heeft men dezelfde gruwelen als de volken die de Heer voor de Israëlieten verdreven had. In het vijfde regeringsjaar van Rechabeam rukte Sisak, de koning van Egypte, tegen Jeruzalem op. Hij roofde de schatten van het huis van de Heer en van het koninklijk paleis. Alles nam hij mee, ook de gouden schilden die Salomo had laten maken. In plaats daarvan liet koning Rechabeam bronzen schilden maken en vertrouwde ze toe aan de oversten van de lijfwacht die de ingang van het koninklijk paleis bewaakten. Wanneer de koning naar het huis van de Heer ging, droeg de lijfwacht ze mee en bracht ze na afloop weer terug naar het wachtlokaal. Verdere bijzonderheden over Rechabeam en over zijn daden zijn te vinden in de annalen van de koningen van Juda. Rechabeam en Jerobeam leefden voortdurend op voet van oorlog. Rechabeam ging bij zijn vaderen rusten en werd begraven bij zijn vaderen in de Davidstad. Zijn moeder heette Naama en was een Ammonitische. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Abiam.

Het eerste boek Koningen. Hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 34. In het 18e regeringsjaar van koning Jerobeam, de zoon van Nebat, werd Abiam koning van Juda. Zijn moeder heette Maaka. Zij was de dochter van Abisalom. Hij regeerde 3 jaar in Jeruzalem. Hij bedreef alle zonden die zijn vader voor hem had bedreven. Hij was de Heer zijn God niet zo volkomen toegedaan als zijn vader David dat was geweest. Maar omwille van David liet de Heer zijn God voor hem een lamp branden in Jeruzalem. Hij gaf hem in zijn zoon een opvolger en liet Jeruzalem voortbestaan. Want David had gedaan wat de Heer behaagd en was zijn leven lang niet afgeweken van de geboden die de Heer hem had gegeven, behalve met betrekking tot Uria de Hethiet. Rechabeam en Jerobeam leefden voortdurend op voet van oorlog. Verdere bijzonderheden over Abiam en over zijn daden zijn te vinden in de annalen van de koningen van Juda. Abiam en Jerobeam leefden voortdurend op voet van oorlog. Abiam ging bij zijn vaderen rusten en werd begraven in de Davidstad. Zijn zoon Asa volgde hem op. In het 20e regeringsjaar van Jerobeam van Israël werd Asa koning van Juda. Hij regeerde 41 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Maaka en was een dochter van Abisalom. Asa deed wat de Heer behaagde, evenals zijn vader David. De mannen die zich op de offerplaatsen aan ontucht wijden, verdreef hij uit het land en hij verwijderde alle afgodsbeelden die zijn vaderen gemaakt hadden. Hij heeft zelfs zijn moeder Maaka haar titel van gebiedster ontnomen. Zij had namelijk voor Asjera een ergerniswekkend beeld gemaakt. Asa liet het beeld stuk slaan en in het Kidrondal verbranden. Wel liet men de offerhoogten voortbestaan. Maar toch bleef Asa, zolang hij leefde, de Heer onverdeeld toegedaan. Hij liet de offergaven van zijn vader en zijn eigen offergaven naar het huis van de Heer overbrengen, het zilver, het goud en de andere voorwerpen. Asa en koning Baesa van Israël leefden voortdurend op voet van oorlog. Eens rukte koning Baesa van Israël tegen Juda op en versterkte Rama om alle verkeer van en naar Asa, de koning van Juda, te verhinderen. Toen nam Asa al het zilver en het goud dat nog overgebleven was in de schatkamers van het huis van de Heer, evenals de schatten van het koninklijk paleis, en liet dat door zijn hofdienaren overbrengen naar de koning van Aram, Ben-Hadad, de zoon van Tibramon, de zoon van Chezion, die in Damascus woonde. Zij moesten tegen hem zeggen: er bestaat een verbond tussen u en mij, tussen uw vader en mijn vader. Hierbij zend ik u een geschenk in zilver en goud. Verbreek het verbond met koning Baesa van Israël, dan zal hij mijn land met rust laten. Ben-Hadad voldeed aan het verzoek van koning Asa. Hij beval zijn legeroversten met hun manschappen op te rukken tegen de steden van Israël. Zij plunderden Ijon, Dan, Abel-Bet-Maaka en heel Kinneret, evenals heel het land van Naftali. Toen Baesa dit vernam, hield hij op met Rama te versterken en vestigde zich in Tirsa. Nu liet koning Asa alle Judeërs oproepen. Niemand werd vrijgesteld. Zij namen de stenen en het hout mee die Baesa voor de versterking van Rama had gebruikt en versterkten daarmee Geba in Benjamin en Mispa. Verdere bijzonderheden over Asa,
over zijn krijgsverrichtingen en overige daden, met name over de steden die hij gebouwd heeft, staan opgetekend in de annalen van de koningen van Juda. Alleen dit nog. Op zijn oude dag kreeg hij een voetkwaal. Asa ging bij zijn vaderen rusten en werd begraven in de stad van David, zijn vader. Zijn zoon Josafat volgde hem op. Nadab, de zoon van Jerobeam, werd koning van Israël in het tweede regeringsjaar van koning Asa van Juda en regeerde 2 jaar over Israël. Hij deed wat de Heer mishaagde. Hij volgde het voorbeeld van zijn vader en volhardde in de zonde waartoe deze Israël verleid had. Baeza, de zoon van Achia uit het huis Issachar, smeedde een complot tegen hem en sloeg Nadab neer toen deze met heel het leger van Israël Gibbeton belegerde dat aan de Filistijnen toebehoorde. Baeza doodde hem in het derde regeringsjaar van koning Asa van Juda en nam zijn plaats als koning in. Zodra hij regeerde, doodde hij alle leden van het huis van Jerobeam zonder ook maar iemand te sparen. Hij moordde heel het stamhuis van Jerobeam uit, volgens het woord dat de Heer gesproken had door zijn dienaar Achia uit Silo. Vanwege de zonde die Jerobeam had bedreven en waartoe hij de Israëlieten had verleid om de Heer, de God van Israël, te tergen. Verdere bijzonderheden over Nadab en over zijn daden zijn te vinden in de annalen van de koningen van Israël. Asa en Baeza leefden voortdurend op voet van oorlog. In het derde regeringsjaar van koning Asa van Juda werd Baeza, de zoon van Achia, koning over heel Israël. Hij regeerde 24 jaar in Tirsa. Hij deed wat de Heer mishaagde. Hij volgde het voorbeeld van Jerobeam en volhardde in de zonde waartoe deze de Israëlieten had verleid. Ja.

Het eerste boek Koningen. Hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 34. Daarom kwam het woord van de Heer tot Jehu, de zoon van Hanani. Zeg tegen Baeza: ik heb u uit het stof opgerapen en u aangesteld als leider over mijn volk Israël. Maar u hebt het voorbeeld van Jerobeam gevolgd en mijn volk Israël tot zonden verleid om mij te tergen. Welnu, ik ga Baeza en zijn huis wegvagen. Ik doe met uw huis wat ik gedaan heb met dat van Jerobeam, de zoon van Nebat. Wie van Baeza's huis in de stad sterft, zal door de honden worden verslonden. En wie op het land sterft, zal door de vogels van de hemel worden verslonden. Verdere bijzonderheden over Baeza, over zijn krijgsverrichtingen en overige daden, zijn te vinden in de annalen van de koningen van Israël. Baeza ging bij zijn vaderen rusten en werd begraven in Tirsa. Zijn zoon Ela volgde hem op. Door de profeet Jehu, de zoon van Hanani, is dus het woord van de Heer gekomen tot Baeza en zijn huis, omdat hij gedaan had wat de Heer mishaagde. Hij had immers, evenals het huis van Jerobeam, de Heer door zijn daden getergd en Jerobeams huis uitgemoord. In het 26e regeringsjaar van koning Asa van Juda werd Ela, de zoon van Baeza, koning van Israël. Hij regeerde 2 jaar te Tirsa. Zijn dienaar, Zimri, bevelhebber over de helft van de strijdwagens, smeedde een complot tegen hem. Op een dag toen Ela in Tirsa in het huis van Arsa, de hofmaarschalk van het paleis in Tirsa, zich een roes dronk, kwam Zimri binnen, sloeg hem dood en nam zijn plaats in als koning. Dit gebeurde in het 27e regeringsjaar van Asa, de koning van Juda. Zodra Zimri begon te regeren en de troon bestegen had, liet hij heel het huis van Baeza uitroeien. Alle mannelijke familieleden van het huis zelf en ook alle verwanten en vrienden. Hij moordde heel het huis van Baeza uit, volgens het woord dat de Heer door de profeet Jehu over Baeza gesproken had. Vanwege alle zonden van Baeza en die van zijn zoon Ela, en vanwege de zonde waartoe zij de Israëlieten verleid hadden om de Heer, de God van Israël, met hun waangoden te tergen. Verdere bijzonderheden over Ela en over zijn daden zijn te vinden in de annalen van de koningen van Israël. In het 27e regeringsjaar van koning Asa van Juda werd Zimri koning. Hij regeerde 7 dagen in Tirsa. In die tijd belegerde het leger Gibbeton, dat aan de Filistijnen behoorde. Toen de belegeraars hoorden dat Zimri een complot gesmeed had en de koning had gedood, riepen alle Israëlieten in de legerplaats hun bevelhebber Omri tot koning van Israël uit. Hierop trok Omri met alle Israëlieten van Gibbeton weg en belegerde Tirsa. Zodra Zimri zag dat de stad ingenomen was, trok hij zich in de slottoren van het koninklijk paleis terug en stak het paleis boven zijn hoofd in brand. Zo kwam hij om het leven. Dit gebeurde vanwege zijn zonden, omdat hij gedaan had wat de Heer mishaagt, in navolging van Jerobeam, en omdat hij volhard had in de zonde waartoe hij de Israëlieten verleid had. Verdere bijzonderheden over Zimri en over het complot dat hij gesmeed heeft zijn te vinden in de annalen van de koningen van Israël. Toen ontstond er verdeeldheid onder het volk Israël. De ene helft van het volk wilde Tibni, de zoon van Ginat, tot koning uitroepen. De andere helft stond achter Omri.
De aanhangers van Omri kregen de overhand over die van Tipni. Tipni kwam om het leven en Omri werd koning. In het 31ste regeringsjaar van koning Asa van Juda werd Omri koning van Israël. Hij regeerde 12 jaar, waarvan 6 jaar in Tirsa. Hij kocht van Semer voor 2 talenten zilver de berg Someron, bouwde op die berg een stad en noemde deze Samaria naar Semer, de eigenaar van de berg. Omri deed wat de Heer mishaagde. Hij maakte het nog erger dan al zijn voorgangers. In alles volgde hij het voorbeeld van Jerobeam, de zoon van Nebat, en volhardde in de zonde waartoe deze de Israëlieten verleid had om de Heer, de God van Israël, met hun waangoden te tergen. Verdere bijzonderheden over Omri, over zijn krijgsverrichtingen en overige daden, zijn te vinden in de annalen van de koningen van Israël. Omri ging bij zijn vaderen rusten en werd begraven in Samaria. Zijn zoon Achab volgde hem op. Achab, de zoon van Omri, werd koning van Israël in het 38ste regeringsjaar van koning Asa van Juda en regeerde in Samaria 22 jaar over Israël. Hij deed wat de Heer mishaagt, nog erger dan al zijn voorgangers. Alsof hij het nog niet genoeg vond de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, na te volgen, nam hij Izebel, een dochter van Etbaal, de koning van de Sidoniërs, tot vrouw en ging hij Baal dienen en aanbidden. Hij richtte voor Baal een altaar op in de Baaltempel die hij in Samaria had laten bouwen. Ook liet Achab een heilige paal maken en deed hij nog andere dingen, zodat hij de Heer, de God van Israël, nog meer tergde dan alle koningen van Israël voor hem. In zijn tijd heeft Giel uit Bethel Jericho weer opgebouwd. Ten koste van Abiram, zijn eerstgeborene, legde hij de fundamenten. Ten koste van Segub, zijn jongste zoon, richtte hij de poorten op naar het woord dat de Heer gesproken had door Jozua, de zoon van Noen.

Het eerste boek Koningen. Hoofdstuk 17, versen 1 tot en met 24. In die dagen zei Elia, de Tisbiet uit Tisbi in Gilead tegen Achab: Zo waar de Heer leeft, de God van Israël, in wiens dienst ik sta. Er zal de volgende jaren geen dauw of regen komen, tenzij op mijn woord. En het woord van de Heer kwam tot hem. Vertrek hier vandaan en ga naar het oosten, en houd u verborgen in het dal van de Kerit, dat in de Jordaan uitmondt. Uit de beek kunt u drinken, en de raven heb ik bevolen u daarvan voedsel te voorzien. Hij deed wat de Heer gezegd had, en ging wonen in het dal van de Kerit, dat in de Jordaan uitmondt. De raven brachten hem 's ochtends en 's avonds brood en vlees en hij dronk uit de beek. Maar na verloop van tijd droogde de beek op, want het had op aarde niet geregend. Toen kwam het woord van de Heer tot hem. Vertrek naar Sarefat, dat onder Sidon valt, en ga daar wonen. Ik heb daar een weduwe bevolen om voor u te zorgen. Hij vertrok dus naar Sarefat. Toen hij bij de stadspoort kwam, was daar een weduwe hout aan het sprokkelen. Hij riep naar haar: Wees zo goed om voor mij in deze kruik een beetje water te halen. Ik zou graag wat drinken. Toen zij het ging halen, riep hij haar na: Wees zo goed om ook een stuk brood mee te brengen. Zij antwoordde: Zo waar de Heer uw God leeft, ik heb geen brood meer, alleen nog maar een handvol meel in de pot en nog een beetje olie in de kruik. Ik sprokkel nu wat hout en ga dadelijk naar huis om voor mij en mijn zonen voor het laatst eten klaar te maken. Daarna wacht onze dood. Elia antwoordde: Vrees niet. Ga naar huis en doe wat u van plan bent, maar maak van het meel en de olie eerst een broodje voor mij en breng mij dat. Voor uzelf en uw zoon kunt u daarna zorgen. Want zo spreekt de Heer, de God van Israël: De pot met meel raakt niet leeg en de kruik met olie raakt niet op, totdat de Heer het weer laat regenen. Toen ging zij weg en deed wat Elia gezegd had. En elke dag hadden zij te eten, hij, zij en haar familie. De pot met meel raakte niet leeg en de kruik met olie raakte niet op, volgens het woord dat de Heer gesproken had door Elia. Enige tijd later werd de zoon van de vrouw des huizes ziek en zijn ziekte werd steeds erger, totdat al het leven uit hem geweken was. Toen zei de vrouw tegen Elia: Man van God, hoe heb ik het nu met u? Hebt u bij mij uw intrek genomen om mijn zonden openbaar te maken door mijn zoon te laten sterven? Hij antwoordde: Geef uw zoon aan mij. Hij nam het kind uit haar armen, bracht het naar de bovenkamer waar hij logeerde en legde het kind op zijn bed. Daarop riep hij de Heer aan en zei: Heer mijn God, brengt u zelfs ongeluk over de weduwe bij wie ik de gast ben, door haar zoon te laten sterven. Toen ging hij 3 maal lang uit op het kind liggen. Daarbij riep hij de Heer aan en zei: Heer mijn God, laat toch de levensgeest in dit kind terugkeren. En de Heer luisterde naar de bede van Elia. De levensgeest keerde terug in het kind en het leefde weer. Toen nam Elia het kind op, ging van de bovenkamer naar beneden, ging het huis binnen en gaf het kind aan zijn moeder. En Elia zei: Kijk, uw zoon leeft. Daarop zei de vrouw tegen Elia: Nu weet ik zeker dat u een man van God bent en dat de Heer werkelijk door uw mond spreekt.

Het eerste boek Koningen, hoofdstuk 18, versen 1 tot en met 46. Geruime tijd later, in het derde jaar, kwam het woord van de Heer tot Elia. Ga en verschijn voor Achab. Ik wil het op de aarde weer laten regenen. Elia ging dus op weg om voor Achab te verschijnen. De hongersnood in Samaria was intussen heel erg geworden. Daarom had Achab zijn hofmaarschalk Obadja ontboden. Obadja was een zeer godvruchtig man. Zo had hij, toen Isabel de profeten van de Heer wilde uitroeien, 100 profeten onder zijn hoede genomen, ze in 2 groepen van 50 in grotten verborgen en ze van eten en drinken voorzien. Tegen deze Obadja had Achab gezegd: laten wij alle bronnen en beken in het land afgaan. Misschien vinden we voldoende gras om de paarden en muildieren in leven te houden en hoeven we de dieren niet af te maken. Ze namen ieder een deel van het land voor hun rekening en doorkruisten het. Achab ging de ene kant uit en Obadja de andere kant. Terwijl Obadja onderweg was, kwam hij opeens Elia tegen. Hij herkende hem, wierp zich voor hem neer en zei: bent u het, heer Elia? Elia antwoordde: ja, ga uw heer zeggen dat Elia er is. Maar Obadja vroeg: wat heb ik u misdaan dat u uw dienaar aan Achab wilt uitleveren op het gevaar af dat hij me doodt? Zo waar de Heer leeft, er is geen volk of koninkrijk waar mijn heer Achab niet naar u heeft laten zoeken. Als men zei dat u er niet was, liet hij dat volk of koninkrijk zweren dat men u niet kon vinden. En nu zegt u: ga uw heer zeggen dat Elia er is. Als ik van u wegga om het Achab te melden, dan kan de geest van de Heer u wel opnemen, wie weet waarheen. Als Achab u dan niet kan vinden, vermoordt hij mij, terwijl uw dienaar nog wel vanaf zijn jeugd de Heer vereerd heeft. Heeft men mijn heer soms niet verteld wat ik gedaan heb toen Isabel de profeten van de Heer wilde vermoorden? Dat ik 100 profeten van de Heer in 2 groepen van 50 in grotten verborgen heb gehouden en van eten en drinken heb voorzien? En nu zegt u: ga uw heer zeggen dat Elia er is. Hij zal mij vermoorden. Maar Elia verzekerde: zo waar de Heer van de machten leeft, in wiens dienst ik sta, ik verschijn vandaag nog voor Achab. Obadja ging naar Achab en bracht de boodschap over. En Achab kwam Elia tegemoet. Zodra Achab Elia zag, riep hij: bent u dat, u die Israël in het ongeluk stort? Elia antwoordde: niet ik stort Israël in het ongeluk, maar u en het huis van uw vader, want u hebt de geboden van de Heer overtreden en de Baals nagelopen. Laat heel Israël bij mij op de berg Karmel bijeenroepen met de 450 profeten van Baal en de 400 profeten van Asjera die van Isabels tafel eten. Achab stuurde een boodschap aan alle Israëlieten en liet alle profeten op de berg Karmel bijeenkomen. Elia verscheen voor heel het volk en vroeg: hoe lang blijft u nog op 2 gedachten hinken? Als de Heer God is, volg hem dan. Is het Baal, volg dan Baal. Maar de mensen gaven hem geen antwoord. Toen zei Elia tegen het volk: ik ben de enige profeet van de Heer die overgebleven is. De profeten van Baal zijn 450 man sterk. Geef ons 2 stieren. Laat zij een van beide stieren uitkiezen. Hem aan stukken houden en op het hout leggen. Maar ze mogen het hout niet aansteken. Dan zal ik de andere stier klaarmaken en op het hout leggen.
en ook het hout niet aansteken. Roep dan de naam van uw God aan, ik zal de naam van de Heer aanroepen. De God die door het vuur antwoordt, is de ware God. En heel het volk riep, dat is goed. Toen zei Elia tegen de profeten van Baal, begint u maar met het uitkiezen en bereiden van de stier, want u bent met velen. Roep dan de naam van uw God aan, maar u mag geen vuur maken. Zij namen dus de stier die hen gegeven werd, bereiden hem en riepen van de ochtend tot de middag de naam van Baal aan. Baal, geef ons antwoord. Maar er klonk geen geluid en er kwam geen antwoord, hoe zij ook sprongen rond het altaar dat zij gebouwd hadden. Toen het middag geworden was, riep Elia hun spottend toe. Roep toch wat harder, hij is immers een god. Hij is zeker in gedachten verzonken, of heeft zich afgezonderd of is op reis. Misschien slaapt hij wel en moet hij gewekt worden. Toen riepen ze nog harder en kerfden zich naar hun gewoonte met zwaarden en speren, tot het bloed langs hun lichaam droop. Het middaguur verstreek, maar zij gingen er als razenden mee door tot de tijd van het avondoffer. Maar er klonk geen geluid en er kwam geen antwoord. Ze vonden geen gehoor. Nu zei Elia tegen het volk, kom dichterbij. En allen kwamen dichter bij hem staan. Toen richtte hij het altaar van de Heer, dat omvergehaald was, weer op. Hij nam 12 stenen, overeenkomstig het aantal stammen van de zonen van Jacob, tegen wie de Heer gezegd heeft, Israël zult u heten. Van die stenen bouwde hij een altaar voor de Heer. Hij maakte rondom het altaar een geul met een inhoud van 2 schepel zaaikoren, stapelde de houtblokken op elkaar, hakte de stier in stukken en legde die op het hout. Toen zei hij, vul 4 kruiken met water en giet die uit over het brandoffer en het hout. Daarna zei hij, doe het nog een keer. En toen ze het nog een keer gedaan hadden, zei hij, nu voor de 3de keer. Toen ze het voor de 3de keer gedaan hadden, stroomde het water langs alle kanten van het altaar af. Ook de geul liet hij met water vullen. Toen het uur van het avondoffer gekomen was, trad de profeet Elia naar voren en zei, Heer, God van Abraham, Isaac en Israël, toon vandaag dat u God bent in Israël en dat ik, uw dienaar, dit alles op uw bevel gedaan heb. Geef antwoord, Heer. Geef antwoord opdat dit volk erkent dat u, Heer, de ware God bent, en keer zo hun hart weer tot u. Toen sloeg het vuur van de Heer neer, verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en het stof. Het likte zelfs het water in de geul op. Toen de mensen dit zagen, wierpen zij zich voorover op de grond en riepen, de Heer is de ware God, de Heer is de ware God. Daarop gaf Elia het bevel, grijp de profeten van Baal, laat niemand van hem ontkomen. Zij grepen hen en Elia liet ze naar de beek Kizon brengen. Daar liet hij ze afslachten. Toen zei Elia tegen Achab, ga nu eten en drinken, want ik hoor al het kletteren van de stortregen. Terwijl Achab vertrok om te eten en te drinken, klom Elia naar de top van de Karmel, boog zich ter aarde en legde zijn hoofd tussen zijn knieën. Vervolgens zei hij tegen zijn dienaar, ga nog wat hoger en kijk in de richting van de zee. De dienaar ging naar boven en keek en zei, ik zie niets. Daarop zei Elia, ga nog eens en nog eens tot 7 maal toe.
En bij de zevende maal zei de dienaar: ja, ik zie.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur geworden. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden nu samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijk lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op. Het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.

Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in het programma Heiligen Getuigen, waar wij u voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel. We waren aangekomen aan het laatste hoofdstuk eigenlijk van het leven van de heilige pater Maximiliaan. Het moment waarop hij wordt opgesloten in het concentratiekamp van Auschwitz, waar hij de gruwelijkste martelingen, vernederingen zal ondergaan, op weg naar het moment waarop hij zijn ultiem liefdesoffer zou kunnen brengen. Wanneer hij zijn leven geeft voor een ander, en die ander is iemand die hij niet eens kent. Het is een beetje een donkere periode, zeg maar tegelijkertijd vreugdevol. Omdat voor een heilige, en zeker voor iemand zoals pater Maximiliaan, dit moment het mooiste moment wordt. Het moment waarop hij tot het ultieme toe, door het geven van zijn leven, kan tonen hoezeer hij God, en in het bijzonder ook onze lieve vrouw, lief heeft. Op de derde dag kwam kolonel Fritsch naar blok 17, waarin de nieuwelingen zaten. Hij liet de gevangenen verzamelen en beval dan: "Vooruit, priestergespuis, kom met mij mee." Sidderend van angst volgden ze hem en werden naar de barak gebracht, waar de keuken was van het blok en het commando voor de dwangarbeid voor de streek Babice was ondergebracht. Hier stonden de geestelijken uren te wachten en werden dan eindelijk, rammelend van de honger, aan de betreurenswaardige zorgen van de afdelingschef Kot overgeleverd. Deze Kot was een bloeddorstig individu, berucht om zijn geraffineerde vreedheid. De overdracht geschiedde met de volgende woorden: "Heer, neem deze nutteloze wezens en parasieten van de samenleving en leer hen hoe ze moeten werken." Smalend nam God zijn nieuwe slachtoffers over en zei: "Laat mij maar begaan, ik ken mijn vak." De eerstvolgende dagen werd pater Maximiliaan als trekpaard te werk gesteld, om met een handwagen stenen en gruis te vervoeren voor de bouw van een nieuwe muur rond het crematorium. Het was een afmattende arbeid, omdat de gevangenen, zowel met volle lading als met de lege wagen, altijd hard moesten lopen om de stokslagen en kolfstoten van de wachten te ontgaan, die op elk 10 meter langs de weg stonden opgesteld. Dit werk duurde slechts enkele dagen. Begin juni werden pater Maximiliaan en zijn makkers door de beul Kot naar Babice gezonden, ongeveer 4 kilometer van blok 17. Het werk bestond nu in het zagen en transporteren van boomstammen en takkenbossen. Ook hier bestond dezelfde werktucht. Imlaufschritt, onder bedreiging van kolfstoten en zweepslagen. Hier beleefde pater Maximiliaan een ware kruisweg die 2 weken duurde. Hem werden opzettelijk vrachten hout op de schouders geladen die 2-3 maal zo zwaar wogen als die van de anderen. Met deze vracht moest de afgetobde en zwakke man langs hobbelige wegen, vol met stenen en kuilen, zijn lijdensweg volgen. Telkens als hij wilde rusten, werd hij geslagen met geweerkolven of stokken, zodat zijn makkers, die hem wankelend en bloedend zagen neerzijgen onder zijn last, hem trachten te helpen. Pater Maximiliaan sloeg echter glimlachend hun aanbod af. "Nee, stel u niet bloot aan het gevaar zelf geslagen te worden om mijnentwil. De onbevlekte helpt mij. Ik zal het alleen wel doen." Een andere getuige, de heer Kosielniak, geeft ons hier een beeld van pater Maximiliaans innerlijke zielensterkte in deze voor hem zo folterende dagen.
Het toont ons hoe pater Kolbe zijn Gethsemane-stonden door innig godsvertrouwen had overwonnen en het bange, zwakke lichaam tot heldhaftige kracht had opgeheven. Het was sacramentsdag, 12 juni 1941. Het kamp genoot een paar uren rust, daar de SS-mannen verlof hadden om de stad in te gaan. Na het zogenaamde middagmaal verzocht een vriend mij om mee te gaan naar de barakken 18 en 19, waar hij enkele priesters en leken kende uit ons transport. Daar zouden we over wat anders kunnen praten, om het leed van het kamp te vergeten. Hier werd mij een gevangene voorgesteld die ik nog niet kende. Zijn blik was uiterst rustig, zijn houding bescheiden en vredig, zodat hij de aandacht trok van allen. Ik vernam wie hij was. Pater Kolbe, de stichter van Jipokalanov, de grote missionaris van Japan. Ik bekeek hem eerst met een tikje nieuwsgierigheid. We waren vuil, zaten vol slijk, gekleed in lompen en haast zonder enig menselijk uiterlijk. Om niet de aandacht te trekken van andere gevangenen namen wij plaats op de stenen van het in aanbouw zijnde blok 17. Onze vriend Kolbe begon zacht te spreken over het feest van het Heilig Sacrament, over Gods erbarmende goedheid en hoe Hij ons door lijden beproeft om ons voor te bereiden tot een beter leven. Hij spoorde ons aan vol te houden in verdraagzaamheid, daar de beproeving toch eenmaal zou eindigen, terwijl het hemelsloon eeuwig duurt. Gods rechtvaardigheid kent haar uur, en daarom mogen wij nooit moedeloos worden, zei hij. Wij luisterden aandachtig en vergaten een ogenblik alle leed, de versmading en de foltering van ons ellendig bestaan. Kijk, zei Kolbe, wij zijn immers sterker dan onze beulen. Zij kunnen onze ziel niet doden, noch onze waardigheid van katholiek en pool vernietigen. Wij buigen niet, maar volharden. Nooit zal de angst een Poolse ziel kunnen knechten. En als wij moeten sterven, zullen wij de dood ingaan, rein en rustig en gelaten in volle overgave aan Gods heilige raadsbesluiten. Zo sprak pater Maximiaan ons toe, een ware zoon van Sint Franciscus, groot priester, later held en martelaar, die zijn leven vrijwillig offerde voor het leven van een lotgenoot. Geestelijk gesterkt gingen wij naar onze afdelingen terug. Diezelfde professor Kosielniak, die, zoals wij al schreven, schilder was, completeert zijn getuigenis als volgt. Op verzoek van pater Maximiaan tekende ik met potlood twee afbeeldingen. Eén van Christus en één van onze lieve vrouw, die de dienaar Gods steeds bij zich droeg, waardoor hij groot gevaar liep nog zwaardere kastijdingen te moeten ondergaan als het hoofd van het kamp hierachter kwam. Als de dienaar Gods de prentjes kwijt was geraakt, vroeg hij mij weer andere te maken en dat deed ik. Die conferenties van hem hielden ons niet alleen geestelijk op de been, maar toonden ons ook welk een groot geloof hij bezat. Wij zeiden onder elkaar dat hij werkelijk een heldhaftige belijder van Christus was. Ook de ongelovigen waren vol bewondering en lof voor de rust en de geestelijke evenwichtigheid van pater Kolbe.

De kampleiders vonden er blijkbaar genoegen in dat hun persoon en optreden aan de gevangenen angst en vrees inboezemden. Misschien was het juist daarom dat de onverstoorbare kalmte van pater Maximiliaan de bloeddorstige kot immer meer ophitste eerder dan hem te bedaren, en dat deze hem uitkoos tot speelbal van zijn verbitterde wreedheid. In verband hiermee hebben wij een getuigenis van de heer Gajovnicek, die, hoewel hij pater Maximiliaan vaker ontmoette, hem niet kende, want in het kamp waren de mannen maar nummers. Eens was ik met andere gevangenen bezig mest uit een kuil te halen, om die over de velden te verspreiden. Een van mijn medegevangenen stond hoger. De mest beneden gooide ik tot zijn hoogte, hij nam ze weer op en gooide ze verder naar buiten. Plotseling kwam er een bewaker met een hond en vroeg aan de gevangene waarom hij zo weinig mest tegelijk op zijn vork nam. Even later begon hij hem te slaan en de hond tegen hem op te hitsen. De hond vloog op hem af en beet hem. De arme gevangene behield zijn wonderlijke kalmte. Hij uitte zelfs geen enkele klacht. Wij hoorden het gesprek met de Duitser. De gevangene zei hem ronduit dat hij priester was. Toen begon de bruut nog meer tegen hem te razen. Na zijn dood heb ik pas gehoord dat die arme gevangene pater Maximiliaan zelf was. De eerwaarde heer Zweda vertelt nog iets ergers. Op een dag treiterde God hem met zichtbaar genot en met wellust als van een roofvogel die zijn prooi langzaam tergt en verscheurt. Hij zelf laadde nu op de zwakke schouders van pater Kolbe zware stukken hout die hij met bijzondere zorg uitkoos en beval hem vervolgens hard te lopen. Toen pater Kolbe struikelde, trapte hij hem in het gezicht en op de buik en sloeg hem met een stok, terwijl hij van verbeten razernij huilde: "Zo, je hebt geen zin om te werken, hè, huichelaar? Nu zal ik je wel leren wat werken is." Tijdens de middagrust beval hij pater Kolbe, onder veel vloeken en schelden, zich lang uit op een boomstam uit te strekken. Dan riep hij een van zijn sterkste beulen en liet hem 50 geeselslagen aan zijn slachtoffer toedienen. Pater Kolbe verroerde zich niet meer. Hij werd in de modder geworpen en met hout en takken bedekt. Toen men 's avonds naar het kamp terugkeerde, was pater Kolbe zo uitgeput dat hij gedragen moest worden door zijn lijdensmakkers. De volgende dag kon hij niet naar het werk gaan. Hij werd naar de verpleegkamer gebracht en daar verwees men hem naar het hospitaal met de diagnose longontsteking en volslagen uitputting. De getuige Sienkiewicz voegt er nog enkele bijzonderheden aan toe. Ik zat met pater Maximiliaan in hetzelfde vertrek. Gedurende enkele weken sliepen wij naast elkaar, totdat hij naar het hospitaal van het kamp werd overgebracht. Ik zag hoe hij een kruisteken maakte en op zijn knieën bad. Ik waarschuwde hem dat hij zich niet aan de straffen van het hoofd van het blok of van de SS moest blootstellen. Hij antwoordde mij: "Slaap, jongen, want er staat je zwaar werk te wachten en daarom moet je rusten. En ik, nu al oud, ik zal voor jullie bidden. Ik ben hier gekomen om samen met jullie het trieste lot van het kamp te delen." De eerste dagen van zijn verblijf in het kamp werd pater Maximiliaan aan het commando toegewezen, bij wie de priesters en Joden werkten. Zij bouwden het crematorium. Eens zag ik de dienaar Gods een kruiwagen vol kiezel duwen. De kruiwagen was groot, maar het wiel was klein, waardoor het werk nog verzwaard werd. Ik wilde hem helpen, want dit werk ging de menselijke krachten te boven. Ik stelde hem voor wat te rusten,
terwijl ik in zijn plaats enkele kruiwagens kiezel zou halen. Per ongeluk merkte het hoofd dit en omdat wij samen gesproken hadden, kregen we elk 10 stokslagen. Om ons nog belachelijker te maken in de ogen van anderen, moest pater Maximiliaan de kruiwagen vol met kiezel en mij daarbovenop naar de plaats brengen waar de kruiwagen geleegd werd en mij op de kruiwagen terugbrengen waar wij de kiezel moesten opladen. Op de volle kruiwagen moest ik hem een keer en hij mij 2 keer dragen. Zo werkten wij aan die kiezel tot het avondappel. Om mij te troosten, zei me de dienaar Gods: beste Henk, alles wat wij te verduren hebben is voor de onbevlekte. De anderen moeten zien dat wij dienaren zijn van de onbevlekte. In juni 1941 werd de dienaar Gods toegewezen aan het commando van Babitze, waar de beruchte tiran Krot het bevel voerde. Eens werd hij onder het werk door die Krot zo hard afgeranseld dat hij naar de ziekenafdeling moest worden gebracht. De volgende episode stelt nogmaals de sterkte van pater Maximiliaan en zijn gelijkvormigheid aan Gods wil in het volle licht. Het gaat om een volkomen betrouwbaar verhaal van dokter Stemmler, een van de getuigen, zoals wij zagen, die het meeste contact met pater Maximiliaan in het kamp Auschwitz had. Ik herinner mij niet goed of het einde juni of begin juli 1941 was. Na het gewone avondappel gebeurde er zoiets vreselijks dat ik vandaag nog rillingen krijg als ik eraan denk. Doodop en rammelend van de honger keerde ik terug naar mijn blok 8, toen plotseling een bewaker voor mij stond die mij wat toebrulde en mij onder bedreiging met een knuppel naar een plaats bracht waar 2 rijen gevangenen in carré opgesteld stonden te wachten. Zij joegen ons toen naar blok 28, dat we zeggen het ziekenhuis. Daar moesten wij helpen de lijken naar het crematorium te dragen. Heel wat jaren had ik al achter de rug en ofschoon ik ook in de Eerste Wereldoorlog heb meegevochten, had ik nog nooit een lijk aangeraakt. Die avond werd aan mij en aan een andere gevangene opgedragen 2 lijken in een soort bak te leggen, waarvan ik mij herinnerde dat de slagers die gebruiken om de varkens af te schrappen. Ik stond voor de eerste dode. Het was een jonge man, helemaal naakt, de buik gescheurd, de benen vol bloed, de handen op zijn rug gebonden, een opgezette hals en zijn gelaat verried duidelijk de smartelijke doodstrijd. En ik was niet in staat om 1 stap voorwaarts te doen. De bewaker brulde en als een echo hoorde ik een rustige stem: laten we hem opnemen, broeder. In een fractie van een seconde leek mij dat ik die stem kende. Met diepe afkeer nam ik het lijk bij zijn bebloede benen en mijn makker tilde het op bij zijn schouders en zo legden wij het in die bak. Toen namen wij het tweede, legden het ernaast en droegen de droeve last naar het crematorium gelegen bij het commando van het kamp. Ik was verschrikkelijk ontdaan. De kracht in mijn armen werd steeds minder, de sandalen vielen van mijn voeten. Ik dacht dat het veel beter zou geweest zijn als ik zelf in die lugubere bak vervoerd werd. En plotseling hoorde ik achter mij de rustige en ontroerde stem van mijn makker: Heilige Maria, bid voor ons. Het was alsof een elektrische shock door mijn ledematen ging. Ik voelde mij plotseling sterk. En nu kon ik met kracht dat soort baar dragen. We kwamen bij het crematorium, een laag bouwsel met plat dak en een hoge schoorsteen waaruit een afschuwelijke lucht kwam die door de wind verdreven werd. Daar moest men de lijken op elkaar stapelen nadat men aan de bewaker het nummer geroepen had dat met een soort stift op de borst geschreven was. Een fout kon fatale gevolgen hebben.
Een familie zou het overlijdensbericht van een dierbare kunnen ontvangen terwijl deze nog in leven was. Daarna moesten wij de verbranding bijwonen van die griezelige katafalk. Zij bestond in een groot rooster dat boven de vlammen in beweging werd gebracht en waarop de lijken van de arme gevangenen van het kamp verbrand werden. Ik was als waanzinnig, onbewust. We gingen terug, ik en mijn makker. Ik trilde over heel mijn lijf. Mijn benen waren verstijfd. Zachtjes duwde mijn makker de bak vooruit en daardoor ook mij. Nauwelijks waren wij over de drempel van het crematorium of ik hoorde de duidelijke en zachte stem zeggen: Requiem aeternam, dona eis, domine. Weer kwam mij die stem niet onbekend voor. Hij ging door en murmelde: Et verbum caro factum est. Wie was hij? Het was de minder broeder van Jipokalanov, pater Maximiliaan Kolbe.

De eerwaarde heer Zweda getuigt als volgt. Ik was toen juist verpleger in de afdeling voor besmettelijke ziekten van het kamp. Zodra ik wist dat pater Kolbe in het hospitaal lag, ging ik hem opzoeken. Hij was bij bewustzijn. Zijn aangezicht was vol schrammen en blauwe plekken. Zijn ogen stonden mat en uitgedoofd, terwijl zijn tong verstijfd was door een brandende koorts. Spreken kon hij niet. Ik had hem zo graag naar mijn afdeling over laten brengen, maar kon het niet gedaan krijgen. Ik beval hem daarom dringend aan in de goede zorgen van een vertrouwd verpleger. Na enkele dagen had de rust hem enigszins opgeknapt. De longontsteking scheen echter niet te willen genezen en de koorts bleef aanhouden. Gedurende deze ziekte waren geneesheren en verplegers vol bewondering over de mannelijke gelatenheid waarmede pater Kolbe alles verdroeg. Heel dikwijls herhaalde hij: voor Christus ben ik bereid nog meer te lijden. De onbevlekte is met mij. Zie, zij helpt mij zo goed. Maar de koorts wilde niet wijken, zelfs niet toen de symptomen van de longontsteking waren verdwenen. Pater Kolbe werd daarom naar de zaal van de besmettelijke ziekten overgebracht tussen de patiënten die verdacht werden van tyfus. Nu werd het makkelijker voor mij om hem op te zoeken. Zijn bed stond vlak naast de deur van de zaal. Aan iedere gestorvene die uitgedragen werd, gaf pater Kolbe zijn zegen en de absolutie onder voorwaarden. Voor de zieken was hij een echte zielenherder. Hij vertelde hun uit zijn rijke leven vol ervaring, hoorde biecht, bad gezamenlijke gebeden voor, beurde de moedelozen op en hield korte toespraken over de onbevlekte, die hij lief had als een kind. In de duisternis kwamen de gevangenen bij hem om te biechten of om een woord van troost te bedelen. Wanneer ik na mijn dagtaak bij hem kwam, drukte hij mij telkens aan zijn hart, troostte mij en wees me dan steeds op de onbevlekte, zeggende: zij is de ware troosteres der bedroefden, zij verhoort allen en helpt allen. Eens bracht ik hem een kop opgespaarde thee om hem blij te maken, maar wat stond ik verbaasd toen hij die weigerde aan te nemen met de verontschuldiging: waarom zou ik een uitzondering maken? De anderen hebben er ook geen. Onder de zieken werd hij steeds meer geliefd en allen noemden hem onze kleine pater. Gedurende zijn verblijf in het ziekenhuis werd hem door de voorzienigheid een grote troost bereid. Enkele malen de heilige mis opdragen. We moeten eerlijk toegeven dat wij bij het nagaan van het leven van pater Maximiliaan in al zijn details ons dikwijls de vraag gesteld hebben of hij nooit verlangde of probeerde de heilige mis te lezen of de heilige communie te ontvangen. Onze vraag wordt enigszins beantwoord door een bijzonderheid verteld door de getuige Sienkiewicz. We geven haar weer zoals hij in de akten van het proces is opgenomen. Dikwijls ging ik pater Maximiliaan opzoeken in het ziekenhuis en kwam daar van zijn lotgenoten te weten dat hij hun harten gestolen had en met de anderen zijn rantsoen levensmiddelen deelde. Zelf zei hij dikwijls dat hij de onbevlekte dankbaar was in het ziekenhuis te zijn, daar de zieken gebed nodig hadden en troost. In die tijd werkte ik bij het commando van de Boenawerke. Daar ik ginds bij de burgerarbeiders van Auschwitz het vertrouwen gewonnen had, kreeg ik van hen geld en brood. Eens bracht ik 400 mark en 30 medailles mee. De dienaar Gods verdeelde het geld onder de gevangenen, zegende de medailles en gaf ze weg. Eens bracht ik een doosje hosties mee, die ik van juffrouw Kanya gekregen had. Pater Maximiliaan celebreerde in het grootste geheim, dit weet ik zeker, tweemaal de heilige mis tussen de barakken. Ongeveer 30 man waren erbij tegenwoordig
en ontvingen uit zijn handen de heilige communie. Hij hield ook toespraakjes waarin hij ons opwekte te bidden en ons toe te vertrouwen aan God en de Allerheiligste Maagd. Toen ik bij de Boenawerke werkzaam was, kreeg ik van de burgers wel eens levensmiddelen, maar het was heel moeilijk om die in het kamp te krijgen, want bij de ingang werden wij streng onderzocht. Ik vertrouwde de zaak toe aan pater Maximiaan en vertelde hem dus dat ik wel levensmiddelen naar het kamp zou willen smokkelen, maar dat ik erg bang was voor het onderzoek aan de ingang van het lager. Toen zei hij mij: "Stel je onder bescherming van de onbevlekte. Ik zal bidden en zij zal je helpen." Geïnspireerd door het geloof in de hulp van de onbevlekte moeder van God, begon ik levensmiddelen het kamp in te smokkelen. En dat lukte prachtig. Eens had ik een brood van 2 kilo onder mijn plunje en onder de windsels om mijn voeten 1 kilo spek. Aan het hek werd ik nauwkeurig gefouilleerd door de SS, maar zij merkten niets. Toen ik dit aan de dienaar Gods vertelde, zei hij mij: "Vertrouw je toe aan de onbevlekte en zij zal je nog vaker haar genade laten zien." Hoe heldhaftig het was in Auschwitz de heilige mis op te dragen, wordt onderstreept door dezelfde Sienkiewicz, die verzekert dat priesters die gedurfd hadden de heilige mis op te dragen of sacramenten toe te dienen, voor straf naar de Steinbunker moesten, waar ze werden neergeschoten. De voorgaande getuigenverklaringen worden bevestigd door de volgende van dokter Stemmler. Rond het einde van juli 1941 ontmoette ik pater Maximiaan opnieuw in blok 20, want beiden waren we ziek. Hij lag op de onderste brits, vlak bij de deur. Ik lag tegenover hem naast de bekende socialistische schrijver Barlitsky. Dat pater Kolbe daar ook lag, kwam ik te horen op het kantoor van advocaat Pozariski, rechtskundig adviseur van de Schrijversbond. Op het voorbeeld van anderen sloop ook ik 's nachts naar het bed van pater Kolbe. Het was een ontroerende ontmoeting. We spraken heel even over hetgeen we beiden gezien hadden bij dat verschrikkelijke crematorium. En toen werden we stil. Ik bleef kijken naar zijn uitgeteerd gelaat, zonder baard, moeilijk te herkennen. Alleen zijn ogen, die meer dan ooit glinsterden, verraden dat hij koorts had. Ik wilde hem niet vermoeien, ofschoon ik hem zoveel wilde zeggen. Maar hij moedigde mij aan en het liep uit op een biecht. Ik zat vol verdriet en wanhoop. Ik wilde leven. Zijn woorden waren diepzinnig en eenvoudig tegelijk. Hij spoorde mij aan veel vertrouwen te hebben in de overwinning van het goede. De haat is geen scheppende kracht. Alleen de liefde is scheppende kracht, fluisterde hij, terwijl hij stevig mijn hand in zijn hete hand drukte. De smarten zullen ons niet doen buigen, maar moeten ons steeds helpen sterk te staan. Samen met de offers van anderen zijn ze nodig, opdat degenen die overblijven gelukkig zijn. Hij greep mijn hand steeds vaster en wat hij zei over Gods barmhartigheid gaf mij moed. Maar zijn woorden waarmee hij mij aanspoorde de onderdrukker te vergeven en kwaad met goed te vergelden, maakten mij opstandig. De daaropvolgende nachten sloop ik weer naar zijn brits. We zeiden dezelfde woorden. Gedurende de nacht wees ik ook de weg aan anderen die naar wat sterkte en troost snakten, die onze godsdienst ons schenkt. Tot de dag aanbrak dat ik hem voor het laatst zag. Het hoofd van het blokhospitaal was dikwijls een prooi aan waanzinnige woedeuitbarstingen. Met een cynische lach liep hij dan van het ene bed naar het andere, beelde zich in arts te zijn,
nam de koorts op, maar keek niet naar de thermometer. Hij bekeek enkel het gelaat van de gevangene. Hij, de smid, zocht naar gezichten van intellectuelen. Dat dwergachtig kereltje haatte allen die volgens hun uiterlijk wel eens ontwikkelde mensen zouden kunnen zijn. Op die dag gooide hij pater Maximiliaan en mij het ziekenhuis uit. In de mening dat wij kleren zouden krijgen en ons een nieuw blok zou worden aangewezen, bleven wij tussen de blokken 21 en 22 wachten. Ik stond tegen een muur, hij tegen een andere. Hij bleef mij aankijken alsof hij wat wilde zeggen. Toen de bewaker afgeleid werd, profiteerde ik van de gelegenheid en ging naar hem toe. Hij greep mijn hand stevig vast en zei met duidelijke stem: "Ik beveel u aan in de bescherming van de onbevlekte." Nauwelijks had hij deze woorden uitgesproken of een schreeuw van de bewaker deed mij weer naar mijn plaats hollen. Ik bleef naar pater Maximiaan kijken. Het was de laatste keer en zo is hij in mijn herinnering tot op heden gebleven. Zijn hoofd een weinig gebogen, de hoofdharen geschoren, lichte tekens van kaalhoofdigheid, diepe oogkassen met ogen gloeiend als karbonkels, een regelmatige neus, nog meer ingevallen wangen met een baard van een paar weken, jonge lippen, licht geopend tot een vergevende glimlach. Uit het te korte plunje staken twee armen, vel overbeen, en twee benen die verschrikkelijk mager waren. Zij riepen mijn nummer. Ik moest gaan. "Tot ziens," riep ik pater Maximiliaan toe. Hij bleef mij volgen met zijn blik en zijn glimlach. Het zijn bewogen stukken uit het leven van pater Maximiaan. Gruwelijke getuigenissen van gruwelijke gebeurtenissen. Wat we gehoord hebben, bijvoorbeeld wat er gebeurd is bij dat crematorium, het is voor ons als mensen zeer moeilijk om ons in te beelden wat het moet geweest zijn. Maar in die diepe duisternis, waarin de mensen van het kamp van Auschwitz zich bevonden, en ja, een duisternis die zowel voor de gevangenen een feit was, in hun lijden, in hun moeilijkheden, als voor de bewakers en de verantwoordelijken in hun haat en in hun woede. In die duisternis scheen het licht van God in de figuur van pater Kolbe. En dat is hetgene wat wij mogen ontdekken in deze weergave van zijn leven. Het licht van Jezus Christus brandend in een eenvoudige man, in een Franciscaan, in de heilige pater Maximiliaan Kolbe. Een volgende keer gaan we verder en gaan we langzamerhand toekomen naar het moment waarop hij zijn ultieme liefdesoffer zal brengen, waarbij hij zijn leven zal geven voor een ander. En ook daar zullen we in dit programma getuigen van kunnen zijn. Ik hoop dat u ook een volgende keer opnieuw mag afstemmen op het programma Heiligen Getuigen. Dan lezen we u verder uit het boek Maximiaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.

0: Menslievend. Te gast bij woonzorgcentra in ons land. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in deze zomerse editie van het programma Menslievend. Vandaag mogen wij weer terugblikken op enkele van de bezoeken die wij gedaan hebben het afgelopen jaar. Zou u een van deze fragmenten die u gaat horen integraal willen herbeluisteren, dus de hele uitzending willen herbeluisteren, dan kan dat op onze website www.radiomaria.be bij het programma Menslievend. En wij beginnen met onze uitzending van de maand mei. Toen mochten wij te gast zijn in het woonzorgcentrum Ter Mere in Neerijsse. En wij gaan beginnen met het gesprek dat wij voerden met bewoonster Maria. Beste luisteraars, wij zijn hier in het woonzorgcentrum Ter Mere te gast vandaag in het programma Menslievend. En wij zijn momenteel op de kamer van Maria, die onze vragen wil beantwoorden. Hartelijk dank daarvoor. Zou ik u mogen vragen hoe lang u hier al woont?
2: 2 jaar.
1: 2 jaar. Daarvoor was u thuis?
2: Ja.
1: En dan bent u naar hier gekomen?
2: Ja.
1: En bent u hier tevreden?
2: Ja, heel tevreden. Zoals je kunt denken, thuis is het beter, hè? Maar als het niet meer gaat, ja, dan moet je wel je aanpassen. Hè. En dat heb ik gedaan.
1: En dat is goed gegaan?
2: Ik voel me hier goed. Ik heb mij aangepast. Het kan niet anders, dus.
1: Ja, inderdaad.
2: Zo moet het zijn.
1: En zijn er activiteiten hier waar u graag aan deelneemt?
2: Ja, vooral turnen. Dat heb ik graag.
1: En wat doet u dan? Wat houdt dat in, turnen? Gaan jullie wandelen? Is dat met een bal? Of wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Buiten wandelen, dat doe ik ook graag. Dat wel. Maar die spelletjes zo allemaal, dat ligt mij niet.
1: Oké.
2: Dat is ieder zijn gedachte.
1: Ja, zeker. En er wordt genoeg georganiseerd dat er dingen bij zijn die u graag doet.
2: Jawel. Maar ik lees wel veel, hè. Ik heb eigenlijk geen tijd om alles mee te doen. Dat is raar, hè?
1: En wat leest u graag?
2: Ik lees alles. De krant lees ik helemaal. Kerk en leven lees ik helemaal. En ik heb boeken om te lezen. En kruiswoordraadsels oplossen. Ik lees de krant. En alle dagen staat er in de krant kruiswoordraadsels. Dat moet allemaal gebeuren. Ik heb soms te weinig tijd.
1: U heeft eigenlijk te veel te doen.
2: Want ik moet dikwijls iets reviseren. Hè. Als Katrien komt vragen, komt je niet mee? Nee. Het moet me echt goed aanstaan, wil ik meedoen. Want ik heb te weinig tijd, ik heb te veel lectuur, zal ik maar zeggen. Is goed, hè? Want de dokter komt iedere week en ze is weer aan het lezen, maar dat is heel goed. Dus.
1: Ja, dat is goed om bezig te blijven, hè? Zo blijft u jong.
2: Ik ook. Ik ben 95, hè?
1: 95?
2: Ja.
1: Dat zou je echt niet zeggen. Dus,
2: ja, maar dat zijn bloemetjes, hè? Dat kun je gemakkelijk zeggen. Nee. Maak me geen illusies.
1: Maar u heeft tot u 93 thuis gewoond dan?
2: Want... Ja.
1: Oké.
2: Okay. Ja, maar dan ben ik naar... Mijn man was hier al, hè. En dan ben ik naar het ziekenhuis. En als ik teruggekomen ben, ja.
1: Oké, ja.
2: Dan was het de moment om naar hier te komen.
1: En
2: ik ben een raar. Als ik in het ziekenhuis kom, hè, dan zeg ik, de deur gaat dicht. Nu ben ik hier en nu ben ik hier om te genezen. Hè? Ik heb nog nooit, ik ben al dikwijls in het ziekenhuis geweest. En ik heb nog nooit aan de dokter gevraagd, wanneer mag ik naar huis? Nee. De dokter zal zeggen, jij moogt naar huis. Ik moet dat niet vragen. Zij beslissen dat. En zo ben ik hier binnengekomen. Ik ben hier gekomen, ik heb gezegd, voilà maar ja. Hier zijt je nu en hier moet je je aanpassen. En dat heb ik gedaan. Ik heb mij aangepast.
1: U neemt de situatie zoals ze is.
2: Het kan toch niet anders? Ja. Daarover zagen, dat helpt niet, hè?
3: Nee.
2: Het is zo. En voilà, ik ben hier gekomen. Ik heb gezegd, hier ben ik nu. Totdat het gedaan is.
1: En heeft u kinderen, mevrouw?
2: Kinderen? Ik had er 5.
1: Dat is mooi.
2: Maar ik heb er eentje verloren, hè.
1: Oké.
2: En ik heb er nog 4.
1: Nog 4. En is ze...
2: Ik heb een zoon dat priester is.
1: Ah ja, oké. Hier in België of ergens anders?
2: Wat lief?
1: Is hij priester hier in België of ergens anders? Waar is hij priester?
2: In Opwijk is die priester.
1: Ah, oké.
2: Maar hij heeft 5 parochies, hè. Dat is nu zo.
1: Ja,
2: hè?
1: Dat is zo. Ja. Is het geloof belangrijk voor u?
2: Absoluut. Ik ga u een keer vertellen. Ik ben 95 jaar, hè. En mijn vader, dus... Nu ben ik al ver weg, hè. Die vertelde dat hij wist, zover als hij wist, dat er ieder generatie een roeping was.
1: Oké.
2: Een priester, een non, een broeder. Mijn oom dat was een broeder. Mijn neef was een priester. Mijn zoon is priester en nu stopt het. Mijn kleinkinderen niet. Er zijn geen roepingen meer. Praktisch. Guido heeft al 2 keer een stagiair gehad. En nu gaan ze terug heen. Maar dat zijn zwarte.
1: Ja.
2: De rollen zijn omgekeerd. Hè? Vroeger gingen ons priesters als missionaris, maar nu komen ze hier.
1: Ja, dat is ook zoals het is, hè?
2: Dat is niet zo, hè?
1: Ja.
2: En Guido zegt, ik ga weer al een stagiair krijgen. Dat zal zijn een derde. Maar ja, ze moeten leren, hè?
1: Ja, absoluut. Enorm bedankt, Maria, met ons te willen spreken. Dat, gaan wij
2: dat nog... heb ik nu graag gedaan.
1: Dat horen we graag. Dan gaan wij nog eens luisteren naar muziek en verder trekken in het woonzorgcentrum. Dankjewel.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn aan het terugblikken op onze uitzending van de maand mei, waar wij te gast waren in het woonzorgcentrum Termeren in Neerijssen. Zo net hoorde u een gesprek met bewoonster Maria. En nu gaan we luisteren naar het gesprek met personeelslid Frederik, waarin hij vertelt over zijn job en ook getuigt hoe hij het geloof heeft teruggevonden. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag nog altijd te gast in het woonzorgcentrum Termeren in Neerijssen. En wij zijn de gang doorgewandeld en zijn nu samen met Frederik, die ons iets gaat vertellen over zijn werk. Dankjewel Frederik, om ons te woord te willen staan.
1: Graag gedaan, absoluut.
0: Zou u zelf kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, dus mijn naam is Frederik. Ik werk sinds ongeveer 8-9 maanden in het woonzorgcentrum Termeren als zorgkundige. Ik volg nog tegelijkertijd wel een opleiding. Tot september van vorig jaar eigenlijk heb ik een hele carrière doorgebracht als zelfstandige in de IT-sector en dus in het bedrijfsleven.
0: Oké, dat is een hele verandering. Wat is de reden, als ik dat mag vragen, dat u veranderd bent van sector helemaal? Of mag ik dat liever niet vragen?
1: Jawel, je mag dat vragen. Na 30, 35 jaar in het bedrijfsleven gestaan te hebben, toch een zeer stressvol beroep, ben ik natuurlijk zoals bijna, denk 80% van mijn collega's, ben ik ook ten prooi gevallen van een burn-out, die iets verder doorgegaan is naar een depressie. En uiteindelijk heb ik mezelf bepaalde vragen gesteld. En beslist om een volledige carrière switch te maken. En dus nou, zo ben ik hier terechtgekomen. Eigenlijk wou ik als vrijwilliger komen werken hier. Dat was mijn initiële insteek. Maar ik heb hier 14, 15 jaar geleden gefotografeerd. Ook in Keilhof. En toen heb ik de directeur gesproken. Hij zei, maar interesseert het u niet om hier een nieuwe loopbaan te beginnen? Natuurlijk was ik een beetje verbaasd. Ik heb geen enkel achtergrond. Maar heel toevallig, de weken nadien startte er het werkplek leren. Waar je tegelijkertijd studeert en ook leert op de werkplek. En daar ben ik onmiddellijk ingestapt. En voilà, sindsdien werk ik in de zorg.
0: En bent u blij dat u die overstap gemaakt heeft?
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, Ik ben zelden zo gelukkig geweest. Dat klinkt een beetje cliché, maar het is absoluut niet zo. Nu, ik moet wel toegeven, ik heb een hele carrière erop zitten, waardoor ik financieel natuurlijk mij niet al te veel zorgen moet maken. Want naar mijn inzien is het zo dat dit beroep wordt naar mijn inziens volledig onderbetaald. En dus het is niet gemakkelijk voor veel mensen om die overstap te maken als ze een gezin hebben, nog kleine kinderen hebben, nog woonkredieten hebben die ze moeten, woningskredieten hebben die ze moeten afbetalen. Dus die druk had ik niet. Dus ik had wat vrijheid op dat gebied. Maar ik heb dan toch beslist om die carrière volledig op te geven. En ik ben supergelukkig. Ja, absoluut.
0: En wat is het aan deze job dat u zo graag doet?
1: Mensen. Ja, ik weet niet hoe dat ik dat kan onder woorden brengen. Maar echt mensen. Zorg dragen voor de bewoners, maar zelf niet alleen voor de bewoners, ook voor de collega's. Ik bedoel, als er iemand ziek is of als er iemand een beetje vermoeid is, je zorgt voor het team, je zorgt voor de bewoners en je haalt daar zoveel voldoening uit. Dus dat is wat mij eigenlijk het meest aanspreekt in deze job. Je bent continu bezig met mensen, mensen die het moeilijk hebben om voor zichzelf te zorgen. En aangezien ik ook gelovig ben, dit is toch een van de meest voor de hand liggende vormen van naastenliefde volgens mij. Je zorgt continu voor anderen. Dus dat haalt ook een beetje de focus weg van jezelf. En dat had ik na mijn vorige carrière, waar alles draaide rond jezelf en jezelfontplooiing en je kan het als je wil. Je kent het wel, heel het verhaal. En dus hier gaat het niet meer echt om jezelf. je moet wel zorg dragen voor jezelf, want het is wel fysiek natuurlijk, vraagt het wel wat van jezelf. Maar daar wordt allemaal rekening mee gehouden door het management. En dus, ik vind het gewoon zalig.
0: Oké, je zegt dat u gelovig bent.
1: Ja.
0: Bent. Zou ik daarover mogen vragen hoe beleeft u dat?
1: Ja, oké. Okay. Dus wat dat, ja, ik ben eigenlijk, ik heb altijd, er is nooit twijfel geweest bij mij dat God bestaat. Oké. Okay? Maar doorheen alles wat er gebeurd is door al die jaren, ben ik een beetje in de problemen geraakt in mijn hoofd dan, mijn denken en rond heel het religie gebeuren. Ja, ik denk dat niemand kan wegkijken wat er vandaag in de wereld gebeurt. En je moet zelf niet op grote schaal bekijken. Je kan het ook zelf lokaal zien. Hè. Er gebeuren heel wat bizarre dingen. En dus ik had het een beetje moeilijk om te zeggen, oké, waar zit God daarin? En die religie, waarom manifesteert die? Allee, ik had daar een heel... En uiteindelijk, lang geleden, heb ik dan besloten om het kind eigenlijk met badwater weg te gooien. Voilà. Nu, natuurlijk, dan kwam er die fameuze burn-out, die fameuze depressie. En plots heb je geen flauw idee meer. Ik kom uit een sector dat een heel andere sector is. Ook heel veel buitenland gewerkt en dergelijke. Daar hoort van alles bij. Maar ik had geen flauw idee. Oké, als ik dit niet meer wil doen, maar wat wil ik dan wel doen? En uiteindelijk ben ik mij dan terug echt gaan richten tot God. En toen is alles in een enorme stroomversnelling. En ja, veel mensen gaan dit ook weer cliché noemen, maar dat is, voor mij is dat een heel ware beleving. En sindsdien heb ik dat volledig terug opgenomen. Ja, zowel dus de godsbeleving, dus alles wat met God te maken heeft, dus ook de Bijbel, de kerk, alles wat erbij hoort. Maar ook, ook een heel andere manier om naar de wereld te kijken, naar de mensen te kijken en naar alles. Dus ik kan alleen maar zien wat er met mij gebeurd is. En het zou echt, ja, allez, ik zou mezelf niet kunnen voorstellen hoe dat ik dat zou kunnen beschrijven zonder dit alles aan God hiervoor te danken, want dat is het wel. Ik was een beetje weigerachtig om het te zeggen in het begin, maar ik zeg het dan toch maar, voilà, dat is het verhaal.
0: Ja, dankjewel om het te zeggen.
1: Ja, absoluut.
0: Dat is een mooie getuigenis. Mm-hmm. Misschien moeten we ook nog een beetje concreet over uw taken hebben. Mm-hmm. U bent zorgkundige.
1: In opleiding, ja.
0: In opleiding, ja. Is dat in opleiding, bent u hier dan voltijds en studeert u daarnaast?
1: Nee, ik ben voltijds. Dus dat is een speciaal traject hè, dat we die ter meer, maar nog andere woonzorgcentra ook aanbieden. Waarbij je dus 1 dag per week studeert. Dus echt naar de school gaat. En daar word je eigenlijk alles geleerd voor een zorgkundige, maar in een versneld traject, omdat je eigenlijk alle ervaring doe je op de werkvloer. Dus ik werk voltijds. 1 dag per week ga ik naar de cursus. Normaal is er nog een halve dag waar dat we leerondersteuning krijgen, want er is toch wel heel wat taken en je moet studeren ook echt. Hè. Het is terug, back to the basics. En al de rest leren we hier. En dus ik heb het geluk. Dus hier krijgen we dan iemand toegewezen die je stage mentor is. Dat is een van de verpleegkundigen hier. En ook de andere verpleegkundigen en mijn collega's weten dat ik dus nog heel veel te leren heb. En dus ik doe continu beroep op hun als iets mij niet duidelijk is. En zo leren we heel snel eigenlijk.
0: Oké. Okay. Dus dat klinkt heel mooi.
1: Ja.
0: En wat zijn uw taken dan? Kan ik daar iets over zeggen?
1: Ja, het hangt ervan af. Dus we hebben verschillende shiften. Maar dus eigenlijk, nu, soms draai ik ook gewoon mee in het maaltijdgebeuren. Ja, dus, dat is oké. Okay. Dan gaan we de maaltijd voorbereiden en dan bedienen we de mensen, zorgen we dat ze voldoende eten en dergelijke. Maar meestal sta ik nu dus gewoon in de zorg. Dus vanochtend bijvoorbeeld, als ik een ochtendshift heb, dan beginnen we met de briefing en dan nadien gaan we de mensen wassen, aankleden, medicatie toedienen en zorgen dat ze dus naar het ontbijt kunnen gaan. We begeleiden ze naar het ontbijt. En dan tijdens de rest van de dag dan staan we er voor de mensen die ons nodig hebben. En dat kan gaan van iemand dat zich onwel voelt, tot iemand die gewoon even naar de toiletten moet gaan, of eender wat. Maakt niet uit. Dus dat zijn de taken van de zorgkundige hier. Dit doe ik ook.
0: Oké, enorm bedankt Frederik om met ons te willen spreken. Nog een fijne dag gewenst.
1: Dank u.
0: En dan gaan wij, beste luisteraars, even luisteren naar muziek en dan onze rondleiding verder zetten.

0: Beste luisteraars, welkom terug in deze zomerse uitzending van het programma Menslievend. Wij gaan nog luisteren naar één gesprek uit de uitzending van mei, toen wij te gast waren in het woonzorgcentrum Termere in Neerijsse. Deze keer is het een gesprek met een vrijwilliger, Jean-Pierre genaamd. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Termere in Neerijsse. En wij zijn eigenlijk op dezelfde plaats gebleven waar wij daarnet met Frederik gesproken hebben. Want er is hier een vrijwilliger, Jean-Pierre, die ons ook te woord wil staan. Dank u daarvoor.
1: Ja, graag gedaan.
0: Zou u zelf kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, ik ben Jean-Pierre de Ruiter. Ik ben woonachtig in Huldenberg, dus de hoofdgemeente van de gemeente hier. Hè. Ik zat vroeger in het onderwijs. Ik gaf technische vakken, halbewerking. En ik ben nu 11 jaar op pensioen. En als ik op pensioen gegaan ben, dan dacht ik, ja, ik moet wel ergens een invulling vinden voor mijn vrije dagen. En die heb ik hier gevonden. Ik ben hier nu 1 jaar of 8, denk ik. Dat ik hier, vroeger deed ik de cafetaria. En nu kom ik het middagmaal verzorgen en de muziek namiddag. Dus ik ben hier elke donderdag van ongeveer 11:15 tot 17:00. Kom ik dat hier doen en de mensen een beetje, ja, een keer een wandelingsje doen of gaan helpen of zo, ja. Dat doe ik hier.
0: En hoe bent u hier terechtgekomen?
1: Ja, hoe is dat feitelijk gekomen? Ik zocht feitelijk, ja, ik heb het al juist gezegd, een invulling van die dagen dat ik toch dacht, ik moet toch iets doen met mijn leven en niet alleen thuis zitten en in een tuin altijd werken en in de winter boeken lezen. Dus contact, sociaal contact zocht ik. En hier, ik kende dat al lang, omdat vroeger mijn grootmoeder, die werkte in de oude kliniek. En dat was beneden. En via de oude kliniek is het rusthuis ontstaan. Hè. Ze hebben dan hier een nieuwe kliniek gezet. En dan is dat hier rusthuis geworden. En daardoor, ja, daardoor.
0: Oké, okay, dus u bent eigenlijk ook echt van de buurt, dus u...
1: Ja, ja. Ik woon in Huldenberg, dus om 15 kilometer van hier.
0: En u zei daarnet dat u ook vrijwilliger bent voor de muzieknamiddag. Zou u daar iets over willen vertellen?
1: Ja, muzieknamiddag. Ik ga eerlijk zijn, de namiddag zelf maak ik niet mee. Omdat als je dat al 8 jaar doet, dan ken je de liedjes wel van buiten, denk ik. Dan weet al wat er gaat gespeeld worden. Maar ik ga dan de mensen op de kamer halen met de rolstoel. En ik begeleid ze naar de ruimte. En daarna... Soms blijf ik even, maar meestal ga ik in de cafetaria iets drinken met een paar andere bewoners. En tegen dat het muziek gedaan is, ga ik de mensen terugbrengen naar de kamer.
0: Oké.
1: Okay. Zoiets doe ik graag.
0: En de bewoners, het is eigenlijk een moment waarop ze samen zingen?
1: Nee, dat zijn plaatjes dat we afdraaien. Dat is gewoon muziek. Daar wordt een dansje geplaatst ook. Hè. Die mensen, ja, maken plezier feitelijk. En ze hebben een mooie namiddag, hè. Want deze namiddag is het geen muziek bijvoorbeeld, is het een natuurfilm. We wisselen wel een keer af, ja.
0: U doet het hier al lang ondertussen, 8 jaar?
1: Ja, zoiets denk ik, 8 à 9 jaar zal het gaan zijn.
0: Waarom blijft u terugkomen?
1: Ja, het sociale, het samen zijn met mensen. En ja. Ik was vroeger in de jeugdbeweging, ben bij de scouts geweest ooit... Ik ben in landelijke verenigingen geweest bij ons. Ik ben in de fanfare geweest. Sociale. Ik ben al misschien een beetje sociaal aangelegd. Te sociaal soms, zegt mijn vrouw. Als ik niet veel thuis ben. Maar ja, dat zit in u of dat zit niet in u, denk ik. Ja, dat is het verschil, hè. Maar ik doe het gewoon graag. Contact met de mensen. De vriendschap. Het heeft maar 1 groot nadeel hier, vind ik persoonlijk. Een groot nadeel aan dit vrijwilligerswerk, dat is het afscheid nemen. Hè?
0: Daar heeft u het moeilijk mee?
1: Je bouwt toch een band op.
0: Ja.
1: Ik heb daar heel moeilijk mee, ja. Dat... Krijdels, hè. Ik heb daar heel moeilijk mee, ja.
0: Ja, dat zijn vrienden van u die sterven.
1: Ja, dat zijn vrienden geworden, hè. Dat weet je zo, hè.
0: Ja.
1: Je kunt er niet aan doen, je bouwt ermee een band op. Die vertellen veel, die vertellen... Ik denk soms zaken tegen mij, dat ze tegen de familie zelf niet zeggen als ze zich niet goed voelen. En je hebt daar toch goede gesprekken mee. En ja, als je dan binnenkomt en hoort, ja, die is overleden of die is overleden, dat doet toch wekken pijn. Hè? Dat is toch, ja. In band, hè, is de weg dan. Hè? Daarmee ga ik ook veel op begrafenissen, dat is ook altijd niet aangenaam. Maar ja, afscheid nemen, ja. Dat moet kunnen, hè.
0: Ja.
1: Het is moeilijk, hè. Ik ben zelf al 72, dus. Je begint al na te denken, hè. Je wordt zelf ouder, hè.
0: Ja.
1: Ja, kom. We gaan er niet te veel over nadenken. Over zoiets.
0: Oké, enorm bedankt Jean-Pierre om met ons te willen spreken.
1: Zeer graag gedaan.
0: Dan gaan wij nog even muzikaal onderbreken.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, welkom terug in deze zomerse editie van het programma Menslievend. Wij hebben zojuist teruggeblikt op ons bezoek aan het woonzorgcentrum Termere in Neerijssen. En dan gaan we nu verder met een andere uitzending van het afgelopen jaar, namelijk met onze uitzending van de maand november. Toen waren wij te gast in het woonzorgcentrum Vlaamse Ardennen te Horebeke. En wij beginnen deze terugblik op die uitzending met een gesprek dat wij mochten voeren met bewoonster Achie. En in deze uitzending hebben wij meermaals een langer gesprek gehad met bewoners daar. En zo ook dit gesprek met Achie. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. We zijn vandaag nog altijd te gast in het woonzorgcentrum Vlaamse Ardennen in Horebeke. En daarnet waren wij op het kantoor van de directeur Bram. En nu zijn we een paar gangen doorgewandeld en zijn gastvrij ontvangen in de kamer van Achie. Achie, hartelijk bedankt dat u even met ons wil spreken.
1: Heel graag gedaan, mevrouw.
0: Woont u al lang in dit woonzorgcentrum,
1: Achie? Toch enkele jaren al. Ik ben een beetje de tel kwijt. 4, 5.
0: Ja. Ja. Dus al enkele jaren.
1: In het begin was ik op een kamer van 2, omdat er geen plaats was voor een persoonskamer. Maar hier ben ik heel, heel rustig en gelukkig, ja.
0: Dus ook al een paar jaar
1: op uitzicht. De einders, ik bespreek het in mijn dagboek. Ik hou er een dagboek op na.
0: Oké. Okay. Ja, het is inderdaad.
1: Mijn zoon heeft er een keer bij een verhuis 17 boeken op een container. Maar hij vroeg wel of hij dat mocht doen.
0: Oké, okay, dat is goed.
1: Van 17 jaar ver, mijn kasten uitkuisen en alles de rommel weg. En voilà.
0: U schrijft elke dag in uw dagboek?
1: Ja, ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Het is ook een geheugen. Hoe noemen ze dat? Ja, steuntje.
0: Ja.
1: En dat is een directeur.
0: Ja. Dat is een goede training ook voor uw geheugen om te schrijven.
1: Absoluut. Dat ondervind ik. En ook.
0: Voor uw oefening. Ja, uw handen,
1: mijn handen te oefenen. Ik voel dat wel, hoor. Ja.
0: En leest u ze dan ooit terug, de dagboeken? Of is het meer schrijven en dan wegleggen?
1: Ik zoek wel soms iets op wat ik geschreven heb. Het is als geheugensteuntje dat ik schrijf eigenlijk.
0: Ja, ja.
1: Om te weten wat er gebeurd is en wat er in de toekomst nog zal gebeuren. Het is hier echt heel gezellig. En zeer veel activiteiten. En met begeleiding ook, hè. En ja, we hebben hier de tuin voor te wandelen. Als er incidenten zijn, weten wij altijd waar naartoe. De hoofdverpleegster, vooral de ergotherapeuten. Daar zijn we eigener mee. En de directeur zit te lachen, maar dat is zo. Maar met de directeur ben ik ook heel, heel, ja, op mijn gemak.
0: Oké. Okay. Ja, ik zie dat u
1: vroeger heel verschil.
0: Dat u veel activiteiten meedoet, want ze hangen ook uit aan de muur,
1: ja.
0: De activiteiten.
1: Ja. Onlangs is onze huiskat, Mineke, overleden en plechtig begraven in de tuin hier. En ja, dat zijn van die evenementen. Maar we waren er wel aan gehecht. Dat mijn deur opende, ze was er. Nu is er niet meer. Ja, dat doet wel iets.
0: Ja. U had een goede band met de kat. Ze kwam veel binnen?
1: Ze kwam hier niet binnen, nee.
0: Niet.
1: Ze ging niet in de kamers, nee.
0: Okay.
1: Maar ze was er in de hol en ze liep een keer mee. En, ja, ja. En de Nathalie, de ergotherapeute, zorgde ervoor dat ze eten en drinken had. Op tijd. Ja, dat was aangenaam. We missen haar.
0: Ja, maar misschien dat er een nieuwe kat komt dan.
1: Goed, ik weet het niet, ja. Dat is goed, hè.
0: We zitten hier aan het raam.
1: Ja.
0: Met een heel mooi uitzicht op de velden. Gaat u veel wandelen buiten?
1: Ja, zoveel als ik kan. Ik noem dat de einder, omdat ik verder niets meer kan zien. De einder voor mij is de scheiding van het veld en de lucht. De blauwe hemel, daar de treurwilg, nu is zij kalm, maar als er een beetje wind is, wiegt hij prachtig, hè? Allee. En ja, het zijn schone wandelingen, absoluut.
0: U gaat veel buiten, niet alleen om te wandelen, maar ook om te lezen. De directeur toont mij hier een foto van u die aan het lezen is in het zonnetje buiten. Leest u
1: met
0: graag?
1: Met een vriendin, alleen met een medebewoonster. Ja, als ik naar de Bisons ga met mijn rollator, meestal neem ik toch mijn rollator mee. Ik ben toch 90, hè. En dan zat ik met mijn rollator met mijn boek bij de Bisons ook weer lezen. Ja.
0: En wat voor boeken leest
1: u? Ik spreek er eerst wel tegen. Hè? Ik spreek tegen de Bisons. Okay. En ze komen afgestapt. Hè? Ze kennen mij al een beetje. En ze weten ook dat ze vers gras... Ik trek hier met gras. langs de graskanten. En ze weten dat ze door die tralie dat vers gras krijgen. Want het is een beetje zielig waar dat ze daar lopen. Hè? Het is allemaal afgegeten. Maar ja, het is de tijd van het jaar ook.
0: Oh ja. Maar zijn ze goed gezelschap om mee te lezen?
1: De Bisons.
0: Ja.
1: Ja, rustig. En de kleintjes zijn schattig. Ja. Ja.
0: Wat voor boeken leest u graag?
1: Romans, maar ook geschiedkundige romans vooral. Dat heeft mij altijd aangetrokken. Over Vlaanderen, je ziet de leeuwkes daar hangen. Over, ik zingend Vlaanderen. Ik speel op mijn piano. Dat is mijn gezin niet, maar waar ik uitkom. Het gezin waar ik vandaan kom.
0: Ja, uw ouders en uw broers en zussen.
1: Ja, ja, mijn ouders, mijn broers en zussen. Waren mijn 7 kinderen. Mijn zussen, alle 5 in het onderwijs. 4. Ja, 5. Alle 5 in het onderwijs. Ik was verpleegkundige.
0: U was de rebel in de familie. U was de rebel in de familie. U ging iets anders doen.
1: Ik ging, maar ja, maar dat loopt zo. Ja, dat is niet gepland. Dat is in zo'n groot gezin, dat is toch... Ja. We gingen wel serieus aan elkaar vast. En ik ben mijn zussen kwijt. Hè. Ik heb nog 1 zus.
0: Ja.
1: De 4. En ik heb nog 1 broer in Tenerife. Ja, hij woont al jaren in Tenerife. Onze Jo, de jongste van de 7. En de oudste is onze zus Lieve. En zij is jaar na jaar directrice geweest van 3 scholen. Een kleuterschool nog bij in Gent. Christus Koning Parochie. Dat was een nieuwe parochie die ze gebouwd hebben. Veel huizen gebouwd. Dus het werd allemaal bevolkt. En zat direct. Ja. Was voorziene scholen. Maar die leeft nog. En ze is 101. Mijn oudste.
0: Okay, de oudste leeft nog.
1: Dat is, Mijn oudste is mijn jongste broer. En ik.
0: En de hoeveelste was u van de kinderen?
1: Jo, Leentje, ik.
0: Oké. Okay.
1: Mieke, Grietje.
0: Dus bij de oudste eigenlijk ook, bent u van uw broers en zussen?
1: De derde jongste.
0: Ah, de derde jongste. Oké. Okay. En er staat hier in uw kamer ook een keyboard, een piano.
1: Ja.
0: Speelt u daar veel op?
1: Ja, veel. Zeker 1,5 uur per dag. Maar niet aan 1 stuk, hè.
0: Oké.
1: Okay. Soms vlucht ik naar dat pianootje. Als ik me eenzaam voel.
0: En speelt u al lang piano?
1: Doet u al van... We waren 6 jaar oud. De meisjes, mijn zussen en ik, was de andere 5, kreeg een pianoles van mijn oudste zus, toen al in het onderwijs stond, directrice was. En mijn oudste broer heeft ons leren zingen. Okay. Dus op zijn ene knie, waren nog maar zo groot, 5, 6 jaar. En hij leerde ons ook 2-stemmig en 3-stemmig. 3-stemmig, dat waren kanons.
0: Ja.
1: En 2-stemmig waren liedjes. En zo zijn wij toch een muzikale familie geweest eigenlijk. Papa was hoofdonderwijzer in Sint-Denijs Boekel Hij was afkomstig van Blasius Boeken, dat is hier niet ver van. En hij wou dat wij studeerden en ons best deden. Het was ook de moeilijkheid dat we op de buiten woonden, ver van een internaat. Allee, ver van middelbare school, die dan natuurlijk een internaat werden, hè, voor ons. Jaren in het internaat geweest. Maar met mijn zus, we waren nooit alleen, want van broer, felle zuster. Dat maakte heel plezier. En we mochten daar ook piano leren spelen en zingen in het koor van... In Gavre was dat. Ja, veel meegemaakt. En toneelspeel. Ik heb veel toneel gespeeld.
0: Dat klinkt niet zo heel enthousiast. Vond u het leuk om te doen, of niet?
1: Ik vond alles leuk. Ook dactylo, vitesse. En ik was zo Vlaams gezind in mijn hart. Dat komt van papa, hè. Je ziet uw leven vast.
0: Ja.
1: En ik wou... Want ik heb nog een keer gezegd in open klas... Dat was natuurlijk een beetje fout, alleen een beetje opstandigheid. Ik werd een vraag gesteld in het Frans. En ik moest dus in het Frans antwoorden. Ik antwoordde in het Nederlands. De zuster zegt, ja, maar Agi, je moet dat in het Frans antwoorden. Ja, maar, zeg ik, zo met veel overtuiging, ja, maar ik ben een Vlaming. Heel de klas lachen natuurlijk. Maar ja, ze wisten het daarop.
0: Ik zie hier ook heel veel recentere foto's. U heeft zelf kinderen, ja.
1: Ik heb 3 kinderen, 50'ers. Hè.
0: Ja.
1: Ik ben overgrootmoeder van de kleine Marcus. Aan de lamp hangt hij daar.
0: Ja, inderdaad.
1: Mijn schatje is nu anderhalf jaar.
0: Ja, onlangs 1 jaar geworden, dat kaartje hangt er. Ja,
1: ja, Marcus. Van de oudste dochter van mijn zoon. Ja.
0: Oké. Okay.
1: Anaïs in Antwerpen. En ja, daar... I love him. Dat is ook hem.
0: Ja, ja, daar hangen
1: in dat
0: overal
1: badje,
0: foto's.
1: Dat zijn eigenlijk mijn de grote kleinkinderen, als ze klein waren. In dat blauw badje.
0: Ja, 3 ja. Kindjes en een klein babybadje.
1: Ik had altijd een bende kinderen. Een grote bad, 3 tezamen. En ze mochten spelen met speelgoed. En dan was je... En mijn man zat er klaar in de canapé met een handdoeken op zijn schoot. Ik had dat klaargelegd voor hem. En 1 per 1 die gewassen was, moest trapjes beneden. En op zijn schoot de klein en hij, ja.
0: De een na de ander.
1: Mijn man die de rest droogde. Ja, ik heb veel meegemaakt. Wij zijn ook pleeggezin geweest. En dat vind ik wel heel belangrijk. Nog altijd, ja. De pleeggezinnengroep van OCMW Gent. Aan de Puisleg. Ze zochten pleeggezinnen. En ze kwamen bij mij terecht door de directeur in Gent van de pleeggezinnendienst. Die eigenlijk bij ons thuis zo'n tenhuizen was.
0: Oké.
1: Okay.
0: Heeft u dat lang gedaan, pleegouders?
1: Wij zijn lang pleegouder geweest, ja hoor. Ja, het is een beetje komen en gaan, hè.
0: Ja.
1: Sommige kinderen blijven 2 jaar, sommige 5 jaar. Volgens de omstandigheden van in hun eigen gezin. Maar dat waren cirkeltjes, hè. Ja.
0: Hoe kijkt u daar op terug, op pleegouder te zijn geweest?
1: Ik ben niet het type dat op mezelf stoeft. Maar ik ben er toch fier op.
0: Ja.
1: Want we hebben dat toch goed gedaan. We kregen altijd de stempel van een van de beste pleeggezinnen uit het Gentse. De jongen waren wel. We woonden in Rons, maar dat was uitgebreid. Ja. En ik heb er veel voor gedaan ook.
0: En wat denkt u dat het was? Wat deed u anders dan andere pleeggezinnen? Dat jullie... Ja, het goed deed, om het zo te zeggen?
1: Ja, er waren mislukkingen bij ook. Hè. Je moet er veel voor opofferen. Want ik herinner mij, we waren een keer 3 maanden zonder pleegkinderen. dat ze verhuisd waren of opgeëist waren door de natuurlijke ouders. En mijn oudste dochter, ik zal het nooit vergeten. Wanneer komt er nu weer pleegkindjes, Moeke? Ja, ze waren daar zo, ze waren gewoon en ze waren daar zo aan gechten. Ja.
0: Het werd toch heel het gezin gedragen?
1: Het was toch, ja. In vakantie kwamen er dan nog twee. Altijd wisten ze mij wonen, hè, hoe ze een weekend. Ach, ze nog kunnen een paar nemen. We weten niet waar naartoe met die twee. Anneke en Pieterke, broer en zusje, we kunnen dat niet scheiden. Allee, ja, zo, hè. En kwamen ze bij ons terecht, hè. Ja. Maar ik heb het moeilijk gehad ook. Want na 10 jaar huwelijk, ik weet niet of ik dat eigenlijk of dat belangrijk is, heb ik ontdekt dat mijn man in Zweden een vrouw had en een kind. En dat was een grote slag voor mij. Hij heeft mij altijd verzwegen van angst dat ik hem zou verlaten. Maar, onnozel. Het is bespreekbaar. Ik was pleeggezin. Nina kon er nog bij. Ja, maar ze is dan bij haar moeder gebleven in Zweden. En mijn oudste dochter, Reinhilde, heeft daar nog altijd contact mee, toch? Maar mijn jongste dochter is meer... Ze heeft een uitgesproken rechtvaardigheidsgevoel. Ja. En als ik dan zei, maar zij moet dat begrijpen. Ze heeft geen vader. Ik heb ook geen vader. Wil ze zeggen, mijn vader houdt zich niet bezig met mij. Hij heeft andere beslommeringen. Ja, dat was zo'n beetje...
0: Ja. Ja, dat is heel moeilijk, hè. Dat is een kwetsuur.
1: Dat is die, soms moeilijk. Ja. Ja, maar misschien heel gewoon, ik heb er een zus bij. Dat was het verschil. En mijn zoon, dat is mijn jonge god.
0: komen uw kinderen je nog veel bezoeken hier? En uw kleinkinderen?
1: Het is toch regelmatig niet, maar toch af en toe.
0: Ja. Ja, ja. U ziet ze wel nog.
1: Oh ja, absoluut. Ja. Zelf koffietafel. Ja, ja. Het zijn er nu al een paar. Ja. Verloofde. De oudste.
0: Ja. Goed. Ja.
1: Een tweeling van Renilde. Ja. Oh, en ze staan er allemaal. Het is leuk. De verloofden komen al mee. Ze zijn ook moeke.
0: Ja. Hartelijk bedankt dat wij met u mochten spreken. Het was een heel aardig gesprek. We gaan even naar muziek luisteren en dan nog naar ergens anders wandelen.

0: Beste luisteraars, welkom terug in deze uitzending van het programma Menslievend. We hebben zojuist een gesprek gehoord met bewoonster Aggie. Wij mochten met haar spreken toen wij op bezoek waren in het woonzorgcentrum Vlaamse Ardennen te Horebeke in de maand november. En dan gaan wij ook nog luisteren naar het gesprek met bewoonster Margriet uit diezelfde uitzending. Beste luisteraars, welkom terug. We zijn nog altijd te gast in het woonzorgcentrum Vlaamse Ardennen in Horebeke. En we zijn van het kantoor van de directeur weer enkele gangen doorgelopen. En nu zijn we op de kamer van Margriet. Margriet, dankjewel om even met ons te willen spreken.
1: Maar ja, dat ben je toch niet zwaar, hè?
0: Margriet, kan u mij vertellen hoe oud u bent?
1: Ja, 94 jaar.
0: 94. En woont u al lang hier in dit huis?
1: 2 jaar.
0: 2 jaar. Heeft u daarvoor dan in een ander huis gewoond?
1: Nee. Ik was gevallen, nee. Thuis.
0: Thuis, ja. En dan naar een woonzorgcentrum gekomen?
1: S'avonds, ja. En dan hebben ze naar mijn dochter gebeld. Ik had gezegd, ik zeg, laat mijn dochter toch gerust. Ik zeg, het is toch maar gevallen dat ik ben. Maar ja, mijn dochter moest toch verwittigd worden. En die is dan van hier naar Sint-Petersleem nog komen gereden. Hè.
0: Zij woont hier in deze streek, uw dochter?
1: Zij woont hier in deze streek. Het is daarmee dat ik hier ben. Hè.
0: Ja, om dicht bij haar te zijn.
1: Ja, ja.
0: Komt ze u veel opzoeken dan?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja. Lopke, ze komt.
2: Heel veel, hè?
1: Ja, zeker 1 keer of 2 op de week.
0: Oké.
1: En ze komt mij dikke zalen voor met hun mee te gaan. En bij hun gaan eten en zo.
0: Oké.
1: Ja. Mijn dochter, daarvan kan ik op dat gebied nu niks zeggen.
0: Ze is er heel veel voor u.
1: Ja, ja. Ja. Okay. En zij doet mijn was. Ze komt dat brengen. Ze legt dat in de kas. Als ze een keer appelschijven bakt, dan brengt ze er mee voor mij. Abel, zie. Hier ligt nu nog een banaan. En ik heb gedacht, bal, dat zij die banaan niet nodig heeft. Dat zij die daar, die je wel kan kopen. Maar alleen, ik heb gedacht, ik zeg, boy, ik heb een banaan, ik zal dat aan ons Marina geven. De mij kan ik een keer eet geven. Want ja, anders, ik kan ik haar niks geven. Het is zij dat aan mij moet geven. Want zij zit in de buitenwereld. En ik zit gesloten binnen. Hè.
0: Maar je kan ook veel geven aan mensen gewoon door je aanwezigheid. Hè? Je hoeft daarom niet echt iets fysiek te geven.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ik ben er zeker van dat die dochter ook heel veel ontvangt door tijd met u te spenderen.
1: Ah ja, dat zeker. Wij zijn dan samen content, hè?
0: Ja.
1: Zij is content dat ik content ben, hè?
0: Ja.
1: En haar man, dat moet ik echt zeggen. Die jongen die is echt goed voor mij.
0: Een heel goede schoonzoon.
1: Ah, wel, ja, ik kan geen beter nemen.
0: Dat is mooi.
1: Ja. Hij zal mij helpen voor in de nood of voor daaruit.

0: Mijn kerk daar, hij zet dat in zijn auto. Dan moet ik zeggen, ik kan geen betere jongen hebben.
1: En hebben zij kinderen? Heeft u kleinkinderen? Of niet? Nee.
0: Dat is wat moeilijker.
1: Oké, maar dat is oké. Ik zie mevrouw...
0: Dat is mijn zoon.
1: Ja, ik zie...
0: Die is overleden.
1: Oké. Het is een kinderportret.
0: Ja, hij was 49 jaar.
1: Dus al...
0: Dat ben ik met mijn communie. Allee, dat zijn wij met ons communie. Dat is mijn dochter. Met haar communie. En dat is mijn dochter als ze kleintjes was. Ik vond dat toch zo lieveke. Als die kleintjes was.
1: Het is een heel mooie foto, hè?
0: Ja, ja, wel ja. Ik ben daarvoor nog content dat ik die heb.
1: Ja. Ja,
0: ik vond dat toch zo lief.
1: Ja, er zijn 4 foto's boven haar bed. Dat is waar we het over hadden.
0: Ja. Ja.
1: Mevrouw, heeft u gewerkt in uw leven?
0: Gewerkt?
1: Gewerkt, ja.
0: Ik geloof het. Wij waren bakkers.
1: Oké, hard gewerkt dan.
0: Hard gewerkt. Tot 80 jaar.
1: Tot u 80 was?
0: Tot 80 jaar, ja.
1: En wat deed u voor de bakkerij? Bakte u brood of deed u iets anders?
0: Alles.
1: Alles.
0: Ja. En ik met mijn fiets. In het begin. Zo is dat begonnen. Ik had een mevrouw in Ruisbroek dat ik goed kende. En ik zeg tegen mijn moeder had brood gebakken. Ik zeg, mag ik van mijn reken Nikki een brood meedoen? Bah ja, zei mijn moeder. Ik had daar een brood mee gedaan. Zeg maar reken. Ik heb al een boerenbrood mee. Oh, Marietke, die was content. De week erop zie ik haar terug. Marietke, kan ik nog zo'n brood hebben? Ik zeg, bah ja, maar reken. Ik zeg tegen mijn moeder, ik moet nu 2 broden nemen van Marieke. Ja, dat was goed. Dan zijn er dat 3 geworden en 4. Dat men met 2 auto's, 2 kamionetten op den duur reden. En ja, want waar wij woonden de straat afgelegen. Daar zou u een boterham niet goed kunnen verdienen hebben. Maar ja, doordat we een tournee deden, hadden we een goede handel. Hè.
1: En dat is vanzelf gegroeid, dus eigenlijk.
0: En zo is dat gegroeid. Ja, met mijn fiets, met dat dimbrood. En daar waren daar metsers bezig aan het werken. En die zagen mij altijd met mijn fiets, want ik moest naar Ruisbroek rijden met mijn fiets. Ja, dat was een stapje van de deur, hè. En die metsers die zeiden, maar wie heeft die toch gemaakt, hè? Dat is toch een ijzeren. Ik had een bak van achter op mijn fiets. Ik had een kabas zo, een kabas zo en een van voor.
1: Zwaar beladen.
0: Ja, dat was allemaal met brood. Ah ja, je moest verrijden. Mijn ooms, ik had 2 ooms die bierhandelaar waren. En zaterdags reden die waar dat ik mijn toer had. Hè. En dan deden die op hun kamionet met een grote bassin dat brood daarin. Dan moest ik altijd niet wegen weer rijden. Hè. En ik had daar al cadeetjes. Hè. Als ze mij zagen, hè. O, Bekkerine, mag je mij helpen, joh? Mag ik je helpen? Want die ene jongen is ook al lang dood. Van op een ding gekropen. Een boom met jasmijnen. En daar waren splinters in, hè. En die had een splinter in zijn billen. En is daarvan gestorven.
1: Oké.
0: Okay. Wel, en dat was eigenlijk het leven, hoe dan wij begonnen zijn met bakken.
1: En dan heeft u tot uw 80ste rondgereden om brood af te zetten. Ja. Dat is,
0: Maar dat was dan mijn kamionet. Hè.
1: Ja, dat was niet meer fietsen.
0: Nee. Ah wel, de dokter kwam een keer bij ons. En mijn moeder zegt tegen hem, dokter, moet je ons maar die rijdt altijd met jaren fiets. Ja, vind ik niet, ik heb dat al gezien zijn. En laat ze maar rijden, ze aan. Want dat is haar gezondheid, zei hij. Ik was dan misschien een meisje van een jaar of 18. Zoiets. En dan heeft het zo voortgeduurd, hè. En ik heb het altijd met mijn goesting gedaan. Dat ik nu nog terug moest jong zijn. En ze zouden zeggen, wat zouden willen doen? Ah wel, ik wil mijnzelfde leven naar beginnen. Ik heb dat graag gedaan.
1: Dat is zeer mooi. We zijn heel blij om dat te horen.
0: Ja, ja.
1: Mevrouw, zou ik nog mogen vragen over dit huis? Doet u veel aan activiteiten mee? Bent u veel bezig hier?
0: Hier?
1: Ja.
0: Ja.
1: Wat doet u zo allemaal?
0: Hier. Luister, voor mijn part, hè, kun je niet beter zijn. Hè? Je bent hier goed. U eten is goed. En alles is goed. Als mijn dochter mij komt halen, dat is goed. Dat mag. Daar wordt nooit niet over gereclameerd. Alleen, ik zeg het. Als je moet naar een rusthuis gaan, is dat hier wel aan te raden.
1: Dat is een groot compliment.
0: Ah ja, dat is niet dat ik dat zeg omdat Lopke hierbij zit. Dat is niet daarvoor. Dat is de waarheid.
1: Oké, hartelijk bedankt mevrouw. Dat is mooi om daarop te eindigen.
0: Ja.
1: Dan gaan onze luisteraars nog even luisteren naar muziek en daarna zetten wij onze rondleiding verder.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Menslievend. We hebben u zo net enkele gesprekken gebracht vanuit de uitzending van november, toen wij te gast waren in het woonzorgcentrum Vlaamse Ardennen te Horebeke. En dan gaan we nu verder met onze laatste uitzending waarop wij gaan terugblikken, namelijk de uitzending van juni, toen wij te gast waren in het woonzorgcentrum Sint Felix te Herne. Wij beginnen met een gesprek met bewoonster Nicole. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag nog altijd te gast in het woonzorgcentrum Sint Felix in Herne, hier in Vlaams-Brabant. En wij zijn zojuist de kamer van Justine uitgewandeld.
1: Ja, Justine, ja.
0: Dat is eigenlijk vlakbij, op dezelfde gang.
1: Ja, ja, ja.
0: Zijn wij nu bij Nicole.
1: Ja.
0: Dankjewel Nicole, om met ons te willen spreken. Zou u ons kunnen vertellen hoe lang u hier al woont?
1: Ik woon hier sinds februari.
0: Oké, dus heel kort eigenlijk.
1: Kort, ja. Ik heb een hersenbloeding gehad in september. En toen heb ik 5 maanden in Alst geweest. En in Alst, ja, ik kan me zelf niet meer beredderen. Hè. Dus in Alst waren ze van plan van mij naar Klateringen. Is dat Klateringen te sturen in Inhoven? Maar mijn dochter had dat gehoord en die zegt, ze woont hier een beetje verder. Okay. Ze moet naar Herne komen. En daar kent ze de mensen. En voilà, zo ben ik hier gekomen.
0: Oké.
1: Okay. Ik wil hier niet meer weg. Ja, ja, ik kan niet meer. Ja, ik kan niet meer weg.
0: U heeft de zorg hier nodig, maar u bent hier ook graag.
1: Ja, ik ben hier graag, ja.
0: En uw dochter is ook vlakbij dan?
1: Ja, ja, die is vlakbij. Die woont hier vlakbij, ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja, ja.
0: En zou ik je mogen vragen hoe oud u bent?
1: 80.
0: 80 jaar. Oké, okay, dus u heeft wel eigenlijk nog heel lang thuis gewoond.
1: Heel lang, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Ik heb 5 jaar in Inhoven gewoond nu. Omdat ik mijn huis hier in Herne verkocht had.
0: Oké. Okay.
1: Ja, kijk, en nu okay, ben, dus ik terug, bent, ja. Ben ik terug.
0: Ik ben oorspronkelijk van hier echt.
1: Ik ben oorspronkelijk van geboorte en van hier altijd gewoond, ja.
0: Oké, okay, dat is wel leuk. Dan kan u nu weer terugkomen.
1: Ja, ja, ja.
0: En u heeft dan een hersenbloeding gehad?
1: Een hersenbloeding, ja. Ja.
0: Oké, okay. Ja. Heeft u daar nog veel gevolgen van?
1: Ja, kijk hier, ja. Mijn hand hier gaat niet, mijn been. Ik kon niet meer spreken ook, ik kon dat allemaal niet meer. Maar dat is allemaal.
0: Dat gaat vlot.
1: Daarom
0: nu.
1: Dat ik het nu altijd uitleg.
0: Dus u heeft wel een zware revalidatie gehad dan?
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja. Ja, ja.
0: Okay.
1: Maar ja, ik ben hier goed verzorgd en ik kan hier niet klagen.
0: Oké. Okay. En wat zijn er bepaalde activiteiten die u hier graag doet? Of doet u meer op uzelf?
1: Ik doe mee alles mee.
0: U doet met alles mee? Oké. Okay. En is er iets dat u het liefste doet?
1: Oh, wat? Ja, niet speciaal. Ja, over... Ja. Ja, overal harde bijen, ja, ja. Ik kan er niet mee, hè. Ik kan maar...
0: Maar
1: ik doe toch mee, hè.
0: Dat u kan gebruiken.
1: Ik doe toch mee, ja, ja, ja.
0: En is er dan... U bent graag bezig.
1: Ja.
0: Ja. Zijn er dan bepaalde dingen die u doet naast de georganiseerde activiteiten hier in de buurt? Of?
1: Lezen. Puzzels maken.
0: Oké. Okay.
1: Ik lees veel. En televisie kijk ik ook. Maar ik lees veel.
0: Is er een bepaald genre dat u het liefste leest?
1: Of? Thriller.
0: Oh, oké. Okay. Ja, ik zie hier een boek.
1: Een thriller, ja.
0: U heeft graag de spanning.
1: Ja, ja.
0: Oké. Okay. Enorm bedankt, Nicole, dat u met ons wou spreken.
1: Dat is graag gedaan.
0: Misschien zou ik ook graag vragen, u bent hier nog niet zo heel lang. Heeft u... Uw medebewoners ondertussen al
1: ik
0: wat
1: ken
0: kunnen
1: ze
0: leren
1: allemaal.
0: Kennen?
1: Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Oké. Okay.
1: Gaan overal een babbel kunnen doen.
0: Dat doet u ook graag?
1: Ja, ja, dat doe ik graag.
0: Oké. Okay. Ja, zo leer je de mensen wel kennen dan.
1: Ah, ja, natuurlijk. Ja. Middags hier allemaal. Ja, en dat is hier een goede ambiance ook, hè. Ja, we komen allemaal goed overeen. En, ja.
0: En komt u dan, gaat u dan op bezoek in hun kamers?
1: Ja, ja, want toen ga ik niet op bezoek, hè. Of ze komen bij mij, of ja, die daar, ja. Ik ga op bezoek.
0: Oké, zeer leuk.
1: Zo ken ik ze allemaal.
0: Ja. En u zei dat u 1 dochter heeft. Heeft u nog
1: een
0: kinderen?
1: 1 dochter
0: of
1: en 2 kleinkinderen. En ik, nog maar laatst een achterkleinzoontje.
0: Ah, juist geboren.
1: Ja.
0: Ah, leuk.
1: Ja, daar is het.
0: Ah ja, ik zie inderdaad een paar foto's staan ook.
1: Ja.
0: Ah, hier. Een foto van u met u. Dat is uw achterkleinzoon.
1: Ja, mijn achterkleinzoon.
0: Ah ja, oké.
1: Ja, ze moet hier komen voor kind en gezin, hè.
0: Ah ja.
1: En dan komt ze tot bij mij, hè.
0: Ah, dat is wel leuk. Dat is handig. Ja. Ja, inderdaad. In het woonzorgcentrum is ook kind en gezin.
1: Kind en gezin is dat hier ook, hè. Ja.
0: Oké, dat is handig. Dan kunnen ze onmiddellijk naar hier doen.
1: Ja, dan naar hier.
0: Oké. Enorm bedankt, Nicole, om met ons te willen spreken.
1: Ja.
0: Dan gaan wij, beste luisteraars, nog even luisteren naar muziek.
1: Ja.

0: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Dan brengen wij u nog graag een gesprek met zorgkundige Eline. Zij vertelt ons meer over haar taken en over haar ervaringen als personeelslid in een woonzorgcentrum. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn nog altijd te gast in het woonzorgcentrum Sint Felix in Herne. En wij zijn zojuist de kamer van Nicole buitengewandeld en terug naar boven gegaan, naar de eerste verdieping, om te kunnen spreken met Eline. Eline, dankjewel. Zou je jezelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ik ben zorgkundige. En mijn taak is de mensen verzorgen met veel liefde. Dat doe ik graag, ja.
0: Werkt u al lang hier?
1: Van 2008.
0: Oké, dat is al lang.
1: Ja.
0: Dus u bent hier tevreden dat u hier zo lang blijft?
1: Ja,
0: kan ik
1: heel
0: dat zeggen?
1: Tevreden. Ja. Het is een warm huis, een klein huis, maar ik vind dat dat iets heeft. Dus ik werk hier heel graag.
0: Oké. En wat is het dat u zo graag doet aan uw job?
1: De warmte die ik geef, maar die ik ook terugkrijg van veel bewoners. En de job houdt ook veel in. Het is heel afwisselend. Het is niet altijd hetzelfde. De ene bewoner is de andere niet, dus ja...
0: En u zegt het is afwisselend. Op welke manier dan? Kan u daar een voorbeeld van geven?
1: Of? Ik sta in de zorg, maar ik doe ook soms administratief werk. Dus dat is heel afwisselend, ja.
0: Oké. Leert u de bewoners echt kennen? Er zijn bepaalde bewoners die u elke dag of bijna elke dag ziet? Of?
1: Ik zie de bewoners meer dan mijn eigen grootmoeder eigenlijk, want ik ben hier veel. De ene bewoner is opener dan de andere. Maar wij weten heel veel, ja. De mensen vertellen heel veel van vroeger, van nu, van hun familie, ja.
0: Dus u bouwt echt wel een band op met
1: ja, hen? Ja. Dat is zoals een grootmoeder of een grootvader voor ons, ja. Dus als er iemand wegvalt, doet ons dat ook heel veel pijn, ja.
0: Ja, is dat iets waar u mee om kan? Is dat altijd moeilijk?
1: Of? Ja, dat blijft moeilijk. Ook al werk ik hier al jaren, dat blijft moeilijk. Je hebt met de ene bewoner ook een betere band dan met de andere. Dus als er iemand wegvalt, ja, doet dat toch wel pijn.
0: En is er een bepaalde manier dat u daarmee omgaat?
1: Ik probeer ook altijd, als het weet dat het komt, afscheid te nemen. Dat is niet altijd simpel. De ene bewoner... nu komt ook euthanasie soms aan bod, dus dat is ook niet gemakkelijk. Vroeger was dat zo niet, maar nu komt dat ook wel eens voor. En dan probeer ik echt wel afscheid te nemen, dat ik dat kan afsluiten. Zowel voor mij als voor de bewoner. Als de bewoner dat zelf wil, natuurlijk. Want dat is, ja, de ene mens is de andere niet. Hè.
0: Ja, oké. En heeft u werkt hier dus al van 2008, als ik me goed herinner. Heeft u daarvoor, is dat uw eerste job geweest? Heeft u nog ergens anders gewerkt? Of
1: een jaartje ook in een bejaardentehuis. Ja, maar, okay.
0: Dus altijd in de...
1: Ja.
0: Oké. En dat was een bewuste keuze om met ouderen te werken?
1: Nee, ik ben eigenlijk afgestudeerd als kinderverzorgster.
0: Oké.
1: Maar ik heb nooit met kinderen gewerkt.
0: Oké, en dat was dan toevallig? Of?
1: Ja, ik deed een vervangingscontract ergens. En dat lag mij beter als met kinderen werken. Dus ik ben bij de ouderenzorg gebleven.
0: Oké, heeft dat echt zo ontdekt door er te beginnen werken eigenlijk?
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Oké. En... Kan u dat zeggen? Soms is dat wat moeilijk te benoemen, hè? Maar zou u kunnen zeggen waaraan het ligt dat u dan liever met ouderen werkt?
1: Oh, dat is een moeilijke vraag. Ja, dat is een andere omgang ook, hè, dan met kinderen. Ja. Als je jong bent en je moet kiezen, is dat soms moeilijk om te kiezen wat je gaat doen. En dan, ja, als je het dan echt doet, ja, merk je waar je dan wel goed in bent of wat dat u beter ligt. Ja,
0: ja. Oké. Okay. Enorm bedankt, Eline, om met ons te spreken. Is er nog iets dat u graag zou willen zeggen? Of?
1: Ik werk hier heel graag in Sint Felix, een warm huis. Dus ik zou zeggen, als er plaats is, dat de mensen altijd langs hier mogen komen. Wij doen heel hard ons best om er een warme thuis van te maken.
0: Wel, ik heb gehoord dat er een paar kamers bij komen, dus misschien dat er dan toch plaats is.
1: Wie weet.
0: Dankjewel, Eline.
1: Graag gedaan.
0: Beste luisteraars, we gaan nog even onderbreken voor muziek.

En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze zomerse uitzending van het programma Menslievend. Indien u een van deze uitgelichte uitzendingen integraal zou willen herbeluisteren, dan kan dat op onze website www.radiomaria.be bij het programma Menslievend. Hartelijk bedankt voor het luisteren en in september staan wij weer klaar om u een nieuwe uitzending te brengen. Tot dan!

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Hartelijk welkom, beste luisteraars, voor dit getijdengebed op deze feestdag van de heilige apostel Bartholomeus. Bartholomeus was afkomstig van Cana. Door tussenkomst van de apostel Filippus ontmoette hij Jezus. Volgens een bepaalde overlevering heeft hij na Christus' hemelvaart het evangelie in India verkondigd, waar hij de marteldood gestorven is. We beginnen dit getijdengebed met de openingspsalm, psalm 67. Deze kan u meevolgen op pagina 664 van het Grote Getijdenboek. De hymne kan u terugvinden op pagina 1577. En de psalmen die volgen daarna vanaf pagina 1579. Dus in de gemeenschappelijke teksten voor apostelen, de hymne op pagina 1577 en dan de psalmen op pagina 1579. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. De Heer is de koning der apostelen. Komt, laat ons hem aanbidden. God zij ons genadig en zegene ons. Hij laat zijn aanschijn over ons lichten, opdat men op aarde uw wegen mag kennen, in alle landen uw heil. Geef dat de volken u eren, o God, dat alle volken u eren. Laat alle naties van vreugde juichen, omdat gij de volken rechtvaardig regeert en alles op aarde bestuurt. Geef dat de volken u eren, o God, dat alle volken u eren. De aarde gaf ons haar vruchten, de zegen van onze God. God geef ons zo zijn zegen, dat heel de aarde hem vreest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer is de koning der apostelen. Komt, laat ons hem aanbidden. O vorsten om de koning heen, in het hemelse paleis bijeen, apostelen der wereld licht, door Jezus eigen onderricht. In het hemelse Jeruzalem, wiens lamp het lam is, eert gij hem, als edelstenen stralend schoon, als fundamenten van zijn troon. De kerk op aarde, Christus bruid, roept vol van dank uw glorie uit. Door uw woord is zij toebereid en door uw kostbaar bloed gewijd. Wanneer de loop der eeuwen zwicht en Christus zetelt ten gericht, dan deelt gij in zijn eer en lof als de senaat van het hemels hof. O wijzen, steunt ons, maakt ons sterk, bid voor uw kinderen, voor uw kerk, zodat uw zaaizaad op mag gaan tot grote oogst van hemels graan. Christus zij lof die eeuwig leeft, dat hij u uitgezonden heeft en met de Vader en de Geest u innig is nabij geweest. Over heel de aarde klinkt hun roep, hun boodschap dringt door tot de rand van de wereld. De hemel verkondigt Gods heerlijkheid. Het uitspansel toont ons het werk van zijn handen. De dag roept het toe aan de volgende dag. De nacht geeft het door aan de nacht. Geen woord wordt gesproken, geen stem weerklinkt. Geen enkel geluid is te horen. Toch klinkt over heel de aarde hun roep. Hun boodschap dringt door tot de rand van de wereld. Daar plaatste de Heer een tent voor de zon, zoals een bruidegom komt uit zijn bruidsvertrek. Zo begint zij onstuimig haar baan. Vanaf de hemelrand klimt zij omhoog en daalt weer af naar de andere einder. Geen schepsel ontkomt aan haar gloed. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Over heel de aarde klinkt hun roep, hun boodschap dringt door tot de rand van de wereld. Zij hebben Gods daden verkondigd en beseft wat Hij heeft gedaan. God, luister naar mijn klagend roepen. Behoed mij, nu ik voor mijn leven vrees. Bescherm mij tegen deze troep bandieten, tegen de onruststokers om mij heen. Hun tongen scherpen zij als messen, hun woorden dopen zij als pijlen in vergif, om onverhoeds onschuldigen te treffen, hen uit hun schuilhoek neer te slaan. Zij zetten met geweld hun plannen door, zij spannen met berekening hun strikken en zeggen, niemand die het ziet. Hun boze opzet houden zij verborgen. Onpeilbaar is de sluwheid van hun hart. Maar dan schiet God zijn pijlen op hen af en onverhoeds worden zij zelf getroffen. Hun eigen scherpe tong brengt hen ten val. Dan schudden allen die hen zien het hoofd. En alle mensen zijn door vrees bevangen. Zo zullen zij verkondigen dat God dit deed. Beseffen dat Hij hier de hand in had. De vrome vindt in God zijn heil en toevlucht. En allen die oprecht van hart zijn, loven Hem. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zij hebben Gods daden verkondigd en beseft wat Hij heeft gedaan. Zij hebben zijn heiligheid verkondigd en alle volken aanschouwen zijn glorie. De Heer is koning, de aarde mag juichen. Blij zijn de landen rondom de zee. Donkere wolken vormen zijn lijfwacht. Recht en gerechtigheid dragen zijn troon. Laaiende vlammen draven vooruit. Verslinden rondom zijn bestrijders. Bliksemschichten verlichten zijn pad. De aarde ziet toe met ontzetting. Bergen smelten als was voor de Heer. De heerser van heel de wereld. De hemel verkondigt zijn heiligheid. En alle volken aanschouwen zijn glorie. Die beelden aanbidden worden beschaamd. Zij die op hun afgoden groot gaan. Voor hem werpen alle goden zich neer. Sion verneemt het met vreugde. De steden van Juda jubelen luid, om al wat Gij, Heer, hebt verordend. Want heel de aarde staat onder uw macht. Gij zijt de hoogste der goden. De Heer heeft hen lief die het kwade haten. Hij houdt over zijn getrouwen de wacht en redt hen uit wrede handen. Er straalt weer licht voor de vrome en blijdschap vervult de oprechte van hart. Wees blij in de Heer, gij vromen, verheerlijkt zijn heilige naam. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zij hebben zijn heiligheid verkondigd, en alle volken aanschouwen zijn glorie. Zij verkondigen de roem van de Heer, zijn machtige daden, de wondertekens die Hij heeft verricht. Eerste lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Wij zijn navolgers van de apostel, zoals de apostel de navolger is van Christus. Broeders en zusters, men moet ons beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. Welnu, van een beheerder wordt geëist dat hij betrouwbaar blijkt. Mij is echter niets gelegen aan uw oordeel, of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mezelf, want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrij uit. De Heer is het die over mij oordeelt. Oordeel dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt. Broeders en zusters, deze uiteenzetting over mij en Apollos is bedoeld als een les voor u. Van ons moet gij leren niet uit te gaan boven hetgeen geschreven staat. Dan zal niemand van u zich nog opwinden om de ene persoon te verheerlijken ten koste van de andere. Trouwens, vriend, wie vindt jou zo belangrijk? Wat heb je dat je niet gekregen hebt? En als je alles cadeau gekregen hebt, waarom die drukte alsof alles van jezelf kwam? Ge zijt blijkbaar al verzadigd, ge zijt al rijk, gij regeert reeds zonder ons. Ach, was het maar waar, dan mochten wij misschien wel delen in uw koningschap. Want ons apostelen heeft God, dunkt mij, de minste plaats aangewezen, die van ter dood veroordeelde. We zijn een schouwspel geworden voor heel de wereld, voor engelen en voor mensen. Wij zijn dwaas, ter wille van Christus. Gij zijt zo verstandig in Christus. Wij zijn zwak, gij sterk, gij geëerd, wij geminacht. Tot op dit eigen ogenblik lijden wij honger en dorst, zijn wij naakt en krijgen wij slagen, zijn wij dakloos en matten ons af met handenarbeid. Worden wij beschimpt, wij zegenen, worden wij vervolgd, wij dulden het. Smaad beantwoorden wij met minzaamheid. Tot nu toe worden wij behandeld als het schuim der aarde, als het uitvaagsel van de maatschappij. Dit schrijf ik niet om u beschaamd te maken, maar om u terecht te wijzen als mijn dierbare kinderen. Want al had gij in Christus 1000 opvoeders, gij hebt maar één vader. Ik ben het, die u door het evangelie in Christus Jezus hebt verwekt. Ik mag u dus aansporen, volgt mij na.

Ik noem u geen dienaars meer, maar u heb ik vrienden genoemd. Want ik heb u alles meegedeeld wat ik van de Vader heb gehoord. U is het gegeven de geheimen van het Rijk der Hemelen te kennen. Gelukkig uw ogen, omdat ze zien, en uw oren, omdat ze horen. Want ik heb u alles meegedeeld wat ik van de Vader heb gehoord. Tweede lezing. Uit een preek van de heilige Gregorius, bisschop van Nyssa. Jezus' getuigenis over Bartholomeus. Van de apostel Filippus getuigt Johannes dat hij afkomstig was uit de stad van Andreas en Petrus. Wel nu, het lijkt mij tot Filippus' eer gezegd dat hij een medeburger was van deze beide broers. Zij zijn immers de eerste in het evangelie die onze bewondering verdienen om al wat hun was overkomen. Want nadat Johannes de Doper had getoond wie het lam was dat de zonde van de wereld wegneemt, leerde Andreas het mysterie kennen door de aangewezen Heer achterna te gaan. Maar bovendien bracht Andreas aan zijn broer de blijde tijding dat hij was gekomen over wie lang tevoren de profeten hadden gesproken. Simon schonk hem onmiddellijk geloof en sloot zich van ganser harte bij het Lam Gods aan. Toen werd niet alleen zijn naam, maar ook hijzelf door de Heer veranderd en tot een hogere orde verheven. In plaats van de naam Simon kreeg hij de naam Kefas of Petrus, dat betekent rots, en werd hij inderdaad een rots. De grote Petrus bereikte echter deze genade niet door geleidelijke groei. Zodra hij echter zijn broer gehoor had geschonken en in het Lam Gods was gaan geloven, werd hij door dit geloof vervolmaakt. Zo werd hij Petrus of rots, nauw verbonden met de rots die Christus is. Nadat de Heer nu Filippus, waardig medeburger van deze grote mannen, had aangetroffen, zoals in het evangelie wordt verhaald, werd deze uitverkoren tot volgeling van het woord dat tot hem sprak: volg mij. Dat wil zeggen, tot het ware licht gebracht en zelf licht geworden, moest hij op zijn beurt anderen aantrekken om hen in het licht te laten delen. Zo werd Nathanael, ook Bartholomeus genoemd, omstraald door zijn licht en kreeg hij kennis van het mysterie van het geloof. Want dit zijn Filippus' woorden: degene over wie Mozes in de wet en ook de profeten hebben geschreven, hem hebben wij gevonden, Jezus uit Nazareth. Nathanael vernam deze blijde boodschap niet als een ongeletterde. Hij was immers nauwkeurig door de geschriften van de profeten onderricht omtrent het mysterie van de Heer. Hij wist dat de eerste verschijning van God in het vlees weliswaar in Bethlehem moest geschieden, maar dat de Heer vanwege zijn verblijf in Nazareth een Nazoreer zou worden genoemd. Na deze beide voorspellingen ging zijn aandacht uit. Hierbij overwoog hij dat het mysterie van de grot, de doeken en de kribbe op grond van Gods beschikking omtrent de menswording noodzakelijk in Bethlehem, de stad van David, moest plaats hebben. Galilea daarentegen was het gewest van de heidenen, dat eens zijn naam zou geven aan het woord dat gaarne onder de heidenen verbleef, Jezus de Galileer. Toen Nathanael zich aansloot bij Filippus, die het licht van de kennis voor hem had laten schijnen, zei hij dan ook: uit Nazareth, dat wil zeggen, uit het gewest van de heidenen, kan daar iets goeds vandaan komen? Maar toen werd Filippus zijn gids, die hem naar de genade leidde met de woorden: kom en zie. Zo geschiedde het dat Nathanael wegging van onder de vijgenboom, waarvan de schaduw hem belette het licht te ontvangen. En hij bereikte de Heer die de bladeren van de vijgenboom zonder goede vruchten had doen verdorren.
Daarom ook getuigde het mens geworden woord van hem dat hij een ware Israëliet was, geen onechte zoon van Israël. Want Nathanael koesterde in zijn hart geen bedrog, maar hij gaf er blijk van dat hij, wat oprechtheid betreft, aarde naar deze stamvader. Jezus verklaarde: hij is een ware Israëliet in wie geen bedrog is.

Wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de waarachtige God te kennen. En wij zijn in Jezus Christus zijn waarachtige Zoon. Hij is de ware God. Hij is eeuwig leven. Voor eeuwig is Hij onze God. Hij zal ons altijd besturen. Hij is de ware God. Hij is eeuwig leven.

Laat ons bidden. Heer, versterk in ons het geloof, waarmee de heilige apostel Bartholomeus zich van harte aan uw Zoon verbonden heeft. Verleen op zijn bede dat uw kerk voor alle volken een levend teken wordt van de verlossing. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst, in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus vond zijn leerlingen in slaap en zei tot hen: Hoe kunt ge slapen? Staat op en bid dat ge niet op de bekoring ingaat.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonden gedragen, opdat wij aan de zonden zouden afsterven en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Ook vlochten ze een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in de rechterhand. Bidden wij voor ons land en voor Europa, voor de zegen van de Heer en voor de hulp van zijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Een grote volksmenigte volgde hem, ook vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending lezen we verder uit het boek Verrast door Vreugde van C.S. Lewis. We waren aangekomen bij hoofdstuk 11, Verlies en Winst. In dit opzicht, en aanvankelijk in geen ander, heb ik me misschien aan wishful thinking bezondigd. Dat heb ik bijna zeker. De materialistische voorstelling zou nooit zo'n geweldige waarschijnlijkheid voor mij hebben gehad als die niet aan tenminste één van mijn wensen tegemoetgekomen was. Maar willen we iemands gedachten, zelfs die van een jongen, helemaal uit zijn wensen verklaren, dan is het probleem dat die wensen bij zulke grote vragen als deze altijd aan beide kanten meespelen. Elke voorstelling van de werkelijkheid die een mens zich bij zijn volle verstand kan maken, zal altijd aan een aantal van deze wensen tegemoetkomen en aan andere juist niet. Het materialistische universum had voor mij één grote negatieve attractie. Meer niet. En dit moest worden aanvaard. Je moest een betekenloze dans van atomen onder ogen zien. Let wel, ik was Lucretius aan het lezen. Je moest je realiseren dat alle schijnbare schoonheid een subjectief ervaren afstraling was. En alles wat je waardevol vond, moest je naar het Rijk der Fabelen verwijzen. Ik wilde loyaal zijn en die prijs betalen. Want van Kirk had ik iets geleerd over intellectueel eergevoel en de schande van vrijwillige inconsistentie. En natuurlijk verlustigde ik mij met ordinaire jeugdige trots in wat ik beschouwde als mijn verlichte toestand. In discussies met Arthur was ik een ware houwdegen. Ik zie nu in dat die discussies grotendeels ongelooflijk primitief en dwaas waren. Mijn toestand was die van een jongen die uiterst gewichtige dingen meent te zeggen door God Yahweh te noemen en Jezus Yeshua. Terugblikkend op mijn leven vind ik het verbazend dat ik niet uitkwam bij de tegenorthodoxie, dat ik geen linkse, atheïstische, sportlustige intellectueel werd, van het type dat iedereen wel kent. Alle voorwaarden leken hiervoor aanwezig. Ik had een hekel gehad aan mijn public school, ik had een hekel aan alles wat ik wist of meende te weten over het Britse Rijk, en hoewel ik heel weinig acht sloeg op het socialisme van William Morris, hij had zoveel dingen die mij veel meer interesseerden, had het voortdurende sjouwlezen ervoor gezorgd dat mijn embryonale politieke opvattingen, voor zover aanwezig, vaag socialistisch waren. Ook Ruskin had me die kant op geduwd. Met mijn levenslange vrees voor sentimentalisme had ik een enthousiaste beeldenstormer kunnen worden. De collectiviteit haatte ik weliswaar zo diep als een mens maar iets haten kan. Maar het verband met socialisme ontging mij toen. Ik denk dat ik met mijn romantische inslag voorbestemd was om van de orthodoxe intellectuelen te vervreemden zodra ik ze tegenkwam. En ook dat iemand die zo weinig vertrouwen in de toekomst en in gemeenschappelijke actie heeft als ik, maar heel moeilijk op revolutionaire gedachten te brengen is. Mijn positie was dus als volgt. Ik gaf om weinig anders dan de goden en helden. De tuin der Hesperiden, Lancelot en de Graal. En geloofde in niets anders dan atomen, evolutie
en militaire dienst. Soms kreeg ik het er flink benauwd van. Maar ik geloof dat het een heilzame benauwdheid was. En het incidentele wankelen van mijn materialistische geloof, om het zo te noemen, dat tegen het einde van de Bokhem-periode begon, had, denk ik, nooit zonder meer een gevolg van mijn verlangens kunnen zijn. Het kwam door iets anders. Te midden van al de dichters die ik in deze tijd las, was er één die een aparte plaats innam. Yeats was deze dichter. Ik kende hem al lang voordat het verschil mij opviel en het zou me misschien nooit zijn opgevallen als ik niet ook zijn proza had gelezen. Dingen zoals Rosa Alchemica en Per Amica Silentia Luna. Het verschil was dat Yeats geloofde. Zijn Ever Living Ones waren niet maar een verzinsel of dagdromerij. Hij meende werkelijk dat er een wereld was van wezens die hier min of meer op leken en dat er tussen die wereld en de onze contact mogelijk was. Zonder omhaal van woorden gezegd, hij geloofde serieus in magie. Door zijn latere loopbaan als dichter is deze fase een beetje op de achtergrond geraakt in de gangbare Yeats-beelden. Maar er is geen twijfel over mogelijk, zoals ik te weten kwam toen ik hem een paar jaar later ontmoette. Ik stond hier wel even raar van te kijken. U zult begrijpen dat mijn rationalisme gebaseerd was op hoe kon het ook anders, alles wat volgens mij natuurwetenschappelijk bewezen was. En aangezien ik zelf geen natuurwetenschapper was, moest ik die bewijzen in vertrouwen aanvaarden. Dus in feite op gezag. Welnu, hier was een tegenovergesteld gezag. Was hij een christen geweest, dan zou zijn getuigenis voor mij niet in tel zijn geweest. Want het christendom meende ik eens en voor altijd te hebben geplaatst. Ik had daarmee afgerekend. Maar nu ontdekte ik dat er mensen bestonden die niet traditioneel orthodox waren, maar nochtans de hele materialistische filosofie zonder meer van de hand wezen. En ik was nog heel naïef. Ik had er geen idee van hoeveel onzin er in de wereld geschreven en gedrukt werd. Ik beschouwde Yeats als een erudite, verantwoordelijke schrijver. Wat hij zei moest wel het overdenken waard zijn. En na Yeats nam ik een duik in Maeterlinck. Een heel onschuldige en voor de hand liggende onderneming. Want iedereen las Maeterlinck in die tijd en ik vond het belangrijk een behoorlijke portie Frans op mijn leesminu te hebben. Hier stuitte ik op spiritisme, theosofie en pantheïsme. Je had hier alweer een verantwoordelijk volwassen mens, en geen christen, die geloofde in een wereld achter of rondom de materiële wereld. Ik moet er eerlijk bij zeggen dat ik dit niet onvoorwaardelijk goedkeurde. Maar er viel wel een verontrustend druppeltje twijfel in mijn materialisme. Het was niet meer dan een misschien. Misschien, wat een vreugde, was er toch meer. En wat een geruststelling. Misschien had dit niets met de christelijke theologie van doen. En zodra ik stilstond bij dit misschien, kwam onvermijdelijk heel het occultistisch gedachtegoed en kwam alle opwinding die de matroon van Chartres vroeger argeloos in mij gewekt had, weer uit het verleden opduiken. Nu had je de poppen aan het dansen. Twee dingen die voor mij tot die tijd ver uit elkaar hadden gelegen, kwamen nu ineens samen. Het verlangen naar vreugde, of eigenlijk het verlangen dat vreugde was,
en de wilde, halfwellustige begeerte naar het occulte, het buitennatuurlijke als zodanig. En daarmee stak ook een zekere en minder welkome onrust de kop op. Iets van de oeroude angsten die iedere mens uit zijn vroegste jeugd kent en, als we eerlijk zijn, ook nog wel uit veel latere jaren. Er bestaat een soort mentale zwaartekracht waardoor het goede zich snel bij het goede voegt en het kwade bij het kwade. Dit mengsel van afkeer en begeerte trok al het andere slechte in mij naar zich toe. De gedachte dat occulte kennis, als die bestond, het bezit van weinigen zou zijn en door de massa geminacht zou worden, was voor mij een extra attractie. Ons klein clubje was, zoals u zich herinneren zult, een uitdrukking die mij zeer aansprak. Dat er magie bij kwam kijken, een bij uitstek onorthodoxe zaak, zowel naar christelijke als rationalistische maatstaven, lokte natuurlijk de rebel in mij. Ik was al bekend met de meer verdorven kant van de romantiek, had Anactoria gelezen en Oscar Wilde en Wörthersley bestudeerd. Vooralsnog was ik er niet door aangetrokken, maar ik had er geen ethisch oordeel over. Ik meende nu te gaan begrijpen waar dit alles op sloeg. Om kort te gaan, u heeft de wereld en het vlees al zien optreden in dit verhaal. Zie hier nu ook de duivel. Als er in mijn buurt een ouder iemand zou zijn geweest die zich met knoeierij van het magische soort bezighield, en zulke mensen hebben een goede neus voor potentiële discipelen, dan was ik nu misschien een satanist of een gevaarlijke gek. De werkelijkheid was dat ik hiervoor wonderwel behoed werd. En uiteindelijk had deze geestelijke ontaarding één tamelijk gunstig gevolg. Behoed werd ik allereerst door mijn onkunde en onvermogen. Of magie nu mogelijk was of niet, ik had hoe dan ook geen leraar die mij op weg kon helpen. Ik werd ook behoed door lafheid. De herleefde kinderangsten konden mijn begeerte en nieuwsgierigheid prikkelen zolang het dag was. In eenzaamheid en in het donker deed ik mijn uiterste best om weer een strenge materialist te worden, wat niet altijd lukte. Misschien is ruim voldoende om de zenuwen aan het werk te krijgen. Maar het best werd ik beschermd door wat ik wist over de aard van vreugde. Hoe langer ik toegaf aan de woeste begeerte om uit te breken, het gordijn open te scheuren, ingewijd te worden, des te duidelijk werd dat dit iets heel anders was dan het verlangen dat vreugde is. Het vriet zich door zijn grove kracht. Geleidelijk en dikwijls terugvallend kwam ik tot het inzicht dat het magische eindpunt even irrelevant was voor vreugde als het erotische. Er was opnieuw van spoor gewisseld. Als cirkels en pentagrammen en het tetragrammaton waren beproefd, en als daarmee inderdaad een geest was opgeroepen, of leek te zijn opgeroepen, dan zou dat, zolang je zenuwen er tegen bestand waren, wellicht buitengewoon interessant zijn geweest, maar het echte begeerlijke zou je nog steeds ontglippen. Het echte begeren zou blijven zitten met de vraag: wat heb ik hieraan? Beste luisteraars, we gaan even onderbreken voor wat muziek. Zo dadelijk lezen we verder uit het boek Verrast door vreugde.

Welkom terug in het programma Boekad. We lezen verder uit het boek Verrast door vreugde. Wat ik zo prettig vind aan ervaring, is dat zij zo eerlijk is. Je kunt nog zoveel keer een verkeerde afslag nemen, maar als je je ogen openhoudt, dan zul je niet ver komen voordat er waarschuwingstekens opduiken. Je hebt misschien wel jezelf voor de gek gehouden, maar de ervaring probeert je niet voor de gek te houden. Neem een eerlijke proef met het universum en je krijgt altijd een eerlijk antwoord. De overige gevolgen van mijn kijkje in het duister waren als volgt. Ten eerste had ik nu een nieuw motief om te willen dat het materialisme waar was. En was ik daar minder zeker van geworden. Het nieuwe motief ontstond, zoals je al raadt, uit de angsten die ik zo roekeloos van hun rustplaats in de jeugdherinnering had opgerakeld. Als een echte Lewis kon ik het goede niet met rust laten. Iedere mens die bang voor spoken is, heeft een reden om materialist te willen zijn. Het biedt de belofte dat de boze geesten zullen wegblijven. Mijn geschokte vertrouwen hield stand in de vorm van een misschien, ontdaan van zijn directe en onversneden magische affect. De plezierige mogelijkheid dat het universum misschien wel een combinatie bood van geriefelijk materialisme, hier en nu, met, nu ja, waarmee wist ik niet. Iets anders, ergens anders. De Unimaginable Lodge for Solitary Thinkings. Dit was heel erg. Ik ging proberen van twee balletjes te eten. Wilde tegelijk van een materialistische en van een spirituele filosofie de lusten en van geen van beide de lasten hebben. Maar het tweede gevolg was beter. Ik had een gezonde antipathie opgevat tegen alles wat magisch en occult was. En dit kwam mij nog goed van pas toen ik in Oxford in aanraking kwam met tovenaars, spiritisten en dergelijke. Niet dat de wilde begeerte mij nooit meer in verzoeking bracht, maar ik wist nu dat het een verzoeking was. En vooral, ik wist dat de vreugde niet in die richting wees. Samenvattend zou men kunnen zeggen dat de winst van deze hele periode was dat het vlees en de duivel, al konden ze nog verleidelijk zijn, niet langer in staat

Nou, omdat er in Leatherhead een klein zwembad was. Voor mij was dat beter dan niets. Zwemmen leerde ik al bijna voor de tijd van mijn vroegste herinneringen. En mij in water te bevinden is een van mijn grootste passies geweest tot ik de middelbare leeftijd bereikte en last begon te krijgen van rheumatische aandoeningen. Maar ook 's winters ging ik er geregeld heen, op zoek naar boeken en om er naar de kapper te gaan. Ik heb het nu over een avond in oktober. Een kruier en ik waren de enigen op het lange houten perron van station Leatherhead. Het werd juist donker genoeg om de rook van een locomotief rood te zien oplichten van het vuur in de ketel. De heuvels aan de andere kant van het dal van Dorking waren zo intens blauw dat ze bijna violet waren. En de hemel was groen van de vorst. Mijn oren tintelden van de kou. Ik had het zalige weekendlezen voor de boeg. Bij het boekenstalletje plukte ik een Everyman met een vuil omslagje weg. Fantastisch. A Fairy Romance. George MacDonald. Toen kwam de trein. Ik herinner mij nog het stemgeluid, saksisch en suikerzoet, van de kruier die de namen van de dorpjes riep. Bockham, Effingham, Horsley Train. Die avond begon ik in mijn nieuwe boek. De reizen door beboste landstreken, de spookachtige vijanden, de goede en slechte vrouwen in dit verhaal, kwamen genoeg in de buurt van mijn gebruikelijke voorstellingswereld om mij mee te lokken zonder dat ik een verandering bemerkte. Het is alsof ik slapend mee de grens overgenomen werd. Of alsof ik in het land van vroeger gestorven was en mij niet kon herinneren hoe ik in het nieuwe land tot leven kwam. Want het oude leek in één opzicht precies op het nieuwe. Ik vond daar alles wat mij al bekoord had bij Mallory, Spencer, Morris en Yeats. Maar in een ander opzicht was alles anders geworden. Ik wist nog niet, en leerde ook maar langzaam, wat de naam was van de nieuwe eigenschap, de lichtende schaduw die over de reizen van Anodos lag. Nu weet ik dat. Het was heiligheid. Voor het eerst klonk de zang der sirenen als de stem van mijn moeder of kindermeisje. Dit waren oudwijfse fabelen. Wie ze mooi vond, had daarmee niets om trots op te zijn. Het was alsof de stem die mij vanaf het eind van de wereld had toegeroepen, nu vlak naast mij klonk. In de kamer waarin ik mij bevond. Of in mijn eigen lichaam. Of achter me. Was hij ooit te ver weg geweest en mij daarom ontgaan? Nu was hij te dicht bij mij gekomen, te nabij om te zien, te duidelijk om te begrijpen. Aan deze zijde van kennen en weten. Dit leek altijd bij me te zijn geweest. Als ik mij ooit snel genoeg had omgedraaid, zou ik het te pakken hebben gekregen. Nu voelde ik voor het eerst dat het buiten mijn bereik was, niet doordat ik iets niet kon doen, maar doordat ik iets niet kon laten. Kon ik daarmee nu maar stoppen, van mijzelf afkomen, dan zou het er zijn. Intussen werd in dit nieuwe gebied alle verwarring die mijn zoektocht naar vreugde verstoord had, onschadelijk gemaakt. Er was geen verleiding om de taferelen uit het verhaal te verwarren met het licht dat erop rustte, of om te denken dat ze werden voorgesteld als werkelijkheid. Of ook maar te dromen dat in de bossen waar
anodos doorheen.

betrok, als die echt bestonden, het begeerte een stap dichterbij zou komen. Toch had ik nog nooit de vreugdewind die door een verhaal woei zo moeilijk van het verhaal zelf kunnen scheiden als hier. Waar de eenheid van God en afgod het dichtst benaderd werd, daar was het minste gevaar van verwarring. Toen de grote momenten kwamen, maakte ik mij dan ook niet los van de bossen en de huisjes waarvan ik las, om op zoek te gaan naar een onstoffelijk licht dat daarachter schijnen zou. Geleidelijk en met een groeiende continuïteit, zoals van de zon die midden op de morgen door de mist begint te schijnen, bleek het licht die bossen en die huisjes te beschijnen. En toen mijn eigen verleden. En het rustige vertrek waar ik zat en mijn oude leermeester die boven zijn kleine takitus zat te knikkebollen. Want ik merkte nu dat in deze nieuwe luchtstreek al mijn erotische en magische ontaardingen als minderwaardige prularia verschenen. Maar dat dit ontnuchterende effect er niet was bij het brood op de tafel of de kolen in de haard. Dat was het wonderbaarlijke. Tot nu toe was de aarde na ieder bezoek van de vreugde tijdelijk een woestenij geweest. Zelfs wanneer echte wolken of bomen het materiaal van het visioen waren, kwam dit alleen doordat ze mij herinnerden aan een andere wereld. En ik kwam nooit graag in de onze terug. Maar nu zag ik de lichtende schaduw vanuit het boek in de echte wereld komen, op die wereld rusten en alle gewone dingen transformeren zonder zelf te veranderen. Of nauwkeuriger gezegd, ik zag hoe de gewone dingen de lichtende schaduw ingetrokken werden. Diep in mijn staat van ongenade, in de toen onoverwinnelijke onwetendheid van mijn intellect, kreeg ik dit alles zonder erom te vragen, zelfs zonder mijn toestemming. Die avond werd in zekere zin mijn verbeeldingskracht gedoopt. De rest van mij deed er langer over, wat niet onbegrijpelijk is. Ik had er geen idee van wat ik mij op de hals had gehaald door Van Testes te kopen. We gaan er even tussenuit met wat muziek.

We lezen verder het boek Verrast door vreugde. Hoofdstuk 12. Kanonnen en kornuiten. Het oude patroon begon zich te herhalen. De Bokhem-periode kwam als een extra lange en heerlijke vakantie ten einde. Een toelatingsexamen en daarna het leger doemde op als een extra beroerd trimester. De goede tijden waren nooit beter geweest dan in de laatste maanden. In het bijzonder herinner ik mij heerlijke uren in Donegal, waar ik in de branding zwom. Niet op de formele manier van tegenwoordig met planken, maar in het wilde weg, waarbij de golven, de reusachtige, smaragdgroene, oorverdovende golven, het altijd winnen. En waarbij het tegelijkertijd een goede grap, een verschrikking en een vreugde is over je schouder te kijken en dan, te laat, een breker van zulke sublieme afmetingen te zien dat je ervoor op de loop gegaan zou zijn als je hem had zien aankomen. Maar zo'n golf verheft zich, als eerste onder zijn gelijken, even plotseling en onvoorspelbaar als een revolutie. Tegen het einde van het wintertrimester 1916 ging ik naar Oxford om het examen voor mijn studiebeurs af te leggen. Wie deze vuurproef in vredestijd heeft ondergaan, zal zich moeilijk kunnen voorstellen hoe onverschillig ik hier naartoe ging. Dat wil niet zeggen dat ik onderschatte hoe belangrijk een goede uitslag was. Ik wist inmiddels heel goed dat er voor mij, behalve als don aan de universiteit, bijna nergens ter wereld een plek te vinden zou zijn waar ik de kost kon verdienen. En dat ik bezig was al mijn kaarten te zetten op een mogelijkheid die voor enkele wel in vervulling ging, maar voor honderden niet. Kirk had mijn vader eens geschreven, wat ik natuurlijk pas vele jaren later las: je kunt van hem een schrijver of geleerde maken, maar niets anders. Bereid je daar maar op voor. En dit wist ik zelf ook. Soms vloog het mij aan. Wat nu een beetje de druk van de ketel haalde, was het feit dat ik, met of zonder beurs, volgend jaar in elk geval in het leger zou gaan. En ook iemand met een optimistischer aanleg dan ik voelde in 1916 wel dat het voor een subalterne officier dwaasheid zou zijn als hij zich druk maakte over een zo hypothetische zaak als zijn naoorlogse bestaan. Eenmaal probeerde ik dit mijn vader uit te leggen. Dit was een van de pogingen die ik vaak deed, hoewel ongetwijfeld niet zo vaak als ik had moeten doen, om de kunstmatigheid van onze omgang met elkaar te doorbreken en hem in mijn werkelijke leven toe te laten. Het was een complete mislukking. Hij reageerde onmiddellijk met vaderlijke raadgeving over de noodzaak van hard werken en concentratie. Het geld dat hij al in mijn opvoeding gestoken had, de zeer bescheiden, ja, te verwaarloze ondersteuning die hij mij in zijn latere leven nog maar zou kunnen bieden, de goeiert. Hij zat er bedroefd ver naast als hij dacht dat leesluiheid een van mijn vele gebreken was. En hoe kon hij nu denken, zo vroeg ik mij af, dat het wel of niet krijgen van een beurs niets van zijn belang verloor, nu in feite het verschil tussen leven en dood aan de orde was. Ik denk eigenlijk dat de dood, mijn, zijn, ieders dood, hem wel vaak als voorwerp van angst en andere emoties helder voor ogen stond, maar nooit als een nuchtere, alledaagse mogelijkheid waaruit consequenties te trekken waren. De gesprekken hierover waren hoe dan ook een mislukking. Ze leden schipbreuk op de bekende rots.
Zijn intense verlangen naar volkomen vertrouwen van mijn kant ging gepaard met een onvermogen om te luisteren, tenzij in een zeer vage betekenis naar wat ik zei. Hij kon nooit zijn eigen gedachten opzij zetten of tot zwijgen brengen om plaats te maken voor een gedachte die van buiten kwam. Mijn eerste ervaring met Oxford was wel komisch. Ik had geen onderdak geregeld en met niet meer bagage dan ik met een hand kon dragen, stapte ik het station uit om een logement of goedkoop hotel te zoeken. Vol verwachting zag ik uit naar de Dreaming Spires en Lost Enchantments. Mijn eerste teleurstelling was nog overkomelijk. Een stad laat zich langs het spoor altijd van zijn slechtste kant zien. Maar toen ik doorliep, werd het mij steeds vreemder te moede. Was deze aaneenschakeling van miserige winkeltjes nu werkelijk Oxford? Maar ik bleef doorlopen, nog steeds verwachtend dat al het schoons om de volgende hoek te zien zou zijn. En ik bedacht dat het een veel grotere stad was dan men mij had wijsgemaakt. Pas toen duidelijk werd dat ik nog maar heel weinig stad te gaan had, dat ik feitelijk de bebouwde kom al verliet, keek ik om. Daar, ver achter mij, mooier dan het mij sindsdien ooit verschenen is, lag het legendarische complex van torens en spitsen. Ik had het station aan de verkeerde kant verlaten en had me al die tijd voortbewogen naar het toen al smerige en snelgroeiende voorstadje Putley. Ik zag niet hoezeer dit kleine avontuur een allegorie van mijn hele leven was. Ik liep maar terug naar het station, voelde mijn voeten al een beetje, nam een hansom en vroeg de koetsier om een plek waar ik een week kon logeren, alstublieft. Op deze manier, die mij nu riskant zou lijken, had ik volledig succes. En al spoedig zat ik aan de Tee in een geriefelijk logement. Het huis staat er nog steeds. Het eerste aan uw rechterhand, als u vanaf de Holywell Street de Mansfield Road ingaat. Ik had de zitkamer samen met een andere kandidaat. Iemand van het Cardiff College. Dat naar zijn zeggen, architecturaal gezien, alles in Oxford overtrof. Zijn kennis vond ik schrikbarend groot. Maar het was een prettige man. Ik heb hem later nooit meer gezien. Het was heel koud. De volgende dag begon er sneeuw te vallen, waardoor de torenspitsen veranderden in bruidstaartornamenten. Het examen vond plaats in de aula van het Oriel College. En we zaten allemaal te schrijven met een overjas en een sjaal en minstens een linkerhandschoen. De provoost, de oude Phelps, deelde het werk uit. Ik herinner mij er maar weinig van, maar ik vermoed dat veel van mijn rivalen mij voorbijstreefden waar het puur om klassieke taal- en letterkunde ging en dat mijn algemene kennis en betoogkunde goed waren. Mijn indruk was dat ik het slecht deed. Lange jaren, of schijnbaar lang bij de NOC, hadden me genezen van mijn defensieve wyvernverwaandheid. En ik ging er niet meer van uit dat andere jongens niet wisten wat ik wist. Zo ging het opstel over een citaat van Johnson. De conversatie waaruit dit citaat kwam, had ik verschillende keren bij Boswell gelezen en ik wist de hele kwestie in die context te plaatsen. Maar ik dacht er helemaal niet aan dat ik hiermee, of bijvoorbeeld met een behoorlijke kennis van Schopenhauer, een goed figuur zou slaan. Een gezegende toestand was dat, maar op het ogenblik zelf deprimerend. Terwijl ik de aula verliet,
hoorde ik een kandidaat tegen zijn vriend zeggen: ik heb er maar alles over Rousseau en het maatschappelijk verdrag bijgehaald. De moed schonk mij in de schoenen, want ik had wel gegrasduind, niet tot mijn voordeel, in de confessions, maar ik wist niets van het contrat social. Aan het begin van de ochtend had een aardige kerel van Harrow mij toegefluisterd: ik weet niet eens of ze Sam of Ben bedoelen. In mijn onnozelheid legde ik uit dat het Sam was en nooit Ben kon zijn, omdat je zijn naam, Johnson, zonder H schreef. Ik dacht er niet aan dat het weggeven van zulke informatie misschien kwaad kon. Thuisgekomen vertelde ik mijn vader dat ik vrijwel zeker gezakt was. Met zo'n bekentenis kon je bij hem rekenen op alle zachtmoedigheid en ridderlijkheid die hij in zich had. De man, die niet begreep dat een jongen ermee rekende dat hij misschien of waarschijnlijk dood zou gaan, had alle begrip voor een teleurgesteld kind. Ik hoorde niets meer over kosten en moeite, niets dan troost, geruststelling en genegenheid. En toen, vlak voor kerst, kregen we te horen dat UNIF, University College, mij aangenomen had. Hoewel ik nu een plaats had aan mijn college, moest ik mijn responsions nog halen. Daar kwam ook wat elementaire wiskunde bij kijken. Om mij hierop voor te bereiden, ging ik na kerstmis voor een laatste trimester terug naar Kirk. Een gouden periode van affrant geluk in de schaduw van wat komen zou. Met Pasen zakte ik als een baksteen voor mijn responsions. Zoals gewoonlijk ging het fout met mijn sommetjes. Pas goed op, zo adviseerde iedereen mij. Maar dat bleek nutteloos. Hoe beter ik oppaste, des te meer fouten maakte ik. Zo vergaat het mij tot op vandaag, ook als ik een tekst in het net wil schrijven. Hoe serieuzer ik dat probeer, des te zekerder is het dat ik al in de eerste regel een gruwelijke fout maak. Desondanks nam ik in het zomertrimester van 1917 mijn intrek in het college. Want het eigenlijke doel was nu alleen maar in het University Officers Training Corps te komen, wat mijn beste toegang tot het leger zou zijn. Mijn eerste studie in Oxford was niettemin nog steeds gericht op het responsions examen. Ik deed algebra, dat vervloekte vak, bij de oude Campbell van het Hertford College, die een vriend bleek te zijn van onze lieve vriendin Jenny M. Het zat vast dat ik nooit voor de responsions geslaagd ben, maar ik weet niet meer of ik nog een keer ben opgegaan en afgegaan. Na de oorlog deed het er niet meer ter zake, want er kwam toen vrijstelling voor oud-militairen. Zonder deze goedgunstige regeling had ik ongetwijfeld Oxford verder uit mijn hoofd kunnen zetten. Ik had er nog geen trimester op zitten toen mijn oproep kwam en ik in dienst ging. En de omstandigheden hadden er een hoogst abnormaal trimester van gemaakt. De helft van het college was veranderd in een ziekenhuis en was in handen van het Royal Army Medical Corps. In het resterende gedeelte woonde een kleine studentengemeenschap. Er waren er twee die de dienstplichtige leeftijd nog niet hadden bereikt. Twee die waren afgekeurd, één was lid van Sinn Féin en wilde niet voor Engeland vechten, en nog een paar andere kon ik nooit helemaal plaatsen. Wij gebruikten de maaltijd in de kleine collegezaal, die nu een gang vormt tussen de common room en de aula. Hoe gering in aantal ook, ongeveer 8, toch vormden wij een tamelijk illuster gezelschap. Want onder ons bevonden zich E.V. Gordon, later hoogleraar Engels in Manchester, en A.C. Ewing, de filosoof uit Cambridge.
En ook de geestige en vriendelijke Theobald Butler, die de onsmakelijkste limericks in Griekse verzen wist om te zetten. Ik vermaakte me kostelijk. Maar het had heel weinig van een normaal studentenleven. En het was voor mij een onrustige, opgewonden en over het algemeen nutteloze periode. Toen kwam het leger. Door een opmerkelijke speling van het lot betekende dit niet dat ik Oxford moest verlaten. Ik werd ingedeeld bij een kadettenbataljon dat in het Keble College was ingekwartierd. Ik doorliep de gebruikelijke training, toen een veel tammere aangelegenheid dan in de volgende oorlog, en werd aangesteld als tweede luitenant bij de Somerset Light Infantry, het voormalige 13e voet. Ik arriveerde op mijn 19e verjaardag, in november 1917, in de loopgraven aan het front. Diende de meeste tijd in de dorpjes voor Arras, Fontpoux en Montgy, en raakte in april 1918 gewond op de Mont Bernonchon, nabij Lille.

We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Boekhat, waar we hebben voorgelezen uit het boek Verrast door vreugde van C.S. Lewis. In een volgende uitzending lezen we verder dit boeiende verhaal.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. We bidden samen de lauden, de ochtendgebed van de kerk, op deze maandag 24 augustus, feest van de heilige Bartholomeus. U kunt de hymne vinden op pagina 1395, de psalmen vanaf pagina 780 en de korte schriftlezing vanaf pagina 1582. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Gezeten op de eerste rij van Gods onmetelijke hof, Bartholomeus, mogen wij aan u betuigen dank en lof. De meester zag u met het oog van zijn genegenheid en vond een inborst die hem niet beloog, een woord rechtzinnig uit uw mond. Profeten zeiden tot u, hoor, de tijden riepen lang en luid. Zie, de Messias treedt naar voor, en hij gaat weldra voor u uit. Hij maakt u tot zijn lotgenoot. Ik zie hoe hij het heil ontvangt, en ten gevolge van zijn dood, en zet er in het hemelsland. Hij zegt zijn vriend, die gij ons zendt, uw Heer, de meester van de tijd. Hij leeft voor hem die het leven kent en door u ons bestaan verblijdt. Hij zij geloofd die voor u gaat en door u brengt het onderpand van wat gij ons verhopen laat en voorproeft van het vaderland. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar lief hebt, zoals ik u heb lief gehad. Kom, mijn God, zegt gij, ik zoek u reeds bij het ochtendgloren. Naar u dorst mijn ziel en hunkert mijn hart, als dorre akkers naar regen. Zo zie ik omhoog naar de plaats waar gij woont. Beschouw ik uw macht en uw glorie. Meer waard dan het leven is mij uw genade. Mijn mond verkondigt uw lof. Ik zal u prijzen zolang ik leef. Mijn handen uitstreken naar u. Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs. Mijn mond zal u jubelen danken. Wanneer ik op mijn bed aan u denk, dan blijf ik waken of over uw peinzen. Want gij zijt altijd mijn beschermer geweest. Ik koester mij onder uw vleugels. Met heel mijn hart houd ik vast aan u. Het is uw hand die mij steunt. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar lief hebt, zoals ik u heb lief gehad. Geen grotere liefde kan iemand hebben dan deze, dat gij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Looft de Heer alle schepselen Gods, prijst en vergeeft hem eeuwig. Looft de Heer hemelse sferen, boden des Heeren prijst hem. Lof hem, wateren boven de hemel. Hemelse machten prijst hem. Loft de Heer, zon en maan. Sterren des hemels prijst hem. Loft de Heer, regen en dauw. Alle stormwinden prijst hem. Loft de Heer, vuur en hitte. Koude en warmte prijst hem. Loft hem, nevels en buien. Hagel en vorst prijst de Heer. Loft de Heer, ijs en sneeuw. Nachten en dagen prijst hem. Loft de Heer, licht en donker. Bliksem en wolken prijst hem. Loft de Heer, heel de aarde. Prijst en vergeef hem eeuwig. Loft de Heer, bergen en heuvels. Al wat dat groeit, prijst de Heer. Loft de Heer, zeeën en stromen. Bronnen van water, prijst hem. Loft de Heer, zeegedrochten, alles wat leeft in het water. Vogel des hemels, prijst hem. Loft hem, wilde en tamme dieren. Mensen, kinderen, prijst de Heer. Israël loft de Heer. Prijs en vergeven eeuwig. Loft de Heer, priester des Heren. Als in dienaren, prijst hem. Lof hem, geesten van de rechtvaardigen. Vromen, ontmoedigen, prijst de Heer. Lof hem, Anania, Azaria, Misael. Prijst en vergeef hem eeuwig. Loven wij vader en zoon en geest. Laat ons hem prijzen, vergeven voor eeuwig. Geprezen gij, Heer, in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen. Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat gij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Hij zet mijn vrienden als hij doet wat ik u gebied, zegt de Heer. Zingt voor de Heer een nieuwe gezang. Zijn lof weerklinkt te midden der zijnen. Israël jage zijn schepper toe. Laat Sions volk zijn koning begroeten. Lof zijn naam in de heilige dans. Bespeelt voor hem tamboerijnen en citer. Want onze Heer, die zijn volk bemint, omkranst de verdrukte met zegekransen. Jubelt dus, heiligen, om uw triomf. Vier fest in uw legerplaatsen. Gaat met het lied van God in uw mond. Het blijft scherpe zwaard in uw handen. Trek met uw wraak door het heidense land. Bestraft de bejaanden volken. Neemt hun vorsten geboeid met u mee, hun leiders in ijzeren kluisters. Voltrek aan hen het bonis van God. Glorievol is dit voor al zijn getrouwen, en aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hij zegt mijn vrienden, als gij doet wat ik u gebied, zegt de Heer.

Uit de brief van heilige apostel Paulus aan de Efeziërs. Hij zijt geen vreemdelingen in het hemden meer, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten. Terwijl de sluitsteen Christus Jezus zelf is, die het hele bouwwerk in zijn voegen houdt. Hem groeit het uit tot een heilige tempel in de Heer. In hem wordt ook gij met opgebouwd tot een woonstede van God in de geest. Gij zult hen maken tot vorsten over heel de aarde. Gij zult hen maken tot vorsten over heel de aarde. Zo blijft uw naam beroemd over heel de aarde. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Hij zult hen maken tot vorsten over heel de aarde. Jezus zag Nathanael naar zich toe komen en zei: dat is waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat gij omziet naar zijn volk en het bevrijdt. En redder heeft hij ons verwekt in het geslacht van David zijn getrouwe. Zoals gij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten. Verlossen uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten. Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen. De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen, om aan de grip van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen. In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn. En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen. Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden. Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan, om licht te brengen in de duister en de schaduw van de dood, in onze voeten te geleiden op een weg van vrede. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Jezus zag Nathanael naar zich toe komen en zei: dat is waarlijk een Israëliet en wie geen bedrog is. Broeders en zusters, van de apostelen hebben wij een hemelse erfenis ontvangen. Laten wij daarom onze Vader dank brengen voor al zijn gaven en belijden. Heer, U loft het koor van de apostelen. Lof zij U, Heer, voor de tafel van Christus lichaam en bloed, die ons door de apostelen is overgeleverd als bron van leven. Heer, U loft het koor van de apostelen. Lof zij U, Heer, voor de tafel van Uw woord, die ons door de apostelen is bereid en ons licht en vreugde schenkt. Heer, U loft het koor van de apostelen. Lof zij U, Heer, voor Uw heilige kerk, die op de apostelen is gebouwd en waarin wij tot een lichaam worden gevormd. Heer, U loft het koor van de apostelen. Lof zij U, Heer, voor de sacramenten van doopsel en boetvaardigheid, die aan de apostelen zijn toevertrouwd
en waardoor wij van al onze zonden worden gereinigd. Heer, u looft het koor van de apostelen. En voor al deze intenties bidden wij, onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Heer, versterkt in ons het geloof waarmee de heilige apostel Bartholomeus zich van de harte aan uw zoon verbonden heeft. Verleen op zijn bede dat uw kerk voor alle volken een levend teken wordt van de verlossing. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Verkondig van dag tot dag het heil. Verkondig onder de heidenen Gods heerlijkheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. We beginnen deze laatste week van de vakantie onmiddellijk met een apostelfeest. We vieren vandaag de heilige Bartholomeus, een van de 12 apostelen. We gaan straks dat verhaal van zijn roeping horen. In het evangelie van Johannes wordt hij doorgaans vereenzelvigd met Nathanael, die door de apostel Filippus bij Jezus wordt gebracht. Bartholomeus, Nathanael, was afkomstig uit Cana in Galilea. En wanneer Filippus hem vertelt dat hij Jezus van Nazareth heeft gevonden, reageert Nathanael aanvankelijk sceptisch. Kan uit Nazareth iets goeds komen, zal hij zeggen. Maar wanneer hij Jezus ontmoet, dan verandert zijn houding. De Heer kent hem en prijst hem als een ware Israëliet in wie geen bedrog is. En Nathanael herkent in Jezus de Zoon van God, de Koning van Israël. En hij beleidt vol geloof: Rabbi, gij zijt de Zoon Gods. Gij zijt de Koning van Israël. Bartholomeus, die ging na de verrijzenis het evangelie verkondigen in het oosten en zelfs in India. Vooral in Armenië wordt zijn naam sinds eeuwen met de evangelisatie van het land verbonden. En daar heeft hij zijn leven gegeven als martelaar voor Christus. En dat was niet op een hele leuke wijze dat hij martelaar is geworden. Als u een afbeelding ziet van de heilige Bartholomeus, dan wordt hij altijd afgebeeld met over zijn arm zijn huid. Bartholomeus is levend gevild en daarna onthoofd. Hij werd zo martelaar van Jezus Christus, nadat hij door zijn prediking velen tot Christus had gebracht. Als je daaraan denkt, je maar levend laten villen, niemand zou dergelijke martelingen doorstaan als hij het niet had gezien en als hij niet wist dat het waar is. Die Jezus is de Christus, degene die mij alles te bieden heeft. Laten we bidden op dit apostelfeest dat ook wij apostelen mogen zijn. Mensen die anderen bij Jezus brengen, getuigen van wat hij ons allemaal te bieden heeft. Zover we daarin tekort schieten, vragen we de Heer eerst om vergeving. Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God om deze heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God. Moge de Almachtige God zich over elk van ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven.
2: Amen.
1: Heer, ontferm u over ons.
2: Heer, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
2: Heer, ontferm u over ons.
1: Bidden wij op dit apostelfeest ook de lofzang. Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die hij lief heeft. Wij loven u, wij prijzen en aanbidden u. Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader.
2: Heer,
1: Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader.
2: Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons.
1: Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed.
2: Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons.
1: Want gij alleen zij de Heilige.
2: Gij alleen de Heer.
1: Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus. Laat ons bidden. Heer, versterk in ons het geloof waarmee de heilige apostel Bartholomeus zich van harte aan uw zoon verbonden heeft. Verleen op zijn bidden dat uw kerk voor alle volken een levend teken wordt van de verlossing. Door onze Heer Jezus Christus, uw zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Dan gaan we nu luisteren naar de lezingen uit de Heilige Schrift.
3: Eerste lezing uit de Openbaring van de Heilige Apostel Johannes. Een engel kwam naar mij toe en zei: Kom, ik zal u de bruid van het Lam tonen. En hij bracht mij in de geest op een zeer hoge berg en toonde mij de heilige stad Jeruzalem, terwijl zij van God uit de hemel neerdaalde, stralend van de heerlijkheid Gods. Zij schitterde als het kostbaarste gesteente en als kristalklare jaspis. De stad was omringd door een zeer hoge muur met 12 poorten en aan de poorten stonden 12 engelen. Samen waren daarop gegrift de namen van de 12 stammen van Israël. Er waren 3 poorten op het oosten, 3 op het noorden, 3 op het zuiden en 3 op het westen. En de stadsmuur had 12 grondstenen en daarop de 12 namen van de 12 apostelen van het Lam. Tot daar de eerste lezing. Uw heilige Heer, maken uw kracht aan de mensen bekend. Uw heilige Heer, maken uw kracht aan de mensen bekend. Uw werken zullen u prijzen, Heer. Uw vromen zullen u loven. Zij roemen de glorie van uw heerschappij. Uw macht verkondigen zij. Uw heilige Heer, maken uw kracht aan de mensen bekend. Zij maken uw kracht aan de mensen bekend. De pracht van uw koninkrijk. Uw rijk is een rijk voor alle eeuwen. Uw heerschappij geldt voor ieder geslacht. Uw heilige Heer, maken uw kracht aan de mensen bekend. De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen en heilig in al wat hij doet. Daarbij is de Heer voor elk die hem aanroept, voor elk die oprecht tot hem bidt. Uw heilige Heer, maken uw kracht aan de mensen bekend. Alleluia. Rabbi, gij zijt de Zoon Gods, gij zijt de Koning van Israël. Alleluia.
1: De Heer zij met u.
2: En
1: met u. Het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd ontmoette Filippus Nathanael en zei hem: Degene over wie Mozes in de wet geschreven heeft en ook de profeten, hem hebben wij gevonden, Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. Nathanael smaalde: Uit Nazareth, kan daar iets goeds vandaan komen? Waarop Filippus antwoordde: Kom dan kijken. Jezus zag Nathanael naar zich toekomen en zei, doelend op hem: Dat is waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Nathanael zei tot hem: Hoe kent gij mij? Jezus gaf hem ten antwoord: Voordat Filippus u riep, zag ik u onder de vijgenboom zitten. Toen zei Nathanael tot hem: Rabbi, gij zijt de Zoon Gods. Gij zijt de Koning van Israël. Jezus antwoordde: Omdat ik u zei dat ik u onder de vijgenboom zag, gelooft ge? Gij zult grotere dingen zien dan deze. En hij voegde eraan toe, voorwaar, ik zeg u, gij zult de hemel open zien en de engelen God zien opstijgen en neerdalen in dienst van de mensenzoon. Tot zover de woorden van het heilig evangelie. Broers en zusters, die twee lezingen die we vandaag krijgen op dit feest van de heilige apostel Bartolomeus, die laten ons stilstaan bij een eenvoudige, maar ook bij een hele krachtige waarheid. Ons geloof is geen sprookje. Ons geloof is geen mooi verhaaltje dat ooit eens iemand bedacht heeft. Het is geen religieuze versie van een goed verkochte roman, geschreven door iemand die dacht, ik zal eens iets verzinnen over God. Nee, ons geloof berust op het getuigenis van mensen die Jezus werkelijk hebben ontmoet, die Jezus werkelijk hebben gevolgd, die hem hebben zien sterven en die hem als de verrezene hebben mogen aanschouwen. Ons geloof is geen sprookje, maar getuigenis van mensen die hem hebben gezien en hem hebben meegemaakt. In de eerste lezing hoorden we daar over de heilige stad, waarvan de muur 12 grondstenen heeft, met daarop de namen van de 12 apostelen van het Lam. Ons geloof is dus geen sprookje, maar heeft stevige fundamenten. De fundamenten van de getuigen. En vandaag staat zo'n fundament centraal. De naam van Bartolomeus. In het evangelie wordt hij niet Bartolomeus genoemd, maar Nathanael. Eigenlijk een prachtige figuur, die Nathanael. In mijn inleidingswoord al gezegd, ja, dat roepingsverhaal, dat is nu ook niet het meest ideale roepingsverhaal zoals het begon. Niet bepaald de ideale reclamefolder voor het christendom. Wanneer Filippus aan Nathanael vertelt, we hebben Jezus gevonden, degene over wie Mozes en de profeten geschreven heeft. Filippus moet dat nogal heel enthousiast verteld hebben. En dan reageert Nathanael heel droogjes. Uit Nazareth. Kan daar nu iets goeds vandaan komen? Voor alle duidelijkheid, het gaat over Nazareth in Israël. Hè? Niet over Nazareth bij Gent. Uit Nazareth kan daar iets goeds vandaan komen. Je zou bijna zeggen, dat is niet meteen de meest veelbelovende start van een roeping. Maar Filippus doet dan iets heel moois. Hij begint geen discussie. Hij begint niet te zeggen, allee jong, dat je dat niet ziet. Trekt uw ogen een keer open. Hij gaat Nathanael ook niet gaan bestoken met 20 bijbelversen en ook niet met een prachtige PowerPoint-voorstelling met 87 dia's. Nee, hij zegt zeer eenvoudig, kom dan een keer kijken. En wat een wijsheid zit daarin. Soms denken wij dat wij mensen tot het geloof moeten overtuigen met al onze prachtige en perfecte argumenten. We denken, goh, ik heb mij verdiept in de theologie. Ik weet het wel, ze. Ik ben een verstandige mens. En ik ga u een keer tot het geloof brengen. Natuurlijk mogen en moeten wij ons geloof uitleggen. Maar uiteindelijk is het Jezus zelf die mensen moet raken. En daarom mogen wij ook zeggen, kom een keer kijken. Kom een keer mee. Kom een keer mee naar de mis. Of bid een keer mee. Of lees bij mij zo een keer het evangelie. Geef Jezus eens een kans. Waarschijnlijk mogen we dat vandaag zo van Filippus leren. We moeten ze niet, mensen die niet in het geloof staan, gaan rond de oren slaan met alle mogelijke theologische en filosofische argumenten. Ik ken allemaal wel mensen die zeggen, geloof, laat mij gerust, hè. Daar begin ik niet aan. Er waarschijnlijk zo in uw familie, vrienden, buurmannen, collega's. En soms, als wij daarover beginnen en ze wijzen het af, hebben wij al snel de neiging om te zeggen, al ja, goed dan niet, hé. Vrijheid, blijheid. Maar Filippus gaf niet op. En gelukkig maar, hé. Want als Filippus na die eerste reactie van Nathanael had gedacht, alleen Nathanael die je wil niet laat maar zitten, dan hadden wij vandaag geen feestdag van Sint Bartholomeus. Hè? We zouden hier al gezeten hebben dan. Hè? Dierbaar, geef mensen niet te snel op. Blijf getuigen. Maar niet opdringerig. En niet vervelend. En niet alsof dat je een verkoper bent van een religieus product. Maar met vreugde. En met geduld. En met het vertrouwen dat Jezus zelf het hart van een mens kan raken. En dan gebeurt er iets wonderlijks. Nathanael komt bij Jezus. En Jezus zegt, ik heb u al onder de vijgenboom gezien. En plots verandert alles. Nathanael begint in één keer te zeggen, Rabbi, gij zijt de Zoon van God. Gij zijt de Koning van Israël. Wat gebeurde daar? Nathanael ontmoette Jezus. En dat is uiteindelijk waar het in het christelijk geloof over gaat. In het christelijk geloof gaat het niet over ideeën. In het christelijk geloof gaat het niet over, ah, zo moet je leven zien. In het christelijk geloof gaat het niet over tradities, hoe kostbaar die ook zijn. Maar in het christelijk geloof gaat het om een persoon. Om Jezus Christus. En wie Jezus werkelijk ontmoet, die wordt veranderd. Misschien gebeurt dat niet altijd spectaculair. We hebben niet allemaal, hè, meeste van u waarschijnlijk wel, hè, maar we hebben niet allemaal zo'n ervaring waarop dat de hemel open gaat en een engelenkoor begint te zingen, hè, terwijl wij onder onze vijgenboom zitten. Bij sommigen zou dat trouwens nogal lastig zijn, hè? Want ze zouden waarschijnlijk eerst op hun smartphone gaan kijken of dat geluid uit de lucht wel echt is. Maar Jezus komt dikwijls eenvoudig ons leven binnen. Als je dat zo hoort, hè? Ik heb nu ook afgelopen tijd, u hebt dat waarschijnlijk ook gelezen, hè? Al die volwassenen die het geloof ontdekken. Als je dan hoort, hoe is dat begonnen? Meestal niet van, mijn grootmoeder heeft mij rond de oren geslagen met de catechismus. Er heeft mij iemand overtuigd met filosofische en theologische argumenten. Nee, dikwijls is het begonnen met een woord uit het evangelie. Of men gaat een keer naar de Eucharistie en men ervaart daar de schoonheid van de liturgie. Of iemand die zomaar toevallig een keer te biechten is gegaan na jaren en daar enorm Gods barmhartigheid ineens ervaart. Iemand die meegenomen is naar een gebedsgroep of in een gesprek. In een mens die op het juiste moment het juiste zegt. En Nathanael ontdekt dat ook. Jezus kent mij. Jezus heeft mij gezien. En dat is waarschijnlijk ook een van de mooiste gedachten die we vandaag meekrijgen. Voordat wij Jezus zoeken, heeft hij ons al gezien. Voordat wij aan God denken, denkt God al aan ons. Wij zijn voor hem geen nummer, geen dossier, geen toevallige voorbijganger. Hij kent ons. En Jezus belooft daar aan Nathanael, je zult nog grotere dingen zien. En u bent allemaal grote Bijbelgeleerden, hè? U weet wat hij gezien heeft. U kent natuurlijk de paasverhalen. En in een van die paasverhalen wordt Nathanael ook genoemd. Na de verrijzenis wordt Nathanael daar genoemd bij dat verhaal aan het meer van Galilea. En daar mag hij de verrezen Heer ontmoeten. Dat is het grote wat hij uiteindelijk zal mogen meemaken en mogen zien. Wat een leven heeft die in Bartholomeus, die in Nathanael mogen leiden. Het begon met, u weet het, uit Nazareth. Kan daar iets goeds van komen? En hij eindigde als getuige van de verrezen Christus. Wat een verandering. Misschien is dat ook wel een woord voor iemand die hier vandaag is, of iemand die met ons via Radio Maria verbonden is. Misschien denkt hij ook, goh, ik weet niet of dat er voor mij nog iets kan veranderen. Ik heb te veel fouten gemaakt. Ben te ver van God afgedwaald. Ik heb te lang niet gebeden. Wel, denk dan aan Nathanael. Jezus kan beginnen met één ontmoeting, één woord, één uitnodiging, één klein beetje openheid. En Bartholomeus heeft die ontmoeting niet voor zichzelf gehouden. Ik heb het daar al in mijn inleidingswoord ook gezegd. Hè? Hij is op weg gegaan om het evangelie te verkondigen. Volgens de oude overlevering onder andere in Armenië, Mesopotamië en India. Hij ging vertellen wat hij zelf had ontdekt. Dat er uit Nazareth inderdaad iets goeds kan komen. Sterker nog, uit Nazareth komt het allerbeste wat een mens kan overkomen. Jezus Christus, de Zoon van God, onze Verlosser. En ik zei het daarnet al, Bartholomeus heeft een hoge prijs betaald. Heeft zijn getuigenis bezegeld met zijn bloed. Levend gevuld en uiteindelijk onthoofd. Ja, dat klinkt voor ons verschrikkelijk. En dat is het ook. Maar het laat zien hoe diep de liefde van deze apostel voor Christus geworden was. Hij had Jezus gevonden en hij wist, deze Heer is meer waard dan mijn eigen leven. Dierbaren, laten we vandaag in deze mis zo'n keer vragen om iets van die apostolische moed. Niet noodzakelijk dat wij morgen ook met het zwaard onthoofd worden of dat wij moeten gevuld worden. Maar dat wij niet bang zijn om van Jezus te getuigen. En misschien is uw missie heel eenvoudig. Thuis, in uw gezin, bij uw kinderen, uw kleinkinderen, bij een vriend, in een gesprek, in het rusthuis, in het verzorgingshuis. Door te bidden, door trouw naar de mis te gaan, door iemand uit te nodigen, kom een keer mee. En laat ons zoals Filippus zeggen, kom en zie. En laat ons zoals Bartholomeus uiteindelijk zelf getuigen, ik heb hem gevonden. Amen. U draagt deze heilige mis aan God op. Voor August Goeses en Angelina de Dekker. Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Vooral de intenties waarmee je vandaag naar deze kerk zijn gekomen. Voor de intenties van de luisteraars van Radio Maria. En voor de zielenrust voor de overleden luisteraars van Radio Maria. Vertrouwen alles toe aan de zorgen van moeder Maria, de koningin van de apostelen, en bidden we samen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Gaan we nu brood en wijn op het altaar plaatsen en bidden dat de Heer zo in ons midden mag komen.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we dit brood ontvangen. Nu dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

0: Water en wijn worden één. Gij deelt ons mensen en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we deze beker ontvangen. En nu dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij dat onze offerande voor u aanvaardbaar wordt. Wij daardoor genade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, Heer. Maak ons vrij van alle ongerechtigheid. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Heer, op dit feest van de heilige apostel Bartholomeus vragen wij u: laat ons de hulp ondervinden van zijn voorspraak, nu wij u dit dankoffer opdragen tot zijn eer, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal, door Christus onze Heer. Want op de apostelen hebt gij uw kerk gebouwd, zodat zij hier op aarde van uw heiligheid het zichtbaar teken blijft en aan alle mensen de leer verkondigt van zijn koninkrijk. Daarom dan, nu en tot de dag der dagen, voegen wij onze stemmen bij het koor van de engelen en met hart en ziel zingen wij nu samen. Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge, gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hoge. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Toen hij me na de maaltijd ook de kelk sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Zijn dood en verrijzen zijn dachte God, bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en het bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk, met Leo, onze paus, en Luc, onze bisschop, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze overleden familieleden, vrienden en medeparochianen. August Goeses en Angelina de Dekker, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, de overleden luisteraars van Radio Maria, onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij, tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de heilige Bartholomeus en de andere apostelen, en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwige leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
1: Amen.
0: Aangespoord door het gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaar. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam. Maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: En de vrede van de Heer zij altijd met u.
1: En met uw geest.
0: Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld. Lichaam en bloed van onze verrezen Heer Jezus Christus, die wij ontvangen tot eeuwig leven. Heer Jezus Christus, laat het delen in uw lichaam en in uw bloed voor mij uw priester geen vonnis zijn en geen gericht, maar een kracht die mij sterkt naar lichaam en ziel, mij geneest van alle zwakheid. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie, dit is de Heer zelf, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus, bewaar mij tot eeuwig leven.

0: Dit zegt de Heer. Zoals mijn vader mij het koningschap heeft verleend, zo verleen ik u een plaats in zijn koninkrijk om te eten en te drinken aan mijn tafel in mijn rijk.
1: Gebed van de geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid, door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genade die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

Laat ons dan bidden naar de communie. Hier bij de viering van de heilige apostel Bartholomeus hebben wij de belofte van ontvangen van eeuwig heil. Wij vragen dat deze communie een hulp betekent voor dit leven en voor de toekomst die geheel in uw handen ligt door Christus onze Heer. De apostel Bartholomeus gaat ons voor in trouw, in sterkte. Wat hij gezien en meegemaakt heeft, dat is waar. Daar kun je je leven aan geven. De Heer zij met u. Zegen en beschermen u de almachtige en de barmhartige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gaat nu allen heen in vrede. Amen.

beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

0: Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. Vandaag gaat er een nieuwe reeks van start, gebracht door priester Daniël de Witte. Hij spreekt ons over de Joodse wortels van de Eucharistie. We laten hem graag aan het woord.
1: Beste luisteraars, in een reeks catechesis over het Rozenkransgebed botst ik op een boek van Brandt Peuter over de Joodse wortels van Maria. Ik heb dat toen wat uitgelegd. Naar aanleiding daarvan kwam ik nog een ander boek van Peuter tegen en daarover zou ik het nu willen hebben als ik spreek over de Eucharistie. Het boek dat ik nu voor u wat probeer samen te vatten heeft als titel Jezus en de Joodse wortels van de Eucharistie. Het is uitgegeven door de uitgeverij De Boog Bethsaida in Nederland. In een lange inleiding beschrijft Peuter zijn ontmoeting met een protestantse dominee ter gelegenheid van de voorbereiding op zijn huwelijk met een protestants meisje. De dominee maakte het hem bepaald niet gemakkelijk en lachte zelfs de katholieke leer over de Eucharistie uit. Hij had het vooral moeilijk met het eten van Jezus' lichaam en nog meer met het drinken van Jezus' bloed. Want in het Oude Testament staat uitdrukkelijk dat men geen bloed mag drinken. Ook onze handelingen van de apostelen zeggen dat christenen die uit het heidendom komen zich moeten onthouden.

Als gij het vlees van de mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt hij het leven niet in u. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echt de drank. De tranen sprongen Brand Peiter in de ogen en dit werd het begin van een lange zoektocht en zelfs het begin van zijn studies in de bijbelwetenschappen. Dat heeft hij wat de Eucharistie betreft samengebracht in het boek dat ik nu wat weer probeer te geven. Hij stoot op de Joodse achtergronden van Jezus en van zijn Eucharistie ook en dat wierp een heel nieuw licht op het mysterie van de Eucharistie. Maar laten wij beginnen met het eerste hoofdstuk, het mysterie van het laatste avondmaal. In een eerste puntje heeft Peiter het over Jezus en het Jodendom. Jezus was een Jood. Zijn moeder was een Joodse vrouw en als jonge man bestudeerde Jezus de Joodse Tora en hij vierde de Joodse feesten. Hij ging ook op bedevaart naar de tempel in Jeruzalem. Toen hij een jaar of 30 was, begon hij aan het Joodse volk Gods koninkrijk te verkondigen. Maar na een drietal jaren werd hij berecht door een Joodse raad van priesters en ouderlingen, dat was het zogenaamde Sanhedrin, en hij werd gekruisigd even buiten de Joodse stad Jeruzalem. En boven zijn hoofd hing een bordje waarop in het Grieks, het Latijn en het Hebreeuws te lezen stond: Jezus van Nazareth, koning der Joden. Enrie, zoals we dat op onze kruisbeelden zien, Jezus Nazarenus Rex Judeorum. Johannes 19, vers 19. Dat Jezus een Jood was, kan niet gelogen worden. Aan zijn Joodse identiteit kunnen we echter niet voorbij gaan. Hij zei bovendien dat hij vooral gezonden was voor de verloren schapen van het huis van Israël. Matthäus 10, vers 6. Zijn toehoorders waren dus voornamelijk Joden. Jezus zei nu niet dat hij de Messias was, maar hij nam een boekrol met teksten van de profeet Jesaja en zocht de plaats waar er sprake is van de gezalfde bevrijder. Jesaja 61, de versen 1 tot 4. Na de teksten van de profeet Jesaja uit deze passage voorgelezen te hebben, zei hij dat het schriftwoord thans in vervulling was gegaan. Lucas 4, 21. En zo maakte hij aan zijn Joodse toehoorders duidelijk dat de lang gekoesterde hoop op de gezalfde, dat is in het Hebreeuws de Messia, de Messias zeggen wij, nu eindelijk in hem in vervulling was gegaan. Een tweede puntje, hij mocht het bloed niet drinken. Jezus gebruikte de Joodse geschriften om duidelijk te maken dat hij de Messias was. Anderzijds zei hij dingen die tegen de Joodse geschriften ingingen. Het meest onthutsende voorbeeld hiervan is een onderricht over het eten van zijn vlees en het drinken van zijn bloed. Ik las daarnet die passage uit Johannes 6 die Peiter diep ontroerde na zijn contact met die protestantse dominee. Maar bij het laatste avondmaal lezen wij in Matthäus 26 tot 28 dit hier. Onder de maaltijd nam Jezus brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: neemt, eet, dit is mijn lichaam. Daarna nam hij de beker en na het spreken van het dankgebed reikte hij hen die toe met de woorden: drinkt alle hieruit, want dit is mijn bloed van het verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Wat betekenen deze merkwaardige woorden? Deze vraag zullen wij bekijken in wat volgt. Voorlopig mag ik zeggen dat de geschiedenis van het christendom een groot aantal verschillende antwoorden op deze vraag laat zien. De gelovigen hebben geleidelijk aangeloofd dat het brood en de wijn

in de Eucharistie werkelijk het lichaam en het bloed van Christus worden. Vanaf de protestantse hervorming in de 16e eeuw hebben velen Jezus' woorden symbolisch verstaan. Het is begrijpelijk dat Jezus' woorden schokkend zijn. Jesaja 6, of beter Johannes 6:60 zegt dat deze taal van Jezus tegen de borst stootte. En velen verlieten dan ook Jezus' gezelschap. Maar er is nog iets. Is dat eten en drinken van Jezus' vlees en bloed geen kannibalisme? De Joodse Bijbel kent een groot taboe voor elke vorm van kannibalisme. En in Johannes 6:52 vroegen de Joden zich af hoe hij zijn vlees te eten kon geven. Zoals ik al zei, was het voor een Jood verboden bloed te drinken. Dat staat al in Genesis 9, vers 3 tot 4. Dat staat in Leviticus 17, 10 tot 12. Dat staat in Deuteronomium 12, 15 tot 16. Waarom was het drinken van bloed verboden? Omdat de levenskracht of de ziel van het dier zich in het bloed bevindt. In het Hebreeuws is die levenskracht of ziel nefesh. Dat bloed van offerdieren kon volgens Leviticus wel verzoening tot stand brengen, maar drinken mocht men het nooit. Het vlees van offerdieren kon wel gegeten worden, onder meer door de priesters die ervan moesten leven. En het is tegen deze achtergrond, over Jezus' woorden over het eten en drinken van zijn lichaam en bloed, dat die woorden des te mysterieuzer zijn. Hoe kon Jezus zoiets zeggen? Zelfs als hij zijn woorden alleen maar symbolisch bedoelde, was het voor de Joden nog te veel. Jezus' woorden maakten de Joden gewoon kotsmisselijk. Wat moeten wij nu met die woorden van Jezus doen? En het volgende puntje zegt hij, het kijken met de Joodse ogen van vroeger. Jezus bedoelde die woorden werkelijk letterlijk. Ook Sint Paulus zegt in 1 Korintiërs 10, 15 tot 16, geef niet de beker der zegening die wij zegenen gemeenschap met het bloed van Christus. Geef niet het brood dat wij breken gemeenschap met het lichaam van Christus. In de eerste eeuw was het een schande in de ogen van God bloed te drinken. Maar deze overtuiging sloeg om in het geloof dat het bloed van Jezus noodzakelijk was voor een christen. Als gij het vlees van de mensen zo niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u. Johannes 6:53. Hierbij moeten wij onze moderne bril afzetten en de dingen proberen te zien zoals de Joodse christenen deden. Als we met Joodse ogen naar het laatste avondmaal kijken en het plaatsen tegen de achtergrond van de Joodse eredienst, de Joodse geloofsovertuiging en toekomstverwachtingen, komen wij iets merkwaardigs tegen. We zullen ontdekken dat het oude Jodendom en het vroege Christendom meer gemeenschappelijk hebben dan wij in eerste instantie zouden denken. In feite zullen wij merken dat juist het Joodse geloof het was dat de eerste christenen in staat stelde te geloven dat het brood en de wijn van de Eucharistie werkelijk het lichaam en bloed van Jezus Christus zijn. Wij moeten echter goed zien dat om Jezus goed te begrijpen, wij moeten kijken naar het Oude Testament, maar ook naar de oude Joodse traditie die vervat is in geschriften die niet tot de Joodse Bijbel behoren. Ik wil hier niet in detail op ingaan, maar dan moeten we kijken naar de Dode Zeerollen. Dat is een verzameling oude Joodse geschriften die tussen de 2e eeuw voor Christus en 70 na Christus werden gekopieerd. We moeten kijken naar de werken van Flavius Josephus, een Joodse geschiedschrijver en fariseer uit de 1e eeuw na Christus. We moeten kijken naar de Mishnah. Dat zijn oude Joodse overgeleverde tradities van Joodse rabbijnen van 50 voor Christus tot 300 na Christus. We moeten kijken naar de Targums.
dat zijn oude Joodse vertalingen en parafrasen van de Bijbel vanuit het Hebreeuws naar het Aramees, toen na de Babylonische ballingschap steeds meer Joden Aramees gingen spreken in plaats van Hebreeuws. We moeten ook kijken naar de Babylonische Talmud. Dat zijn meer dan 30 boekdelen over de gebruiken van Joodse rabbis tussen 220 en 500 na Christus. En tenslotte is daar de Midrashim. Dat zijn oude Joodse commentaren op verschillende boeken van de Bijbel. Ikzelf zal u de details van vele van die dingen besparen, omdat ze te moeilijk en te technisch zijn, zelfs voor mij. Maar wat de Joden dachten in die eerste eeuwen na Christus, dat zal ik wel aan de hand van het boek van Pater proberen mee te geven. Maar wij moeten onze vragen wel verruimen. We moeten vragen wat de Joden uit de eerste eeuw feitelijk hoopten dat God zou doen. Velen verwachten een Messias. Maar wat verwachten de Joden uit de eerste eeuw? Dat zou gebeuren als de Messias uiteindelijk kwam. Laat dit de achtergrond zijn van onze uiteenzettingen.

We komen aan het tweede hoofdstuk van het boek van Paitre, de Joodse wortels van de Eucharistie. En de titel van dat tweede hoofdstuk is Waar wachten de Joden op? Een eerste puntje, wat voor Messias? Welke Messias dus verwachten de Joden? Je zal misschien met velen denken dat de Joden met de Messias een krijgsheer verwachten, die de overwinning zou brengen door Caesars rijk te verslaan en de aardse heerschappij van Israël te herstellen. Toch klopt dit maar gedeeltelijk. In Jezus' tijd waren er inderdaad mensen die een politieke bevrijding verwachten van hun Romeinse overheersers. Denk maar aan de partij van de Zeloten. Maar toch was er in Jezus' tijd een rijke diversiteit aan toekomstverwachtingen bij de Joden. Als je gaat lezen in de genoemde Joodse geschriften, zal je tot je verrassing ontdekken dat veel Joden veel meer verwachten dan alleen maar een militante Messias. Velen verwachten een herleving van Israël in een nieuwe uittocht, een nieuwe exodus. Daar gaan we nu ook verder op in. De hoop van de Joden op een nieuwe exodus. Wat hield deze hoop op een nieuwe exodus dan in? Het betekende dat de God van Israël op een goede dag zijn volk vrijwel op dezelfde manier zou redden als zij eerder bij de eerste uittocht in tijden van Mozes had gedaan. Men hoopte dat God eens de gebeurtenissen die zich tijdens de vlucht uit Egypte voor hadden gedaan in het kort zou herhalen. Wat was de eerste exodus? Dat was de bevrijding onder leiding van Mozes van de 12 stammen van Jacob uit de slavernij van Egypte, de plagen en het Pesach, de zwerftocht door de woestijn en uiteindelijk het thuiskomen van de Israëlieten in het beloofde land Kanaan. Dat gebeurde meer dan 1000 jaren voor Christus. Volgens de Joodse geschriften kwam er een einde aan deze uittocht uit Egypte toen Jozua de 12 stammen binnenleidde in het beloofde land. De profeten uit het Oude Testament voorspelden dat God op een goede dag een nieuwe exodus teweeg zou brengen, een nieuwe uittocht. De redenen daarvoor zullen we later nog zien. Maar de wezenlijke elementen van deze nieuwe uittocht kunnen terug worden gebracht tot 4 sleutelgebeurtenissen. Ten eerste, de komst van een nieuwe Mozes. Ten tweede, de totstandkoming van een nieuw verbond. Ten derde, de bouw van een nieuwe tempel. En ten vierde, de tocht naar een nieuw beloofd land. We zullen zien dat een juist begrip van wat de nieuwe exodus betekent niet alleen een duidelijk beeld zal geven van datgene waarop de meeste Joden ter tijde van Jezus wachten, het zal ook een beter inzicht geven in hoe Jezus wel overwogen probeerde die verwachtingen in hemzelf als Joodse Messias in vervulling te doen gaan. In het bijzonder zal de nieuwe exodus ons de 3 belangrijkste sleutels geven om het mysterie van het laatste avondmaal te ontsluiten. Het paasmaal, het manna en de toonbroden. We willen even stilstaan bij de basiselementen van deze oude Joodse toekomstverwachting. Ten eerste dus de nieuwe Mozes. Bij de eerste uittocht redde God het volk uit Egypte door middel van een bevrijder, Mozes. Volgens de Oud-Testamentische profeten zou God op een dag zijn volk opnieuw redden met behulp van een bevrijder, de Messias. De toekomstige bevrijder zal dus een nieuwe Mozes zijn. Het verhaal van de eerste Mozes is bekend. De 12 stammen die de erfgenamen zouden zijn van het land dat God aan Abraham beloofd had, zie Genesis 15, bevonden zich bij Mozes' geboorte in ballingschap in Egypte. In plaats van te heersen als een koninkrijk van priesters in het beloofde land Kanaan, kwijnden de Joden weg in slavernij onder Farao, de koning van Egypte.
En Mozes kreeg nu van God de opdracht de stammen van Israël uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden en hen thuis te brengen in het beloofde land, een land van melk en honing. Zie Exodus hoofdstuk 3. Er kwamen 10 plagen over Egypte en die vonden hun toppunt in de dood van alle eerstgeborenen. Het slachten van het paaslam en de geweldige doortocht door de Rode Zee. Dat staat allemaal te lezen in de hoofdstukken 7 tot 15 van het boek Exodus. Nadat Mozes de Israëlieten uit Egypte weg had gevoerd, bracht hij met hen 40 jaar door in de woestijn. Uiteindelijk stierf hij staande aan de grens van Kanaan. Deuteronomium 34, 10 tot 11 zegt dat er later nooit meer een profeet in Israël is opgestaan die als Mozes Yahweh van aangezicht tot aangezicht gekend had. En hier eindigt de geschiedenis van Mozes. Maar Israël kreeg nog 2 rampen te verwerken. In 722 voor Christus werden de noordelijke stammen weggevoerd naar Assyrië en over de omringende heidense naties verspreid. In 587 voor Christus werden de resterende zuidelijke stammen weggevoerd naar Babylon. God leek zijn belofte verbroken te hebben. Maar juist nu ontstond er een gevoel van hoop. God zou op een goede dag een nieuwe bevrijder naar zijn volk sturen. Een nieuwe Mozes. In de oude Joodse overlevering was deze hoop op een nieuwe Mozes eigenlijk geworteld in een belofte die van Mozes zelf afkomstig was. Deuteronomium vertelt dat Mozes kort voor zijn dood voorspeld had dat het volk in opstand zou komen tegen de wet van God en als gevolg daarvan zou het 12-stammenvolk uit het beloofde land verdreven worden. Deuteronomium 4, versen 26 tot 27. Maar naast deze voorspelling over een toekomstige bestraffing verklaarde Mozes ook dat God op een dag Israël een nieuwe bevrijder zou sturen, een profeet zoals zij zelf. Dat lezen we in Deuteronomium 18, 15 tot 18. In de latere Joodse overlevering werden deze woorden van Mozes geïnterpreteerd als een profetie over de Messias, de gezalfde in het Hebreeuws Messia, die een nieuwe Mozes zou zijn. Rabbi Berekia sprak in de 3e of 4e eeuw na Christus uit naam van Rabbi Isaac. Zoals de eerste bevrijder Mozes, zo zal ook de latere bevrijder zijn. Mozes liet zijn vrouw en zijn zoon plaatsnemen op de ezel. Dat lezen we in Exodus 4, vers 20. En zo zal het ook gaan met de volgende bevrijder, die volgens de schriften rijdt op een ezel, op een veulen, het jong van een ezelin. Denk maar op wat we lezen op Palmzondag, Zacharias, vers 9. Hoofdstuk 9, vers 9. Zoals de eerste bevrijder zorgde dat er brood neerdaalde, zo zal ook de laatste bevrijder brood laten neerdalen. Dat zegt dus die Rabbi Berekia. De overlevering die sprak over de Messias die op een ezel rijdt en die wij dus kennen, zoals ik al zei, uit het passieverhaal van Jezus, heeft dus in de latere eeuwen niets aan bekendheid ingeboet. De rabbijnse overleveringen zeggen dus dat de nieuwe Mozes op de eerste Mozes zal lijken. Zoals Mozes op een ezel uit Egypte wegtrok, zo zou ook de Messias volgens de rabbijnen nederig en zittend op een ezel komen, waarmee de profetie van Zacharia vervuld zou worden. Dat lezen we inderdaad op Palmzondag. En net als Mozes had gezorgd dat er wonderlijke mannen uit de hemel neerdaalden, zo zou volgens de rabbies ook de Messias brood laten regenen uit de hemel.

Beste luisteraars, de Joden verwachten met de nieuwe uittocht die zij echt verwachten en die de geschriften van de Bijbel en ook van het Oude Testament en ook buitenbijbelse geschriften zegden. Ze verwachten een nieuwe Mozes, maar ze verwachten ook een nieuw verbond. En daarover ga ik het nu hebben. Bij de eerste uittocht uit Egypte had God een verbond gesloten, een heilige familieband tussen hemzelf en het volk van Israël. Dit verbond was bezegeld met offerbloed en besloten met een hemelse maaltijd. Bij de nieuwe exodus zou God volgens de voorspellingen van de Oud-Testamentische profeten een nieuw en onverbreekbaar verbond met zijn volk sluiten. Het sluiten van het eerste verbond was een van de belangrijkste momenten van de uittocht uit Egypte geweest. Deze gebeurtenis vond plaats toen de stammen van Israël de voet van de berg Sinaï bereikt hadden. Op die plaats kregen zij een nieuwe verhouding met God en ontvingen zij richtlijnen van God over de wijze hoe zij hem moesten vereren. Volgens de schriften was inderdaad een van de belangrijkste redenen voor de uittocht uit Egypte juist het feit dat Israël dan ongehinderd God kon vereren. Zo staat er in Exodus 4, 22 tot 23, en dan moet gij tot Farao zeggen, zo spreekt Yahweh, Israël is mijn eerstgeboren zoon, ik had u bevolen mijn zoon vrij te laten vertrekken om mij te vereren. De uittocht uit Egypte was dus niet een goddelijke staatsgreep en ook niet zomaar een bevrijding uit de slavernij. Uiteindelijk ging het om verering, om het vestigen van een heilige familieband tussen God en het volk door middel van het verbond. Daarom waren Mozes en de Israëlieten er zo op gebrand God een offer te brengen in de woestijn. Mozes bouwde aan de voet van de Sinaï een altaar en stelde 12 wijsstenen op naar de 12 stammen van Israël. Exodus 24, vers 4. Mozes en de Israëlieten bezegelden hun verbond met God door het opdragen van een offer. Dat lezen we in Exodus 24, 5 tot 11. En hier vallen twee dingen op. Het verbond van de uittocht wordt bezegeld met bloed. Mozes goot het bloed van het verbond uit over het altaar dat God vertegenwoordigt en sprenkelde het bloed uit over het volk dat Israël vertegenwoordigt. Hierdoor delen God en Israël nu hetzelfde bloed. Ze zijn verwanten, bloedverwanten. En het tot stand komen van het verbond eindigt niet met de dood van de dierenoffers, maar met een feestmaal, een hemels banket. En dat is heel belangrijk. Deze maaltijd op de Sinaï was geen gewone maaltijd, geen gewoon feestmaal. Toen het bloed van het verbond over het altaar uit was gegoten, bestegen Mozes en de oudsten niet alleen de berg, maar werden in de hemel opgenomen, waar zij in Gods aanwezigheid het feestmaal genoten. Exodus 24:11 zegt, zij mochten God aanschouwen en toen aten en dronken zij. In de hemel, met andere woorden, in Gods tegenwoordigheid. Dat was het einde van de sluiting van het verbond. Maar dat verbond zou niet lang duren. Israël ging het gouden kalf aanbidden. Exodus 32. En dat was nog maar het begin. Want generatie na generatie lieten veel Israëlieten een Mozaïsch verbond los en joegen andere goden na. Toch liet God zijn volk niet in de steek. Bijna 1000 jaar na Mozes zou de profeet Jeremia zeggen dat God een nieuw verbond zou sluiten dat nog belangrijker zou zijn dan het verbond met Mozes. Dat lezen we in Jeremia 31, de versen 31 tot 33. Dit is het nieuwe verbond dat ik in de toekomst met Israël sluit. Ik schrijf mijn wet in hun binnenste. Ik zal hun God zijn, zij zullen mijn volk zijn.
Hier is de band tussen het uittochtverbond en het nieuwe verbond heel duidelijk. Ook het nieuwe verbond zal gesloten worden met de 12 stammen van Israël. Dus met de 10 noordelijke stammen die in 722 in ballingschap weg waren gevoerd. En met de 2 andere stammen uit het zuiden die in 587 weg waren gevoerd. God zal dus een nieuw verbond sluiten met alle 12 stammen, ondanks het tragische feit dat de Israëlieten uit het beloofde land verdreven zijn. Jeremia zegt ook nog dat dit nieuwe verbond belangrijker zal zijn dan het eerste van de berg Sinaï. Merkwaardig genoeg is in de rabbijnse boeken weinig over dit nieuwe verbond te vinden, behalve dat ze zeggen en benadrukken dat het nog niet plaats heeft gevonden. Zo zal volgens Rabbi Hezekia, die waarschijnlijk in de 3e eeuw na Christus leefde, de voorspelling van Jeremia pas op het einde der tijden vervuld worden, wanneer deze wereld ten einde loopt en de toekomstige wereld begint. En het hemelse maal dat in Exodus 24 beschreven wordt, werd het rabbijnse symbool voor de voorafbeelding van het Messiaanse tijdperk van verlossing. Volgens de Joodse traditie zal de rechtvaardige zich in de door God geschapen nieuwe wereld niet langer te goed doen aan aards eten en drinken, maar aan de aanwezigheid van God. Deze vroegere visie op de toekomst gaat dus duidelijk over veel meer dan alleen over een krijgshaftige Messias. Het tijdperk van het schouwen van God zal de plaats innemen van het aardse eten en drinken. Het gaat dus om de hoop op een hernieuwd verbond en op een hemels banket van Gods volk dat wordt hervat, niet alleen met aards eten en drinken, maar met het schouwen van God zelf.

En tot zover, beste luisteraars, deze catechese-uitzending over de Joodse wortels van de Eucharistie, in een reeks u gebracht door priester Daniël de Witte. U kan deze en andere afleveringen spoedig op de website beluisteren. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u vandaag voor uit een nieuw kerkelijk document met de titel E Supremi Apostolatus. Bij aanvang van het pontificaat van de heilige paus Pius X over alles herstellen in Christus. En dat was ook zijn wapenspreuk. Gepubliceerd op 4 oktober 1903. De inleiding begint met artikel 1. De gevoelens van de paus bij zijn verheffing. Nu wij voor de eerste maal het woord tot u gaan richten, vanaf de leerstoel van het opperste apostelambt, waarop wij door een onnaspeurlijk raadsbesluit van God verheven zijn, houdt niets er ons van terug u in herinnering te brengen, onder welke vloed van tranen en met welke dringende beden wij getracht hebben deze schrikwekkende last van het pontificaat van ons af te wenden. Inderdaad, al staan we in verdiensten ver beneden Anselmus, toch mogen we, denken we, op ons geval de jammerklachten toepassen die deze grote heilige uitte, toen hij zich, ondanks zijn tegenzin en tegenstand, gedwongen zag de bisschoppelijke waardigheid op zich te nemen. Ja, dezelfde uitingen van droefheid die hij voor zich toen liet horen, mogen ook wij op onze beurt doen horen, om te tonen in welke gesteltenis van geest en wil wij de zeer zware taak aanvaard hebben van herder over Christus kudde. Mijn tranen, zo schrijft hij, mijn kreten, het luide zuchten van mijn hart zijn mijn getuigen. Ik herinner me niet dat me ooit tevoren bij enig verdriet zulke tekenen van droefheid ontsnapt zijn voor die dag waarop ik het zware lot van het episcopaat van Canterbury op mij zag neerkomen. Allen die op die dag mijn gelaat aanschouwden, moeten dat bespeurd hebben. Ik geleek in gelaatskleur meer op een dode dan op een levende. Ik was bleek van ontzetting en smart. Tegen deze verkiezing, of liever tegen deze op mij uitgeoefende dwang, heb ik mij, ik kan het naar waarheid verzekeren, tot de dag van heden toe, zo goed ik kon, verzet. Maar thans, of ik wil of niet, zie ik mij gedwongen te erkennen dat Gods oordelen zich dagelijks meer en meer tegen mijn pogingen verzetten, zodat ik geen enkel middel meer zie om eraan te ontkomen. Ik ben overwonnen door het geweld, niet zozeer van mensen als van God, waartegen geen menselijk verstand iets vermag. Ik heb gebeden, zoveel ik kon. Ik heb alles beproefd om te verkrijgen dat die kelk, indien mogelijk, mij voorbij zou gaan zonder hem te moeten drinken. Maar thans begrijp ik dat er voor mij maar één besluit overblijft: aan mijn eigen zin en wil te verzaken en mij aan Gods zin en wil geheel en al over te geven. Aldus de heilige Anselmus bij de aanstelling van het episcopaat van Canterbury. Artikel 2. De redenen van zijn weerzin. Paragraaf 1. Zijn eigen kleinheid en de grootheid van zijn voorganger.
We hadden ongetwijfeld vele en ernstige redenen om weerstand te bieden. We konden ons immers vanwege onze zwakheid de eer van het pontificaat in geen enkel opzicht waardig achten. En dan, wie zou niet ontsteld zijn bij de gedachte tot opvolger te worden aangewezen van een man die gedurende de bijna 26 jaren waarin hij de kerk met grote wijsheid bestuurde, door zulke onvermoeide geestkracht, door zulke schittering van alle deugden uitmuntte, dat hij de bewondering zelfs van tegenstanders afdwong, en door zijn luisterrijke daden zijn naam de wijding der onsterfelijkheid heeft geschonken. Paragraaf 2. De treurige toestand waarin de mensheid verkeert. Vervolgens, om de andere redenen stilzwijgend voorbij te gaan, bevoelden ons op zijn allerhevigst afgeschrikt bij het gezicht van de diep treurige toestand waarin de mensheid op het ogenblik verkeert. Want wie zou niet weten dat de maatschappij tegenwoordig, meer dan in het verleden, ten prooi is aan een zware, diep ingewortelde ziekte die van dag tot dag verergert, die aan haar binnenste knaagt en haar ten ondergang voert. Ge begrijpt, eerbiedwaardige broeders, welke die ziekte is. Het is de afval, de afscheiding van God. Niets is er waar de ondergang zekerder mee verbonden is, volgens het woord van de profeet. Want zie, die u verlaten gaan zeker te gronde. Tegen die vreselijke ramp, zo zagen we, moeten we krachtens het ons opgedragen opperpriesterlijke ambt ons te weerstellen. We achten immers het bevel van God tot ons gericht, zoals aan de profeet Jeremia, hoofdstuk 1, vers 10. Zie, heden geef ik u volmacht over volken en koninkrijken, om uit te roeien en af te breken, om op te bouwen en te planten. Maar in het bewustzijn van onze zwakheid schrikten wij terug voor een taak die geen uitstel duldt en tegelijk zo vol van moeilijkheid is. Artikel 3. Pius doel bij zijn pontificaat. Evenwel, nu het God eenmaal behaagd heeft onze geringe persoon tot deze volheid van macht te verheffen, scheppen wij moed in hem die ons versterkt. Zoals staat in de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi, hoofdstuk 4, vers 13. Steunend op Gods kracht zetten we de hand aan het werk en verklaren wij dat ons enig doel bij de uitoefening van ons pauselijk ambt is alles in Christus herstellen, opdat Christus alles en in allen zij. Artikel 4. Zijn programma en leuze. Daar zullen er zeker zijn die het goddelijke met een menselijke maatstaf metend, zullen trachten onze innerlijke bedoelingen uit te vorsen en die te verdraaien in de zin van aardse belangen en partijdoeleinden. Om hun alle ijdele verwachtingen af te snijden, verzekeren wij met alle beslistheid dat we niets anders willen zijn en dat we met Gods hulp voor de menselijke maatschappij ook niets anders zullen zijn dan de bedienaar van God, met wiens gezag wij zijn bekleed. Gods belangen zijn onze belangen, en het staat bij ons vast.
Daaraan zullen wij al onze krachten, ja, ons leven wijden. Wanneer men ons dus naar een leuze vraagt om onze innerlijke bedoeling te openbaren, dan zullen wij altijd slechts deze leuze geven: alles herstellen in Christus.

Hoofdstuk 1. Het doel van de paus. Alles herstellen in Christus. Artikel 1. Een geweldige strijd tegen God is aan de gang. Als we nu dit heerlijke werk gaan ondernemen en altijd blijven voortzetten, hebben wij, eerbiedwaardige broeders, als hoogste aanmoediging de zekerheid dat gij allen onze krachtige helpers zult zijn om het te voltooien. Immers, om daaraan te twijfelen, zouden we u zeker ten onrechte voor onwetend of voor onverschillig moeten houden tegenover de misdadige strijd die op het ogenblik bijna overal tegen God is ondernomen en voortdurend wordt aangewakkerd. Want waarlijk, de volken razen en de naties maken ijdele plannen tegen hun schepper. De kreet van Gods tegenstanders, ga weg van ons, is haast algemeen geworden. Vandaar bij zeer velen niet de minste eerbied meer voor de eeuwige God. Men houdt in het particuliere, in het openbare leven, in geen enkel opzicht rekening meer met zijn soeverein wezen. Ja, nog meer, men spant alle krachten in, men wendt alle middelen aan om zelfs de herinnering aan God en de notie van God geheel en al te doen verdwijnen. Artikel 2. Men zou haast vrezen dat de antichrist reeds op aarde is. De overweging hiervan doet onwillekeurig de vrees opkomen dat deze verdorvenheid van de gemoederen een voorproef en als het ware het begin is van alle rampen die op het einde der tijden te wachten staan. En dat de zoon des verderfs, waarvan de apostel spreekt in de tweede brief aan de Thessalonicenzen, hoofdstuk 2, vers 3, reeds hier op aarde verblijft. Zo groot is namelijk de vermetelheid, zo hevig de razende woede, waarmee men overal de eerbied voor de godsdienst aanvalt, de leerstukken van het geloof bestrijdt, en hardnekkig poogt alle plichtsbetrekkingen van de mens met God af te schaffen en totaal te vernietigen. Van de andere kant, en dat is volgens dezelfde apostel het karakteristieke kenteken van de antichrist, de mens heeft zich in ongeëvenaarde overmoed op de plaats van God gedrongen en zich verheven tegen al wat God heet. Zo ver is hij daarin gegaan dat hij, hoewel niet in staat de kennis van God geheel in zich te vernietigen, toch Gods opperhoogheid verworpen heeft en voor zichzelf deze zichtbare wereld als het ware tot een tempel heeft gewijd, om zich door de overigen te laten aanbidden. In diezelfde brief aan de Thessalonicenzen, een vers later, vers 4 van het tweede hoofdstuk, schrijft de heilige apostel Paulus: hij zet zich neer in Gods tempel en geeft zich uit voor God. Artikel 3. De einduitslag van de strijd is zeker: Gods zegepraal. Welke de uitslag zal zijn van deze strijd van de stervelingen tegen God, daarover kan wel geen verstandig mens in twijfel zijn. Zeker, de mens die zijn vrijheid misbruikt, heeft de vrijheid, het recht en het gezag van de Schepper aan te randen, maar de overwinning is altijd aan de kant van God. Ja, zelfs de ondergang is juist dan het meest nabij als de mens
in de hoop te triomferen, zich met groter vermetelheid verheft. God zelf waarschuwt ons hieromtrent in de Heilige Schrift. Hij doet namelijk alsof hij de zonden van de mensen niet ziet. Naar het boek Wijsheid, hoofdstuk 11, vers 24. Alsof hij zijn macht en opperhoogheid vergeten heeft. Maar dan, opeens, na die schijnbare terugtocht, reist hij op als een held, dronken van de wijn, die opstaat uit de slaap, naar Psalm 77. En zal hij de kop van zijn vijanden verpletteren, naar Psalm 67, vers 22. Opdat allen zullen weten dat God de koning is der ganse aarde en de heidenen leren dat ze maar mensen zijn. Verwijzing naar Psalm 9, vers 21. Artikel 4. We moeten trachten Gods overwinning te bespoedigen. Dit alles, eerbiedwaardige broeders, nemen wij met vast geloof aan en verwachten we. Maar dit belet niet dat ook wij, ieder voor ons deel, Gods werk trachten te bespoedigen. Dat doen we niet alleen door voortdurend te bidden: sta op, Heer, laat de mens niet de overhand krijgen. Maar, en dat is van meer belang, dat doen we ook door met woord en daad, in het volle licht, Gods opperheerschappij over de mens en over ieder schepsel met nadruk te belijden en te verdedigen, met het doel dat zijn heersersrecht en macht door allen met heilige eerbied worden erkend. Artikel 5. Dat is ook in het belang van de mensheid. Zo doen is niet alleen een plicht die volgt uit de natuur, maar is ook een eis van het algemeen belang van de mensheid. Wiens hart immers, eerbiedwaardige broeders, zou niet door angst en droefheid bevangen zijn, als hij ziet hoe de mensen in een tijd die terecht groot gaat op de vooruitgang van de beschaving, voor het merendeel onderling zo gruwelijk verdeeld zijn dat het bijna is een strijd van allen tegen allen. Zeker, in aller hart woont het verlangen naar vrede, en geen mens die er niet luid om roept. Maar het is een ongerijmdheid vrede te zoeken als men God verwerpt. Want waar God afwezig is, daar is de gerechtigheid verbannen. En waar de gerechtigheid verbannen is, daar hoopt men tevergeefs op vrede. Zoals het staat bij de profeet Jesaja, hoofdstuk 32, vers 17. De vrede is het werk der gerechtigheid. Artikel 6. Terugkeer tot God is de enige weg naar vrede en orde. We weten het. Daar zijn er velen die uit verlangen naar vrede, dat is de rust van de orde, zich aaneensluiten tot bonden en partijen, die ze de partij der orde noemen. Ijdele hoop, verloren moeite. Daar is maar één partij der orde die te midden van de verwarring de vrede kan brengen. De partij van de aanhangers van God. Die partij moet men dus bevorderen. Haar leden zoveel mogelijk vermeerderen, als we door liefde voor een veilig, rustig bestaan bezield worden.

in de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 3, vers 11. Niemand mag een ander fundament plaatsen dan wat gelegd is, en dat is Jezus Christus. Want Hij alleen is het die de Vader heeft geheiligd en in de wereld gezonden, zoals weer klinkt in het heilig evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 10, vers 36. De afstraling van zijn glorie en de afdruk van zijn wezen, zoals geschreven staat in de Hebreeënbrief, hoofdstuk 1, vers 3. Waarachtig God en waarachtig mens, zonder wie niemand tot de noodzakelijke kennis van God kan komen, want niemand kent de Vader dan de Zoon, alleen, en Hij aan wie de Zoon het openbaren wil. We horen het weer klinken in het heilig evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 11, vers 27. Artikel 8. Dus, alles herstellen in Christus en terugkeer tot God is één en dezelfde zaak. Hieruit volgt, alles herstellen in Christus en de mensen terugbrengen tot gehoorzaamheid aan God is één en dezelfde zaak. Al onze zorgen moeten dus hierop gericht zijn, het mensdom onder Christus heerschappij terug te brengen. Is dat bereikt, dan is het daardoor reeds tot God teruggekeerd. We zeggen tot God, niet tot een werkeloze God die zich om de mensen niet bekommert, zoals de onzinnige beweringen van de materialisten er een hebben gemaakt, maar tot de levende en ware God, één in wezen, drievuldig in personen, de schepper van de wereld, de alwijze bestuurder van het heelal en eindelijk de oneindige rechtvaardige wetgever die de schuldigen straft en voor de deugden de haar beloofde beloningen heeft bereid. Artikel 9. De weg naar Christus is de kerk. Verder, de weg die ons naar Christus leidt is duidelijk, de kerk. Daarom zegt Chrysostomus terecht, de kerk is uw hoop, de kerk is uw redding, de kerk is uw toevluchtsoord. Daartoe namelijk heeft Christus haar ten koste van zijn bloed gesticht. Aan haar heeft hij zijn leer en de voorschriften van zijn wetten toevertrouwd, tegelijk met de goddelijke genadegaven die de mensen heiliging en zaligheid brengen. Ge ziet dus, eerbiedwaardige broeders, welke taak ten slotte aan ons en tegelijk aan u is opgedragen. Het gaat erom de maatschappij die van Christus wijsheid is afgedwaald tot een leven volgens de kerk terug te brengen. De kerk op haar beurt zal haar aan Christus onderwerpen en Christus aan God. Als we dit met Gods hulp bereiken, dan zullen we de vreugde genieten, de onrechtvaardigheid voor de rechtvaardigheid te zien plaatsmaken en met blijdschap horen een machtige stem uit de hemel. Thans is gekomen het heil en de macht, het koningschap van onze God en de heerschappij van zijn gezalfde, zoals weer klinkt in het boek Openbaring van Johannes, hoofdstuk 12, vers 10. De verwezenlijking echter van deze wensen vordert als voorwaarde de inspanning van alle mogelijke krachten tot algehele uitroeiing van de monsterachtige, verfoeilijke misdaad van onze tijd, de zelfvergoding van de mens. Verder, de heilige wetten en raden van het evangelie moeten weer in haar vroeger aanzien hersteld worden. De door de kerk overgeleverde waarheden

moeten met meer grondigheid verkondigd worden. Haar leer namelijk over de heiligheid van het huwelijk, over de opvoeding en het onderwijs van de jeugd, over de eigendom en het gebruik van de goederen, over de plichten van de onderdanen jegens de overheden en uiteindelijk het ware evenwicht tussen de maatschappelijke standen moet worden hersteld volgens de christelijke leer en zeden. Artikel 10. Het slot van dit eerste deel. Zie daar wat wij van onze kant overeenkomstig Gods aanwijzing ons bij ons pontificaat als doel stellen en waarvoor we naar best vermogen zullen blijven werken. Uw taak echter, eerbiedwaardige broeders, zal het zijn door uw heiligheid, uw wetenschap, uw ondervinding en vooral door uw ijver voor de glorie Gods onze pogingen te ondersteunen, zonder enig ander doel dan dat in allen Christus gevormd worden. Zoals beschreven in de brief aan de Galaten, hoofdstuk 4, vers 19.

Hoofdstuk 2. De middelen om het doel van de paus te bereiken. Welke nu de middelen zijn om zulke grote zaak te bereiken, behoeven wij nauwelijks te zeggen, want ze liggen voor de hand. Artikel 1. Zorg voor goede priesters. Onze eerste zorg moet zijn Christus te vormen in degenen die krachtens hun ambtsplicht bestemd zijn om Christus in anderen te vormen. We bedoelen hier de priesters, eerbiedwaardige broeders. Allen immers die de heilige wijdingen ontvangen hebben, moeten weten dat ze bij het volk, waaronder zij leven, dezelfde zending hebben die Paulus naar zijn eigen getuigenis op zich genomen had, zoals hij dat uitdrukt in die innig tedere woorden in de brief aan de Galaten, hoofdstuk 4, vers 19. Mijn kinderkens, voor wie ik opnieuw barensweeën moet lijden, eer Christus in u is gevormd. Maar hoe kunnen ze die taak vervullen als ze niet eerst zichzelf met Christus hebben bekleed, en dat wel zo dat ze de woorden van dezelfde apostel mogen gebruiken: ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij, zoals staat in de brief aan de Galaten, hoofdstuk 2, vers 20. Of in de brief aan de Filippenzen: Christus is mijn leven, hoofdstuk 1, vers 21. Weliswaar geldt voor alle gelovigen de aansporing om een volwassen man te worden en de mannenmaat van de volmaakte Christus te bereiken, zoals staat in de brief aan de christenen van Efeze, hoofdstuk 4, vers 13. Maar toch is ze bij uitstek bedoeld voor hem die de priesterlijke bediening uitoefent. Deze wordt een andere Christus genoemd, niet enkel omdat hij deelt in Christus macht, maar ook omdat hij door navolging van Christus werken Christus in zijn eigen persoon moet uitbeelden. Paragraaf 1. Zorg voor de seminariën. Doch als dat zo is, hoe groot en ernstig moet dan uw zorg zijn, eerbiedwaardige broeders, om de geestelijkheid tot een in alle opzichten heilig leven te vormen. Al het overige, wat dan ook, moet hiervoor wijken. Bijgevolg moet uw hoofdzorg zijn de juiste inrichting en leiding van uw priesterseminaries en de volle bloei daarvan in zuiverheid van leer en heiligheid van leven. Laat het seminari die vreugde van uw hart zijn en verzuimt voor het welzijn ervan niets van hetgeen door het Concilie van Trente met de grote wijsheid is bepaald. Paragraaf 2. Voorzichtigheid bij het toelaten tot de heilige wijdingen. Wanneer dan de tijd gekomen is om de kandidaten tot de heilige wijdingen toe te laten, vergeet dan, bid ik u, niet wat Paulus aan Timotheus schreef: leg niemand overijld de handen op. In de eerste brief aan Timotheus, hoofdstuk 5, vers 22. Bedenkt met de grootste aandacht, zoals degenen die je tot het priesterschap zult toelaten, zijn, zo zullen meestal ook de gelovigen zijn. Houd daarom geen rekening met enig particulier belang, wat dan ook, maar let uitsluitend op God, de kerk en het eeuwig geluk van de zielen, om te voorkomen dat ge u, zoals de apostel waarschuwt in datzelfde vers, aan vreemde zonden schuldig maakt. Paragraaf 3. Zorg voor de jonge priesters.
hen vooral vormen tot zielzorgers. Verder, de jonggewijde uit het seminarie vertrokken priesters moeten uw ijverige zorgen niet missen. We sporen u uit het diepst van onze ziel aan. Uw hart moet voor hen van hemels vuur branden en laat hen meermalen tot u komen. Vuurt hen dan aan. Wekt in hen het brandend verlangen om alleen voor God en het heil der zielen te leven. Wij, voor ons, eerbiedwaardige broeders, zullen er met de grootste zorg voor waken dat de leden van de geestelijkheid zich niet laten vangen door de listen van een nieuwe, een pseudowetenschap, die niet de geest van Christus ademt, maar wier streven het is door fraai ingeklede en sluwe schijnbewijzen de dwalingen van het rationalisme en semi-rationalisme ingang te doen vinden. Daartegen waarschuwde Paulus reeds Timotheus toen hij schreef in zijn eerste brief, hoofdstuk 6, vers 20. Bewaar het toevertrouwde pand en vermijd de onheilige nieuwe woorden en de tegensprekingen der valselijk zogenaamde wetenschap door het belijden waarvan sommigen van het geloof zijn afgevallen. Dit belet ons echter niet om die jonge priesters, die zich op nuttige studies op elk gebied van wetenschap toeleggen, om zich beter te wapenen voor de verdediging van de waarheid en de weerlegging van de lasteringen van de vijand van het geloof, onze lof waardig te achten. Maar we kunnen het niet verhelen, ja, we komen er heel openlijk voor uit. De eerste prijs zullen wij altijd toekennen aan degenen die, zonder de gewijde en de menselijke wetenschappen te verwaarlozen, zich toch rechtstreeks wijden aan de zielzorg, door het waarnemen van de bedieningen, welke een priester betamen, die vol ijver is voor de glorie van God. We ondervinden een grote droefheid en een voortdurend harteleed, weer klinkt het in de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 9, vers 2, als we zien dat de klacht van Jeremia's ook op onze tijd van toepassing is. De kinderen vroegen om brood, maar niemand die het hun brak. Want onder de geestelijkheid zijn er die, al naar hun neiging het ingeeft, zich wellicht wijden aan dingen van veeleer schijnbaar dan werkelijk nut. Daarentegen telt men er niet zoveel die naar het voorbeeld van Christus het woord van de profeet tot het hunne maken. De geest des Heren heeft mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om aan de armen het evangelie te prediken, om te genezen die vermorzeld zijn van harte, om aan gevangenen verlossing te verkondigen en aan blinden het gezicht. Zoals weer klinkt in het heilig evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 4, versen 18 tot 19. Paragraaf 4. Ze moeten zich bovenal wijden aan het godsdienstonderricht. En toch, wie ziet het niet in, eerbiedwaardige broeders? Als de mensen zich nu eenmaal vooral door verstand en vrijheid laten leiden, is dan het onderricht in de godsdienst niet het voornaamste middel om Gods heerschappij in de zielen te herstellen? Hoe groot is het getal van hen die Christus haten, die voor de kerk, voor het evangelie, een afschuw hebben, meer uit onwetendheid dan uit boosheid? Men zou van hen terecht kunnen zeggen, ze beschimpen wat ze niet kennen. In dit verschijnsel kan men waarnemen niet alleen bij het gewone volk of bij de grote massa van de onderste lagen van de bevolking, die juist door haar levensomstandigheden licht tot dwaling wordt gebracht,
maar ook bij de beschaafde standen. En zelfs bij mensen die overigens een meer dan middelmatige ontwikkeling bezitten. Daar ligt voor de meesten de oorzaak van de geloofsafval. Men mag immers niet toegeven dat het geloof verloren gaat als gevolg van de vorderingen van de wetenschap. Het is veeleer de onwetendheid die de oorzaak is. Waar dan ook de onwetendheid het grootst is, daar is ook de geloofsafval het grootst. Dat was de reden waarom Christus de apostelen het bevel gaf: gaat en onderwijst alle volken. Zoals weer klinkt in het Heilig Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 28, vers 19. Paragraaf 5. De liefde is hierbij het beste middel. Maar om nu van de taak van onderrichten en de ijver daarvoor de verhoopte vruchten te zien en Christus te vormen in allen, is er geen machtiger middel dan de liefde. Laat dit diep in uw geheugen geprent staan, eerbiedwaardige broeders. Immers, de Heer was niet in de storm, zoals we in de eerste boek Koningen, hoofdstuk 19, vers 11 kunnen horen. Men zou zich vergissen als men hoopte door een bitterder optreden zielen voor God te kunnen winnen. Ja, zelfs te vinnige taal tegen de dwalingen, te heftige verwijten tegen de ondeugden, doen soms meer kwaad dan goed. De apostel gaf Timotheus wel de aansporing: weerleg, berisp en bestraf, maar voegde erbij: in alle langmoedigheid. Tweede brief aan Timotheus, hoofdstuk 4, vers 2. Zeker is dat het voorbeeld dat Christus gegeven heeft. Komt, zo sprak hij volgens de schrift, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u verkwikken. Het Heilige Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 11, vers 28. En onder die vermoeiden en belasten verstond hij geen anderen dan de mensen in de boeien van zonde en dwaling. Inderdaad, welk een zachtmoedigheid in die goddelijke meester. Welk een tederheid, welk een medelijden voor alle mogelijke ongelukkigen. Waarlijk, Jesaja heeft ons zijn hart getekend in de woorden: ik leg mijn geest op hem, hij zal niet strijden, noch zijn stem verheffen, hij zal het geknakte riet niet breken, de kwijnende vlaspit niet doven. We horen het in het boek van de profeet Jesaja, hoofdstuk 42, vers 1. Paragraaf 6. Ook tegenover tegenstanders en vervolgers. Die liefde, geduldig en goedertieren, zoals beschreven in de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 13, vers 4, moet zich ook uitstrekken tot onze tegenstanders of vervolgers. Worden wij gescholden, wij zegenen, zei Paulus van zichzelf. Worden we vervolgd, we verdragen het. Worden we gelasterd, we spreken ten goede. Opnieuw, eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 4, vers 12. Misschien lijken ze slechter dan ze zijn. Het milieu, de vooroordelen, de raad en het voorbeeld van anderen, en tenslotte het verleidende menselijke opzicht, heeft hen bij de partij van de bozen gebracht. Maar hun wil is niet zo bedorven als ze zelf wel willen voorgeven.
Waarom zouden we niet hopen dat de vlam van de christelijke liefde het duister uit hun ziel zal verdrijven en daar tegelijk Gods licht en vrede zal brengen? Soms zal de vrucht van ons werken misschien op zich laten wachten. Maar de liefde laat zich door lang wachten niet uitputten. Ze weet het dat God het loon van de arbeid niet beloofd heeft aan het succes, maar aan de goede wil. Artikel 2. Medewerkers met de priesters. Paragraaf 1. Alle gelovigen. Het is echter niet onze bedoeling, eerbiedwaardige broeders, dat gij en uw geestelijkheid bij het zo moeilijke werk om de volken in Christus te herstellen zonder medehelpers zou blijven. We weten dat God aan iedereen geboden gegeven heeft over zijn naaste. Niet alleen dus degenen die zich aan de heilige bediening gewijd hebben, maar volstrekt alle gelovigen moeten werken voor de belangen van God en de zielen. Natuurlijk niet ieder op zijn eigen gezag en naar zijn eigen inzicht, maar altijd onder de leiding en volgens de wenken der bisschoppen. Want het recht om in de kerk aan het hoofd te staan, te onderwijzen, leiding te geven, is aan niemand verleend dan aan u, die de Heilige Geest gesteld heeft om de kerk Gods te besturen. Zo lezen wij het ook in de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 20, vers 28. Paragraaf 2. Katholieke verenigingen, haar eerste en voornaamste doel. De organisaties van katholieken met verschillende doelstelling, maar altijd ten bate van de godsdienst, hebben van onze voorgangers reeds lang goedkeuring en zegen ontvangen. Ook wij geven aan dat uitstekende werk zonder aarzelen onze lof, en wij verlangen vurig dat het zich in steden en op het land krachtig uitbreidt en bloeit. Maar men begrijpt wel wat we bedoelen. Het eerste en voornaamste doel dat dergelijke organisaties moeten beogen, is het onveranderlijk christelijk leven van al de leden. Inderdaad, scherpzinnige besprekingen over allerlei vraagstukken en welsprekende vertogen over rechten en plichten zijn van weinig belang als de daad er niet bij komt. Onze tijd immers vraagt om daden, maar daden van nauwgezette, volledige onderhouding van de goddelijke wetten en de voorschriften van de kerk, van vrijmoedige en openlijke belijdenis van de godsdienst, en tenslotte van werkelijke, alomvattende naastenliefde, zonder rekening te houden met persoonlijke belangen of stoffelijke voordelen. Zulk een heerlijk voorbeeld van zoveel strijders van Christus zal veel meer waarde hebben om de harten te treffen en mee te slepen dan woorden en nog zo keurige verhandelingen. Allicht zullen velen dan hun vrees afleggen, hun vooroordelen en twijfels opzij zetten en zich in ganse scharen tot Christus laten brengen om op hun beurt de kennis van Christus en de liefde tot Christus te verbreiden, die de weg zijn naar het ware, duurzame geluk. Paragraaf 3. Slot van het tweede deel. Heerlijke vooruitzichten. Waarlijk, als in alle steden, in alle dorpen, de geboden van God trouw onderhouden worden, als het heilige er in ere is, als de sacramenten er dikwijls worden ontvangen en als men er alles wat verder tot een christelijk leven behoort in acht blijft nemen, dan zal er verder, eerbiedwaardige broeders, niet veel meer te doen zijn om alles in Christus te herstellen.
men mene niet dat dit enkel maar zal strekken tot het winnen van de hemelse goederen. Nee, het zal ook een buitengewoon hulpmiddel zijn voor het tijdelijke welzijn en voor de maatschappelijke welvaart. Want is het eenmaal zover, dan zullen de mensen van hogere stand en de rijken, de minder bedeelden volgens de eisen van rechtvaardigheid en liefde te hulp komen. En deze laatsten zullen de moeilijkheden van hun armoediger bestaan met kalmte en geduld dragen. Dan zullen de burgers niet meer luisteren naar de hartstocht, maar naar de wetten. Dan zal de eerbied en de liefde voor de vorsten en alle staatshoofden, wier gezag alleen van God afkomstig is, als een heilige plicht beschouwd worden. Wat zullen we nog meer zeggen? Dan zullen eindelijk allen overtuigd zijn dat de kerk als een stichting van Christus een volledige en algehele vrijheid moet genieten en niet onder vreemde overheersing mag staan. En dat onze vordering van die vrijheid niet enkel een handhaving is van de heiligste rechten van de godsdienst, maar daardoor ook een bescherming van het welzijn en de veiligheid van de volken. Immers, de godsvrucht is nuttig onder alle opzichten, en waar zij onaangetast haar levenskracht uitoefent, zal het volk werkelijk rusten in de volheid van de vrede. Verwijzingen respectievelijk naar de eerste brief aan Timotheus, hoofdstuk 4, vers 8, en het boek van de profeet Jesaja, hoofdstuk 32, vers 18.

Hoofdstuk 3. Slot. Artikel 1. Aansporing tot gebed. Moge God, die rijk aan ontferming is, in zijn goedheid dat herstel van alle volken in Christus bespoedigen. Want het is niet het werk van hem die wil, noch van hem die loopt, maar van de ontferming Gods. Zoals staat in de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome, hoofdstuk 9, vers 16. En wij, eerbiedwaardige broeders, laten wij in de geest van nederigheid hem omwille van de verdiensten van Jezus Christus die gunst door dagelijks en dringend gebed afsmeken. Laten wij ook gebruik maken van de altijd bereidvaardige tussenkomst van de Moeder Gods. Om die tussenkomst te verkrijgen en naar aanleiding van de omstandigheid dat wij deze brief juist op de feestdag van de Rozenkrans uitvaardigen, verordenen en bevestigen wij alles wat onze voorganger heeft voorgeschreven betreffende de toewijding van de maand oktober aan de Verheven Maagd, door het openbaar verrichten van het Rozenkransgebed in alle kerken. We sporen u bovendien aan om ook de voorspraak in te roepen van de kuise bruidegom van Gods Moeder, de patroon van de kerk, en van de apostelvorsten Petrus en Paulus. Voor de gunstige vervulling van onze wensen en de gelukkige uitslag van al uw ondernemingen smeken we over u in rijke overvloed de hulp van Gods genade af. En als bewijs van de innige liefde waarmee we u en alle gelovigen die de goddelijke voorzienigheid ons heeft willen toevertrouwen, omhelzen, verlenen we met grote liefde in de Heer aan u, eerbiedwaardige broeders, aan uw geestelijkheid en aan uw volk, de apostolische zegen. Gegeven te Rome bij Sint-Pieter, de 4e oktober 1903, in het eerste jaar van ons pausschap, Paus Pius de 10e. En zo, dierbare luisteraars, mochten wij u vandaag voorlezen in De Kerk Spreekt uit E Supremi Apostolatus, bij aanvang van het pontificaat van de heilige Paus Pius de 10e over alles herstellen in Christus. Een document dat werd gepubliceerd op 4 oktober 1903, het eerste jaar van zijn pontificaat. We danken u van harte voor het luisteren. Graag tot een volgende keer, dan lezen we u graag voor uit een nieuw kerkelijk document. Van harte een zeer fijne dag gewenst. En graag tot dan.

0: Het Woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het Woord spreekt. Vandaag lezen we in het Evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 8, versen 2 tot en met 11. In de vroegte was hij alweer in de tempel en heel het volk stroomde naar hem toe. Hij ging zitten en onderrichtte hen. Nu kwamen de schriftgeleerden en de fariseeën aanzetten met een vrouw die betrapt was op echtbreuk. Ze brachten haar voor hem en zeiden: "Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt op echtbreuk. Mozes heeft ons in de wet voorgeschreven zulke vrouwen te stenigen. Hoe staat u daar tegenover?" Met deze vraag wilden ze hem op de proef stellen om te zien of ze een aanklacht tegen hem konden indienen. Maar Jezus bukte zich om met zijn vinger op de grond te schrijven. Toen ze op een antwoord bleven aandringen, keek hij op en zei: "Wie van u zonder zonde is, moet dan maar als eerste een steen op haar werpen." En weer bukte hij zich om op de grond te schrijven. Zij echter trokken na die woorden weg, de een na de ander, te beginnen met de oudsten, zodat hij alleen achterbleef met de vrouw daar voor hem. Jezus keek op en vroeg haar: "Waar zijn ze gebleven, vrouw? Heeft niemand u veroordeeld?" "Nee, Heer, niemand," antwoordde ze. Waarop Jezus zei: "Ik veroordeel u ook niet. Ga nu maar en zondig voortaan niet meer."

Het verhaal is zeer goed gekend, wat we hebben gelezen vandaag in het evangelie. Een overspelige vrouw die voorgeleid wordt bij Jezus, want Mozes in de wet had geschreven dat zulke vrouwen gestenigd moesten worden. Een zonde dus. Een zonde die tot de dood leidt. Wat is het antwoord van Jezus daarop? En we zouden moeten verbaasd zijn dat Jezus zich voorover bukt en op de grond schrijft. En we moeten dus even terugkeren naar de wet van Mozes. Want dat is de wet die de fariseeën, de schriftgeleerden, aanhalen. Mozes heeft ons gezegd. Wat zegt gij ervan? En het is een strikvraag, staat er in het evangelie. En Jezus schrijft op de grond als eerste reactie. Om dan ook het woord te richten, degene die zonder zonde is, werpen de eerste steen. Wat is die wet van Mozes? Wel, we keren daarvoor terug naar het boek van Exodus, waar Mozes van God zelf de geboden ontvangt en de wet. En die geboden worden geschreven op stenen platen. Zo staat er in Exodus, hoofdstuk 31, vers 18, toen de Heer op de berg Sinaï zijn woorden tot Mozes beëindigd had, overhandigde hij hem de twee platen van het verbond, stenen platen, door Gods vinger beschreven. En iets verder, in hoofdstuk 32, vers 15, staat er: Mozes ging op weg en daalde de berg af. Hij had de twee platen van het verbond in zijn hand, de platen die aan beide kanten beschreven waren. Ze waren aan twee kanten beschreven, aan de voorkant en de achterkant. De platen waren Gods eigen werk. Het schrift was Gods eigen schrift. Hij had het er zelf in gegrift. God had al eens geschreven in het Oud Verbond, namelijk zijn eigen wet, de 10 geboden, gegrift in stenen platen. En wat gebeurt er? Mozes daalt de berg af en hij ziet het volk met een gouden kalf in het midden. Hij ziet het volk verdwaald in afgoderij. En wat gebeurt er? We lezen dit in vers 19 van hoofdstuk 32 in het boek Exodus. Toen Mozes dichter bij het kamp kwam, zag hij het stierkalf en het gedans. Hij werd razend en smeet de platen tegen de voet van de berg aan stukken. Mozes zal de stenen platen beschreven door God zelf stuk maken. Hij gaat die breken. Het geschrift van God gaat verloren. Maar, natuurlijk, God zal barmhartigheid betonen en zal aan Mozes vragen om terug de berg op te gaan. En wat lezen we in hoofdstuk 34, vers 27 van het boek Exodus? Toen sprak de Heer tot Mozes: stel deze woorden op schrift, want op grond van deze woorden sluit ik met u en met Israël een verbond. Zeker, God zal nog altijd stenen platen geven aan Mozes, met daarop de 10 geboden in de stenen platen gegrift. Maar is dat absoluut hetzelfde van die eerste stenen platen die Mozes heeft stuk gemaakt? Waarschijnlijk niet. Want God voegt eraan toe, naast die 10 geboden, stel deze woorden zelf op schrift. Mozes zal zelf schrijven. De wet wordt geschreven, zeker en vast geïnspireerd door God. Maar eigenlijk de echte vinger die gebruikt werd voor het schrijven van de eerste stenen platen die stuk geworpen werden, die zijn verloren gegaan.
En wat zien we nu in het evangelie? Wanneer de fariseeën beroep doen op de wet van Mozes, dat Jezus met zijn vinger schrijft op de grond, zoals God het heeft gedaan bij de eerste stenen platen. Nee, Jezus zal de wet van Mozes niet wegdoen, maar hij zal die vervullen, hij zal die terug herstellen, omdat het Mozes was die de eerste stenen platen heeft stuk geworpen. Jezus herstelt door het schrijven van een perfecte wet. De wet die gegeven werd bij het begin, maar die niet opgevolgd werd door de halsstarrigheid van het volk van God. Vandaag kunnen ook wij nog halsstarrig zijn en niet meer denken aan de mooie, barmhartige woorden die God voor ons voorzien heeft. En wat zijn die woorden? Wel, die woorden lezen we dan in het evangelie. Wie van u zonder zonde is, werpen de eerste steen. Zie daar wat God echt aan ons wil meegeven. Maar ook de laatste zin. Wanneer Jezus zegt dat hij die vrouw niet veroordeelt. Ook ik veroordeel u niet. Ga nu maar en zondig voortaan niet meer. Sommigen blijven misschien niet staan bij het allerlaatste dat Jezus hier zegt. Zondig voortaan niet meer. Jezus geeft geen goedkeuring aan de zonde. Jezus geeft geen goedkeuring aan het kwade. Maar Jezus toont barmhartigheid die ons moet motiveren om altijd en voortaan het goede te kiezen. Jezus helpt die vrouw terug recht te staan, omdat hij een nieuwe, perfecte, een herstelde wet heeft geschreven, met zijn vinger op de grond. En die wet is een wet van barmhartigheid, een wet die ons terug laat komen tot bij God. Wanneer Jezus trouwens die opmerking heeft gemaakt van wie zonder zonde is, werpen de eerste steen, dan zal iedereen, aangesproken door het eigen geweten, weggaan. Iedereen begrijpt ergens wel wat Jezus bedoelt. En dat geldt voor ieder van ons. Wij allen kunnen begrijpen wat Jezus bedoelt, maar dat neemt nog niet weg dat we vrij zijn om een keuze te maken. Wij moeten voortaan beter luisteren naar ons geweten, zoals Jezus het vandaag aan ons voorstelt. Luister, ieder van ons is zondaar. Veroordeel niet, maar dat neemt het oordeel over wat zondig is niet weg. Jezus neemt het juiste midden. Hij gaat niet van het ene extreme, de grote veroordeling, naar het andere extreme, de volledige toelating. Hij blijft in het midden met zijn barmhartigheid, die geschreven wordt vandaag als een nieuwe wet, gegeven aan ieder van ons. Laten we nogmaals lezen deze mooie passage uit het evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 8, versen 2 tot en met 11. In de vroegte was hij alweer in de tempel en heel het volk stroomde naar hem toe. Hij ging zitten en onderrichtte hen. Nu kwamen de schriftgeleerden en de fariseeën aanzetten met een vrouw die betrapt was op echtbreuk. Ze brachten haar voor hem en zeiden: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt op echtbreuk. Mozes heeft ons in de wet voorgeschreven zulke vrouwen te stenigen. Hoe staat u daar tegenover? Met deze vraag wilden ze hem op de proef stellen, om te zien of ze een aanklacht tegen hem konden indienen. Maar Jezus bukte zich om met zijn vinger op de grond te schrijven. Toen ze op een antwoord bleven aandringen, keek hij op en zei: Wie van u zonder zonde is, moet dan maar als eerste een steen op haar werpen. En weer bukte hij zich om op de grond te schrijven. Zij echter trokken na die woorden weg, de een na de ander, te beginnen met de oudsten, zodat hij alleen achterbleef met de vrouw daar voor hem. Jezus keek op en vroeg haar: Waar zijn ze gebleven, vrouw? Heeft niemand u veroordeeld?
Nee, Heer, niemand, antwoordde ze. Waarop Jezus zei, ik veroordeel u ook niet. Ga nu maar en zondig voortaan niet meer.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Goedemiddag, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om het Angelus te bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, omdat wij de beloften van Christus waardig worden. Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel, de menswording van Christus uw Zoon hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars, bidden wij ook samen het middaggebed van de kerk. Vandaag op maandag 24 augustus vieren wij de heilige Bartholomeus, apostel. De hymne kan u vinden op pagina 758. De psalmen vindt u vanaf pagina 799. En de korte schriftlezing op pagina 1583. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed, en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. De wet van de Heer bevredigt het gemoed en is een licht voor het oog. De wet van de Heer is volkomen. Zij sterkt de onzekere geest. Zijn voorschriften zijn betrouwbaar. Onwetenden maken zij wijs. Rechtmatig zijn al zijn bevelen. Bevredigend voor het gemoed. Glashelder zijn zijn geboden. Zij zijn een licht voor het oog. Het woord van de Heer is eerlijk. Het blijft in eeuwigheid waar. Zijn uitspraken zijn waarachtig. Rechtvaardig in iedere zaak. Gezocht meer dan goud of juwelen. Welsmakend als honingzeem. Uw dienaar neemt ze ter harte. Hij wordt er rijk voor beloond. Maar wie beseft al zijn feilen? Vergeef mij ook wat ik niet weet. Bescherm uw knecht tegen hoogmoed. Geef die geen macht over mij. Dan zal ik rechtschapen en rein zijn. Door geen gemeenheid bevlekt. Laat al mijn spreken en denken voor u aanvaardbaar zijn, Heer. Voor u, mijn rots en verlosser. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De wet van de Heer bevredigt het gemoed en is een licht voor het oog. De Heer zal opstaan om de volken rechtvaardig te oordelen. Heer, mijn God, tot u vlucht ik. Verlos mij van mijn vervolgers, anders slepen de leeuwen mij mee. Verscheuren zij mij zonder redding. Heer mijn God, als ik iets heb misdaan, als onrecht kleeft aan mijn handen, als ik ooit vrienden bedrogen heb, of kwaad ongewroken gelaten, laat dan de vijand mij jagen en grijpen, mijn leven verpletteren tegen de rots, mijn eer in het stof vertreden, Heer. Sta op in uw toren, weersta de woede van mijn verdrukkers. En kom voor mij op als gij recht spreekt, Laat dan de naties rondom u staan. En gij op uw troon daarboven, gij die de rechter der volken zijt, verschaf mij recht naar verdienste. Omdat ik niet schuldig ben, eindig het onrecht, bevestig het recht. Rechtvaardige God, die de harten kent, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer zal opstaan om de volken rechtvaardig te oordelen. God is een rechtvaardige en sterke rechter. Oprechte harten beschermt Hij. Het schild dat mij dekt is God. Oprechte harten beschermt Hij. Hij is een rechtvaardig rechter. Een altijd dreigende God. Bekeert men zich niet, dan scherpt Hij zijn zwaard. Dan spant Hij de boog en richt hem. Moordende wapens neemt Hij ter hand. Hij treft met brandende pijlen. Wie onrecht ontvangt en kwaad in de schoot draagt, die brengt ook boosheid ter wereld, wie valkuilen graaft en uitdiept. Die valt in de kuil die hij groef, zijn sluwheid keert zich tegen hemzelf. Het kwaad komt neer op zijn eigen hoofd. Ik prijs de Heer, want Hij is rechtvaardig. Bezing de verheven naam van de Heer, eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. God is een rechtvaardige en sterke rechter, oprechte harten beschermt Hij. Uit het boek Handelingen. Door de handen van de apostelen geschieden er vele wondertekenen onder het volk. Steeds meer gelovigen sloten zich aan bij de Heer. Grote groepen mannen zowel als vrouwen. Zij hebben geluisterd naar Gods bevelen, naar al wat Hij hun gebood. Laat ons bidden. Heer, versterk in ons het geloof waarmee de heilige apostel Bartholomeus zich van harte aan uw Zoon verbonden heeft. Verleen op zijn bede dat uw kerk voor alle volken een levend teken wordt van de verlossing. Door Christus onze Heer. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars, laten wij ook samen de rozenkrans bidden. Dit doen wij met 5 luisteraars van Radio Maria. Indien u eens met ons wil meebidden, laat het ons dan zeker weten op ons e-mailadres info@radiomaria.be of telefonisch op het nummer 016 41 47 47. Wij bidden en overwegen vanmiddag de glorievolle mysteries. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Het eerste glorievolle mysterie. Jezus verrijst uit de doden. Wij bidden samen met een luisteraar uit Londerzeel. En wij bidden voor de genezing van twee dierbaren.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Het tweede glorievolle mysterie. Jezus stijgt op ten hemel. Wij bidden samen met een luisteraar uit Heulen. En wij bidden voor de priesters in de wereld.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt hij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt hij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt hij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt hij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt hij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt hij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt hij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt hij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Het derde glorievolle mysterie. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Wij bidden samen met een luisteraar uit Dendermonde. En wij bidden voor liefde en vriendschap in de ganse wereld.
1: Onze Vader, die in de hemelen zijt, geheiligd zij uw naam, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Het vierde glorievolle mysterie. Maria wordt in de hemel opgenomen. Wij bidden samen met een luisteraar uit Zelzate en wij bidden voor vrede in de wereld.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ere zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
0: zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Het vijfde glorievolle mysterie. Maria wordt in de hemel gekroond. Wij bidden samen met een luisteraar uit Zelzate. En wij bidden voor de goede start van het nieuwe schooljaar.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ere zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
0: Heilige aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
0: Heilige Bartholomeus,
2: bid voor ons.
0: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
0: Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Moge Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Le chapelet de cette douleur de Marie. Méditons ensemble le chapelet de cette

0: Douleur de Marie, sur Radio Maria, à partir du sanctuaire Maria.
1: We zijn reeds verbonden met de Radio Maria in Kibeo, in Rwanda.
2: La spécificité des apparitions de Kibeo.
3: Ce chapelet de douleur nous a été rappelé en vue d'aider le cœur à sentir la soif de changer et de se convertir sans cesse.
0: De Kibeho, méditons ensemble les douleurs de Marie sur notre Radio Maria.
4: Chers auditeurs et auditrices de la Radio Maria Belgique,
1: beste luisteraars van Radio Maria België, vanuit het heiligdom van onze lieve vrouw van Kibeo, van Smarten, in Kibeo, Rwanda, sturen wij onze broederlijke groeten. Tijdens haar laatste publieke verschijning op 28 november 1989, zei de moeder van het woord tegen Alphonsine: mijn kinderen, nu afscheid nemen betekent niet dat ik Afrika en de hele wereld vanaf nu vergeet. Mijn kinderen, bid. Volgens het evangelie van mijn zoon en breng het in praktijk. Als je dat doet, zul je zeker gelukkig zijn. Wat de tegenslagen betreft die jullie overkomen, maak je geen zorgen. Want niets is sterker dan God zelf. Mijn kinderen, ik ga afscheid van jullie nemen. Ik hou van jullie. Ik hou van jullie. Ik hou heel veel van jullie. Maar wie iedereen die onverschillig staat tegenover deze liefde die ik jullie nu heb beloofd en betuigd. Ik ben voor jullie gekomen. Omdat ik zag dat je iets nodig had. Hier is de moederlijke liefde van Maria, die de missie vervult die haar is toevertrouwd om ons te begeleiden op de weg van de navolging van Christus. Mijn kinderen, bid. Volg het evangelie van mijn zoon en breng het in praktijk. Het is alsof ze zegt, zoals ze deed op het bruiloftsfeest in Cana, doe wat hij jullie zegt. Hieruit blijkt duidelijk dat moeder van het woord niet alleen een eretitel is, maar vooral een aanduiding van haar zending, van haar manier om de dienares van de Heer te zijn. Trouwens, op de plechtigheid van Maria ten hemelopneming 15 augustus 1982 verscheen de maagd Maria bedroefd met tranen in haar ogen. Ze zei tegen Alphonsine: als ik huil, is dat omdat je in zo'n kritieke toestand bent, dat ik mijn tranen niet meer voor je kan bedwingen. Mijn kind, ik opende de deuren, maar ze lieten me niet binnen. Ik zag de wereld op het punt stond in de afgrond te vallen en toen ik ter hulp schoot, weigerde je me. En ze voegde eraan toe: en allen die niet willen luisteren naar de boodschap die jij hun geeft, Waar wachten zij op? Beseffen ze niet dat de tijd dringt? De moeder van het woord vertelde Marie-Claire op 27 maart: als ik nu naar Kibeo kom, betekent dat niet dat ik alleen voor Kibeo kom, of voor het bisdom Butare, of voor Rwanda, of voor Afrika. Ik kom voor de hele wereld. Beste luisteraars van Radio Maria België, laten we de woorden serieus nemen die de maagd Maria tot de hele mensheid richt. En laten we besluiten ons nu te bekeren. Niet alleen uit angst voor de hel of andere straffen, maar veel meer uit gehechtheid aan deze God die zich verlaagt en één van ons maakt, uit verlangen om zijn liefde te beantwoorden met onze vreugdevolle aanhankelijkheid. Laten we deze rozenkrans bieden voor onze bekering en die van het hele Godsvolk. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn God, ik bied u deze rozenkrans van de zeven smarten aan. voor uw heilige glorie en om uw allerheiligste moeder te eren, door over haar smarten te mediteren en met haar te delen. Ik smeek u, laat mij spijt hebben van de zonde die ik heb begaan. Help mij zachtmoedig en nederig te zijn, zoals het hoort, zodat ik alle aflaten die erin staan kan verkrijgen. Acte van berouw. Mijn Heer en mijn God, het is mij leed dat ik tegen uw opperste majesteit misdaan heb. Ik verfoei al mijn zonden niet alleen omdat ik uw straffen heb verdiend, maar vooral omdat ze u mishagen, die oneindig volmaakt en alle liefde waardig zijt. Ik maak het vast voornemen mijn leven te beteren en de gelegenheden tot zonde te vluchten. In dit berouw wil ik leven en sterven. Amen.
4: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus.
4: Première douleur.
1: De eerste smart. De oude man Simeon kondigt de maagd Maria aan dat een zwaar haar hart zal doorboren. Woord van God. Zo kwam hij door de geest bewogen naar de tempel. En toen de ouders het kindje Jezus brachten om aan de eisen van de wet voor hem te voldoen, nam hij het in zijn armen en zegende God. Simeon zegende hem en zei tegen Maria zijn moeder, zie, dit kind zal de val en de opstanding van velen in Israël teweeg brengen. Hij zal een teken van tegenspraak zijn en u zelf, een zwaard, zal uw ziel doorboren, zodat de innerlijke gedachten van velen onthuld kunnen worden. Ter overweging. Maria had de voorschriften van de wet op de reiniging in acht genomen. Hoewel deze wet haar niet rechtstreeks aanging, daar zij zonder zonde was ontvangen, kwam zij niet naar de tempel om zich te reinigen, maar om de zoon die zij van God had ontvangen aan God aan te bieden. O, hoe offerde zij met grote liefde en openlijk aan God datgene wat zij nooit ophield hem aan te bieden in de tempel, haar hart. Ze offerde een heilig en ongeschonden offer. Nadat zij aan God zijn zoon had, Jezus had opgedragen, profeteerde de oude Simeon over haar en vertelde haar dat een zwaard haar ziel zou doorboren, wat betekent dat zij haar zoon zou zien lijden. Bidden we, onze God, u die ons zo lief hebt, vertrouwend en nederig bieden wij u. Wij vragen u ons te behoeden voor ontmoediging. Velen zijn bang voor morgen. Geef ons, Heer, een sterk hart als dat van de maagd Maria, zodat wij ons leven aan u opdragen uit liefde, dat onze band met Jezus Christus een gunstig pad mag zijn om tot jou te naderen, koning der koningen. O moeder van het woord, die ons lief hebt, u die veel geleden hebt, verkrijg voor ons de genade om het lijden dat wij in ons dagelijks leven tegenkomen te aanvaarden en te dragen en dat wij door uw voorspraak ophouden u te laten lijden. Amen.
4: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.
5: Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
3: Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
4: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus, de tweede smart, de vlucht naar Egypte, het woord van God. De engel des Heren verschijnt aan Jozef in een droom en zegt tot hem: sta op, neem het kind en zijn moeder met u en vlucht naar Egypte en blijf daar totdat ik u zeg. Want Herodes gaat het kind zoeken om het te vernietigen. Hij stond op en nam het kind en zijn moeder 's nachts met zich mede en trok zich terug in Egypte. En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat de profetie des Heren vervuld zou worden: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Ter overweging. Maria zoekt wat ze moet meenemen om te vluchten met Jozef en het kindje Jezus. Met onmetelijke moederliefde wil ze het kind beschermen. Wat een pijn beleefden zij toen zij hun kind dat zij zo lief hadden door zulke vrede vijanden achtervolgd zagen worden. Dit pasgeboren kind, van wie was hij het slachtoffer? Waarvan is hij een slachtoffer? Van Herodes, wiens lust naar macht hem had verblind. Herodes, slachtoffer van deze jaloezie, is klaar om te doden. Gelukkig worden de ouders gewaarschuwd en vluchten naar Egypte. Een onschuldig kind, gedwongen in ballingschap, een lijdensweg voor hem en zijn ouders. Bidden we. Maagd Maria, moeder die wij lief hebben, jij die geleden hebt door het kind Jezus mee te nemen in ballingschap, geef ons ook Gods wil te aanvaarden, opdat wij al het lijden dat tot ons komt van harten aanvaarden als Gods wil, zoals jij ons het voorbeeld gaf toen jij met Jezus vluchtte, niet wetend waarheen, u toevertrouwend aan God alleen. Help ons een voorbeeld te zijn voor anderen en leer ons moedig te zijn wanneer de wereld ons afwijst of vervolgt. Help ons het leven van Jezus te beschermen, die in onze harten woont. Te beschermen, want de jaloezie van de duivel doet alles om ons van hem te scheiden. Tedere moeder, wij bieden u alle vluchtelingen aan van vandaag. Behoed hen voor wanhoop, opdat zij mogen begrijpen dat de Almachtige hen vergezelt, waar zij ook zijn. Amen.
6: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
7: Et ne nous laissez pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal.
6: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. Derde smart. De pijn van het hart van Maria ten tijde van Jezus' verdwijning. Woord van God. Aan het einde van het feest, toen zij terugkeerden, bleef de jonge Jezus in Jeruzalem zonder dat zijn ouders het wisten. Toen zij dachten dat hij in het konvooi van de pelgrims was, reisden zij een dag voordat zij hem bij hun verwanten en kennissen zochten. Toen ze hem niet vonden, keerden zij naar Jeruzalem terug en zetten hun zoektocht voort. Na 3 dagen vonden ze hem in de tempel, gezeten te midden van de leraars der wet, naar hen luisterend en hun vragen stellend. En allen die hem hoorden waren lovend over zijn inzichten en zijn antwoorden. Toen zijn ouders hem zagen, waren zij stom verbaasd. En zijn moeder zei tot hem: mijn kind, waarom heb je ons dit aangedaan? Zie hoe je vader en ik hebben geleden bij het zoeken naar jou. Hij zei tot hen: hoe komt het dat jullie mij zochten? Wist je niet dat ik bij mijn vader moest zijn? Maar ze begrepen niet wat hij tegen hen zei. Ter overweging. Jezus is de enige zoon van God en hij is ook de enige zoon van Maria. Zij hield van haar zoon met een ongeëvenaarde liefde en leefde alleen voor hem. Ze was bedroefd hem niet te zien en de vermoeidheid van de reis trotserend moesten zij en Jozef naar Jeruzalem terugkeren om hem te zoeken.
4: La douleur que Marie a ressentie en perdant.
1: De pijn die Maria voelde bij het verlies van haar zoon moet ons leren de pijn te voelen van het leven weg van Jezus. Laten we niet moe worden God te zoeken in eenvoud van hart. Bidden we. Maagd Maria, onze moeder, jij die geleden hebt om de verdwijning van Gods Zoon, verkrijg voor ons de genade God onophoudelijk te zoeken. En zoals jij geleden hebt hem niet te vinden, geef ons ook zijn gemis te voelen en het geduld dat jij had, opdat wij in staat zullen zijn alles te overwinnen wat ons van God wegleidt.
4: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite ici sur la terre comme au ciel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
7: Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
4: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. De vierde smart. De Maagd Maria ontmoet Jezus die het kruis draagt. Woord van God. Een grote massa van het volk volgde hem, evenals de vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Maar Jezus wendde zich tot hen en zei: dochters van Jeruzalem, ween niet om mij. Ween eerder om uzelf en om uw kinderen. Want er komt een dag waarop zij zullen zeggen: gezegend zijn de onvruchtbare vrouwen, wier schoot niet heeft gebaard en wier borst geen kind heeft gevoed. Dan zullen zij tot de bergen zeggen: val op ons. En naar de heuvels: bedek ons. Want als men het groene hout zo behandelt, wat gebeurt er dan met het droge? Ter overweging. De Maagd Maria hield veel van haar zoon Jezus, eerst als haar enige zoon en daarna als de zoon van de Allerhoogste. Deze liefde voor hem deed haar veel pijn toen ze hem ontmoette terwijl hij zijn kruis droeg. Zoals het evangelie volgens Lucas ons vertelt, waren er ook vrouwen die hem vergezelden en over hem weeklaagden. Zij die het geheim van deze zoon van Maria niet kennen, weeklagen. Wij kunnen dan begrijpen het grote lijden van degene aan wie dit geheim door de engel werd geopenbaard. Zij die hem niet hebben gebaard, zij die met hem nooit hebben moeten vluchten om met hem in het buitenland te leven, weeklagen. Wij kunnen ons dan realiseren hoe het hart van degene die dit alles met hem heeft beleefd, van streek is. Bidden we, moeder van het woord, u die zoveel geleden hebt, u die alles doet opdat zij die bij u hun toevlucht komen zoeken, niet teleurgesteld worden. Troost de moeders die diep gekwetst zijn door het zien van hun kinderen die gehaat, achtervolgd of gedood worden. Troost de moeders die lijden onder het immense verdriet van het verlies van hun kinderen door een onrechtvaardig oordeel. Troost de kinderen die ten onrechte beschuldigd worden en die de zware lasten van het lijden dragen, terwijl ze nog heel jong zijn. Leer ons alles te aanvaarden wat ons doet lijden, opdat wij er grote liefde voor mogen hebben en volkomen geduld in de wetenschap dat wij altijd bij u zijn. Van daaruit zullen wij in alles en overal God verheerlijken. Hij die u aan ons heeft aangeboden, help ons en we vertrouwen ons aan u toe.
8: Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
7: Ne laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
8: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
7: Sainte Marie,
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. Vijfde smart, de maagd Maria aan de voet van Jezus kruis. Woord van God. Bij het kruis van Jezus stonden nu zijn moeder en de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Cleofas, en Maria Magdalena. Toen Jezus zijn moeder en de discipel die hij lief had bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder: vrouw, zie daar uw zoon. Toen zei hij tegen de discipel: zie daar je moeder. En vanaf dat uur nam de discipel haar in zijn huis.
4: pour notre méditation.
1: Ter overweging.
4: La Vierge Maria,
1: de Maagd Maria beklom met Jezus de berg van Calvary. In haar hart het kruis dragend dat Jezus, dat haar zoon op zijn schouders droeg. Terwijl ze stapte, zag zij hoe haar zoon wankelde onder het kruis. Hij werd geslagen opdat hij zou doorzetten. Toen Jezus gekruisigd werd, leed de Maagd Maria hevig in haar hart, alsof zij zelf aan het kruis genageld was. Jezus bracht al dus 6 uren door in groot lijden. Te meer daar hij zijn moeder zo gekweld zag staan bij het kruis. Bidden we. Moeder van het woord en onze moeder, u die ons zo lief hebt, koningin van de martelaren, verkrijg voor ons de moed die u had in zulke pijnlijke ogenblikken toen uw zoon stierf aan het kruis. Moeder van goedheid, u die al dit lijden hebt doorstaan, u die aanvaard hebt onze moeder te zijn, wij smeken u, geef ons de kracht om u niet meer te laten lijden en om altijd te doen wat u van ons verwacht. Door uw krachtige voorspraak zullen wij in staat zijn grote offers te brengen en God te verheerlijken met onze dagelijkse kruisen en bij te dragen tot de redding van onze broeders en zusters.
6: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux.
1: Et geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
7: Mais délivre-nous du mal.
6: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Sainte Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Sainte Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Sainte Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. De zesde smart. De Maagd Maria ontvangt het lichaam van Jezus in haar armen. Woord van God. Na deze gebeurtenissen vroeg Jozef aan Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar in het geheim, uit angst voor de Joden, aan Pilatus om het lichaam van Jezus te mogen wegnemen. Pilatus stond het toe, dus kwamen ze en namen zijn lichaam mee. Nicodemus die hem vroeger 's nachts bezocht had, kwam ook en bracht een mengsel van mirre en aloë, ongeveer 100 pond. Toen namen zij het lichaam van Jezus en wikkelden hem met welriekende kruiden in linnen zwartels, zoals bij een Joodse begrafenis gebruikelijk is. De overweging. Laten we Jezus aanschouwen, vastgenageld aan het kruis tot hij stierf. Laten we kijken naar zijn moeder, die zijn lichaam in haar armen ontvangt. Wie kon het verdriet begrijpen dat haar moeder hart vulde? Jezus, haar enige zoon, stierf als een misdadiger. Maria heeft veel verdriet, maar ze offert dit lichaam voor de glorie van God. Wij die nog op weg zijn op deze aarde, laten wij van onze moeder, de Maagd Maria, leren ons nooit te hechten aan dingen die voorbij gaan. Alles wat wij tot eer van God kunnen opofferen, draagt vrucht in eeuwig geluk. Bidden we, Maria, moeder van het vlees geworden woord, verkrijg voor ons van uw zoon de genade van een steeds groeiend geloof. Maria, moeder van smarten, verkrijg voor ons van uw zoon de genade van volharding. Moeder van alle goedheid en vrijgevigheid, wij danken u voor uw welwillendheid en voor uw voorspraak bij God, die nooit ophoudt voor ons de genade te verkrijgen om Gods weg juist te volgen. U toont uw moederschap, u die ons nooit in de steek laat, ondanks al het kwaad dat uw zoon is aangedaan. Verkrijg voor ons de genade om u te behagen door alles te doen wat u van ons vraagt. Amen.
9: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
7: En ne laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
8: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. De zevende smart. De Maagd Maria legt het lichaam van Jezus in het graf. Woord van God. Nu was er een tuin op de plaats waar hij gekruisigd was en in die tuin een nieuw graf waarin nog niemand gelegd was. Vanwege de voorbereidingsdag van de Joden en omdat het graf dichtbij was, legde zij Jezus daarin neer. Ter overweging. De maagd Maria heeft haar zoon Jezus vergezeld, heel zijn kruisweg. De mensen van weinig geloof dachten dat alles voorbij was, want, zo dachten zij, het was voorbij met hem op wie ze hadden vertrouwd. Maria begeleidt het heilig lichaam van haar zoon naar zijn begrafenis en kijkt aan toe hoe het graf wordt gesloten met een grote steen. Voor deze heilige moeder was alles echter nog niet voorbij. Maria leert ons vertrouwen te hebben tot het einde. In de beproevingen van het leven bemoedigt de hoop van de maagd Maria, alsof zij ons toefluistert. Houd stand en wees er zeker van dat alles zal veranderen. Want ik zelf heb op deze Goede Vrijdag niet gewanhoopt. Bidden we. Moeder van het Woord, Gij die veel geleden hebt, wij roepen U aan als onze toevlucht om voor ons te bemiddelen voor de kerk in al de beproevingen die zij doormaakt in deze tijd. Geef dat de volgelingen van uw zoon standvastig mogen zijn in beproevingen en vervolgingen. Wij vertrouwen ons aan u toe, onze moeder. Waak elke dag over ons, opdat wij ophouden u te mishagen en u te doen lijden. Wij willen u troosten en u het lijden doen vergeten dat u moest doormaken vanwege de dood van uw zoon. Wij doen een beroep op u, bescherm ons en steun ons altijd. Moeder van barmhartigheid, waak over de priesters in deze moeilijke tijden die de wereld doormaakt. Moeder van alle goedheid, bescherm hen die door vele beproevingen geneigd zijn in een isolement te worden opgesloten of die opstandigheid tegen God en morele wanorde uitlokken. Geef in Jezus het licht van de wereld.
10: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
11: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Sainte Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
11: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
11: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
11: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Sainte Marie, Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
11: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
11: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
12: Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
12: Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. O Maria, koningin der martelaren, uw ziel was ondergedompeld in een oceaan van smarten. Met de kracht van de tranen die u vergoten hebt in deze ogenblikken van vreselijk lijden, smeken wij u om voor ons en voor de zondaars van de hele wereld een ware bekering te verkrijgen. Die bedroefd en onbevlekt hart van Maria, bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen. Bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen. Bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen.
4: Chers auditeurs et auditrices de la Radio Maria Belgique,
1: beste luisteraars van Radio Maria België, bedankt voor deze gezamenlijke meditatie over de rozenkrans van de zeven smarten van Maria uit Kibeo. Laten we onze ogen onophoudelijk richten op de moeder van het woord, zij die de moeder van smarten is, maar ook de moeder van troost. Zij begrijpt ons volledig en helpt ons. O Heilige Maria, onze Vrouwe van smarten, leer ons de waarden van het kruis in ons leven te begrijpen, zodat we wat ontbreekt in het lijden van Christus kunnen aanvullen in ons eigen vlees ten bate van zijn mystieke lichaam, dat de kerk is. En wanneer onze pelgrimstocht op aarde ten einde is, mogen we dan eeuwig u met uw leven in het koninkrijk der hemelen. Amen. Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En zo waren wij verbonden met het heiligdom van Radio Maria in Kibeo in Rwanda, waar we samen met hen de rozenkrans van zeven smarten overwogen hebben en gebeden hebben.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Vivendo, muziek en groeten bij Radio Maria, gepresenteerd door Marianne.

Welkom, beste luisteraars. Vandaag gaan we luisteren naar liederen die ons tot rust kunnen brengen voor het slapen gaan. Het is zo dat vele mensen het soms moeilijk hebben om in slaap te vallen. Men denkt na over de dag, over taken die we nog moeten doen. Misschien over momenten waar we minder trots over zijn van die dag. Momenten waar we het moeilijk hebben gehad die dag. En soms blijft dat allemaal malen in ons hoofd en krijgen we moeilijk rust. En deze verschillende liederen dat we gaan beluisteren wel, die kunnen ons helpen om rust terug te vinden en aan Jezus te denken, net voor het slapen gaan. We starten met een lied voor zegen. Zegen over onze kinderen, kleinkinderen en over alle generaties van onze families. Dit lied wordt gezongen door Carrie Job en Cody Carnes. De titel is The Blessing.

En u hoorde The Blessing, gezongen door Kerry Job en Cody Carnes. Het volgende lied is gebaseerd op Psalm 4. Het wordt gezongen door de groep Lef en de titel is Avondlied.

En u hoorde Avondlied van de groep Lef, gebaseerd op Psalm 4. Het volgende lied, beste luisteraars, wordt gezongen door Jen Johnson. En zij zingt het lied Goodness of God, goedheid van God.

En dat was Jen Johnson met het lied Goodness of God, Goedheid van God. Ook de groep Sela heeft een avondlied geschreven. Je hoort het elke dag na de complete hier op Radio Maria. En ook dit lied willen we in deze uitzending, vol liederen die ons tot rust kunnen brengen voor het slapen gaan, ook opnieuw laten horen. Dit is Sela met Avondlied.

En u hoorde de groep Cela met Avondlied. Het volgende lied wordt gezongen door Joss Baldwin en door Kaylee. Zij zingen het lied Safe in Your Arms, veilig in uw armen, Heer.

En u hoorde het mooie lied Safe in Your Arms, Veilig in Uw Armen, van Joss Baldwin en Kaylee. Union Creative is een band dat graag vele liederen ook uitbrengt. En zij zingen het volgende lied, Raise a Hallelujah.

En u hoorde het lied Raise a Hallelujah van Union Creative. Het volgende lied komt van Lars Scherven en draagt de titel Als de avond valt.

En u hoorde Lars Scherfen met het lied Als de avond valt. Beste luisteraars, zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering, waar we hebben geluisterd naar liederen die ons kunnen helpen om 's avonds na een lange dag tot rust te komen voordat we gaan slapen. We eindigen nog met een mooie akoestische versie van het lied So Will I. En deze versie wordt gezongen door Will Morrison. Beste luisteraars, tot volgende week.

0: Van harte welkom, lieve luisteraars. Het is nu 3 uur. Dit is het uur waarop Jezus op Goede Vrijdag zijn leven heeft gegeven. Voor ons heil, voor onze verlossing. We willen graag met u samen het kroontje van de barmhartigheid bidden. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.

0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen, de levende en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: O onbegrijpelijke God, mijn hart smelt weg in vreugde, omdat U het mij toegestaan heeft om door te dringen in de geheimenissen van uw barmhartigheid. Alles begint met uw barmhartigheid en eindigt met uw barmhartigheid. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Welkom terug in dit kroontje van de barmhartigheid. Ik lees u nog graag een stukje voor uit het aantekeningenboek van zuster Faustina. En ze schrijft. Jezus zegt, mijn dochter, ik herinner je eraan dat je jezelf zo vaak als je de klok 3 uur hoort slaan, volledig in mijn barmhartigheid moet onderdompelen en die moet aanbidden en verheerlijken. Roep haar almacht in voor de hele wereld en vooral voor de arme zondaren. Want op dat moment werd de barmhartigheid voor iedere ziel wijd opengesteld. Op dat uur kun je voor jezelf en voor anderen alles verkrijgen door er maar om te vragen. Het was het uur van genade voor de hele wereld. De barmhartigheid zegevierde over de gerechtigheid. Mijn dochter, doe je best om onder voorwaarde dat je bezigheden dat toelaten, op dit uur de staties van de kruisweg te overdenken. Als je niet in staat bent om over de staties van de kruisweg te mediteren, ga dan tenminste een ogenblik de kapel binnen en aanbid in het heilig sacrament mijn hart, dat vol barmhartigheid is. Als je niet in staat bent om even de kapel binnen te gaan, verzink dan, al is het maar voor een klein ogenblik, op de plaats waar je bent in gebed. Ik eis de verering van mijn barmhartigheid van ieder schepsel, maar in de eerste plaats van jou, omdat ik aan jou het diepste inzicht in dit mysterie gegeven heb.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending lezen we verder uit het boek Verrast door vreugde van C.S. Lewis. We waren aangekomen bij hoofdstuk 11, Verlies en winst. In dit opzicht, en aanvankelijk in geen ander, heb ik me misschien aan wishful thinking bezondigd. Dat heb ik bijna zeker. De materialistische voorstelling zou nooit zo'n geweldige waarschijnlijkheid voor mij hebben gehad als die niet aan tenminste één van mijn wensen tegemoetgekomen was. Maar willen we iemands gedachten, zelfs die van een jongen, helemaal uit zijn wensen verklaren, dan is het probleem dat die wensen bij zulke grote vragen als deze altijd aan beide kanten meespelen. Elke voorstelling van de werkelijkheid die een mens zich bij zijn volle verstand kan maken, zal altijd aan een aantal van deze wensen tegemoetkomen en aan andere juist niet. Het materialistische universum had voor mij één grote negatieve attractie. Meer niet. En dit moest worden aanvaard.

Je moest een betekenloze dans van atomen onder ogen zien. Let wel, ik was Lucretius aan het lezen. Je moest je realiseren dat alle schijnbare schoonheid een subjectief ervaren afstraling was. En alles wat je waardevol vond, moest je naar het Rijk der Fabelen verwijzen. Ik wilde loyaal zijn en die prijs betalen. Want van Kirk had ik iets geleerd over intellectueel eergevoel en de schande van vrijwillige inconsistentie. En natuurlijk verlustigde ik mij met ordinaire jeugdige trots in wat ik beschouwde als mijn verlichte toestand. In discussies met Arthur was ik een ware houwdegen. Ik zie nu in dat die discussies grotendeels ongelooflijk primitief en dwaas waren. Mijn toestand was die van een jongen die uiterst gewichtige dingen meent te zeggen door God Yahweh te noemen en Jezus Yeshua. Terugblikkend op mijn leven vind ik het verbazend dat ik niet uitkwam bij de tegenorthodoxie. Dat ik geen linkse, atheïstische, sportlustige intellectueel werd. Van het type dat iedereen wel kent. Alle voorwaarden leken hiervoor aanwezig. Ik had een hekel gehad aan mijn public school. Ik had een hekel aan alles wat ik wist of meende te weten over het Britse Rijk. En hoewel ik heel weinig acht sloeg op het socialisme van William Morris, hij had zoveel dingen die mij veel meer interesseerden, had het voortdurende sjouwlezen ervoor gezorgd dat mijn embryonale politieke opvattingen, voor zover aanwezig, vaag socialistisch waren. Ook Ruskin had me die kant op geduwd. Met mijn levenslange vrees voor sentimentalisme had ik een enthousiaste beeldenstormer kunnen worden. De collectiviteit haatte ik weliswaar zo diep als een mens maar iets haten kan. Maar het verband met socialisme ontging mij toen. Ik denk dat ik met mijn romantische inslag voortbestemd was om van de orthodoxe intellectuelen te vervreemden zodra ik ze tegenkwam. En ook dat iemand die zo weinig vertrouwen in de toekomst en in gemeenschappelijke actie heeft als ik, maar heel moeilijk op revolutionaire gedachten te brengen is. Mijn positie was dus als volgt. Ik gaf om weinig anders dan de goden en helden. De tuin der Hesperiden, Lancelot en de Graal. En geloofde in niets anders dan atomen, evolutie en militaire dienst. Soms kreeg ik het er flink benauwd van. Maar ik geloof dat het een heilzame benauwdheid was. En het incidentele wankelen van mijn materialistische geloof, om het zo te noemen, dat tegen het einde van de Bockham-periode begon, had, denk ik, nooit zonder meer een gevolg van mijn verlangens kunnen zijn. Het kwam door iets anders. Te midden van al de dichters die ik in deze tijd las, was er één die een aparte plaats innam. Yeats was deze dichter. Ik kende hem al lang voordat het verschil mij opviel en het zou me misschien nooit zijn opgevallen als ik niet ook zijn proza had gelezen. Dingen zoals Rosa Alchemica en Per Amica Silentia Luna. Het verschil was dat Yeats geloofde. Zijn Ever Living Ones waren niet maar een verzinsel of dagdromerij. Hij meende werkelijk dat er een wereld was van wezens die hier min of meer op leken en dat er tussen die wereld en de onze contact mogelijk was. Zonder omhaal van woorden gezegd,
Hij geloofde serieus in magie. Door zijn latere loopbaan als dichter is deze fase een beetje op de achtergrond geraakt in de gangbare jiddischbeelden. Maar er is geen twijfel over mogelijk. Zoals ik te weten kwam toen ik hem een paar jaar later ontmoette. Ik stond hier wel even raar van te kijken. U zult begrijpen dat mijn rationalisme gebaseerd was op hoe kon het ook anders, alles wat volgens mij natuurwetenschappelijk bewezen was. En aangezien ik zelf geen natuurwetenschapper was, moest ik die bewijzen in vertrouwen aanvaarden. Dus in feite op gezag. Welnu, hier was een tegenovergesteld gezag. Was hij een christen geweest, dan zou zijn getuigenis voor mij niet in tel zijn geweest. Want het christendom meende ik eens en voor altijd te hebben geplaatst. Ik had daarmee afgerekend. Maar nu ontdekte ik dat er mensen bestonden die niet traditioneel orthodox waren, maar nochtans de hele materialistische filosofie zonder meer van de hand wezen. En ik was nog heel naïef. Ik had er geen idee van hoeveel onzin er in de wereld geschreven en gedrukt werd. Ik beschouwde Yeats als een erudite, verantwoordelijke schrijver. Wat hij zei moest wel het overdenken waard zijn. En na Yeats nam ik een duik in Maeterlinck. Een heel onschuldige en voor de hand liggende onderneming. Want iedereen las Maeterlinck in die tijd en ik vond het belangrijk een behoorlijke portie Frans op mijn leesmenu te hebben. Hier stuitte ik op spiritisme, theosofie en pantheïsme. Je had hier alweer een verantwoordelijk volwassen mens en geen christen die geloofde in een wereld achter of rondom de materiële wereld. Ik moet er eerlijk bij zeggen dat ik dit niet onvoorwaardelijk goedkeurde. Maar er viel wel een verontrustend druppeltje twijfel in mijn materialisme. Het was niet meer dan een misschien. Misschien, wat een vreugde, was er toch meer. En wat een geruststelling. Misschien had dit niets met de christelijke theologie van doen. En zodra ik stilstond bij dit misschien, kwam onvermijdelijk heel het occultistisch gedachtegoed en kwam alle opwinding die de matroon van Chartres vroeger argeloos in mij gewekt had, weer uit het verleden opduiken. Nu had je de poppen aan het dansen. Twee dingen die voor mij tot die tijd ver uit elkaar hadden gelegen, kwamen nu ineens samen. Het verlangen naar vreugde, of eigenlijk het verlangen dat vreugde was, en de wilde, halfwellustige begeerte naar het occulte, het buitennatuurlijke als zodanig. En daarmee stak ook een zekere en minder welkome onrust de kop op. Iets van de oeroude angsten die iedere mens uit zijn vroegste jeugd kent en, als we eerlijk zijn, ook nog wel uit veel latere jaren. Er bestaat een soort mentale zwaartekracht waardoor het goede zich snel bij het goede voegt en het kwade bij het kwade. Dit mengsel van afkeer en begeerte trok al het andere slechte in mij naar zich toe. De gedachte dat occulte kennis, als die bestond, het bezit van weinigen zou zijn en door de massa geminacht zou worden, was voor mij een extra attractie. Ons klein clubje was, zoals u zich herinneren zult, een uitdrukking die mij zeer aansprak. Dat er magie bij kwam kijken, een bij uitstek onorthodoxe zaak, zowel naar christelijke als rationalistische maatstaven, lokte natuurlijk de rebel in mij. Ik was al bekend met de meer verdorven kant van de romantiek, had Anactoria gelezen en Oscar Wilde en Wordsley bestudeerd. Vooralsnog was ik er niet door aangetrokken, maar ik had er geen ethisch oordeel over.
Ik meende nu te gaan begrijpen waar dit alles op sloeg. Om kort te gaan, u heeft de wereld en het vlees al zien optreden in dit verhaal. Zie hier nu ook de duivel. Als er in mijn buurt een ouder iemand zou zijn geweest die zich met knoeierij van het magische soort bezighield, en zulke mensen hebben goede neus voor potentiële discipelen, dan was ik nu misschien een satanist of een gevaarlijke gek. De werkelijkheid was dat ik hiervoor wonderwel behoed werd. En uiteindelijk had deze geestelijke ontaarding één tamelijk gunstig gevolg. Behoed werd ik allereerst door mijn onkunde en onvermogen. Of magie nu mogelijk was of niet, ik had hoe dan ook geen leraar die mij op weg kon helpen. Ik werd ook behoed door lafheid. De herleefde kinderangsten konden mijn begeerte en nieuwsgierigheid prikkelen zolang het dag was. In eenzaamheid en in het donker deed ik mijn uiterste best om weer een strenge materialist te worden, wat niet altijd lukte. Misschien is ruim voldoende om de zenuwen aan het werk te krijgen. Maar het best werd ik beschermd door wat ik wist over de aard van vreugde. Hoe langer ik toegaf aan de woeste begeerte om uit te breken, het gordijn open te scheuren, ingewijd te worden, des te duidelijk werd dat dit iets heel anders was dan het verlangen dat vreugde is. Het vriet zich door zijn grove kracht. Geleidelijk en dikwijls terugvallend kwam ik tot het inzicht dat het magische eindpunt even irrelevant was voor vreugde als het erotische. Er was opnieuw van spoor gewisseld. Als cirkels en pentagrammen en het tetragrammaton waren beproefd, en als daarmee inderdaad een geest was opgeroepen, of leek te zijn opgeroepen, dan zou dat, zolang je zenuwen ertegen bestand waren, wellicht buitengewoon interessant zijn geweest, maar het echte begeerlijke zou je nog steeds ontglippen. Het echte begeren zou blijven zitten met de vraag: wat heb ik hieraan? Beste luisteraars, we gaan even onderbreken voor wat muziek. Zo dadelijk lezen we verder uit het boek Verrast door vreugde.

Welkom terug in het programma Boekad. We lezen verder uit het boek Verrast door vreugde. Wat ik zo prettig vind aan ervaring, is dat zij zo eerlijk is. Je kunt nog zoveel keer een verkeerde afslag nemen, maar als je je ogen openhoudt, dan zul je niet ver komen, voordat er waarschuwingstekens opduiken. Je hebt misschien wel jezelf voor de gek gehouden, maar de ervaring probeert je niet voor de gek te houden. Neem een eerlijke proef met het universum en je krijgt altijd een eerlijk antwoord. De overige gevolgen van mijn kijkje in het duister waren als volgt. Ten eerste had ik nu een nieuw motief om te willen dat het materialisme waar was. En was ik daar minder zeker van geworden. Het nieuwe motief ontstond, zoals je al raadt, uit de angsten die ik zo roekeloos van hun rustplaats in de jeugdherinnering had opgerakeld. Als een echte Lewis kon ik het goede niet met rust laten. Iedere mens die bang voor spoken is, heeft een reden om materialist te willen zijn. Het biedt de belofte dat de boze geesten zullen wegblijven. Mijn geschokte vertrouwen hield stand in de vorm van een misschien, ontdaan van zijn directe en onversneden magische affect. De plezierige mogelijkheid dat het universum misschien wel een combinatie bood van geriefelijk materialisme, hier en nu, met, nu ja, waarmee wist ik niet. Iets anders, ergens anders. De Unimaginable Lodge for Solitary Thinkings. Dit was heel erg. Ik ging proberen van twee balletjes te eten. Wilde tegelijk van een materialistische en van een spirituele filosofie de lusten en van geen van beide de lasten hebben. Maar het tweede gevolg was beter. Ik had een gezonde antipathie opgevat tegen alles wat magisch en occult was. En dit kwam mij nog goed van pas toen ik in Oxford in aanraking kwam met tovenaars, spiritisten en dergelijke. Niet dat de wilde begeerte mij nooit meer in verzoeking bracht, maar ik wist nu dat het een verzoeking was. En vooral, ik wist dat de vreugde niet in die richting wees. Samenvattend zou men kunnen zeggen dat de winst van deze hele periode was dat het vlees en de duivel, al konden ze nog verleidelijk zijn, niet langer in staat waren tot de verleiding par excellence. Ik had geleerd dat ze die niet te bieden hadden. En de wereld had dat zelfs nooit gepretenteerd. En toen kwam daar bovenop, als een overvloed van genade, de gebeurtenis die ik in andere boeken al meer dan eens heb geprobeerd te beschrijven. Ik had de gewoonte om ongeveer eens per week naar Letterhead te wandelen en nam dan soms de trein terug. Zomers deed ik dit vooral omdat er in Letterhead een klein zwembad was. Voor mij was dat beter dan niets. Zwemmen leerde ik al bijna voor de tijd van mijn vroegste herinneringen. En mij in water te bevinden is een van mijn grootste passies geweest tot ik de middelbare leeftijd bereikte en last begon te krijgen van rheumatische aandoeningen. Maar ook 's winters ging ik er geregeld heen, op zoek naar boeken en om er naar de kapper te gaan. Ik heb het nu over een avond in oktober. Een kruier en ik waren de enige op het lange houten perron van station Letterhead. Het werd juist donker genoeg om de rook van een locomotief rood te zien oplichten van het vuur in de ketel. De heuvels aan de andere kant van het dal van Dorking waren zo intens blauw dat ze bijna violet waren. En de hemel was groen van de vorst. Mijn oren tintelden van de kou.
Ik had het zalige weekendlezen voor de boeg. Bij het boekenstalletje plukte ik een Everyman met een vuil omslagje weg. Fantastisch. A Fairy Romance. George MacDonald. Toen kwam de trein. Ik herinner mij nog het stemgeluid, saksisch en suikerzoet, van de kruier die de namen van de dorpjes riep. Bockham, Effingham, Horsley Train. Die avond begon ik in mijn nieuwe boek. De reizen door beboste landstreken, de spookachtige vijanden, de goede en slechte vrouwen in dit verhaal, kwamen genoeg in de buurt van mijn gebruikelijke voorstellingswereld om mij mee te lokken zonder dat ik een verandering bemerkte. Het is alsof ik slapend mee de grens overgenomen werd. Of alsof ik in het land van vroeger gestorven was en mij niet kon herinneren hoe ik in het nieuwe land tot leven kwam. Want het oude leek in één opzicht precies op het nieuwe. Ik vond daar alles wat mij al bekoord had bij Mallory, Spencer, Morris en Yeats. Maar in een ander opzicht was alles anders geworden. Ik wist nog niet, en leerde ook maar langzaam, wat de naam was van de nieuwe eigenschap, de lichtende schaduw, die over de reizen van Anodos lag. Nu weet ik dat. Het was heiligheid. Voor het eerst klonk de zang der sirenen als de stem van mijn moeder of kindermeisje. Dit waren oudwijfse fabelen. Wie ze mooi vond, had daarmee niets om trots op te zijn. Het was alsof de stem die mij vanaf het eind van de wereld had toegeroepen, nu vlak naast mij klonk. In de kamer waarin ik mij bevond. Of in mijn eigen lichaam. Of achter me. Was hij ooit te ver weg geweest en mij daarom ontgaan? Nu was hij te dicht bij mij gekomen, te nabij om te zien, te duidelijk om te begrijpen. Aan deze zijde van kennen en weten. Dit leek altijd bij me te zijn geweest. Als ik mij ooit snel genoeg had omgedraaid, zou ik het te pakken hebben gekregen. Nu voelde ik voor het eerst dat het buiten mijn bereik was, niet doordat ik iets niet kon doen, maar doordat ik iets niet kon laten. Kon ik daarmee nu maar stoppen, van mezelf afkomen, dan zou het er zijn. Intussen werd in dit nieuwe gebied alle verwarring die mijn zoektocht naar vreugde verstoord had, onschadelijk gemaakt. Er was geen verleiding om de tafereelen uit het verhaal te verwarren met het licht dat erop rustte, of om te denken dat ze werden voorgesteld als werkelijkheid. Of ook maar te dromen dat in de bossen waar Anodos doorheen trok, als die echt bestonden, het begeerte een stap dichterbij zou komen. Toch had ik nog nooit de vreugdewind die door een verhaal woei zo moeilijk van het verhaal zelf kunnen scheiden als hier. Waar de eenheid van God en afgod het dichtst benaderd werd, daar was het minste gevaar van verwarring. Toen de grote momenten kwamen, maakte ik mij dan ook niet los van de bossen en de huisjes waarvan ik las, om op zoek te gaan naar een onstoffelijk licht dat daarachter schijnen zou. Geleidelijk en met een groeiende continuïteit, zoals van de zon die midden op de morgen door de mist begint te schijnen, bleek het licht die bossen en die huisjes te beschijnen. En toen mijn eigen verleden. En het rustige vertrek waar ik zat. En mijn oude leermeester die boven zijn kleine takitus zat te knikkebollen. Want ik merkte nu dat in deze nieuwe luchtstreek
al mijn erotische en magische ontaardingen als minderwaardige prularia verschenen. Maar dat dit ontnuchterende effect er niet was bij het brood op de tafel of de kolen in de haard. Dat was het wonderbaarlijke. Tot nu toe was de aarde na ieder bezoek van de vreugde tijdelijk een woestenij geweest. Zelfs wanneer echte wolken of bomen het materiaal van het visioen waren, kwam dit alleen doordat ze mij herinnerden aan een andere wereld. En ik kwam nooit graag in de onze terug. Maar nu zag ik de lichtende schaduw vanuit het boek in de echte wereld komen. Op die wereld rusten en alle gewone dingen transformeren zonder zelf te veranderen. Of nauwkeuriger gezegd, ik zag hoe de gewone dingen de lichtende schaduw ingetrokken werden. Diep in mijn staat van ongenade, in de toen onoverwinnelijke onwetendheid van mijn intellect, kreeg ik dit alles zonder erom te vragen, zelfs zonder mijn toestemming. Die avond werd in zekere zin mijn verbeeldingskracht gedoopt. De rest van mij deed er langer over, wat niet onbegrijpelijk is. Ik had er geen idee van wat ik mij op de hals had gehaald door Van Testes te kopen. We gaan er even tussenuit met wat muziek.

We lezen verder het boek Verrast door vreugde. Hoofdstuk 12. Kanonnen en kornuiten. Het oude patroon begon zich te herhalen. De Bokhem-periode kwam als een extra lange en heerlijke vakantie ten einde. Een toelatingsexamen en daarna het leger doemde op als een extra beroerd trimester. De goede tijden waren nooit beter geweest dan in de laatste maanden. In het bijzonder herinner ik mij heerlijke uren in Donegal, waar ik in de branding zwom. Niet op de formele manier van tegenwoordig met planken, maar in het wilde weg, waarbij de golven, de reusachtige, smaragdgroene, oorverdovende golven, het altijd winnen. En waarbij het tegelijkertijd een goede grap, een verschrikking en een vreugde is over je schouder te kijken en dan, te laat, een breker van zulke sublieme afmetingen te zien dat je ervoor op de loop gegaan zou zijn als je hem had zien aankomen. Maar zo'n golf verheft zich, als eerste onder zijn gelijke, even plotseling en onvoorspelbaar als een revolutie. Tegen het einde van het wintertrimester 1916 ging ik naar Oxford om het examen voor mijn studiebeurs af te leggen. Wie deze vuurproef in vredestijd heeft ondergaan, zal zich moeilijk kunnen voorstellen hoe onverschillig ik hier naartoe ging. Dat wil niet zeggen dat ik onderschatte hoe belangrijk een goede uitslag was. Ik wist inmiddels heel goed dat er voor mij, behalve als don aan de universiteit, bijna nergens ter wereld een plek te vinden zou zijn waar ik de kost kon verdienen. En dat ik bezig was al mijn kaarten te zetten op een mogelijkheid die voor enkele wel in vervulling ging, maar voor honderden niet. Kirk had mijn vader eens geschreven, wat ik natuurlijk pas vele jaren later las: je kunt van hem een schrijver of geleerde maken, maar niets anders. Bereid je daar maar op voor. En dit wist ik zelf ook. Soms vloog het mij aan. Wat nu een beetje de druk van de ketel haalde, was het feit dat ik, met of zonder beurs, volgend jaar in elk geval in het leger zou gaan. En ook iemand met een optimistischer aanleg dan ik voelde in 1916 wel dat het voor een subalterne officier dwaasheid zou zijn als hij zich druk maakte over een zo hypothetische zaak als zijn naoorlogse bestaan. Eenmaal probeerde ik dit mijn vader uit te leggen. Dit was een van de pogingen die ik vaak deed, hoewel ongetwijfeld niet zo vaak als ik had moeten doen, om de kunstmatigheid van onze omgang met elkaar te doorbreken en hem in mijn werkelijke leven toe te laten. Het was een complete mislukking. Hij reageerde onmiddellijk met vaderlijke raadgeving over de noodzaak van hard werken en concentratie. Het geld dat hij al in mijn opvoeding gestoken had, de zeer bescheiden, ja, de verwaarloze ondersteuning die hij mij in zijn latere leven nog maar zou kunnen bieden, de goeiert. Hij zat er bedroefd ver naast als hij dacht dat leesluiheid een van mijn vele gebreken was. En hoe kon hij nu denken, zo vroeg ik mij af, dat het wel of niet krijgen van een beurs niets van zijn belang verloor, nu in feite het verschil tussen leven en dood aan de orde was. Ik denk eigenlijk dat de dood, mijn, zijn, ieders dood, hem wel vaak als voorwerp van angst en andere emoties helder voor ogen stond, maar nooit als een nuchtere, alledaagse mogelijkheid waaruit consequenties te trekken waren. De gesprekken hierover waren hoe dan ook een mislukking. Ze leden schipbreuk op de bekende rots.
Zijn intense verlangen naar volkomen vertrouwen van mijn kant ging gepaard met een onvermogen om te luisteren, tenzij in een zeer vage betekenis, naar wat ik zei. Hij kon nooit zijn eigen gedachten opzij zetten of tot zwijgen brengen om plaats te maken voor een gedachte die van buiten kwam. Mijn eerste ervaring met Oxford was wel komisch. Ik had geen onderdak geregeld en met niet meer bagage dan ik met een hand kon dragen, stapte ik het station uit om een logement of goedkoop hotel te zoeken. Vol verwachting zag ik uit naar de Dreaming Spires en Lost Enchantments. Mijn eerste teleurstelling was nog overkomelijk. Een stad laat zich langs het spoor altijd van zijn slechtste kant zien. Maar toen ik doorliep, werd het mij steeds vreemder te moede. Was deze aaneenschakeling van miezerige winkeltjes nu werkelijk Oxford? Maar ik bleef doorlopen, nog steeds verwachtend dat al het schoons om de volgende hoek te zien zou zijn. En ik bedacht dat het een veel grotere stad was dan men mij had wijsgemaakt. Pas toen duidelijk werd dat ik nog maar heel weinig stad te gaan had, dat ik feitelijk de bebouwde kom al verliet, keek ik om. Daar, ver achterbij, mooier dan het mij sindsdien ooit verschenen is, lag het legendarische complex van torens en spitsen. Ik had het station aan de verkeerde kant verlaten en had me al die tijd voortbewogen naar het toen al smerige en snelgroeiende voorstadje Botley. Ik zag niet hoezeer dit kleine avontuur een allegorie van mijn hele leven was. Ik liep maar terug naar het station, voelde mijn voeten al een beetje, nam een hansom en vroeg de koetsier om een plek waar ik een week kon logeren, alstublieft. Op deze manier, die mij nu riskant zou lijken, had ik volledig succes. En al spoedig zat ik aan de T in een geriefelijk logement. Het huis staat er nog steeds. Het eerste aan uw rechterhand, als u vanaf de Holywell Street de Mansfield Road ingaat. Ik had de zitkamer samen met een andere kandidaat. Iemand van het Cardiff College. Dat naar zijn zeggen, architecturaal gezien, alles in Oxford overtrof. Zijn kennis vond ik schrikbarend groot. Maar het was een prettige man. Ik heb hem later nooit meer gezien. Het was heel koud. De volgende dag begon er sneeuw te vallen, waardoor de torenspitsen veranderden in bruidstaartornamenten. Het examen vond plaats in de aula van het Oriel College. En we zaten allemaal te schrijven met een overjas en een sjaal en minstens een linkerhandschoen. De provoost, de oude Phelps, deelde het werk uit. Ik herinner mij er maar weinig van. Maar ik vermoed dat veel van mijn rivalen mij voorbijstreefden, waar het puur om klassieke taal- en letterkunde ging. En dat mijn algemene kennis en betoogkunde goed waren. Mijn indruk was dat ik het slecht deed. Lange jaren, of schijnbaar lang bij de NOC, hadden me genezen van mijn defensieve Wyvern-verwaandheid. En ik ging er niet meer van uit dat andere jongens niet wisten wat ik wist. Zo ging het opstel over een citaat van Johnson. De conversatie waaruit dit citaat kwam, had ik verschillende keren bij Boswell gelezen en ik wist de hele kwestie in die context te plaatsen. Maar ik dacht er helemaal niet aan dat ik hiermee, of bijvoorbeeld met een behoorlijke kennis van Schopenhauer, een goed figuur zou slaan. Een gezegende toestand was dat, maar op het ogenblik zelf deprimerend. Terwijl ik de aula verliet,
hoorde ik een kandidaat tegen zijn vriend zeggen: ik heb er maar alles over Rousseau en het maatschappelijk verdrag bijgehaald. De moed schonk mij in de schoenen, want ik had wel gegrasduind, niet tot mijn voordeel, in de Confessions, maar ik wist niets van het contrat social. Aan het begin van de ochtend had een aardige kerel van Harrow mij toegefluisterd: ik weet niet eens of ze Sam of Ben bedoelen. In mijn onnozelheid legde ik uit dat het Sam was en nooit Ben kon zijn, omdat je zijn naam, Johnson, zonder H schreef. Ik dacht er niet aan dat het weggeven van zulke informatie misschien kwaad kon. Thuisgekomen vertelde ik mijn vader dat ik vrijwel zeker gezakt was. Met zo'n bekentenis kon je bij hem rekenen op alle zachtmoedigheid en ridderlijkheid die hij in zich had. De man die niet begreep dat een jongen ermee rekende dat hij misschien of waarschijnlijk dood zou gaan, had alle begrip voor een teleurgesteld kind. Ik hoorde niets meer over kosten en moeite, niets dan troost, geruststelling en genegenheid. En toen, vlak voor kerst, kregen we te horen dat UNIF, University College, mij aangenomen had. Hoewel ik nu een plaats had aan mijn college, moest ik mijn responsions nog halen. Daar kwam ook wat elementaire wiskunde bij kijken. Om mij hierop voor te bereiden, ging ik na kerstmis voor een laatste trimester terug naar Kirk. Een gouden periode van affrant geluk in de schaduw van wat komen zou. Met Pasen zakte ik als een baksteen voor mijn responsions. Zoals gewoonlijk ging het fout met mijn sommetjes. Pas goed op, zo adviseerde iedereen mij. Maar dat bleek nutteloos. Hoe beter ik oppaste, des te meer fouten maakte ik. Zo vergaat het mij tot op vandaag, ook als ik een tekst in het net wil schrijven. Hoe serieuzer ik dat probeer, des te zekerder is het dat ik al in de eerste regel een gruwelijke fout maak. Desondanks nam ik in het zomertrimester van 1917 mijn intrek in het college. Want het eigenlijke doel was nu alleen maar in het University Officers Training Corps te komen, wat mijn beste toegang tot het leger zou zijn. Mijn eerste studie in Oxford was niettemin nog steeds gericht op het responsions-examen. Ik deed algebra, dat vervloekte vak, bij de oude Campbell van het Hertford College, die een vriend bleek te zijn van onze lieve vriendin Jenny M. Het zat vast dat ik nooit voor de responsions geslaagd ben, maar ik weet niet meer of ik nog een keer ben opgegaan en afgegaan. Na de oorlog deed het er niet meer ter zake, want er kwam toen vrijstelling voor oud-militairen. Zonder deze goedgunstige regeling had ik ongetwijfeld Oxford verder uit mijn hoofd kunnen zetten. Ik had er nog geen trimester op zitten toen mijn oproep kwam en ik in dienst ging. En de omstandigheden hadden er een hoogst abnormaal trimester van gemaakt. De helft van het college was veranderd in een ziekenhuis en was in handen van het Royal Army Medical Corps. In het resterende gedeelte woonde een kleine studentengemeenschap. Er waren er twee die de dienstplichtige leeftijd nog niet hadden bereikt. Twee die waren afgekeurd, één was lid van Sinn Féin en wilde niet voor Engeland vechten, en nog een paar andere kon ik nooit helemaal plaatsen. Wij gebruikten de maaltijd in de kleine collegezaal, die nu een gang vormt tussen de common room en de aula. Hoe gering in aantal ook, ongeveer 8, toch vormden wij een tamelijk illuster gezelschap. Want onder ons bevonden zich E.V. Gordon, later hoogleraar Engels in Manchester, en A.C. Ewing, de filosoof uit Cambridge,
En ook de geestige en vriendelijke Theobald Butler, die de onsmakelijkste limericks in Griekse verzen wist om te zetten. Ik vermaakte me kostelijk. Maar het had heel weinig van een normaal studentenleven. En het was voor mij een onrustige, opgewonden en over het algemeen nutteloze periode. Toen kwam het leger. Door een opmerkelijke speling van het lot betekende dit niet dat ik Oxford moest verlaten. Ik werd ingedeeld bij een kadettenbataljon dat in het Keble College was ingekwartierd. Ik doorliep de gebruikelijke training, toen een veel tammere aangelegenheid dan in de volgende oorlog, en werd aangesteld als tweede luitenant bij de Somerset Light Infantry, het voormalige 13e voet. Ik arriveerde op mijn 19e verjaardag, in november 1917, in de loopgraven aan het front. Diende de meeste tijd in de dorpjes voor Arras, Fontpou en Montgy, en raakte in april 1918 gewond op de Mont Bernanchon, nabij Lille.

We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Boekhat, waar we hebben voorgelezen uit het boek Verrast door vreugde van C.S. Lewis. In een volgende uitzending lezen we verder dit boeiende verhaal.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedenavond, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de vespers te bidden, het avondgebed van de kerk. We zijn hiervoor verbonden met de zusters van liefde te Kortemark. En vandaag is voor hen hun hoogfeest, want de heilige apostel Bartholomeus is de patroon van hun parochie. De hymne kan u vinden op pagina 1395. De psalmen vanaf pagina 1587. En de korte schriftlezing op pagina 1589.

Christus maakte sommigen apostelen, andere profeten, anderen evangelisten, weer anderen herders en leraars. Zo heeft hij de heiligen toegerust voor het werk der bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen tezamen komen tot de eenheid in het geloof en de kennis van Gods Zoon, tot de volmaakte man, tot de gehele omvang van de volheid van de Christus.

0: Laten wij bidden tot God, de Almachtige Vader, in het bewustzijn dat wij zijn gebouwd op het fundament van de apostelen. Laten wij hem voor zijn hele volk vragen.
1: Heer, het denk u kerk.
2: Vader, gij hebt de verrijzenis van uw Zoon het eerst aan de apostelen bekendgemaakt. Geef dat wij zijn getuigen zijn tot het uiteinde der aarde.
1: Heer, gedenk uw kerk.
2: Gij hebt uw Zoon in de wereld gezonden om aan de armen de blijde boodschap te brengen. Geef dat wij het evangelie verkondigen aan heel de schepping. Gij hebt uw Zoon gezonden om het zaad van het woord uit te strooien. Laat ons met vreugde oogsten wat wij onder tranen hebben gezaaid.
1: Heer, bedenk uw kerk.
2: Gij hebt uw Zoon gezonden om door zijn bloed de wereld met u te verzoenen. Geef dat wij allen samenwerken om verzoening tot stand te brengen. Onze gemeenschap gedenkt vandaag onze medezusters, zuster Marie Marcelina, gestorven in 1961, en zuster Maria, gestorven in 1996. Gij hebt uw Zoon in de hemel doen zetelen aan uw rechterhand. Verleen de overledenen toegang tot het geluk in uw rijk.
1: Heer,
2: Heer, op voorspraak van de heilige Bartholomeus, de patroonheilige van onze parochie, vragen wij u dat allen steeds meer de ogen gericht houden op Jezus, zodat onze parochie een kern wordt van evangelisch leven dat uitstraalt in de wereld.

0: Heer, versterk in ons het geloof waarmee de heilige apostel Bartolomeus zich van harte aan uw zoon verbonden heeft. Verleen op zijn bede dat uw kerk voor alle volken een levend teken wordt van de verlossing. Door onze Heere Jezus Christus, uw zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen. Uit het Romeinse Martyrologium, 25 augustus, de 12e dag na de nieuwe maan. De heilige Ludovicus de 9e, die als koning van Frankrijk zowel in vredestijd als in de oorlog ter verdediging van de christenen een lichtend voorbeeld was van daadwerkelijk geloof, rechtschapenheid in het bestuur, liefde voor de armen en standvastigheid in tegenspoed. Na het sluiten van zijn huwelijk kreeg hij 11 kinderen die hij uitstekend en godvruchtig opvoedde. Hij gebruikte zijn rijkdom en krachten en zette zelfs zijn leven op het spel voor de verering van het kruis, de kroon en het graf van Christus, totdat hij, aangetast door de pest, stierf in het kamp bij Tunis aan de kust van Noord-Afrika. De heilige Jozef de Calassans, priester, die volksscholen oprichtte om kinderen en jongeren op te voeden in de liefde en de wijsheid van het evangelie, en die te Rome de orde van de arme reguliere clerici van de moeder gods van de religieuze scholen stichtte. Te Arles in de Provence de heilige Genesius, martelaar, die nog als catechumeen bij de uitoefening van zijn functie als griffier weigerde om tegen de christenen op te treden en daarom zijn heil zocht in de vlucht, maar door soldaten werd gevangen genomen en gedoopt met zijn eigen bloed. Te Santipons bij Sevilla in Andalusië in Spanje de heilige Geruntius, bisschop, die volgens de overlevering stierf in de gevangenis. Te Constantinopel de heilige Menas, bisschop, die door de heilige paus Agapitus werd gewijd en die na het herstellen van de intussen onderbroken eenheid met paus Vigilius de grote kerk die keizer Justinianus had laten bouwen toewijde aan de goddelijke wijsheid. Te Utrecht in het toenmalige Austrasië, thans in Nederland, de heilige Gregorius, abt, die nog als jongeman de heilige Bonifacius ontmoette tijdens diens tocht om Hessen en Thüringen te bekeren en hem terstond volgde. In opdracht van Bonifacius leidde hij vervolgens als abt het klooster van de heilige Martinus en bestuurde hij de kerk van Utrecht. Bij Montefiascone in Toscane het overlijden van de heilige Thomas Cantilup, bisschop van Hereford in Engeland, die bekend stond om zijn geleerdheid en die streng was voor zichzelf, maar vrijgevig en mild voor de armen.

0: Uit de brief aan de Romeinen. Hoe kan men hem aanroepen zonder in hem te geloven? Hoe in hem geloven zonder van hem te hebben gehoord? Zo ontstaat dan het geloof door de prediking, en de prediking geschiedt in opdracht van Christus. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
2: Sta uw volk bij, Heer, dat u verkondigt, gij die wonderbaar zijt in uw heiligen, en schenk het uw overvloedige hulp, nu het zijn vertrouwen stelt op uw barmhartigheid, door Christus onze Heer.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen een blik werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan we onder meer stilstaan bij het apostolische bezoek, de pastorale bezoek moet ik eigenlijk zeggen, aan San Marino, een kleine staat die eigenlijk omringd is of die vlak in Italië ligt. Een bezoek van de Heilige Vader aan Rimini om deel te nemen aan de bijeenkomst voor vriendschap tussen de volkeren. Een evenement dat al sinds 1980 wordt georganiseerd door de gemeenschap Comunione e Liberazione. Daarnaast gaan we stilstaan bij ook enkele andere boodschappen van de Heilige Vader. En we gaan ook luisteren natuurlijk naar zijn toespraak die hij gegeven heeft aan de autoriteiten in San Marino. We gaan eerst even binnen in het Apostolische Paleis en gaan kijken naar de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Op vrijdag 21 augustus ontving de paus de prefect van het dicasterie voor de geloofsleer, kardinaal Victor Manuel Fernandez, samen met monseigneur Armando Matteo, de secretaris voor datzelfde dicasterie, afdeling doctrine. De paus ontving ook kardinaal Rolandas Macricas, de aartspriester van de pauselijke basiliek van Santa Maria Maggiore. En tot slot werd er een audiëntie verleend aan de deelnemers aan de ontmoeting van de International Catholic Legislators Network. Van 15 tot en met 16 augustus vond in Monterrey in Mexico de derde Nationale Jeugddag plaats. Naar aanleiding daarvan stuurde de Heilige Vader een boodschap gericht aan de organisatoren en deelnemers. De paus die zei het volgende: dierbare jongeren, nu jullie de Nationale Jeugddag vieren in dat geliefde Mexicaanse land, bijeen in het aartsbisdom van Monterrey, wil ik mij met enkele korte woorden onder jullie voegen om samen deze weg van het geloof te bewandelen. Het is een prachtige gelegenheid voor jullie allemaal om samen te komen, samen met jullie herders, voortkomend uit de gemeenschap met Christus, om aan de wereld te laten zien wat ons levensdoel is, ons met hem te verenigen en zo, door deel te hebben aan zijn leven, de heiligheid te bereiken waartoe wij geroepen zijn. De titel van deze bijeenkomst maakt dit duidelijk, want het is Christus zelf die ons zegt: ook jullie getuigen, want jullie zijn bij mij. Dierbare jongeren, omarm deze woorden met jullie eigen leven, want enkel verenigd met Christus kunnen we ervoor zorgen dat de wereld in hem gelooft, zelfs te midden van de problemen die jullie om jullie heen zien ten gevolge van geweld, onverschilligheid en zinloosheid. Wees in staat om even stil te staan en tijd te nemen in de stilte om te onderscheiden wat werkelijk goed en opbouwend is. Op deze wijze, verenigd met de Meester, zullen jullie zijn getuigen kunnen zijn, tekenen van hoop. Terwijl ik jullie aanmoedigen met vrolijke blijdschap aan deze dag deel te nemen, beveel ik jullie toe aan de moederlijke bescherming van de heilige maagd Maria van Guadalupe en verleen ik jullie van harte de apostolische zegen. Getekend in het Vaticaan, 1 augustus 2026. De woorden van paus Leo XIV, gericht aan de jongeren daar in Mexico die voor een derde keer deelnamen aan de Nationale Jeugddag. De paus heeft ook een boodschap gepubliceerd ter gelegenheid van de 11e Werelddag van Gebed voor de Zorg voor de Schepping, die op dinsdag 1 september zal worden gevierd, met als thema: zij zullen hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot sikkels. Een zin uit het boek van de profeet Jesaja, hoofdstuk 2, vers 4. De paus schrijft het volgende: dierbare broeders en zusters, onze Heer Jezus Christus is gekomen opdat wij leven zouden hebben. En dat in overvloed. Zo weer klinkt het in het evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 10, vers 10. Deze gave van het leven vormt de kern van onze missie als discipelen en van onze gezamenlijke roeping om een beschaving van liefde op te bouwen. Terwijl we deze Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping vieren, worden wij opnieuw uitgenodigd om stil te staan bij de gave van het leven en de aarde die het in stand houdt te koesteren, want dat zijn tastbare wijzen om onze Schepper te loven. Vandaag zijn we getuigen van vele crisissen en veel menselijk leed. Tegelijkertijd lijkt de verstoring van het harmonieuze evenwicht in de schepping in een stroomversnelling te geraken. Deze verschijnselen staan niet los van elkaar, ze vormen één enkele roep om genezing en vrede, voortkomend uit een gekwetste wereld. De God van het leven, geopenbaard in Jezus Christus, biedt een vrede die de wereld niet kan geven. Vrede laat ik jullie na, mijn vrede geef ik jullie. Uit het Heilige Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 14, vers 27. Deze vrede is nog oppervlakkig, nog vluchtig. Zij vloeit voort uit de blijvende liefde van Christus en zijn zorg voor iedere mens. Toch staat deze belofte van vrede in schril contrast met de realiteit die we in veel delen van de wereld zien. De profeet Jesaja sprak over een tijd waarin volken hun zwaarden tot ploegscharen zullen omsmeden. En zo datgene wat het leven vernietigt zullen omvormen tot datgene wat het in stand houdt. Maar vandaag de dag zijn we maar al te vaak getuige van precies het tegenovergestelde, aangezien inspanningen nog steeds gericht zijn op geweld en oorlog. Oorlog laat wonden achter die zich tot ver buiten het slagveld strekken. Hij eist levens, verscheurt gezinnen, dwingt miljoenen mensen hun huizen te ontvluchten, waardoor angst, onrechtvaardigheid en verdeeldheid worden versterkt. Oorlog laat ook sociale en ecologische verwoesting achter, die generaties lang verder duurt. Bovendien leidt de wisselwerking tussen gewapende conflicten en milieuvervuiling vaak tot een vicieuze cirkel die ecosystemen vernietigt, essentiële hulpbronnen zoals lucht en water verontreinigt en de voedselzekerheid ondermijnt. Dit wakkert armoede, ongelijkheid en nieuwe sociale spanningen aan die kunnen bijdragen tot het ontstaan van verdere conflicten. Bovendien veroorzaakt oorlog wonden die het hele weefsel van het leven beschadigen en brengt niet enkel schade toe aan individuele personen en gemeenschappen, maar ook aan hun bredere netwerk van relaties met de gehele menselijke familie en aan hun harmonie met de schepping. Het legt een dieper falen bloot om naar Gods beeld en gelijkenis te leven, het leven te respecteren en zorg te dragen voor de aarde die ons is toevertrouwd. Dit is niet enkel een politiek falen, maar ook een moreel en spiritueel falen. Oorlog, geworteld in verwrongen verlangens en het misbruik van menselijke vrijheid en macht, staat haaks op het evangelie van vrede. De eerder genoemde crisis vraagt niet enkel om verantwoordelijkheid, maar ook om een bekering van hart, die vruchten zal afwerpen in de vorm van een diepere trouw aan God, liefde voor elkaar en respect voor de schepping als geschenk. De oneenigheid die we in de wereld zien, zoals geweld, onrechtvaardigheid en ecologische achteruitgang, is immers niet louter het gevolg van gebrekkige systemen of structuren. Het is een symptoom van de diepere tweedeling die geworteld is in de mensheid zelf. In feite is het menselijk hart de plaats waar de diepste worstelingen zich ontvouwen en onze gevallen toestand zich openbaart. Het is niet louter de zetel van emoties, maar het centrum van de persoon, de plek waar reden, verlangen, wil en geweten samenkomen. Hier worstelen wij met de tegenstrijdige verlangens in ons, tussen liefde en onverschilligheid, waarheid en illusie, gerechtigheid en onrechtvaardigheid. De wonden van de oorlog en de aantasting van de aarde zijn dan ook nauw verbonden met de toestand van het menselijk hart. De conflicten die de mensheid kwellen zijn in veel opzichten de uiterlijke uitdrukking van innerlijke oneenigheid en verdeeldheid. Wanneer het hart vervormd is, lijden de relaties daaronder en beginnen de structuren die wij opbouwen die wanorde te weerspiegelen. Paus Benedictus XVI herinnerde ons eraan dat de uiterlijke woestijnen in de wereld steeds groter worden, omdat de innerlijke woestijnen zo uitgestrekt zijn geworden. Dit roept ons op te erkennen dat wat er om ons heen gebroken is, in zekere zin ook in ons gebroken is. Om een vreedzame samenleving op te bouwen, moeten we daarom niet alleen structuren hervormen, maar ook ons hart vernieuwen. De diep gewortelde oorzaken van conflicten en de uitbuiting van de schepping vloeien voort uit een ethische en culturele crisis, waaronder het verlies van het besef van grenzen, het verlangen naar overheersing, het streven naar onmiddellijke winst en het onvermogen om de door God gegeven waardigheid van elke mens te erkennen. De profetische oproep om zwaarden om te smeden tot ploegscharen is daarom niet enkel een visie voor naties, maar een oproep aan iedere mens. Hij nodigt ons uit om kwaad om te zetten in leven. Toch kan deze transformatie niet louter door uiterlijke verandering worden bereikt. Zij vereist, in samenwerking met Gods genade, een diepere persoonlijke en collectieve bekering, een terugkeren tot God, die onze verlangens zal herschikken, onze wonden zal helen en ons zal helpen groeien in deugd. Zonder deze innerlijke transformatie zal vrede kwetsbaar en van korte duur blijven. Maar waar harten worden vernieuwd, openen zich nieuwe mogelijkheden. Wat tot nu toe voor vernietiging is gebruikt, kan worden ingezet ten behoeve van het leven, de zorg voor de armen, het voeden van de hongerigen en het beschermen van de schepping. Dit is de weg van authentieke ecologische bekering, waarbij de gevolgen van onze ontmoeting met Jezus Christus zichtbaar worden in onze relatie met de wereld om ons heen. Vrede begint dus in het hart en stroomt van daaruit naar onze relaties, gemeenschappen en de wereld in het algemeen. Hoewel de uitdagingen waarvoor wij staan enorm zijn, laat God ons niet achter zonder de middelen tot genezing en transformatie. In plaats van oorlogswapens schenkt de God van de vrede ons de kracht om te genezen, te verzoenen en een beschaving van liefde op te bouwen. Op deze wijze worden wij geroepen om de vele ecosystemen te beschermen die ons zijn toevertrouwd. De ecosystemen van de schepping, van menselijke relaties en van het menselijke hart zelf. Laten wij ons een wereld voorstellen waarin de energie die momenteel in oorlog wordt gestoken wordt ingezet voor integrale menselijke ontwikkeling, voor het overwinnen van armoede, het beschermen van de menselijke waardigheid en het verzoenen van verdeelde volkeren. Een dergelijke visie weerspiegelt het geloof in de komst van Gods Koninkrijk. Laten wij ons een wereld voorstellen, op deze wijze, de ware instrumenten voor het bouwen van vrede zijn geen vernietigingswapens, maar waarheid, dialoog, geduld, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid, begrip, zorg en liefde. Deze vloeien voort uit harten die gevormd zijn door het evangelie en gedragen worden door Gods genade. Alleen deze eigenschappen bezitten de kracht om individuen te veranderen, gemeenschappen te vernieuwen en de wonden van onze wereld te helen. Dierbare broeders en zusters, de weg die voor ons ligt is duidelijk, hoewel hij niet gemakkelijk is. Wij zijn geroepen om ons hart te laten vernieuwen, zodat wij vrede kunnen zoeken en zorg kunnen dragen voor de schepping. De Schrift zegt ons dat we ons hart moeten bewaken, want alles wat we doen vloeit daaruit voort. Als we deze taak met nederigheid en geloof op ons nemen, zullen wij medewerken aan Gods werk van vernieuwing. We zullen langzaam maar zeker van woestijn naar tuin gaan, van verdeeldheid naar gemeenschap en van geweld naar vrede. Mogen de Heer ons de moed schenken om deze weg te bewandelen, opdat in onze tijd zwaarden inderdaad tot ploegscharen worden omgesmeed, de belofte van het evangelie dieper wortel mag schieten in onze wereld en de vrede van Christus over de hele schepping mag heersen. Vanuit het Vaticaan, 15 augustus 2026, Hoogfeest van Maria ten Hemel opneming, getekend Paus Leo XIV. Een mooie, sterke boodschap van Paus Leo XIV voor dus de 11e Wereldgebedsdag voor de zorg van de schepping, die gevierd wordt op dinsdag 1 september dit jaar. Zoals beloofd kunnen wij stilstaan bij het pastorale bezoek van Paus Leo XIV aan de Republiek van San Marino. En dat dus voor de bijeenkomst van het festival, moeten we zeggen, de vriendschap tussen de volkeren. En dus ook een bezoek aan de stad Rimini. Want dit festival begon in 1980. Bij de derde editie, 2 jaar later, in 1982, mochten ze reeds het bezoek verwelkomen van de heilige paus Johannes Paulus II. Opeenvolgens zou deze samenkomst van de gemeenschap Communione e Liberazione boodschappen mogen ontvangen van zowel paus Johannes Paulus II, paus Benedictus XVI en paus Franciscus. Deze laatste twee zijn nooit persoonlijk aanwezig geweest tijdens de samenkomst. Paus Leo XIV echter koos ervoor om bij deze gelegenheid naar San Marino, naar Rimini af te reizen, als onderdeel dus van dat pastorale bezoek. Nu, San Marino is eigenlijk een enclave die omringd is door Italië. Het land is iets groter dan 61 vierkante kilometer en heeft een bevolking van zowat 30.000 inwoners. De hoofdstad draagt dezelfde naam, San Marino. En het is de oudste nog bestaande constitutionele republiek ter wereld. De voortzetting van de kloostergemeenschap, die werd op 3 september 301 gesticht door de heilige diaken en steenhouwer Marinus van Arbe. De legende vertelt dat Marinus de toenmalige Romeinse kolonie Arba verliet in 257, toen de toekomstige keizer Diocletianus een decreet uitgaf waarin werd opgeroepen tot de reconstructie van de stadsmuren van Rimini, die vernietigd waren door Liburnische piraten. De grondwet van San Marino werd vastgelegd in 1600 en is nog steeds van kracht. Het is de werelds oudste, nog steeds van kracht zijnde grondwet. Ook het bestuur is een beetje bijzonder. De Consiglio Grande e Generale, vertaald Opper- en Algemene Raad, wordt iedere 5 jaar door het volk verkozen. Je kan het vergelijken dus met een parlement. En het kiest uit zijn midden 2 leden tot kapiteinen-regent, en dat voor een periode van 6 maanden. Deze 2 regenten en het kabinet vormen de uitvoerende macht van de staat als zogenaamde diarchen. Het gaat dus over een diarchie. En u hoort daar die in, dat is Grieks woord, 2 keer, en archia of heerschappij. Er zijn dus 2 staatshoofden. De raad kiest ook de zogenaamde Consilio dei Dodici, of de Raad van de 12, die een rechterlijke macht vormen gedurende de zittingsperiode van de raad. Op zaterdag 22 augustus heeft de Heilige Vader het Apostolische Paleis in het Vaticaan verlaten, in de ochtend, en is hij naar de helikopterlandingsplaats van het Vaticaan gegaan, van waaruit hij om 8 uur per helikopter vertrok naar San Marino. Hij kwam daar aan om 9:15 op het vliegveld van Torraccia. Bij zijn aankomst werd de paus dus verwelkomd door die Capitani Regenti, dat is Alice Mina en Vladimiro Selva. Ook de staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken was daarbij aanwezig, de heer Luca Beccari. De ambassadeur bij de Heilige Stoel was daarbij aanwezig, Alessandra Albertini. Ook monseigneur Edgar Peñapara, apostolische nuncius in Italië en ook voor de Republiek van San Marino. Monseigneur Domenico Beneventi, de bisschop van San Marino Montefeltro. Mevrouw Silvia Berti, directeur van het diplomatiek ceremonieel. En mevrouw Roberta Cecchini, kapitein van het kasteel van Domaniano. En dat was heel indrukwekkend om te zien. Doet heel middeleeuws aan eigenlijk. Hè. We hoorden al dat die grondwet zo oud is, maar ook de stadstaat, zeg maar, dat prachtige kasteel dat eigenlijk bovenop de heuvels ligt, was zeer indrukwekkend om te zien. De paus die heeft dus een militaire beschouwing ook gekregen. Om 9:45 was dat, nadat hij was aangekomen in San Marino, waarbij ook de hymnes van de beide staten werden afgespeeld en waarbij de paus samen met de Capitani Regenti naar binnen gegaan zijn in het Palazzo Pubblico. om 10 uur was daar in het atrium een voorstelling van de staatssecretarissen aan de Heilige Vader. En zij zijn dan naar dus die raadzaal van de Dodici gegaan voor een privégesprek en het ondertekenen van het gulden gastenboek. Dat hoort er nu eenmaal ook bij. Na afloop van de ontmoeting begroette de paus ook nog de voormalige regenten. Dat is de heer Matteo Rossi en Lorenzo Bulli, die de officiële uitnodiging hadden gedaan voor dit bezoek. Om 11:20 begaf de paus zich naar de Sala del Consiglio Grande Generale, waar de ontmoeting met de autoriteiten, de burgerlijke autoriteiten, het corps diplomatiek plaatsvond. Na de toespraken van de Capitani Regenti hield paus Leo XIV ook een toespraak. Alvorens wij samen met de Heilige Vader het Angelus gaan bidden, luisteren we naar het eerste deel van deze toespraak aan de autoriteiten van San Marino.
3: Signori Capitani Regenti, illustri autorità,
2: Dierbare kapiteinen, regenti, dierbare autoriteiten, het doet mij veel genoegen om uw land te bezoeken, dat de eer heeft de oudste republiek ter wereld te zijn, met een traditie die teruggaat tot het begin van de 4e eeuw. Ik dank de kapitein Regenti van harte voor de vriendelijke uitnodiging en voor de gastvrijheid die mij ten deel is gevallen, zoals ook blijkt uit de woorden die zij namens alle burgers tot mij hebben gericht. Mijn bezoek volgt in het spoor van die van de heilige paus Johannes Paulus II in 1982 en van paus Benedictus XVI in 2011 en is bedoeld om de diepe band te bevestigen die Titano met de apostolische stoel verbindt. Een eeuwenoude band vanwege het lange historische samenleven, maar tegelijkertijd ook recent, als we bedenken dat pas een eeuw geleden, in april 1926, de diplomatieke relaties tussen de Heilige Stoel en de dierbare Republiek van San Marino officieel werden aangeknoopt. In haar lange geschiedenis heeft uw republiek

0: andere politieke autoriteiten. Maar tegelijkertijd betekent Libertas veel meer. En daar wil ik graag kort met u blijven bij stilstaan. Dat is voor zometeen. Dan gaan we horen wat de Heilige Vader daaraan verbindt in deze toespraak aan de autoriteiten van San Marino. Het is tijd geworden om samen met de Heilige Vader het Angelus te bidden. We doen dat heel in het bijzonder voor al zijn intenties. Daarna komen we heel graag bij u terug en gaan we verder met deze toespraak aan de autoriteiten van San Marino.
1: Angelus Domini nunciabit Mariae,
2: et concepit de Spiritu Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mihi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
2: Usi digne ficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloria perducamur per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis, Domine.
2: Et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
3: Welkom bij Radio Maria.
0: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd gaan wij verder met de toespraak van Paus Leo XIV aan de autoriteiten van San Marino en dat ter gelegenheid van het apostolische bezoek dat de paus bracht aan de Republiek op 22 augustus. We gaan verder in zijn gedachtegang over het woord libertas. Vooreerst wil ik benadrukken dat er geen echte burgerlijke vrijheid bestaat zonder persoonlijke vrijheid. Dat wil zeggen, zonder eerbiediging en bevordering van de waardigheid van de menselijke persoon, waarvan vrijheid een essentieel onderdeel is. Deze vrijheid wordt uiteindelijk geschonken en gewaarborgd door God, wiens stem weerklinkt in het geweten van ieder mens. Het bevorderen van vrijheid houdt in dat de ruimte van het geweten wordt verdedigd. En hier gaan onze gedachten uit naar de vele mannen en vrouwen die in elk tijdperk en op elke plaats martelaren van de vrijheid zijn, omdat zij juist getuigen van het primaat van het geweten. Stevig gevormd door het zoeken naar de waarheid, zijn zij ten volle verantwoordelijk voor hun eigen beslissingen en dus vrij van elke band, behalve die welke eigen aan het schepsel hen met God verbindt. Een voorbeeld hiervan is de heilige Thomas More, patroonheilige van

regeringsleiders en politici. Ook vandaag de dag zijn er in vele delen van de wereld mensen die trouw blijven aan hun geweten, zelfs in omstandigheden van grote tegenspoed. Ze zijn getuigen van de ware vrijheid, die voortkomt uit het feit dat zij zonen en dochters van God zijn. Met bewondering betuigen wij onze solidariteit met allen die op dit moment persoonlijk de prijs betalen, omdat zij hun geweten niet hebben verraden. Bovendien komt vrijheid tot uiting in het geven, in de gemeenschap, in de ontmoeting en in de dialoog. Ze is als een plant die groeit en takken en bladeren voortbrengt om iedereen zuurstof, schaduw, geur, vruchten en nieuwe zaden te bieden. En hoe zou het ook anders kunnen, aangezien zij voortkomt uit de bron die de drie-eenheid is? Deze theologische verwijzing lijkt misschien wat overdreven, maar ik geloof dat zij vandaag de dag noodzakelijk is, gezien de afgoderij die aan de wortel die politieke en economische projecten ondermijnt die zich in naam van de vrijheid presenteren, maar in werkelijkheid slaven zijn van afgoden en macht. Bovendien komt vrijheid tot uiting in de christelijke visie en gemeenschap, vallen ze samen. Veel heiligen hebben gemeenschapsvormen in het leven geroepen waarin mensen hun vrijheid tot uitdrukking brengen in gehoorzaamheid aan een regel gebaseerd op het evangelie. In jullie geval is het altijd bijzonder interessant dat aan de basis van jullie gemeenschap mannen staan als de heilige Marino, de heilige Leo, die we kunnen omschrijven als bouwers van vrije en vreedzame steden. Hun werk kan worden geïnterpreteerd in het licht van het Bijbelse beeld van de wederopbouw van Jeruzalem, die door de profeet Nehemia tot stand werd gebracht. Het is dit positieve beeld, in tegenstelling tot dat van de toren van Babel, dat de overweging in de encycliek Magnifica Humanitas stuurt. Het werk van Nehemia wordt bezield door het gebed, betrekt de gezinnen en het hele volk erbij en smeedt banden nog voordat de stenen worden gelegd. De stijl is gemeenschap, niet uniformiteit. De harmonie die ontstaat wanneer ieder zijn deel op zich neemt en het hele volk erkent dat zijn kracht van de Heer komt. Zo denk ik graag na over het werk dat door uw stichters is ondernomen, dat goed tot uiting komt in de ijver en vindingrijkheid van dit volk en dit land. Libertas betekent voor u ook een nooit aflatende inzet voor een actieve en positieve bijdrage aan vredesopbouw. Wat dit aspect betreft, spreek ik mijn grote waardering uit en vind ik een bijzondere overeenstemming met de houding van de Heilige Stoel. Daarom delen wij het respect voor diplomatie en multilateralisme als voorkeurswegen om internationale betrekkingen te onderhouden en de verstandhouding tussen naties te bevorderen. Tegen impulsieve uitingen, agressieve retoriek en machtsdenken die onze tijd kenmerken, is het de roeping van de diplomatie om de dialoog met iedereen te bevorderen. Ook met gesprekspartners die als lastig worden beschouwd of die zichzelf niet bevoegd achten om te onderhandelen, waarbij nederigheid en geduld tot het uiterste worden aangewend om de meest subtiele tekenen van goede wil bij de strijdende partijen te herstellen, ten einde een vredesproces op gang te brengen. Dames en heren, dit bezoek, net als wat er in het prinsdom Monaco is gebeurd, nodigt mij uit om de bijzondere waarde te benadrukken van een kleine staat op menselijke schaal, waar men kan ervaren hoe dicht de politiek bij de behoeften van de burgers staat, en dus een effectievere democratie, des te meer als deze ook door christelijke inspiratie wordt gedreven. Daarom kan de Republiek San Marino een proeftuin voor goed beleid zijn, waar, zonder afbreuk te doen aan het seculiere karakter van de staat, geput kan worden uit de beginselen van de katholieke sociale leer.
Het streven naar het algemeen welzijn, de universele bestemming van de goederen, de harmonie tussen subsidiariteit en solidariteit en sociale rechtvaardigheid. Deze inzet lijkt vandaag de dag nog waardevoller nu de associatieovereenkomst met de Europese Unie op het punt staat van kracht te worden en nu Republiek op een duurzame, zij het op een bijzondere wijze, relatie zal aangaan met een complexe realiteit die veel baat zal hebben bij uw bijdrage. Als we nog dieper ingaan op de zaak, is het belangrijkste doel dat we in dit laboratorium moeten nastreven de zorg voor de mens. Een gemeenschap als de uwe, die immers zowel rijk is aan traditionele waarden als op technologisch vlak met de tijd meegaat, kan dit doel effectief nastreven door middel van een zorg die zich vertaalt in de bescherming van ieder leven, in elke fase ervan, van de natuurlijke conceptie tot de natuurlijke dood. De kwaliteit van een beschaving wordt niet afgemeten aan de kracht van haar middelen, maar aan de zorg die zij kan bieden, aan het vermogen om de ander te erkennen als een persoon en niet als een ding. Het vermogen om voor elkaar te zorgen is een belangrijk aspect van ons mens zijn. Technologie kan ook de wederzijdse zorg tussen mensen ondersteunen, bijvoorbeeld door instrumenten aan te reiken die helpen bij het organiseren, maar zonder de vrijheid en het oordeelsvermogen van de mens, die het subject is van relaties en verantwoordelijk is voor beslissingen, te ontnemen. Deze zorg voor de ander is vanaf het prille begin een kenmerkend aspect van de geschiedenis van San Marino geweest. Zoals opgemerkt, komt dit tot uiting in de traditie van gastvrijheid, die door de eeuwen heen nooit is weggevallen ten opzichte van mensen die lijden en in moeilijkheden verkeren. Onlangs kwam dit tot uiting in de steun en gastvrijheid jegens het Oekraïense volk, met name aan het begin van het conflict, evenals in de inzet voor het internationaal humanitair recht in een historische periode waarin dit dagelijks lijkt te worden genegeerd of zelfs met voeten getreden. Deze gevoeligheid is ook het resultaat van de christelijke traditie van het land en van de voortdurende en positieve samenwerking tussen de politieke autoriteiten en de bisschop bij het nastreven van het algemeen welzijn. Ik ben u dan ook bijzonder dankbaar voor uw inzet en getuigenis en moedig u allen, bestuurders, burgers en kerkgemeenschap aan om door te gaan met deze moedige en vooruitzienende inzet ten gunste van de waardigheid van elke mens en het algemeen welzijn. Aan ieder van u spreek ik nogmaals mijn vreugde uit over dit bezoek aan de Republiek van San Marino en roep ik de zegen van de Heer over u allen af. En zo mochten wij de toespraak van Paus Leo XIV aan de autoriteiten van San Marino beluisteren. Na dit gebeuren werd de paus vergezeld door de Capitani Regenti op het centrale balkon van het Palazzo Pubblico verwacht voor een korte begroeting en de zegen natuurlijk uit te spreken over de gelovigen die zich op het Piazza della Libertà hadden verzameld. En alvorens het palazzo te verlaten, begroette de paus ook nog de organisatoren van het bezoek en begaf hij zich dan te voet naar de basiliek van San Marino voor de ontmoeting met de kerkgemeenschap. Maar dat heeft u zeker nog te goed van ons een volgende keer, dierbare luisteraars van Radio Maria. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Volgende keer staan we dus verder stil bij het pastorale bezoek van Paus Leo XIV aan de Republiek van San Marino. U heeft van ons nog de Vaticaanse hymne te goed en ook enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen.

Zo heeft de Heilige Vader verschillende consultoren benoemd voor het dicasterie van de bevordering van de integrale menselijke ontwikkeling. En benoemde hij pater Mariusz Kaspersky tot hulpbisschop van het aartsbisdom van Toamasina in Madagaskar. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u van ganser harte voor het luisteren. En u weet het, volgende keer gaan wij verder met dus het bespreken van dit mooie pastorale bezoek aan San Marino en de deelname aan de ontmoeting Vriendschap onder de Volkeren van de gemeenschap Communione e Liberazione. De paus heeft daar ook nog hele mooie dingen gezegd en daar gaan we een volgende keer graag blijven bij stilstaan. Nogmaals, van harte dank. Graag tot een volgende keer.

0: Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en wij bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste blijde mysterie, de engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.
1: Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.
4: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde blijde mysterie, Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars,
1: nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
4: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
4: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
4: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. Vandaag lezen we in het Evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 8, versen 2 tot en met 11. In de vroegte was hij alweer in de tempel en heel het volk stroomde naar hem toe. Hij ging zitten en onderrichtte hen. Nu kwamen de schriftgeleerden en de fariseeën aanzetten met een vrouw die betrapt was op echtbreuk. Ze brachten haar voor hem en zeiden: "Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt op echtbreuk. Mozes heeft ons in de wet voorgeschreven zulke vrouwen te stenigen. Hoe staat u daar tegenover?" Met deze vraag wilden ze hem op de proef stellen om te zien of ze een aanklacht tegen hem konden indienen. Maar Jezus bukte zich om met zijn vinger op de grond te schrijven. Toen ze op een antwoord bleven aandringen, keek hij op en zei: "Wie van u zonder zonde is, moet dan maar als eerste een steen op haar werpen." En weer bukte hij zich om op de grond te schrijven. Zij echter trokken na die woorden weg, de een na de ander, te beginnen met de oudsten, zodat hij alleen achterbleef met de vrouw daar voor hem. Jezus keek op en vroeg haar: "Waar zijn ze gebleven, vrouw? Heeft niemand u veroordeeld?" "Nee, Heer, niemand," antwoordde ze. Waarop Jezus zei: "Ik veroordeel u ook niet. Ga nu maar en zondig voortaan niet meer."

Het verhaal is zeer goed gekend, wat we hebben gelezen vandaag in het evangelie. Een overspelige vrouw die voorgeleid wordt bij Jezus, want Mozes in de wet had geschreven dat zulke vrouwen gestenigd moesten worden. Een zonde dus. Een zonde die tot de dood leidt. Wat is het antwoord van Jezus daarop? En we zouden moeten verbaasd zijn dat Jezus zich voorover bukt en op de grond schrijft. En we moeten dus even terugkeren naar de wet van Mozes. Want dat is de wet die de fariseeën, de schriftgeleerden, aanhalen. Mozes heeft ons gezegd. Wat zegt gij ervan? En het is een strikvraag, staat er in het evangelie. En Jezus schrijft op de grond als eerste reactie. Om dan ook het woord te richten, degene die zonder zonde is, werpen de eerste steen. Wat is die wet van Mozes? Wel, we keren daarvoor terug naar het boek van Exodus, waar Mozes van God zelf de geboden ontvangt en de wet. En die geboden worden geschreven op stenen platen. Zo staat er in Exodus, hoofdstuk 31, vers 18, toen de Heer op de berg Sinaï zijn woorden tot Mozes beëindigd had, overhandigde hij hem de twee platen van het verbond, stenen platen, door Gods vinger beschreven. En iets verder, in hoofdstuk 32, vers 15, staat er: Mozes ging op weg en daalde de berg af. Hij had de twee platen van het verbond in zijn hand, de platen die aan beide kanten beschreven waren. Ze waren aan twee kanten beschreven, aan de voorkant en de achterkant. De platen waren Gods eigen werk. Het schrift was Gods eigen schrift. Hij had het er zelf in gegrift. God had al eens geschreven in het Oud Verbond, namelijk zijn eigen wet, de 10 geboden, gegrift in stenen platen. En wat gebeurt er? Mozes daalt de berg af en hij ziet het volk met een gouden kalf in het midden. Hij ziet het volk verdwaald in afgoderij. En wat gebeurt er? We lezen dit in vers 19 van hoofdstuk 32 in het boek Exodus. Toen Mozes dichter bij het kamp kwam, zag hij het stierkalf en het gedans. Hij werd razend en smeet de platen tegen de voet van de berg aan stukken. Mozes zal de stenen platen beschreven door God zelf stuk maken. Hij gaat die breken. Het geschrift van God gaat verloren. Maar, natuurlijk, God zal barmhartigheid betonen en zal aan Mozes vragen om terug de berg op te gaan. En wat lezen we in hoofdstuk 34, vers 27 van het boek Exodus? Toen sprak de Heer tot Mozes: stel deze woorden op schrift, want op grond van deze woorden sluit ik met u en met Israël een verbond. Zeker, God zal nog altijd stenen platen geven aan Mozes, met daarop de 10 geboden in de stenen platen gegrift. Maar is dat absoluut hetzelfde van die eerste stenen platen die Mozes heeft stuk gemaakt? Waarschijnlijk niet. Want God voegt eraan toe, naast die 10 geboden, stel deze woorden zelf op schrift. Mozes zal zelf schrijven. De wet wordt geschreven, zeker en vast geïnspireerd door God. Maar eigenlijk de echte vinger die gebruikt werd voor het schrijven van de eerste stenen platen die stuk geworpen werden, die zijn verloren gegaan. En wat zien we nu in het evangelie?
wanneer de fariseeën beroep doen op de wet van Mozes, dat Jezus met zijn vinger schrijft op de grond, zoals God het heeft gedaan bij de eerste stenen platen. Nee, Jezus zal de wet van Mozes niet wegdoen, maar hij zal die vervullen, hij zal die terug herstellen, omdat het Mozes was die de eerste stenen platen heeft stuk geworpen. Jezus herstelt door het schrijven van een perfecte wet. De wet die gegeven werd bij het begin, maar die niet opgevolgd werd door de halsstarrigheid van het volk van God. Vandaag kunnen ook wij nog halsstarrig zijn en niet meer denken aan de mooie, barmhartige woorden die God voor ons voorzien heeft. En wat zijn die woorden? Wel, die woorden lezen we dan in het evangelie. Wie van u zonder zonde is, werpen de eerste steen. Zie daar wat God echt aan ons wil meegeven. Maar ook de laatste zin, wanneer Jezus zegt dat hij die vrouw niet veroordeelt. Ook ik veroordeel u niet. Ga nu maar en zondig voortaan niet meer. Sommigen blijven misschien niet staan bij het allerlaatste dat Jezus hier zegt. Zondig voortaan niet meer. Jezus geeft geen goedkeuring aan de zonde. Jezus geeft geen goedkeuring aan het kwade. Maar Jezus toont barmhartigheid die ons moet motiveren om altijd en voortaan het goede te kiezen. Jezus helpt die vrouw terug recht te staan, omdat hij een nieuwe, perfecte, een herstelde wet heeft geschreven, met zijn vinger op de grond. En die wet is een wet van barmhartigheid, een wet die ons terug laat komen tot bij God. Wanneer Jezus trouwens die opmerking heeft gemaakt van wie zonder zonde is, werpen de eerste steen, dan zal iedereen, aangesproken door het eigen geweten, weggaan. Iedereen begrijpt ergens wel wat Jezus bedoelt. En dat geldt voor ieder van ons. Wij allen kunnen begrijpen wat Jezus bedoelt, maar dat neemt nog niet weg dat we vrij zijn om een keuze te maken. Wij moeten voortaan beter luisteren naar ons geweten, zoals Jezus het vandaag aan ons voorstelt. Luister, ieder van ons is zondaar. Veroordeel niet, maar dat neemt het oordeel over wat zondig is niet weg. Jezus neemt het juiste midden. Hij gaat niet van het ene extreme, de grote veroordeling, naar het andere extreme, de volledige toelating. Hij blijft in het midden met zijn barmhartigheid, die geschreven wordt vandaag als een nieuwe wet, gegeven aan ieder van ons. Laten we nogmaals lezen deze mooie passage uit het evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 8, versen 2 tot en met 11. In de vroegte was hij alweer in de tempel en heel het volk stroomde naar hem toe. Hij ging zitten en onderrichtte hen. Nu kwamen de schriftgeleerden en de fariseeën aanzetten met een vrouw die betrapt was op echtbreuk. Ze brachten haar voor hem en zeiden: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt op echtbreuk. Mozes heeft ons in de wet voorgeschreven zulke vrouwen te stenigen. Hoe staat u daar tegenover? Met deze vraag wilden ze hem op de proef stellen, om te zien of ze een aanklacht tegen hem konden indienen. Maar Jezus bukte zich om met zijn vinger op de grond te schrijven. Toen ze op een antwoord bleven aandringen, keek hij op en zei: Wie van u zonder zonde is, moet dan maar als eerste een steen op haar werpen. En weer bukte hij zich om op de grond te schrijven. Zij echter trokken na die woorden weg, de een na de ander, te beginnen met de oudsten, zodat hij alleen achterbleef met de vrouw daar voor hem. Jezus keek op en vroeg haar: Waar zijn ze gebleven, vrouw? Heeft niemand u veroordeeld? Nee, heer, niemand, antwoordde ze.
waarop Jezus zei: "Ik veroordeel u ook niet. Ga nu maar en zondig voortaan niet meer."

0: Van harte welkom, beste luisteraars in De Kerk Leeft. In de uitzending van vandaag kunnen we luisteren naar een gesprek dat we in Banneu hadden met Mary Healy. Zij was aanwezig in ons land, meer bepaald in het heiligdom van Banneu, van 30 oktober tot 2 november 2025. Zij is een van de eerste drie vrouwelijke leden van de Pauselijke Bijbelcommissie. Ze is bijbeltheologe en ze is ook een internationaal spreker over onderwerpen met betrekking tot de Heilige Schrift, evangelisatie, genezing en het geestelijk leven. Tussen haar drukke programma in Banneu door maakte ze tijd om met Radio Maria te kunnen spreken. En we gaan daar nu naar luisteren. Beste luisteraars, we hebben het genoegen om in gesprek te mogen gaan met Mary Healy, die voor het Allerheilige Weekend 2025 aanwezig was in het heiligdom van Banneu op uitnodiging van Charis. We gaan met haar in gesprek, want zij heeft enorm veel in haar mars. We gaan proberen om daar wat van te weten te komen. Thank you for making time for us, for the listeners of Radio Maria, Dr. Healy. Can you please tell us a bit about yourself? Because we heard from different sources, yes, Mary Healy is coming. You're very known in the charismatic groups here in Belgium. But for me, I didn't know you, so I had to do some research. So would you introduce yourself first to our listeners here in Belgium?
1: Yes, sure. Well, I was born in New York. I grew up in a Catholic family that was a Sunday Catholic family. We went to church on Sunday, but that was the extent of it. But then my parents went on a retreat when I was 12, and they had a massive conversion. They fell in love with Jesus, and that very much impacted me as a young person. And so as I grew up, I came to know the Lord, particularly as a young adult, and experienced the grace that we call baptism in the Holy Spirit. The Holy Spirit being poured out in our hearts in a new way that makes the scriptures come alive and gives us an interior revelation of the love of the Father. So I experienced that, and I went to graduate school and studied theology, and in my theology courses, I especially loved scripture.
2: Ze zegt dat ze opgroeide in New York in een katholieke familie, maar een zondagsfamilie noemt ze het. Een familie die wel naar de kerk gaat op zondag, maar die eigenlijk geen diep geloof had. Maar dat veranderde toen haar ouders op een retraite gingen, toen zij 12 was. En daar hebben haar ouders echt een bekering doorgemaakt. Hebben zij Jezus leren kennen, zijn ze van Jezus beginnen houden. En dat heeft een heel grote impact gehad op haar. En dan is zij ook echt, is ze gegroeid in het geloof. In haar tienerjaren was het geloof heel belangrijk voor haar. En dan is ze aan de universiteit begonnen. En daar was de Heilige Schrift was echt wat haar interesseerde.
1: So, when I studied scripture, I began to have a desire to be a teacher of scripture, to spend my life in the word of God. So,
2: ze zegt dat toen dat ze de Heilige Schrift begon te bestuderen, dat ze toen echt ontdekte dat ze een leerkracht wou worden in de Heilige Schrift, dat ze aan anderen de Heilige Schrift wou leren kennen.
1: I studied for 2 years in Austria and then 2 years in Rome and received a doctorate in biblical theology.
2: Ze heeft 2 jaar in Oostenrijk gestudeerd en dan 2 jaar in Rome. En heeft een doctoraat ontvangen in Bijbelse theologie.
1: And so I have been teaching at a seminary in Detroit, Michigan for many years.
2: En ze geeft nu al heel lang les in een seminarie in Detroit.
1: And I'm very active in the charismatic renewal. I speak at conferences and retreats and events around the world.
2: En ze is heel actief in de charismatische vernieuwing. Ze spreekt op conferenties over heel de wereld.
1: I've written some books and I just found out that one of my books was translated into Dutch recently.
2: Ze heeft ook een aantal boeken geschreven en ze heeft heel recent ontdekt dat een van haar boeken ook vertaald is in het Nederlands.
1: It's called Men and Women Are from Eden.
2: Het boek heet Men and Women are from Eden. Mannen en vrouwen zijn van Eden.
1: Mm-hmm. A study guide to John Paul II's theology of the body.
2: Een studiegids over de heilige paus Johannes Paulus II, zijn theologie van het lichaam.
0: Ik ga vragen hoe ze eigenlijk dan zo betrokken is geraakt bij de charismatische vernieuwing, of dat ook te maken heeft met de retraite die haar ouders hebben gedaan. So, you chose to study theology, you became a theologian, now you teach, and you're very involved in the charismatic renewal. First, can you tell our listeners a bit about the charismatic renewal, and also how you got involved? Has it something to do with the retreat your parents did?
1: Mm-hmm. The Catholic charismatic renewal began in 1967.
2: De katholieke charismatische vernieuwing begon in 1967.
1: With a group of Catholic students who were on retreat.
2: Bij een groep katholieke studenten die op retraite waren.
1: In Pittsburgh, Pennsylvania, USA.
2: In Pittsburgh, Pennsylvania, in de Verenigde Staten.
1: And there was an outpouring of the Holy Spirit that they were not expecting.
2: En er was een outpouring,
0: uitstorting.
2: Een uitstorting van de Heilige Geest die ze niet verwacht hadden.
1: It began on the Saturday night of the retreat. One of the young men walked into the chapel.
2: Het begon op de zaterdagavond van de retraite. Een jonge man liep de kapel binnen.
1: And he immediately felt the presence of God so powerfully.
2: En hij voelde onmiddellijk de aanwezigheid van God heel krachtig.
1: He fell on his face before the Lord.
2: Hij viel neer op de grond op zijn gezicht voor de Heer.
1: And he experienced the love of the Lord in a way that he never had before.
2: En hij ervaarde de liefde van God op een manier dat hij daarvoor nog nooit ervaren had.
1: And he just began to praise the Lord out loud. He couldn't help but praise the Lord.
2: En hij begon de Heer te prijzen. Vocaal, hij kon het niet helpen om hem luidop te prijzen.
1: And then other students walked in also, one by one.
2: En andere studenten begonnen ook de kapel binnen te komen, één per één.
1: And they too experienced this powerful presence of God.
2: En ook zij ervaarden deze krachtige aanwezigheid van God.
1: And this gift of the Holy Spirit, it began to spread quickly among university students.
2: En dit geschenk van de Heilige Geest begon zich heel rap te verspreiden over de universiteitsstudenten.
1: And they began to experience the gifts that the early Christians experienced.
2: En zij begonnen de gaven te ervaren die ook de vroege christenen ervaarden.
1: Tongues, prophecy, healings, miracles.
3: Het spreken in tongen, profetie, genezingen, mirakels.
1: Some people think that that's a Protestant thing.
2: Sommigen denken dat dat een protestants iets is.
1: But no, the Catholic Church has been Pentecostal because the church was born on the day of Pentecost.
2: Maar nee, de katholieke kerk is een Pinksterkerk, want de kerk is geboren op Pinksteren.
1: From the beginning, the Holy Spirit was poured out and made the church alive.
2: Vandaan het begin werd de Heilige Geest uitgestort en maakte de Heilige Geest de kerk levend.
1: He is the soul of the mystical body of Christ, the church.
2: Hij is de ziel van het mystieke lichaam van Christus, de kerk.
1: And every individual Christian is meant to be alive in the Holy Spirit.
2: En elke christen is bestemd om levend te zijn in de Heilige Geest.
1: So the Catholic charismatic renewal was not something completely new. It was a rediscovery.
2: De charismatische vernieuwing was niet iets compleet nieuw. Het was een herontdekking.
1: As Pope John Paul II said, even at Vatican Council II, the church was rediscovering the charismatic dimension.
2: Zoals Paus Johannes Paulus II zei, ook op het Tweede Vaticaanse Concilie herontdekte de kerk de charismatische gaves.
1: Since then, the charismatic renewal has spread all over the world. in almost every country of the world, and there are tens of millions of people who have had their lives transformed by the Holy Spirit.
2: Sinds dan is de charismatische vernieuwing, heeft het zich verspreid over heel de wereld, in alle landen, en zijn er miljoenen en miljoenen christenen die zich ertoe rekenen.
1: When my parents had their conversion, they soon after they became involved in the charismatic renewal, and so that's how I was introduced to it as a young person, and throughout the rest of my life it's been a great gift.
2: Kort nadat haar ouders die bekering ervaarden, zijn zij actief geworden in de charismatische vernieuwing. En dat is ook hoe dat zij Mary Healy het heeft leren kennen. En zij is eigenlijk vanaf dan er altijd actief in geweest.
4: Ik ga haar nu vragen of ze ons kan vertellen hoe mensen in hun eigen leven de Heilige Geest kunnen ontvangen of kunnen herkennen. How can people recognize the presence of the Holy Spirit in their personal lives and or invite him in their lives? And is it for everybody in the Catholic Church?
1: It is absolutely for everybody in the Catholic Church.
2: Het is absoluut voor iedereen in de katholieke kerk.
1: As Pope Benedict XVI said, Jesus is the one who came to baptize the human race in the Holy Spirit.
2: Zoals Paus Benedictus XVI zei, Jezus is degene die kwam om de mensheid te dopen in de Heilige Geest.
1: God created us to be filled with divine life, to be temples of the Holy Spirit.
2: God heeft ons geschapen om tempels te zijn van de Heilige Geest.
1: Now that happens objectively in baptism.
2: Nu, dat gebeurt objectief in het doopsel.
1: But how many people have not experienced it personally?
2: Maar hoeveel mensen zijn er wel niet die het niet persoonlijk ervaren hebben?
1: To be filled with the Holy Spirit is not supposed to be just a theological fact, just something you know theoretically.
2: Om de Heilige Geest te ontvangen, dat is niet een theoretisch iets dat je alleen maar theoretisch moet weten.
1: It's meant to be a fact of experience.
2: Het is bedoeld om een feit te zijn van ervaring.
1: That changes our life.
2: Dat ons leven verandert.
1: So, one of the ways we recognize the presence of the Holy Spirit is that he makes real to us the love of God the Father.
2: Een van de manieren waarop wij de Heilige Geest kunnen ervaren is dat hij aan ons aanwezig maakt de liefde van God de Vader.
1: So that it's not just theoretical. I've heard that God loves me. I accept that as an idea that God loves me. The Holy Spirit makes it real, so I know it.
2: Zodanig dat het niet iets is dat we gewoon gehoord hebben. Ik weet dat de Vader van mij houdt. Maar zodanig dat het iets is dat we echt ervaren. Dat je weet, dat je voelt dat de Vader van je houdt.
1: And the Holy Spirit makes real the fact that Jesus is truly the Lord.
2: En de Heilige Geest maakt het echt dat Jezus echt de Heer is.
1: When you know that Jesus is truly the Lord,
2: wanneer je weet dat Jezus echt de Heer is,
1: then you can no longer live life under the burden of anxiety.
2: Dan kan je het leven niet meer leven onder het juk van angst,
1: or oppression, or guilt,
2: of onderdrukking of schuld.
1: And all the things that so many people are living with on a daily basis.
2: En al die dingen waar zoveel mensen elke dag mee te maken hebben.
1: It's like the difference between having someone describe to you a perfectly cooked steak.
2: Het is zoals het verschil tussen iemand die aan u beschrijft hoe je een steak perfect moet maken.
1: And an exquisite glass of wine.
2: En een heerlijk glas wijn.
1: A banquet. Just imagine someone describing the whole thing using very flowery language. You read it.
2: Of een feestpakket. Beeld u in dat iemand het aan jou aan het beschrijven is, heel het menu.
1: Versus eating it.
2: Tegenover het te eten.
1: Tasting it.
2: Het te proeven.
1: We are meant to taste the good things of God.
2: We zijn bedoeld om de goede dingen van God te proeven.
1: Not just to read about them and hear about them.
2: En niet gewoon om erover te lezen of erover te horen.
1: And only the Holy Spirit can do that.
2: En alleen de Heilige Geest kan dat doen.
1: He also brings healing, sometimes physical, sometimes interior.
2: Hij brengt ook genezing, soms fysieke genezing, soms innerlijke genezing.
1: And many other charisms, gifts of the Holy Spirit.
2: En veel andere charisma's, gaves van de Heilige Geest.
1: That he wants to give each baptized person.
2: Dat hij aan elke gedoopte wil geven.
1: To empower each person for the mission that God has called them to.
2: Om hen de kracht te geven voor de missie waar God hen toe roept.
1: But so many people don't know that.
2: Er zijn zoveel mensen die dat niet weten.
5: And that is what you do with your ministry, to teach people how to receive the Holy Spirit and the love of God in their personal lives. And yes. The gifts of the Holy Spirit.
1: Yes, I teach people to be open to the Holy Spirit. And that means not just being theoretically open, but putting yourself in a position where you can receive an outpouring of the Holy Spirit. And sometimes that means find a group of people who are filled with the Holy Spirit and ask them to pray with you. Or find a retreat or a conference or something about the Holy Spirit. Or even listen to a talk on YouTube. Read a book by someone who is filled with the Holy Spirit. And then pursue the Holy Spirit.
2: Haar apostolaat is het leren aan mensen om open te zijn voor de Heilige Geest. Om mensen te leren in welke positie ze moeten innemen om open te zijn voor de Heilige Geest. En dat kan op veel verschillende manieren. Een groep mensen leren kennen die open zijn voor de Heilige Geest. Of naar een conferentie gaan, een boek lezen, iets op YouTube kijken.

0: Welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft. We luisteren nu verder naar het gesprek met Mary Healy. As a Catholic and member of the Charismatic Renewal, how do you see the relationship between the sacraments and the outpouring of the Holy Spirit?
1: In the sacraments, we receive the objective gift of the Holy Spirit.
2: Nele vroeg hoe dat zij als katholiek de verhouding ziet tussen de sacramenten en de uitstorting van de Heilige Geest. En ze antwoordt, in de sacramenten zijn objectief de Heilige Geest aanwezig.
1: Especially baptism and confirmation.
2: En in het bijzonder bij het doopsel en het vormsel.
1: So we are given the Holy Spirit in those sacraments. But as human beings, we have to assimilate that gift. We have to make it our own.
2: Dus in het doopsel en het vormsel ontvangen wij de Heilige Geest. Maar we moeten de Heilige Geest ook eigen maken. Het integreren, assimileren.
1: Confirmation especially is the sacrament that perpetuates the grace of Pentecost in the church.
2: Het vormsel in het bijzonder is het sacrament dat Pinksteren voortzet in de kerk.
1: And that's what the catechism says. The confirmation perpetuates the grace of Pentecost.
2: En dat is ook wat de catechismus van de kerk zegt. Dat het vormsel genade van de Heilige Geest voortzet in de kerk.
1: And it equips a person to be a witness for Christ.
2: En het rust een persoon uit om een getuige te zijn van Christus.
1: And if we look at what Scripture tells us about the grace of Pentecost.
2: En als we kijken wat de Heilige Schrift ons vertelt over de genade van Pinksteren.
1: We see people who are overwhelmed by the love of God.
2: Zien we mensen die totaal overdonderd werden door de liefde van God.
1: Who begin to proclaim the good news of Jesus boldly.
2: Die het goede nieuws van Christus beginnen te verkondigen.
1: They are so overwhelmed by God that they seem intoxicated.
2: Ze zijn zo overdonderd door God dat ze er wel geïntoxiceerd uitzien.
1: As the fathers of the church said, it's the sober intoxication of the Spirit.
2: Zoals de kerkvaderen zeiden, het is de sobere intoxicatie van de Heilige Geest.
1: And they are equipped with charisms. And to share Jesus with the world.
2: Ze worden uitgerust met charisma's om Jezus te delen met de wereld.
1: Do we see that when people receive confirmation today?
2: Zien we dat wanneer mensen vandaag het vormsel ontvangen?
1: Or is it very often, as we say, the sacrament of graduation?
2: Of is het, zoals ze zeggen, het sacrament van afstudering, ja.
1: The last time you see a person in church. Bye-bye.
2: De laatste keer dat je die persoon nog ziet in de kerk.
1: Something is drastically wrong with that situation.
2: Er is iets drastisch verkeerd met die situatie.
1: So there has to be a bringing together of the objective and the subjective.
2: Dus moet het objectieve en het subjectieve samengebracht worden.
1: So those preparing for confirmation.
2: Zij die zich voorbereiden op het vormsel.
1: They need to be taught by people who are alive in the Holy Spirit.
2: Zij moeten onderricht krijgen van mensen die levend zijn in de Heilige Geest.
1: They need to hear testimonies.
2: Ze moeten getuigenissen horen.
1: They need to witness the charisms of the Holy Spirit in action.
2: Zij moeten zelf de charisma's van de Heilige Geest daar getuigen van zijn.
1: They need to have their expectant faith stirred up in them.
2: Zij moeten een verwachtende geloof in hen gestimuleerd krijgen.
1: And then the sacrament can come alive.
2: En dan kan het sacrament tot leven komen.
1: So what we call baptism in the Holy Spirit in the charismatic renewal.
2: Dus wat wij in de charismatische vernieuwing noemen de doop in de Heilige Geest.
1: It's simply the coming alive of the grace of confirmation.
2: Het is simpelweg het tot leven komen van de Heilige Geest van het vormsel.
0: As a biblical scholar, yes, you already in this interview referred often to scripture. You also stress the importance of reading the Bible in the Holy Spirit. What do you mean by that?
1: Mm. Scripture, as Vatican II says, it must be read and interpreted in the same spirit by which it was written.
2: Nele vraagt, zij is een bijbelwetenschapper en zij benadrukt vaak dat je de Bijbel moet lezen in de Heilige Geest. En ze vraagt wat dat dan betekent. En Mary Healy antwoordt dat de Tweede Vaticaanse Concilie benadrukt dat de Bijbel moet gelezen worden in dezelfde geest als waarmee er geschreven is.
1: Pope Benedict XVI wrote about that a lot.
2: Paus Benedictus XVI heeft daar heel veel over geschreven.
1: The Holy Spirit inspired the human authors of Scripture.
2: De Heilige Geest heeft de menselijke auteurs van de Heilige Schrift geïnspireerd.
1: Because the divine realities that are revealed in Scripture.
2: Want de goddelijke realiteiten die worden geopenbaard in de Heilige Schrift.
1: Surpass the capacity of the human mind.
2: Gaan de capaciteit van het menselijk verstand te boven.
1: We cannot understand them or speak about them apart from the Holy Spirit.
2: Wij kunnen ze niet verstaan of erover spreken zonder de Heilige Geest.
1: So just as he inspired the biblical authors, he also has to inspire the reader.
2: Dus net zoals dat de Heilige Geest de auteurs heeft moeten inspireren, moet hij ook de lezers inspireren.
1: So that we can truly understand what God is communicating through Scripture.
2: Zodat we echt kunnen verstaan wat God aan ons aan het communiceren is door de Heilige Schrift.
1: You can know everything about the biblical languages, the original culture, the history.
2: Je kunt alles weten over de Bijbelse talen, de context, de geschiedenis.
1: The objective meaning of the words.
2: De objectieve betekenis van de woorden.
1: And still not understand anything that God is communicating.
2: En toch nog altijd helemaal niets verstaan van wat God aan het communiceren is.
1: Without the Holy Spirit.
2: Zonder de Heilige Geest.
1: So biblical interpretation has to be biblical interpretation on the knees and not just at the desk.
2: Dus Bijbelse interpretatie moet een interpretatie zijn op de knieën en niet aan het bureau.
0: Which is contrary to a current that exists today among exegesis, I think.
1: Yes, yeah. Very much.
0: Yeah,
1: very much. And again, Pope Benedict spoke about that quite a lot. Because most contemporary biblical exegesis treats the Bible as merely a human artifact. An ancient document from the past.
2: Dit gaat in tegen een stroming binnen bijbelexegese vandaag de dag, die de schrift bestudeert als louter een menselijk iets.
1: And so that's why much of biblical interpretation is spiritually sterile. It doesn't feed the heart.
2: En dat is waarom veel bijbelexegese spiritueel onvruchtbaar is. Het voedt niet ons hart.
1: It may say some correct things, but it will also say some incorrect things if it's reading scripture as a mere human artifact.
2: Het kan soms zeker wel correcte dingen zeggen, maar het zegt zeker en vast ook incorrecte dingen als het de Bijbel behandelt als louter een menselijk artefact.
1: We have to recognize the word of God, scripture is the word of God in human words.
2: We moeten erkennen dat de Heilige Schrift het woord van God is in menselijke woorden.
1: And so we have to read it as a communication from God through human authors.
2: We moeten het lezen als een communicatie van God door menselijke auteurs.
1: And when we read it that way, it is life-giving.
2: En wanneer we het zo lezen, dan geeft het leven.
1: And I'm thankful that there is a change going on in biblical exegesis today.
2: En ik ben dankbaar dat er een verandering is binnen Bijbel-exegese vandaag.
1: Many scholars now recognize the need for a hermeneutic of faith.
2: Veel wetenschappers erkennen nu dat er een...
3: Nood is aan een hermeneutiek van geloof.
2: Hermeneutiek ja. van geloof.
3: Are you also referring to, for example, Lectio Divina? So it's we have to receive it in faith as a word from God, not only from made by men, but at the same time also a word from God personally to us, to each one of us.
1: Mm-hmm. Yes, absolutely. You could say the word of God, every part of scripture, is not like a postcard that God sends. Because a postcard, you read it and then you put it away or you throw it away.
2: Nele vroeg haar of dat ze ook refereert naar Lectio Divina. Dus dat het woord van God ook persoonlijk tot ons spreekt. En Mary Lee antwoordt dat ja, absoluut. Ze dat ook zo bedoelt. Dat het woord van God niet een soort postkaart is, een ansichtkaart. Dat je even leest en dan weggooit.
1: It's like a wedding invitation.
2: Het is een huwelijk.
1: It calls for an answer.
2: Het is zoals een huwelijksuitnodiging. Het vergt een antwoord.
1: And so every time we read scripture in faith, God is speaking to us.
2: En dus elke keer dat we in geloof de Heilige Schrift lezen, spreekt God tot ons.
1: And he's waiting to hear for our response.
2: En hij is aan het wachten om ons antwoord te horen.
1: It is meant to be a dialogue of love.
2: Het is bedoeld als een dialoog van liefde.
1: And that's what Lectio Divina is.
2: En dat is ook wat Lectio Divina is.
1: When we read, he speaks.
2: Wanneer wij lezen, spreekt hij.
1: When we pray, we are responding to him.
2: En wanneer wij bidden, antwoorden wij hem.
3: Ik ga er nog vragen naar bepaalde ervaringen of dingen die ze heeft meegemaakt waar ze misschien aan denkt om met onze luisteraars te delen, de kracht van de Heilige Geest of ook de kracht van de Heilige Schrift. You who have so much experience with scripture, with the Holy Spirit, can you maybe share with us, because you talked about the importance of testimony, can you share with us some very beautiful things that happened through prayer, through invoking the Holy Spirit, through scripture? I guess there will be many, but if you have to choose.
1: Yes, there are so many. It's hard to know where to begin. One scripture passage that comes to my mind is in Romans chapter 8, when St. Paul says, all who are led by the Spirit of God are children of God.
2: Ze zegt, er zijn zoveel getuigenissen, het is moeilijk om eentje te kiezen. Maar waar ze nu aan denkt, is de Romeinenbrief, hoofdstuk 8, waar Paulus zegt, telkens wanneer de geest in ons uitroept, Abba, Vader, dan getuigt hij dat wij kinderen zijn van God.
1: And I remember reading that when I was a young adult. And I understood it for the first time.
2: En ze kan zich herinneren wanneer ze dat voor het eerst las als een jong volwassene, dat zij het voor de eerste keer ook verstond.
1: That God really is Abba, Father.
2: Dat God echt Vader is, Abba.
1: And that I could speak to him as a child. I could tell him anything.
2: En dat ik met hem kon spreken zoals een kind dat doet, dat ik hem alles kon vertellen.
1: And I had this intimate relationship with him.
2: En dat ik een intieme relatie had met hem.
1: And he is crazy about his children.
2: En dat hij zielsveel, dat hij gek is op zijn kinderen.
1: It became real to me.
2: Het werd
1: and
2: echt.
1: And that was the work of the Holy Spirit.
2: En het werd echt voor mij. En dat was een werk van de Heilige Geest.
1: Another example would be so many healings that I've seen the Lord do. One was, there was a woman who had a hemorrhage, a flow of blood, like the woman in the gospel.
2: Een ander voorbeeld zijn de vele genezingen die zij al heeft mogen zien. Er was eens een vrouw die aan bloedverloeien leed, zoals de vrouw uit het evangelie.
1: And I prayed over her with a little group of people. We prayed over her.
2: En wij hebben over haar gebeden met een kleine groep mensen.
1: And afterwards she said, I felt like a warm blanket came over me.
2: En achteraf zei zij dat het voelde alsof er een warm deken over haar kwam.
1: And I felt that I was healed.
2: En ik voelde dat ik genezen was.
1: She had had this continuous bleeding for 2 years.
2: Ze had deze voortdurende bloeding voor 2 jaar.
1: And she was on medication. And if she stopped the medication, she was hospitalized. It was a very serious condition.
2: Ze nam er medicatie voor en wanneer dat ze stopte met die medicatie, moest ze naar het ziekenhuis. Zo erg was de aandoening.
1: But she felt that when we prayed. And then we all left.
2: Maar zij ervaarde dat toen wij baden en dan zijn wij allemaal weggegaan.
1: And she was left alone in the chapel with just praying before a crucifix.
2: En zij bleef alleen achter in de kapel aan het bidden voor het kruis.
1: And she looked up at the crucifix and said, Jesus, did you heal me?
2: En ze keek op naar het kruis en vroeg, Jezus, heeft u mij genezen?
1: And when she told me later, she said, now look, I'm a scientist and I'm a skeptic.
2: En later vertelde ze mij hierover en zei ze, kijk, ik ben een wetenschapper, ik ben een scepticus.
1: But when I said that to Jesus, he nodded.
2: Maar toen ik dat vertelde aan Jezus, knikte hij.
1: So she said, I went home and I didn't take my medication.
2: En dus ben ik naar huis gegaan en heb mijn medicatie niet genomen.
1: And I have no more bleeding.
2: En ik heb geen bloedingen meer.
1: And again, about 6 months after that, she emailed me and she said, I've been fine ever since then.
2: En 6 maanden later heeft ze mij een mail gestuurd waarin ze zei dat ze sinds dan genezen is.
1: What Jesus did 2000 years ago in Galilee, he's still doing now.
2: Wat Jezus deed 2000 jaar geleden in Galilea, dat doet hij nog altijd.
1: Every case is unique, of course. Jesus does different things with different people, but he's still doing miracles today, like he did then.
2: Elk geval is natuurlijk uniek. Jezus doet verschillende dingen voor verschillende mensen, maar hij verricht nog altijd wonderen vandaag.
3: Ik ga vragen of ze dan ook zou iedereen willen aanmoedigen om to bid for genezing. Would you encourage every person of faith to pray for healing?
1: Yes, I would encourage every person of faith to pray for healing. We already do that at Mass, in the prayers of the faithful, in personal prayer. I mean, if you know someone who is seriously sick, you pray for them, right?
2: Ze antwoordt ja, ze zou zeker vast mensen aanmoedigen om te bidden voor genezing. Maar nu doen gelovigen dat natuurlijk ook al in de Heilige Mis, in persoonlijk gebed. Als u iemand kent die ziek is, dan bid je daarvoor.
1: But very often we pray not really expecting that Jesus will actually do it.
2: Maar heel vaak bidden wij, maar niet echt met de verwachting dat Jezus ook effectief de persoon gaat genezen.
1: Our prayers are like perfunctory, routine.
2: Onze gebeden zijn routine.
1: So we don't really believe that the Lord does answer our prayers and do miracles.
2: Wij geloven niet echt dat Jezus ons gebed verhoort en wonderen verricht.
1: So we need a renewal of the mind.
2: Dus we hebben een hernieuwing nodig van onze geest.
1: Our thinking needs to change.
2: Ons denken moet veranderen.
1: To come into alignment with the truth of Scripture.
2: Om in overeenstemming te komen met de waarheid van de Heilige Schrift.
1: So it's not enough just to tell people, yeah, pray for healing.
2: Het is niet genoeg om aan mensen te zeggen, ja, bid maar voor genezing.
1: Our prayer becomes effective to the degree we have our minds renewed.
2: Ons gebed wordt effectief, brengt verandering wanneer dat we onze geest veranderen.
1: And we have faith and really believe who Jesus is.
2: En wanneer wij geloof hebben en echt geloven wie Jezus is.
1: So people usually need some good training.
2: Dus mensen hebben vaak goed onderricht nodig.
1: And also people need training in how to have a good interaction with someone who needs healing.
2: En mensen hebben ook training nodig in hoe om te gaan met mensen die genezing nodig hebben.
1: One way to receive training like that is through a ministry called Encounter Ministries.
2: Een van de manieren waarop dat je deze training kunt ontvangen is door een apostolaat genaamd Encounter Ministries.
1: It's based in the US, but it's all over the world and they offer training online.
2: Het heeft zijn basis in de Verenigde Staten van Amerika, maar het is actief over heel de wereld online.
1: There are several people here who are doing the online training.
2: Er zijn ook hier velen aanwezig die deze online training doen.
1: And they also have an in-person campus in Versailles.
2: En ze hebben ook een campus in Versailles.
1: And several other places in Europe.
2: En ook op veel andere plaatsen in Europa.
1: The website is encounterministries.us.
2: De website is encounterministries.us.

0: Welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft. We luisteren nu verder naar het gesprek met Mary Healy. Ik ga haar nog heel hartelijk bedanken, want we moeten haar laten gaan. Het is hier een heel druk programma voor Mary Healy. Maar ik ga haar nog vragen om een boodschap te geven aan katholieken in ons land, omdat we toch wel een heel geseculariseerd land zijn. En ook of dat Maria een plaats heeft in haar persoonlijk leven en in haar dienstwerk. Thank you very much for making this time for us. We will have soon have to let you go. But if you could share maybe one message with Catholics here in Belgium. We're a very secularized country. I know you're also involved in counseling people in evangelization. Mm-hmm. Yes, if you can say something to our listeners here in Belgium.
1: Yes, I will say to your listeners what I said to the people at the conference here today, that from my perspective in the U.S., when we think of Belgium, we think of one of the most secularized countries in Europe, and we know your society has many challenges, but God sees something different. The Lord wants to bring revival here, to this very place where it seems most unlikely

0: The Lord wants to bring his church alive. And he wants to reach the many millions of people, even here, who don't know him. Some of them baptized, many of them, who have no connection with the Lord or with the church.
1: Ze zegt dat ze hetzelfde zal zeggen als wat ze aan de mensen hier die aanwezig zijn op de conferentie gezegd heeft. Dat God heropleving wil brengen in België. In de Verenigde Staten staat België bekend als een heel geseculeerde samenleving. Een samenleving met veel uitdagingen. Maar God wil hier miljoenen hem laten kennen. Ook de velen hier die gedoopt zijn, maar die hem niet kennen. God wil hier heropleving brengen.
0: And he is already beginning to do that. Because there is such a thirst here.
1: En hij is dat nu al aan het doen, omdat er hier zo'n grote dorst is.
0: A culture that has turned away from God leaves a spiritual vacuum.
1: Een cultuur dat God de rug toekeert, dat creëert een spiritueel vacuüm.
0: And many people feel it, a spiritual emptiness.
1: En heel veel mensen voelen dat, die spirituele leegheid.
0: And the people are hungry, they're seeking.
1: En de mensen zijn hongerig, ze zijn op zoek.
0: The Lord wants to bring his church alive, so they can go out into that harvest.
1: De Heer wil de kerk levend maken, zodanig dat we de oogst kunnen binnenbrengen.
0: And bring home the lost sons and daughters.
1: En de verloren zonen en dochters thuis te brengen.
0: Both the ones who are baptized and the ones who are not baptized.
1: Zowel zij die gedoopt zijn als zij die nooit gedoopt zijn.
0: So he is re-equipping his church.
1: Dus hij is zijn kerk aan te heruitrusten.
0: To carry out the mission that he gave from the beginning.
1: Om zijn missie die hij van het begin aan de kerk gaf uit te dragen.
0: And he's just waiting for people who will say yes.
1: En hij is aan het afwachten op mensen die ja zeggen.
0: Who will give the Lord full permission to do whatever he wants.
1: Die God de volledige toestemming zullen geven om te doen wat hij wil.
0: And people who will pursue the Holy Spirit and seek and ask and knock.
1: En mensen die de Heilige Geest zullen najagen en zoeken en aankloppen.
0: Because the Lord, he wants to answer that prayer. He wants to pour out his spirit anew.
1: Want de Heer wil dat gebed verhoren. Hij wil zijn Heilige Geest opnieuw uitstorten.
0: So the next time I come back to Belgium, I know I am going to see new life happening. Already it's happening.
1: Dus de volgende keer dat zij in België zal zijn, weet zij dat ze nieuw leven zal aantreffen. Het is nu al gaande.
0: Young people coming to faith out of the blue.
1: Jonge mensen die uit het niets tot geloof komen.
0: People being set on fire for mission.
1: Mensen die vuur vatten voor de missie.
0: People going to conferences where the Holy Spirit is present.
1: Mensen die naar conferenties gaan waar de Heilige Geest aanwezig is.
0: And encountering Jesus.
1: En Jezus ontmoeten.
0: And finding out that he is alive.
1: En ontdekken dat hij wel degelijk levend is.
0: And then becoming missionaries to those around them.
1: En die dan missionarissen worden aan de mensen rondom hen.
0: The Lord is doing that.
1: De Heer is dat aan het doen.
2: And last but not least, we're Radio Maria. Does Our Lady have a place in your life and in your ministry?
0: Absolutely. She does. Of course, I'm named after her. She was the first person to receive the Holy Spirit at the Annunciation.
1: Absoluut. Ik ben genoemd naar Onze Lieve Vrouw. En zij was de eerste vrouw die de Heilige Geest ontving bij de Annunciatie.
0: She was also present in the upper room at Pentecost.
1: Zij was ook aanwezig in de bovenkamer bij Pinksteren.
0: And so she is specially present wherever there is a group of Catholics calling upon the Holy Spirit.
1: En zij is dus speciaal aanwezig overal waar er een groep katholieken de Heilige Geest aanroept.
0: She's been very important in my life.
1: Ze is heel belangrijk geweest in mijn leven.
0: In many ways. For one thing, she's my travel agent.
1: Op veel verschillende manieren. Op één manier is dus dat ze bij de reisgids is.
0: I have a crazy schedule and crazy travels. But she takes care of everything.
1: Ik heb gestoord reisschema, ja. En heel chaotisch, maar onze lieve vrouw zorgt er altijd voor.
0: And she helps me be open to whatever the Lord wants.
1: En zij helpt mij om open te staan voor wat de Heer ook wil.
2: Dr. Mary Healy, thank you very much for your time. And united in prayer.
0: Amen. You're welcome and thank you very much. Thank you for your ministry.
3: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Ook op het einde van deze dag kunnen we samen de complete bidden, de dagsluiting van de kerk. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden op bladzijde 681. De hymne op bladzijde 682. En de psalmen vindt u terug vanaf bladzijde 1205. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Op het einde van deze dag willen we uitdrukking geven aan onze dankbaarheid. Dank aan God voor alles wat Hij ons heeft geschonken in de afgelopen uren. De avond is ook het goede moment om een gewetensonderzoek te doen. Even na te gaan waar we hebben gezondigd, waar we ervoor gekozen hebben om afstand te nemen van God. En dan mogen wij ook de uitnodiging ontvangen om ons met een oprecht hart terug te keren tot Hem en om vergeving van onze zonden te vragen. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht, in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij dirigeert in eeuwigheid. Gij, Heer mijn God, zijt geduldig en mild. Aanhoor mijn gebed, Heer, en wil mij verhoren. Ik ben ongelukkig en arm. Bescherm mij, want u ben ik toegewijd. Draag zorg voor uw dienaar, hij rekent op u. Mijn God, zijt gij toch, heb erbarmen met mij. Voortdurend roep ik tot u. Verblijd het hart van uw dienaar, Heer. Ik richt mij tot u vol vertrouwen. Gij zijt immers goed en genadig, Heer. Barmhartig voor elk die u aanroept. Luister dan, Heer, naar mijn bidden. Geef acht op mijn smekende stem. In tijden van onheil roep ik tot u. Ik weet dat gij mij verhoort. Geen godheid, o Heer, is aan u gelijk. Geen werk is zo groot als het uwe. Eens komen de volken uw schepselen weer, om u te aanbidden, uw naam te loven. Want groot zijt gij, Heer, en groot is uw schepping. Gij zijt de enige God. Leer mij dus uw weg om die trouw te volgen. Vervul mijn hart met ontzag voor uw naam. Dan zal ik van harte u danken, mijn God. Uw naam in eeuwigheid loven. Want groot was uw medelijden voor mij. Gij hebt mij verlost uit het rijk van de dood. Mijn God, overmoedigen vallen mij aan, een vechtersbende staat mij naar het leven. Zij hebben u niet voor ogen. Maar gij, Heer mijn God, zijt barmhartig en goed, geduldig, mild en betrouwbaar. Let dan op mij, heb erbarmen met mij, en schenk uw dienaar uw kracht. Kom toch te hulp, de zoon van uw dienstmaagd. Geef mij een bewijs van uw gunst, dat zij die mij haten beschaamd mogen zien, dat gij, Heer, mij steunt en bemoedigt. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gij, Heer mijn God, zijt geduldig en mild. Uit de eerste brieven van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Thessalonica. God heeft ons niet bestemd om zijn toorn te ondergaan, maar om het heil te verwerven dat onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, wakend of reeds ontslapen, met hem verenigd zouden leven. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Heer, door het werk van deze dag hebben wij het zaad van uw koninkrijk uitgestrooid. Wij bidden u, laat het ontkiemen terwijl wij slapen en opgroeien tot een rijke oogst, door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen. Gegroet, gij hemelkoningen, gegroet gij engelenvorstin, gij wortel die het leven draagt, gij poort waaruit het licht ons daagt. Verheug uw wonderschone maagd, vaarwel en bied uw hulpbetoon. Wees onze voorspraak bij uw Zoon.

Beste luisteraars van Radio Maria in de reeks Heilige Getuigen. We lezen verder uit het boek Het Wonder van Guadalupe van Francis Johnston en we zijn aangekomen aan hoofdstuk 3. De bekering van de Azteken. De volgende dag werden Juan Diego en zijn oom in triomf naar het paleis van de bisschop begeleid, waar ze gedurende 2 weken als eregasten verbleven. Ondertussen dromden duizenden samen in de kathedraal om met eigen ogen de moeder van de God der Blanken te zien. Het was een subliem belevenis de stille heerlijkheid van de heilige beeltenis te bekijken. De trekken van Maria, onuitsprekelijk delicaat, waren die van een jong meisje met olijfkleurige tint, rozige wangen en donkerbruin haar. De ogen in een houding van onderdanigheid neergeslagen waren zo vol uitdrukking dat ze eer op die van een levend wezen leken. Ze droeg een rozige tint kleed en daarover een fijn kantachtig weefsel met een uitgezochte bloementekening in goud. Haar groenblauwe mantel bedekte haar hoofd en viel neer tot op haar voeten. De stralende schoonheid van haar persoon, samen met de onbeschrijfelijke aureool van een bovennatuurlijke persoonlijkheid, heeft tot op onze dagen ontelbare miljoenen in de ban gehouden. Ze heeft iets van zichzelf in de beeltenis achtergelaten. 4 eeuwen later beschreef de Amerikaanse auteur Collie Taylor de buitengewone visuele indruk die deze beeltenis maakte. Hoe meer we er naar kijken, schreef hij, hoe miraculeuzer het ons voorkomt. Als je de zoom ziet die gescheurd is, vraag je je af hoe het samenhangt. De uitdrukking van het gelaat van onze lieve vrouw is totaal onbeschrijfelijk. Ze is zo teer, zo liefhebbend, zo menselijk, haar raadselachtige glimlach. Ze spreekt veel meer aan dan de beroemde Mona Lisa van Leonardo da Vinci. Reproducties hebben niet de lieflijkheid en de zachtheid van de lippenronding. Op sommige reproducties schijnen de ogen uit hun kassen naar voren te komen en de lippen te tuiten. Dat is niet zo bij het origineel, de trekken zijn allemaal lieflijk. Het meest kenmerkend zijn de ogen natuurlijk. Ze zien er niet uit als geschilderde ogen op een portret, maar als levendige mensenogen met een natuurlijke ooglijn. Voor mij is de vreemdste zaak het volgende. Gewoonlijk wordt wanneer men dicht bij een schilderij staat het detail scherper dan van op afstand. Maar dat is bij deze heilige beeltenis niet het geval. Je kunt de sterren op haar kleed nauwelijks zien, toch zijn ze verblindend van op afstand. Van dichtbij bekeken is de kleur van haar mantel niet dat blauw-groen van op afstand, maar blauw en donkerblauw. Het roze van haar kleed is zeer bleek van dichtbij, maar helder roze, zo helder roze van op afstand. Deze omkering van de zaken intrigeert me, zonder ophouden, en verbijstert ieder van ons. Het is net of men neemt een verandering van vorm waar, van het verschijnsel, wanneer men het schilderij zo groot waarneemt van halfweg het schip van de basiliek, terwijl ze tot normale afmeting verkleint, wanneer men dichterbij komt. Ook dat is een omkering. En altijd is er dat enorm gevoel van persoonlijkheid, een magnetische lieftalligheid, die ik nooit ervaren heb bij enig ander schilderij dat ik bewonderd heb, of waarvan ik hield, of het nu godsdienstig of wereldlijk was. En ik heb zoveel meesterwerken bestudeerd en bewonderd gedurende mijn 25-jarig verblijf in New York, werken van El Greco, Goya, Leonardo, Michelangelo, Raphaël, Vermeer, Holbein, Rembrandt, Taborn, Titiaan en de permanente grote tentoonstellingen van de musea in private collecties en in de grote uitleententoonstellingen van de wereldtentoonstelling. Er is niets vergelijkbaar met deze afbeelding van onze lieve vrouw. Ze liet iets achter van haar persoonlijkheid. Dat is alles wat ik zeggen kan. Nog iets anders dat we allemaal opgemerkt hebben. Haar gelaat lijkt zwak verlicht. Ik denk dat het een beetje overschaduwd houdt.
misschien uit nederigheid, geen enkele vrouw wil aangestaard worden. En ook dit is een omkering van zover het de beeltenis betreft. Haar gelaat is helderder in close-up, maar gehuld in schaduw als men ervan aan de voet van het altaar naar kijkt. Alles bij elkaar is het een paradox en een verrukking waarvoor woorden ontbreken. En het is die lieve persoonlijkheid, die levende gratie, die raadselachtige uitstraling die geen kunstenaar of reproductie kan vastleggen. Op een of andere bovennatuurlijke manier is zij nog altijd hier in Tepeyac. Heeft Maria er op aarde zo uitgezien? Er is geopperd dat onze lieve vrouw in haar kledij en voorkomen niets heeft van een Mexicaanse, maar wel van een Joodse vrouw. Mexicaanse vrouwen, zowel rijk als arm, dragen blouses met vierkante halsuitsnijdingen en korte mouwen, terwijl hun rokken tot onder de knie reiken. De klederen op de heilige beeltenis echter komen tot op de grond, zoals ze in de winter gebruikelijk zijn, zowel bij Arabische als bij Joodse vrouwen in Palestina. Gezien de mode gedurende de laatste 2000 jaar weinig veranderd is in het heilig land, is men geneigd te denken dat de beeltenis van onze lieve vrouw van Guadalupe haar voorstelt zoals ze er op aarde uitzag. Alhoewel we hier niet zeker kunnen van zijn. Nochtans loont het de moeite erop te wijzen dat een van de Guadalupe-experten, pater José de Guadalupe Mojica, die bovenvermelde mening deelt, na een grondig onderzoek dienaangaande, een van de enige schrijvers is die geschilderde toevoegingen op de tilma vermoedde. Het is echter onlogenbaar dat de Heilige Maagd een geest van zuiverheid uitstraalt, die de Mexicaanse vrouwen gedurende eeuwen geïnspireerd heeft tot navolging. Pater Florencia, jezuïet, merkte dat buitengewoon effect op, veroorzaakt door het kijken naar de heilige beeltenis, en schreef eeuwen geleden: laat elke vrouw, van welke rang zij ook zij, in deze afbeelding van de hoogheilige maagd een voorbeeld vinden van zuiverheid en een spiegel van nederigheid. Laat hen haar sieren de terughoudendheid en de gepastheid van haar zedige kledij nabootsen. Deze afbeelding reflecteert zoals een kristal evenveel tekenen van eergevoel en vlekkeloosheid als van licht en pracht. Laat hen van deze afbeelding leren wat ze in hun eigen leven zouden moeten nastreven, hoe ze zich correct moeten kleden en wat ze moeten voorkomen om geen aanstoot te geven. De menigte mensen die als eerste deze miraculeuze afbeelding met verbazing bekeken, verspreidden het nieuws van het wonder over heel Mexico en lokte daardoor enorme massa's naar de kathedraal. Duizenden knielden in vervoering neer voor de hemelse afbeelding, bezwijkend voor de buitengewone zoetheid van haar kracht en zich verzadigend aan de ijle zuiverheid van haar schoonheid. Voor degenen die het geluk hebben hun blik te laten weiden over deze afbeelding en hun ogen de heerlijkheid gunnen zo'n onovertroffen voorwerp te zien, schreef pater Florencia, jezuïet, in 1675, lijkt elk ander schilderij als een kladwerk. En de historicus Clavigero schreef in 1758 over de bevoorrechten die het onmetelijk geluk hebben de wondermooie majestatische afbeelding van Guadalupe te zien. Terwijl ze zich overgaven aan de lieftalligheid van de hemelse vrouw, werden de heidense Azteken onwillekeurig door haar tot voor de voeten van haar goddelijke zoon gebracht. Terwijl ze geband keken naar het bovennatuurlijk lieflijkheid van haar verschijning, werden banden van blijvende liefde en vertrouwen gesmeed die elke ziel als met onzichtbare gouden ketens aan haar bond. In deze moederlijke nabijheid, zoals pater Raam, jezuïet, het eeuwen later schreef, voelt men de onschuldige eenvoud en de zoete geborgenheid van een liefhebbend kind.
De eerste kluis. Ondertussen begon bisschop Zumarraga, in overeenstemming met de wens van onze lieve vrouw, de bouw van een passend heiligdom in Tepeyac te overwegen. En reeds beklommen talloze pelgrims de ruwe helling om te gaan neerknielen op de plaats van de verschijningen. Er moest dringend een voorlopige kapel gebouwd worden, totdat een blijvend en passend gebouw kon opgetrokken worden. Mexicanen en Spanjaarden meldden zich in grote getalen om als vrijwilligers mee te helpen en in minder dan 2 weken was een kleine stenen kapel voltooid. 26 december 1531 bracht een triomfantelijke processie de heilige afbeelding van de kathedraal naar Tepeyac. Door de smalle straten van de stad en daarna over de dam trok de stoet, geleid door bisschop Zumarraga, gevolgd door Franciscanen en Dominicanen, in een grote toeloop van mensen. Opgewonden massa's in carnavalstemming dromden samen in de smalle kronkelende straten. Feestelijk getooide schepen gleden over het water van het Texcoco-meer aan weerszijden van de dam. Op heel de met bloemen bestrooide route doorheen het platteland dansten en zongen duizenden Mexicanen te midden van heidens lijkende muziekscènes hun vreugde uit terwijl ze met groene twijgen en zoet ruikende kruiden wuifden. De maagd is een van ons, zongen ze jubelend. Onze reine moeder, onze hoogheilige vrouw, is een van ons.

Minuten later opende de dode man zijn ogen en stond volledig hersteld op. Kreten van verbazing werden gevolgd door een uitbarsting van vreugde. Spanjaarden en Mexicanen omarmden elkaar spontaan in een uiting van broederlijke liefde. Toen de schokgolf van deze nieuwe uiting van de macht van onze lieve vrouw over het land was weggeëbd, begon de vijandschap die de relatie tussen de twee rassen had vergiftigd, stilaan af te nemen. Toch zou het nog tal van jaren duren vooraleer ze totaal zou uitsterven. Een oud-Mexicaans lied, Teponazcoicatl, aangepast aan het christendom, heeft de herinnering bewaard aan dit onvergetelijk feit. Met verrukking heb ik het openbloeien van geurende bloemen in uw aanwezigheid gezien, Heilige Maria. Aan de stille wateren heb ik de Heilige Maria horen zingen. Ik ben de kostbare plant met verborgen knoppen. Ik werd geschapen door de ene en volmaakte God. Ik ben verheven onder zijn schepselen. O Heilige Maria, gij herleeft in uw beeltenis en wij, de heren van dit land, zingen alles samen uit het boek der psalmen. In perfecte harmonie dansen we voor u. En gij, onze bisschop, onze vader, predikte ginds aan de oever van het meer. In de schoonheid van bloemen schiep God u, Heilige Maria, en herschiep u door een heilige afbeelding in dit, ons bisdom. Verfijnd was uw beeld geschilderd en op het heilig doek was uw ziel verborgen. Alles is perfect en volledig in zijn voorkomen. En daar zal ik, als God het wil, voor altijd vertoeven. U wil mijn voorbeeld navolgen. Wie zal zich haasten naar mij te komen? O, laat ons rond haar neerknielen. Laat ons zoete liederen zingen en bloemen plukken in haar bijzijn. Wenend spreek ik met mijn eigen ziel dat het volledige doel van mijn lied bekend worden en dat het verlangen van mijn hart mogen vervuld worden door het bouwen van een huis voor de maagd. Dan zal mijn ziel hier tot rust komen. En zal ze een geur kennen groter dan het aroma van bloemen. En mijn gezang zal reizen ter verheerlijking van de prachtige bloesem die een eeuwigdurende versiering vormt. De bloem van de cacao verspreidt zijn aroma. De bloem van de pomoya parfumeert elke weg die naar deze heilige plaats leidt. En daar zal ik, de zoete zanger, wonen. Luister, o luister, naar mijn vreugdezang. Tot daar het lied. Toen de plechtigheid tenslotte naar haar einde liep, stelde bisschop Zumarraga Juan Diego aan als bewaker van de nieuwe kapel, waarnaast een kamer voor zijn onderkomen was bijgebouwd. Juan vermaakte al zijn bezittingen aan zijn geliefde oom en vestigde zich in Tepeyac, om zich voor de rest van zijn leven te wijden aan de verzorging van het nieuwe heiligdom en het bekendmaken en verklaren van de betekenis van de verschijningen. Volgens een van de oudste bronnen over de geschiedenis van Guadalupe bleef de Mexicaan die weer tot leven was gewekt ook in Tepeyac. Hij hield het kleine gebouw zuiver en net terwijl golf na golf pelgrims door de smalle deur naar binnen kwamen in altijd groeiende devotie. Apostolaat van Juan Diego. Bij het verklaren van de boodschap en de betekenis van de verschijningen aan de pelgrims legde Juan grote nadruk op het feit dat de moeder van de grote God en de voorkeur aan gegeven had te verschijnen op de plaats waar de heidense tempel van de moedergodin Tonantzin had gestaan, die door Cortés was vernield. Ze wou hierdoor aantonen dat het christendom de plaats van de heidense godsdienst moest innemen. Dit verwonderlijk feit maakte zo'n sterke indruk op de Mexicanen dat ze jaren na de verschijningen nog naar de beeldenis verwezen als naar het beeld van Tonantzin, onze moeder, en Teonantzin, godsmoeder. Deze oprechte uitdrukking van hun devotie werd door sommige missionarissen met gefronste wenkbrauwen bekeken, want zij vreesden dat ze daardoor terug tot het heidendom zouden gebracht worden. Het nieuw ontdekte apostolaat van Juan Diego is op kenschetsende wijze beschreven door Helen Berens, zaliger.

Toen de kleine kapel van 15 voet bij 15 op de Tepeyac-heuvel opgetrokken was en de beeltenis daarheen was gebracht, stelde bischop Zumarraga Juan Diego als verantwoordelijke aan. Dan ging hij naar Spanje, waar hij werd opgehouden tot 1534. Toch was hij er zeker van dat geen waardiger en geschikter persoon kon gevonden worden om het heiligdom te bewaken. Juan Diego sprak de Indiaanse taal en hij was christen. Hij verklaarde het geloof van de blanken aan de Indianen die de beeltenis kwamen bekijken. Hij vertelde hun het verhaal van de verschijningen en herhaalde zonder ophouden de liefhebbende woorden van de heilige maagd. Duizenden keren, totdat iedereen het verhaal kende. Toen de Indianen zich bij de missionarissen aanboden, waren ze reeds bekeerd door Juan Diego. Er is geen andere verklaring voor de wonderlijke massale bekering van de Azteken. Nadat hij de Mexicanen de grondbeginselen van het christendom had bijgebracht, zond Juan Diego hen immers naar de missionarissen, die het werk van de evangelisatie voltooien. Als bij goddelijke voorzienigheid bestond er al een goed communicatiesysteem in dat uitgestrekte land. De steden werden geregeld aangedaan door snelle koeriers. Zo werd het nieuws over de wonderlijke gebeurtenissen in Tepeyac en over het apostolaat van Juan Diego spoedig gemeengoed. En verwist Mexico het land was waar de kunsten bloeiden, werden geschilderde kopieën van de heilige beeltenis vergezeld van het geschreven verhaal van de verschijningen bij duizenden verspreid, van kust tot kust, en gaven de mensen als het ware een audiovisueel verslag van het dramatische gebeuren. 9 miljoen Azteken bekeren zich. Tot 1531 werd het sacrament van het doopsel meestal toegediend aan kinderen, ontelbare wezen die in kerkelijke instellingen waren opgenomen en aan mensen die op sterven lagen. De overgrote meerderheid van de volwassene Azteken had zich verzet tegen de pogingen van de missionarissen om hen tot het christendom te bekeren. Zich tot het christendom bekeren bracht immers het afzweren van de polygamie met zich mee. Toen echter de eredienst van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe zich over het hele land begon te verspreiden, begon een groot aantal mensen van alle leeftijden en klassen te verlangen naar een nieuwe moraal, die gebaseerd was op het voorbeeld van de moeder van God der Blanken, die alleen de moeder van de ware God kon zijn, hun zuivere moeder. Zij had immers hun geest en hun hart geboeid door haar stralende zuiverheid, haar deugd en haar liefde. Ten gevolge daarvan werden de kleine groep van missionarissen in het land meer en meer ingezet voor prediking, onderricht en doopsel. De bekeringen die eerst druppelsgewijs plaatsvonden, werden spoedig een rivier en die rivier werd een stroom. Dat is misschien een feit zonder voorgaande in de geschiedenis van het christendom. 5 miljoen christenen gingen voor de kerk verloren ten gevolge van de reformatie in Europa. Maar dit verlies werd meer dan goed gemaakt door de 9 miljoen Azteken die zich bekeerden. Een beroemde Mexicaanse prediker uit de 19e eeuw, de dokter Ibarra van Xilapa, schetste deze vloedgolf van bekeringen als volgt. Het is waar dat onmiddellijk na de verovering enkele apostolische mannen, enkele ijverige missionarissen, zachtzinnige veroveraars die geen bloed wilden vergieten, tenzij het hunne, zich volledig inzetten voor de bekering van de Indianen. Maar deze moedige mannen behaalden slechts een beperkt succes. Dat was te wijten aan hun kleine aantal, de moeilijkheden die ze hadden om de talrijke inlandse talen te leren en de grote uitgestrektheid van het land. Nauwelijks echter was de hoogheilige moeder van Guadalupe verschenen en had ze bezit genomen van haar erfdeel, of het katholiek geloof begon met de snelheid van de opkomende zon het land te veroveren, zonder rekening te houden met de grenzen van het oude keizerrijk van Mexico. Ontelbare menigten uit elke stam, elk district, elk ras van dit onmiddellijk land, die uiterst bijgelovig waren, geregeerd werden door het instinct van vreedheid, verdrukt door elke denkbare vorm van machtswellust,
totaal ontaard, hervonden zichzelf bij het bekendmaken van de verschijning van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe. Zij hervonden hun natuurlijke waardigheid, vergaten hun tegenslagen en legden hun instinctieve wreedheid af en, niet in staat te weerstaan aan zulke lieflijke en tedere uitnodigingen, kwamen ze massaal hun dankbaar hart uitstorten aan de voeten van hun liefhebbende moeder en mengden hun tranen met van aandoening met het zuiverende water van het doopsel. Onze Lieve Vrouw van Guadalupe was het die de talloze bekeringen bewerkte met de onweerstaanbare aantrekkingskracht van haar gratie en de ingenieuze vindingrijkheid van haar moederlijke liefde. Vandaar dat ze tot ons kan zeggen, met meer reden dan de apostel Paulus tot de Corinthiërs: al had gij 10.000 docenten en leermeesters in het geloof van Jezus Christus, ik alleen heb u verwerkt en voortgebracht.

0: De missionarissen werden overrompeld door de eindeloze menigte die om onderricht en doopsel smeekte. Sommige priesters moesten op één dag 6000 maal het heilig doopsel toedienen. Een van hen, pater Toribin, berichtte: had ik het niet met eigen ogen gezien, ik zou niet wagen het te vermelden. Maar ik moet bevestigen dat in het klooster van Coecholac een ander priester en ikzelf in 5 dagen tijd 14.200 zielen gedoopt hadden. We hebben hen zelfs gezalfd met de olie der catechumenen en het heilig chrisma, een niet geringe taak. Bijna overal waar de missionarissen verschenen, kwamen hele families vanuit hun stoffige dorpen aangelopen en gaven met tekens te kennen dat ze het doopwater op hun hoofd wilden. Anderen smeekten op hun knieën erom het sacrament op staande voet te ontvangen. Toen de menigte totaal rijk werd om ieder afzonderlijk te dopen, lieten de missionarissen de mannen en vrouwen in 2 rijen achter een kruisdrager opstappen. Terwijl ze zo voorbij trokken, legde de priester bij iedereen vlug de olie der catechumenen op. En met brandende kaarsen in hun hand en onder het zingen van een hymne kwamen ze dan bij een tweede priester die naast een doopvont stond. Nadat het sacrament van het doopsel was toegediend, trokken de 2 rijen weer terug naar de eerste priester die hen zalfde met het heilig chrisma. Dan gaven de mannen hun vrouw de hand, terwijl ze samen de gelofte uitspraken, ontvingen ze het sacrament van het huwelijk. Verscheidene betrouwbare schrijvers uit die tijd, waaronder een zekere pater Allegre, getuigen van dat een Vlaamse Franciscaan, genaamd Peter van Gent, met zijn eigen handen meer dan 1 miljoen Mexicanen gedoopt heeft. Wie zal Gods geest niet herkennen in het feit dat zoveel miljoenen mensen het Rijk van Christus binnengingen, schreef frater Anticoli, jezuïet. En als we bedenken dat geen ander wonder of bovennatuurlijke gebeurtenis plaatsgreep om zulke menigte aan te trekken dan alleen de verschijningen van de Heilige Maagd, dan mogen we met zekerheid vaststellen dat het visioen van de koningin der apostelen de Indianen tot het geloof heeft gebracht. Kerken, abdijen, kloosters, hospitalen, scholen en werkhuizen rezen uit de grond over heel het land als gevolg van deze fenomenale missioneringsverovering. In 1522 werd de Universiteit van Mexico, nu de grootste van de wereld, gesticht bij pauselijk en koninklijk decreet en op gelijke voet gesteld met de beroemde Universiteit van Salamanca in Spanje. Nieuwe bisdommen werden gesticht en kort nadien zond katholiek Mexico eigen missionarissen uit, vooral naar Florida, Californië en Japan, waar hun glorierijke martelaars Sint Philip van Jezus en zijn gezellen in 1597 hun leven gaven voor het geloof. Ondertussen bleef Juan Diego de zorg toebedeeld voor het kleine heiligdom in Tepeyac. Hij leefde er in strenge eenvoud en nederigheid. De heilige beeltenis was boven het kleine altaar geplaatst en Juan moet er lange uren in gebed en meditatie voor hebben doorgebracht. De bisschop stond hem toe 3 maal per week te communiceren. Een bijna ongehoorde privilege in die dagen. Zijn gelaat en zijn houding schenen een nieuwe waardigheid te vertonen, schreef de heer Walich. Zijn soberheid en onderdanigheid vertoonden de verfijning van een asceet. Hij was een eerbiedwaardige man van grote beschaving en hoogstaande gedachten geworden, zoals past aan iemand die zulk een heilig leven leidt. Op het informatief proces van 1666 getuigde een man wiens grootouders Juan Diego goed gekend hadden het volgende. Ze zagen hem voortdurend bezig met de zaken van God. Hij woonde stipt de uitingen van devotie en de goddelijke diensten bij, waaraan hij dikwijls zelf deelnam. De Indianen uit zijn tijd hielden hem voor een heilige man. Ze noemden hem de pelgrim omdat ze hem altijd alleen zagen gaan. De inboorlingen gingen hem dikwijls opzoeken en vroegen hem om zijn tussenkomst bij de Heilige Maagd. Ze hielden hem voor een heilig man omdat aan hem alleen en aan niemand anders de Heilige Maagd verschenen was. En wat meer is, ze vonden hem altijd zeer berouwvol en boetedoende. Plots ontsprong er een bron. Ergens tussen 1544 en 1548, volgens de berekening van de historici, kwam bisschop Zumarraga naar het heiligdom en vroeg Juan hem de precieze plaats aan te wijzen van de vierde verschijning. De ziener leidde de bisschop rond de kam van Tepeaqueheuvel. Toen hij aarzelde en zich trachtte te herinneren waar precies onze lieve vrouw hem had onderschept, toen hij zich haastte om een priester te halen voor zijn zieke oom, ontsprong er plots een bron op korte afstand van waar hij stond. Juan herinnerde zich dan dat het precies op die plek was waar onze lieve vrouw tot hem gesproken had en hem gezegd had de heuvel te beklimmen en bloemen te plukken voor de bisschop. Het water was er nog altijd zuiver en geurig, alhoewel het geen aangename smaak heeft, omdat het lichtelijk bitter is. De pelgrims zagen het vlug aan als komende van de gezegende maagd en vele zieken meldden hun genezing nadat ze van het water gedronken en er hun lichaam mee gewassen hadden. In 1582 noteerde een Engelse reiziger, Miles Phillips: er zijn hier koude baden waar doorheen het water stroomt, alsof het kookt. Het is lichtelijk brak van smaak, maar zeer goed voor degenen die er hun wonden en kwetsuren mee wassen. In overeenstemming met wat er gezegd wordt, zijn vele mensen erdoor genezen. Drie eeuwen later schreef een Franse rationalist genaamd Eugène Bouban: de bron van Guadeloupe bevindt zich in het midden van een kleine kapel van interessante Moorse stijl. Een menigte gewapend met vazen en flessen van elke vorm en grootte zit er rond om de miraculeuze water daar op te vangen. Net zoals Lourdeswater. En ze gebruiken het om alle ziekten te genezen. Een interessant vervolg op de bovenstaande bladzijde wordt geleverd door broeder Bruno Bonnet-Aimard, een actief lid van het Centro de Estudios Guadalupanos in Frankrijk. Ik herhaal, Centro de Estudios Guadalupanos. Van Guadalupe dus. Hè. Verwijzend naar een bezoek dat hij in december 1979 aan Guadalupe bracht, schreef hij: ik bracht wat water mee en kort na mijn terugkeer gaf ik het te drinken aan een jongeman wiens toestand hopeloos was. Vandaag is hij weer in de perfecte gezondheid, zonder enige andere tussenkomst. Degenen uit zijn omgeving die hiervan niets weten, zeggen dat zijn herstel onverklaarbaar is. Ik beweer niet dat dit herstel een mirakel is, ik zeg alleen wat ik gezien heb, om, zoals pater Beltran zegt, het kinderlijk vertrouwen aan te tonen waarmee men zich onder de bescherming van onze lieve vrouw van Guadalupe plaatst. Dood van de ziener en ooggetuigen. Om terug te keren naar ons verhaal, Juan Diego zette zijn apostolaat in het heiligdom verder, terwijl Mexico het gezegende bestuur genoot van de Tweede Raad, die werd voorgezeten door bisschop Sebastián Ramírez y Fuenleal. Uitbuiting van de Mexicanen door Spaanse soldaten werd stilaan onbestaande, vermits de twee rassen onder elkaar huwden en zich vestigden in godsdienstige en sociale harmonie. De wet van de bisschop werd gevolgd door de wijze administratie van Marquis de Mendoza, de eerste onderkoning, en daarna door een lange reeks van onderkoningen en aartsbisschoppen die het land gedurende bijna 200 jaar politiek en economisch evenwicht en vrede gaven. In 1544 stierf Juan Bernardino in de hoge leeftijd van 84 jaar, begunstigd naar men zegt door een nieuw visioen van onze lieve vrouw van Tepeyac. Op bevel van bisschop Zumarraga werd hij ter ruste gelegd onder het heiligdom. 4 jaar later werd hij gevolgd door Juan Diego, die overleed op 30 mei 1548. Volgens een godvruchtige overlevering verscheen de onbevlekte maagd uit zijn visioenen, die hem haar zeer beminde zoon en haar geliefkoosde zoon had genoemd, nogmaals aan zijn doodsbed om hem te troosten. De kamer naast de kapel die Juan bewoonde werd een doopkapel, terwijl het huis van zijn oom in Tolpetlac tot een kleine kapel werd verbouwd. Een herinneringsplaat werd in de muur van de kapel aangebracht en daarop staat: Op deze plaats verscheen onze lieve vrouw van Guadalupe aan een Indiaan genaamd Juan Diego, die begraven ligt in deze kerk. De eerbiedwaardige naam van Juan leeft voort in de harten en de huizen van miljoenen Mexicanen. Onder de arme vurige Indianen, schreef pater George Lee, is de zedelijke overeenkomst met hem opvallend. Kinderlijk, waardig, blij, mystisch hebben ze dikwijls een persoonlijk contact met de hemel dat hen helemaal uit hun armzalige omgeving haalt. Ze worden gezegend door een voorbeeld, door het voorbeeld en naar ik denk de tussenkomst van Juan Diego. Er zijn weinig mooiere en vruchtbaardere karakters dan zij te vinden onder de niet gekanoniseerde heiligen van de kerk. Geen wonder dat Mexicaanse ouders bij de zegening van hun kinderen lang de uitdrukking gebruikt hebben: mogen God u maken als Juan Diego. Vroeger, in 1548, was bisschop Zumarraga benoemd tot eerste aartsbisschop van de Nieuwe Wereld. In de meimaand van dat jaar ondernam hij een lange vermoeide reis naar de verre stad Tepetloadoc. En daar doopte, vormde en huwde hij zowat 14.000 Mexicanen. Hij keerde ziek naar Mexico City terug en het was op zijn eigen doodsbed dat hij het overlijden van Juan Diego vernam. Hij aanvaardde het nieuws met een kalm geloof. Hij wist dat hij zich geen zorgen moest maken om de veiligheid van de heilige beeltenis, alhoewel de eerste trouwbewaker daarvan er niet meer was. Zonder twijfel keerde hij zich in vertrouwen tot de heilige maagd en smeekte haar er in de komende jaren over te waken. Evenmin kon hij eraan getwijfeld hebben dat op zekere dag een glorievolle kerk, de koningin des hemels waardig, zou opgetrokken worden in Tepeyac. Een bediende bracht hem het nieuws dat Cortés 6 maanden tevoren in Sevilla overleden was, met een gebed dat tot onze lieve vrouw van Guadalupe op zijn lippen. Zumarraga stierf 3 dagen nadat Juan Diego hem was voorgegaan in de eeuwigheid en in de aanwezigheid van onze lieve vrouw van Tepeyac. Tot zover vandaag de lectuur van hoofdstuk 3 uit Het Wonder van Guadalupe, een boek van Francis Johnston. Beste luisteraars, tot wederhoren.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
1: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 358 en wij lezen samen de brief van Judas, de tweede brief aan Timotheus, hoofdstukken 1 en 2, en Spreuken, hoofdstuk 31, versen 1 tot en met 7. Hiervoor gebruiken wij de Willibrord-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, we zijn dag 358. Dat betekent dat wij nog 8 dagen samen lezen uit de Heilige Schrift. Wij lezen vandaag voor de laatste keer als eerste passage een brief, namelijk de brief van Judas. Vanaf morgen zullen wij altijd als eerste lezen uit het boek Apocalyps of Openbaring van Johannes. Wij blijven wel verder lezen in de brieven van Paulus. Vandaag en morgen de tweede brief van Timotheus. En vanaf vandaag beginnen wij ook aan het laatste hoofdstuk van het boek Spreuken, hoofdstuk 31. Dus heel binnenkort zullen wij ook dit boek, waaruit wij al zo lang samen lezen, beëindigen. Beste luisteraars, wij gaan zoals altijd samen bidden vooraleer wij aan onze passages uit de Heilige Schrift beginnen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

De brief van Judas. Schrijver, lezers, groet. Van Judas, dienstknecht van Jezus Christus en broer van Jacobus. Aan de geroepenen die leven in de liefde van God de Vader en onder de bescherming van Jezus Christus. Barmhartigheid, vrede en liefde voor u in rijke overvloed. Dwaalleraars, geliefden. Ik was volop bezig u te schrijven over de redding waaraan u en ik deel hebben. Toen ik mij genoodzaakt zag u deze brief te sturen, met de aansporing, het geloof dat eens en voorgoed aan de heiligen werd overgeleverd, krachtig te verdedigen. Want bepaalde mensen, van wie het vonnis allang staat opgeschreven, zijn erin geslaagd heimelijk uw gemeenten binnen te dringen. Goddeloze mensen zijn het, die de genade van onze God misbruiken als voorwendsel voor losbandigheid, en die zowel de enige meester als onze Heer Jezus Christus verloochenen. Ofschoon u dit alles al weet, wil ik u er toch aan herinneren dat de Heer het volk wel eens en voorgoed bevrijd heeft uit Egypte, maar later hen die weigerden te geloven verdelgd heeft. Ook de engelen die hun waardigheid niet bewaard hebben en hun hemelsverblijf verlieten, houdt God met onverbrekelijke boeien gevangen in het duister van de onderwereld, in afwachting van het oordeel op de grote dag. Denk aan Sodom en Gomorra en de naburige steden. Evenals die engelen hebben zij ontucht bedreven en zijn ze achter wezens aangelopen met een andere natuur. Nu liggen zij daar voor het oog van allen als een afschrikwekkend voorbeeld, gestraft met een eeuwig vuur. Maar dit alles belet die lieden met hun droomgezichten niet om precies hetzelfde te doen. Zij bevlekken het lichaam, verachten de heerschappij en lasteren de hemelse machten. Zelfs de aartsengel Michael heeft het niet gewaagd om een smadelijk oordeel tegen de duivel uit te spreken, toen hij met hem een woordentwist had en streed om het lichaam van Mozes. Hij zei slechts: de Heer moge u straffen. Maar deze mensen lasteren wat zij niet begrijpen en wat zij met het instinct van redeloze dieren wel begrijpen, wordt hun ondergang. Wee hun, ze zijn de weg van Kaïn opgegaan. Net als Bileam hebben zij zich voor geld overgegeven aan bedrog. En evenals Korach hebben zij zich door hun weerspannigheid in het verderf gestort. Die mensen zijn een schandvlek op uw liefdemaaltijden, waaraan zij zich schaamteloos te goed doen, terwijl ze alleen voor zichzelf zorgen. Wolken zijn het, door de wind voorbijgejaagd, die geen regen geven. Bomen zonder vruchten in de herfst, tweemaal gestorven, ontworteld. Woeste golven van de zee, die hun eigen schande opschuimen. Dwaalsterren, voor wie het diepste duister is weggelegd voor eeuwig. Over hen ook heeft Henoch, de zevende na Adam, geprofeteerd toen hij zei: zie, de Heer is gekomen met zijn heilige 10.000-tallen, om over allen recht te spreken en alle goddelozen te straffen voor al de goddeloze daden die zij in hun goddeloosheid bedreven hebben en voor al de drieste woorden die de goddeloze zondaars tegen hem hebben gezegd. Zij zijn het die morren en mokken om hun lot. Zij leven naar hun lusten. Hun mond is vol grootspraak, terwijl zij de machtigen vleien om voordeel te behalen. U echter, geliefden, denk aan wat door de apostelen van onze Heer Jezus Christus voorspeld is, toen zij u zeiden: op het einde van de tijd zullen er spotters zijn, die leven naar hun eigen goddeloze begeerten. Dat zijn de mensen die scheuring veroorzaken, in de wereld opgaan en de geest niet bezitten. Vermaningen aan de lezers. Maar u, geliefden, bouw
Bouw uw leven op uw hoogheilig geloof. Bid in de kracht van de Heilige Geest. Bewaar uzelf in Gods liefde, in afwachting van de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven zal schenken. Sommigen twijfelen. Met hen moet u medelijden hebben. Anderen moet u redden door hen aan het vuur te ontrukken. Bij weer anderen moet uw medelijden gemengd zijn met vrees en met afschuw, want zelfs hun kleed is door de zonde bezoedeld. Lofprijzing van God. Aan hem die bij machte is u voor struikelen te behoeden en u onberispelijk en vreugdevol voor zijn heerlijkheid te laten verschijnen. Aan de enige God, die ons redt door Jezus Christus onze Heer. Zij heerlijkheid, majesteit, kracht en macht voor alle eeuwigheid, nu en in alle eeuwigheid. Amen. De tweede brief aan Timotheus, hoofdstuk 1. Schrijver, lezer, groet. Van Paulus, apostel van Christus Jezus door de wil van God, volgens de belofte van het leven dat in Christus Jezus is, aan Timotheus, zijn geliefd kind. Genade, barmhartigheid en vrede vanwege God de Vader en onze Heer Christus Jezus. Dankzegging en aansporing tot volharding. Dank breng ik aan God, die ik, evenals mijn voorouders, met een zuiver geweten dien, wanneer ik u gedenk in mijn gebeden, zonder ophouden dag en nacht. Als ik denk aan uw tranen, verlang ik vurig u weer te zien, om met vreugde te worden vervuld. Dan komt uw ongeveinsd geloof mij voor de geest. Dat geloof dat eerst uw grootmoeder Lois en uw moeder Eunike bezield heeft, en dat nu ook, daarvan ben ik overtuigd, leeft in u. Daarom bind ik u op het hart om het vuur aan te wakkeren van Gods genadegave, die in u is door de oplegging van mijn handen. Want God heeft ons niet een geest geschonken van vreesachtigheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Heer, en evenmin voor mij, zijn gevangene, maar draag uw deel in het lijden voor het evangelie, door de kracht van God, die ons gered heeft en ons heeft geroepen met een heilige roeping, niet op grond van onze daden, maar volgens zijn eigen besluit en genade. Die genade is ons van alle eeuwigheid gegeven in Christus Jezus, maar zij is nu openbaar geworden door de verschijning van onze Redder, Christus Jezus, die de dood van zijn kracht heeft beroofd en onvergankelijk leven heeft laten oplichten door het evangelie, waarvoor ik ben aangesteld als heraut, apostel en leraar. Daarom moet ik ook deze beproeving ondergaan. Maar ik schaam mij er niet voor, want ik weet wie ik mijn vertrouwen heb geschonken en ik ben ervan overtuigd dat hij in staat is om te bewaren wat mij is toevertrouwd, tot aan die dag. Neem als richtsnoer de gezonde beginselen die u van mij hebt overgenomen en houd ze vast in het geloof en de liefde van Christus Jezus. Bewaarde uw toevertrouwde schat met de hulp van de Heilige Geest die in ons woont. U weet het, in Azië hebben allen mij in de steek gelaten, onder anderen Vigelius en Hermogenes. Mogen de Heer barmhartigheid bewijzen aan het huis van Onesiphorus, want hij heeft mij dikwijls opgemonterd en zich niet geschaamd voor mijn boeien. Integendeel, toen hij in Rome kwam, heeft hij ijverig naar mij gezocht en mij ook gevonden. De Heer verlene hem dat hij barmhartigheid vindt bij de Heer op die dag. En hoeveel diensten hij te Efeze bewezen heeft, weet u zelf het best. Hoofdstuk 2. U dan, mijn kind, wees sterk door de genade van Christus Jezus. En wat u van mij in het bijzijn van vele getuigen hebt gehoord,
geef dat door aan betrouwbare mensen, bekwaam om op hun beurt anderen te onderrichten. Draag uw deel van de last als een goed soldaat van Christus Jezus. Iemand die in krijgsdienst is, laat zich niet in met de zaken van het burgerleven, om zijn meerderen niet te mishagen. En iemand die aan sport doet, zal geen prijs winnen als hij zich niet aan de spelregels houdt. Een boer die het zware werk verricht, heeft het eerst recht op de opbrengst van zijn arbeid. Let goed op wat ik zeg. De Heer zal u inzicht geven in alles. Houd Jezus Christus in gedachten. Davids nazaad, die uit de doden is opgestaan. Zo luidt mijn evangelie dat ik verkondig, en waarvoor ik te lijden heb, en als een misdadiger gevangen moet zitten. Maar het woord van God zit niet gevangen. Daarom ben ik bereid alles te verdragen, terwille van de uitverkorenen, opdat ook zij redding verwerven in Christus Jezus en eeuwige heerlijkheid. Dit woord is betrouwbaar, want als wij met hem gestorven zijn, zullen wij met hem leven. Als wij volharden, zullen wij met hem heersen. Als wij hem verloochenen, zal hij ons verloochenen. Als wij ontrouw zijn, blijft hij trouw. Zichzelf verloochenen kan hij niet. Waarschuwing tegen dwaalleraren. Breng de gelovigen dit in herinnering en bezweer hen bij God woordentwisten te vermijden, die nergens toe dienen dan tot verderf van de toehoorders. Werk ijverig om betrouwbaar te zijn voor God, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die eerlijk uitkomt voor het woord van de waarheid. Vermijd banaal en leeg geredeneer. Wie daarmee aankomen, zullen de goddeloosheid nog verder drijven en hun leer zal voortwoekeren als een kankergezwel. Tot hen behoren Hymenaeus en Philetus, die van de waarheid zijn afgeweken, met hun bewering dat de opstanding reeds heeft plaatsgehad en die het geloof van anderen ondermijnen. Niettemin ligt het fundament dat God heeft gelegd onwrikbaar vast en het draagt het opschrift: De Heer kent de zijnen, en laat ieder die de naam van de Heer noemt verblijven van ongerechtigheid. Nu zijn er in een groot huis niet alleen voorwerpen van goud en zilver, maar ook van hout en aardewerk. De eerste bestemd voor feestelijk, de ander voor alledaags gebruik. Als iemand zich van dit alles heeft gereinigd, zal hij een edel gebruiksvoorwerp zijn, geheiligd, nuttig voor zijn meester, voor elk goed doel geschikt. Vermijd de begeerten van de jeugd en streef naar gerechtigheid, geloof, liefde en vrede, samen met allen die de Heer oprecht aanroepen. Laat u niet in met die dwaze en onzinnige twistvragen. U weet dat ze niets opleveren dan strijd. En een dienstknecht van de Heer moet niet twisten, maar vriendelijk zijn voor allen. Hij moet een bekwame en geduldige leraar zijn, die de dwarsliggers met zachtheid terechtwijst, zodat God hen misschien tot inkeer brengt en tot de erkenning van de waarheid, en zodat zij tot bezinning komen en zich losmaken uit de strikken van de duivel, die hen gevangen houdt om zijn wil te doen. Spreuken hoofdstuk 31, versen 1 tot en met 7. Woorden van Lemuel. De woorden van Lemuel, de koning van Massa, die zijn moeder hem heeft geleerd. Nee, mijn zoon. Nee, zoon van mijn schoot. Nee, zoon van mijn geloften. Geef je kracht niet aan de vrouwen en je rijkdom niet aan hen die koningen te gronde richten. Het past koningen niet, Lemuel. Het past koningen niet wijn te drinken. En het past vorsten niet sterke drank te begeren. Want zij moeten niet, al drinkend, de geboden vergeten
en het recht van alle noodlijdenden aantasten. Geef sterke drank aan iemand die te gronde gaat, wijn aan iemand die bedroefd is van hart. Laat hem al drinkend zijn armoede vergeten en zich zijn ellende niet langer herinneren.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 358 en we hebben zo net samen gelezen de brief van Judas, de tweede brief aan Timotheus hoofdstukken 1 en 2 en Spreuken hoofdstuk 31 versen 1 tot en met 7. Wij sluiten vandaag af met een citaat van de heilige paus Leo de Grote. Nauw en smal is de weg die voert naar het leven. Matteüs hoofdstuk 7, vers 14. En niemand zou deze kunnen betreden en hierop voortgaan, als Christus de moeilijke toegang hiertoe niet had ontsloten door zelf de weg te worden. De Heer staat dus aan het begin van onze tocht en hij maakt het mogelijk verder te gaan. Dezelfde is het die ons leidt naar het werk en die ons laat ingaan in de rust. Hij is dan ook onze hoop op eeuwig leven en tegelijk ons voorbeeld van volharding. Inderdaad, als wij met hem volharden, zullen wij met hem heersen. De tweede brief aan Timotheus, hoofdstuk 2, vers 12. Want volgens het woord van de apostel moet ieder die aanspraak maakt op verbondenheid met Christus ook leven zoals hij heeft geleefd. Anders tonen wij ons geen echte christenen, wanneer we de voorschriften niet nakomen, van hem op wiens naam wij groot gaan. Deze voorschriften zullen zeker niet zwaar vallen en ons voor allerlei gevaar behoeden, als wij niets anders beminnen dan wat wij krachtens onze opdracht moeten beminnen. Zo, beste luisteraars, sluiten wij dag 358 van ons leesjaar af. Morgen dan zijn wij dag 359 en dan lezen wij samen Apocalyps hoofdstukken 1 tot en met 3, de tweede brief aan Timotheus hoofdstukken 3 en 4 en Spreuken hoofdstuk 31 versen 8 en 9. Hartelijk bedankt voor het luisteren, nog een gezegende dag gewenst en tot morgen voor dag 359.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en we mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste mysterie, het doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de Geest op zich neerdalen als een duif, en er kwam een stem: Gij zijt mijn welbeminde Zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Tweede mysterie. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft. Zijn moeder sprak: "Doet wat hij u zeggen zal." Zo deed Jezus zijn eerste wonder te Kana. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het derde mysterie. De verkondiging van het Rijk Gods en oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw, uw geloof heeft u gered, ga in vrede.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vierde mysterie, de gedaanteverandering van Jezus. Ik ben het licht der wereld. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vijfde mysterie. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in zich, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
5: bid voor ons.
2: Heilige Jozef,
5: bid voor ons.
2: Heilige Aartsengel Michael,
5: bid voor ons.
2: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
5: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Het eerste boek Koningen, hoofdstuk 18, versen 1 tot en met 46. Geruime tijd later, in het derde jaar, kwam het woord van de Heer tot Elia. Ga en verschijn voor Achab. Ik wil het op de aarde weer laten regenen. Elia ging dus op weg om voor Achab te verschijnen. De hongersnood in Samaria was intussen heel erg geworden. Daarom had Achab zijn hofmaarschalk Obadja ontboden. Obadja was een zeer godvruchtig man. Zo had hij, toen Isabel de profeten van de Heer wilde uitroeien, 100 profeten onder zijn hoede genomen, ze in 2 groepen van 50 in grotten verborgen en ze van eten en drinken voorzien. Tegen deze Obadja had Achab gezegd: laten wij alle bronnen en beken in het land afgaan. Misschien vinden we voldoende gras om de paarden en muildieren in leven te houden en hoeven we de dieren niet af te maken. Ze namen ieder een deel van het land voor hun rekening en doorkruisten het. Achab ging de ene kant uit en Obadja de andere kant. Terwijl Obadja onderweg was, kwam hij opeens Elia tegen. Hij herkende hem, wierp zich voor hem neer en zei: bent u het, heer Elia? Elia antwoordde: ja, ga uw heer zeggen dat Elia er is. Maar Obadja vroeg: wat heb ik u misdaan dat u uw dienaar aan Achab wilt uitleveren op het gevaar af dat hij me doodt? Zo waar de Heer leeft, er is geen volk of koninkrijk waar mijn heer Achab niet naar u heeft laten zoeken. Als men zei dat u er niet was, liet hij dat volk of koninkrijk zweren dat men u niet kon vinden. En nu zegt u: ga uw heer zeggen dat Elia er is. Als ik van u wegga om het Achab te melden, dan kan de geest van de Heer u wel opnemen, wie weet waarheen. Als Achab u dan niet kan vinden

vermoord hij mij, terwijl uw dienaar nog wel vanaf zijn jeugd de Heer vereerd heeft. Heeft men mijn Heer soms niet verteld wat ik gedaan heb toen Isabel de profeten van de Heer wilde vermoorden? Dat ik 100 profeten van de Heer in 2 groepen van 50 in grotten verborgen heb gehouden en van eten en drinken heb voorzien? En nu zegt u, ga uw Heer zeggen dat Elia er is. Hij zal mij vermoorden. Maar Elia verzekerde, zo waar de Heer van de machten leeft, in wiens dienst ik sta, ik verschijn vandaag nog voor Achab. Obadja ging naar Achab en bracht de boodschap over. En Achab kwam Elia tegemoet. Zodra Achab Elia zag, riep hij, bent u dat, u die Israël in het ongeluk stort? Elia antwoordde, niet ik stort Israël in het ongeluk, maar u en het huis van uw vader, want u hebt de geboden van de Heer overtreden en de Baals nagelopen. Laat heel Israël bij mij op de berg Karmel bijeenroepen met de 450 profeten van Baal en de 400 profeten van Asjera die van Isabels tafel eten. Achab stuurde een boodschap aan alle Israëlieten en liet alle profeten op de berg Karmel bijeenkomen. Elia verscheen voor heel het volk en vroeg, hoe lang blijft u nog op 2 gedachten hinken? Als de Heer God is, volg hem dan. Is het Baal, volg dan Baal. Maar de mensen gaven hem geen antwoord. Toen zei Elia tegen het volk, ik ben de enige profeet van de Heer die overgebleven is. De profeten van Baal zijn 450 man sterk. Geef ons 2 stieren. Laat zij een van beide stieren uitkiezen. Hem aan stukken houden en op het hout leggen. Maar ze mogen het hout niet aansteken. Dan zal ik de andere stier klaarmaken en op het hout leggen. En ook het hout niet aansteken. Roep dan de naam van uw God aan. Ik zal de naam van de Heer aanroepen. De God die door het vuur antwoordt, is de ware God. En heel het volk riep, dat is goed. Toen zei Elia tegen de profeten van Baal, begint u maar met het uitkiezen en bereiden van de stier, want u bent met velen. Roep dan de naam van uw God aan, maar u mag geen vuur maken. Zij namen dus de stier die hen gegeven werd, bereiden hem en riepen van de ochtend tot de middag de naam van Baal aan. Baal, geef ons antwoord. Maar er klonk geen geluid en er kwam geen antwoord, hoe zij ook sprongen rond het altaar dat zij gebouwd hadden. Toen het middag geworden was, riep Elia hun spottend toe. Roep toch wat harder, hij is immers een god. Hij is zeker in gedachten verzonken, of heeft zich afgezonderd, of is op reis. Misschien slaapt hij wel en moet hij gewekt worden. Toen riepen ze nog harder en kerfden zich naar hun gewoonte met zwaarden en speren, tot het bloed langs hun lichaam droop. Het middaguur verstreek, maar zij gingen er als razenden mee door tot de tijd van het avondoffer. Maar er klonk geen geluid en er kwam geen antwoord. Ze vonden geen gehoor. Nu zei Elia tegen het volk, kom dichterbij. En allen kwamen dichter bij hem staan. Toen richtte hij het altaar van de Heer, dat omvergehaald was, weer op. Hij nam 12 stenen, overeenkomstig het aantal stammen van de zonen van Jacob, tegen wie de Heer gezegd heeft, Israël zult u heten. Van die stenen bouwde hij een altaar voor de Heer. Hij maakte rondom het altaar een geul met een inhoud van 2 schepel zaaikoren, stapelde de houtblokken op elkaar, hakte de stier in stukken en legde die op het hout. Toen zei hij, vul 4 kruiken met water en giet die uit over het brandoffer en het hout.
Daarna zei hij, doe het nog een keer. En toen ze het nog een keer gedaan hadden, zei hij, nu voor de derde keer. Toen ze het voor de derde keer gedaan hadden, stroomde het water langs alle kanten van het altaar af. Ook de geul liet hij met water vullen. Toen het uur van het avondoffer gekomen was, trad de profeet Elia naar voren en zei, Heer, God van Abraham, Isaac en Israël, toon vandaag dat u God bent in Israël en dat ik, uw dienaar, dit alles op uw bevel gedaan heb. Geef antwoord, Heer. Geef antwoord opdat dit volk erkent dat u, Heer, de ware God bent en keer zo hun hart weer tot u. Toen sloeg het vuur van de Heer neer, verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en het stof. Het likte zelfs het water in de geul op. Toen de mensen dit zagen, wierpen zij zich voorover op de grond en riepen, De Heer is de ware God, de Heer is de ware God. Daarop gaf Elia het bevel, grijp de profeten van Baal, laat niemand van hem ontkomen. Zij grepen hen en Elia liet ze naar de beek Kizon brengen. Daar liet hij ze afslachten. Toen zei Elia tegen Achab, Ga nu eten en drinken, want ik hoor al het kletteren van de stortregen. Terwijl Achab vertrok om te eten en te drinken, klom Elia naar de top van de Karmel, boog zich ter aarde en legde zijn hoofd tussen zijn knieën. Vervolgens zei hij tegen zijn dienaar, Ga nog wat hoger en kijk in de richting van de zee. De dienaar ging naar boven en keek en zei, Ik zie niets. Daarop zei Elia, Ga nog eens en nog eens tot 7 maal toe. En bij de 7e maal zei de dienaar, Ja, ik zie een kleine wolk uit zee opstijgen, zo groot als de palm van een hand. Toen zei Elia, Ga tegen Achab zeggen dat hij inspant en wegrijdt. Anders zal de stortregen het hem nog onmogelijk maken. En geleidelijk aan werd de lucht zwart. De wind stak op en er viel een zware stortregen. Achab steeg in zijn wagen en reed naar Jezreel. De hand van de Heer kwam op Elia. Deze trok zijn gordel strak om zijn lendenen en rende voor Achab uit tot Jezreel toe.

Het eerste boek Koningen, hoofdstuk 19, versen 1 tot en met 21. Toen Achab aan Izebel meedeelde wat Elia allemaal gedaan had en hoe hij alle profeten met het zwaard had gedood, stuurde Izebel een bode naar Elia met de boodschap: "De goden mogen mij dit aandoen en nog erger, als ik u niet binnen 24 uur het lot van de profeten heb laten delen." Toen hij dat gehoord had, probeerde hij zijn leven in veiligheid te stellen en vertrok naar Berseba, dat tot Juda behoorde. Daaraan gekomen, liet hij zijn dienaar achter. Na een tocht van een dag in de woestijn kwam hij bij een bremstruik. Hij ging eronder zitten. Hij wilde sterven en zei: "Het wordt mij te veel, Heer. Laat mij sterven, want ik ben niet beter dan mijn voorvaders." Daarna ging hij onder de bremstruik liggen en sliep in. Maar opeens stootte een engel hem aan en zei tegen hem: "Sta op en eet." Hij keek op en daar zag hij aan zijn hoofdeinde een koek op gloeiende stenen gebakken en een kruik water. Hij at en dronk en viel weer in slaap. Maar opnieuw, voor de tweede maal, stootte de engel van de Heer hem aan en zei: "Sta op en eet, anders gaat de reis uw krachten te boven." Toen stond hij op, at en dronk, en gesterkt door dat voedsel liep hij 40 dagen en nachten, tot hij de berg van God, de Horeb, bereikte. Daar ging hij een grot binnen en overnachtte er. Toen kwam het woord van de Heer tot hem: "Waarom bent u hier, Elia?" Hij antwoordde: "Omdat ik mij met al mijn ijver ingezet heb voor de Heer, de God van de machten. De Israëlieten hebben uw verbond met voeten getreden, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en mij staan ze naar het leven." Maar de Heer zei: "Ga naar buiten en treed voor de Heer op de berg." Toen trok de Heer voorbij. Er ging een zeer zware storm voor de Heer uit, die bergen deed splijten en rotsen verbrijzelde. Maar de Heer was niet in de storm. Op de storm volgde een aardbeving, maar ook in de aardbeving was de Heer niet. Op de aardbeving volgde vuur, maar ook in het vuur was de Heer niet. Op het vuur volgde het suizen van een zachte bries. Zodra Elia dit hoorde, bedekte hij zijn gezicht met zijn mantel, ging naar buiten en bleef staan bij de ingang van de grot. En toen klonk er een stem die hem vroeg: "Waarom bent u hier, Elia?" Hij antwoordde: "Omdat ik mij met al mijn ijver ingezet heb voor de Heer, de God van de machten. De Israëlieten hebben uw verbond met voeten getreden, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en mij staan ze naar het leven." Toen zei de Heer tegen hem: "Ga dezelfde weg terug en ga door de woestijn naar Damascus. En als u daar gekomen bent, moet u Hazael zalven tot koning van Aram. Jehu, de zoon van Nimsi, moet u zalven tot koning van Israël. En Elisa, de zoon van Safat uit Abel-Mechola, moet u zalven tot uw opvolger als profeet. Wie ontkomt aan het zwaard van Hazael zal gedood worden door Jehu, en wie ontkomt aan het zwaard van Jehu zal gedood worden door Elisa. Maar ik laat in Israël een rest over, 7000 man die hun knie niet gebogen hebben voor Baal en die hem niet gekust hebben." Elia vertrok vanuit daar en trof Elisa, de zoon van Safat, terwijl hij aan het ploegen was. 12 koppels ossen gingen voor hem uit. Hij zelf
bevond zich bij het 12e. Toen Elia langskwam, wierp hij hem zijn mantel toe. Elisa liet de ossen in de steek, liep Elia achterna en zei: "Laat mij eerst afscheid nemen van mijn vader en moeder, dan zal ik u volgen." Hij antwoordde hem: "Ga maar weer terug. Heb ik u soms tot iets verplicht?" Hierop ging Elisa naar de ossen terug, nam zijn koppel, slachtte het, bereidde het vlees op het hout van de jukken en gaf het aan het werkvolk te eten. Daarna vertrok hij, volgde Elia en werd zijn dienaar.

Het eerste boek Koningen, hoofdstuk 20, versen 1 tot en met 43. Ben-Hadad, de koning van Aram, had heel zijn leger op de been gebracht en was met 32 koningen met paarden en wagens opgerukt om Samaria te belegeren. Tijdens het beleg stuurde hij boden naar de stad, naar Achab, de koning van Israël, en liet hem zeggen: zo spreekt Ben-Hadad. Uw zilver, uw goud, uw mooiste vrouwen en flinkste zonen komen mij toe. De koning van Israël liet antwoorden: zoals u zegt, mijn heer de koning, ik behoor u toe met alles wat ik bezit. Maar de boden kwamen terug en zeiden: zo spreekt Ben-Hadad. Ik heb wel van u geëist dat u mij uw zilver en uw goud, uw vrouwen en uw zonen moest geven. Maar morgen, om deze tijd, zal ik mijn dienaren naar u toesturen om uw huis en de huizen van uw dienaren te doorzoeken en op alles wat u dierbaar is beslag te leggen en mee te nemen. Toen riep de koning van Israël al de oudsten van het land bijeen en zei: nu kunt u duidelijk zien dat hij onze ondergang wil. Want toen hij mij liet weten dat hij mijn vrouwen en mijn zonen, mijn zilver en mijn goud eiste, heb ik dat niet geweigerd. De oudsten en heel het volk zeiden tegen hem: geef geen gehoor aan zijn eisen en willig ze niet in. Daarom zei hij tegen de boden van Ben-Hadad: zeg tegen mijn heer en koning, alles wat u de eerste keer van uw dienaar geëist hebt, zal ik doen. Maar op deze eis kan ik niet ingaan. Toen gingen de boden weg en brachten het antwoord over. Nu liet Ben-Hadad hem zeggen: de goden mogen mij dit aandoen of nog erger, als het stof van Samaria voldoende zal zijn om de holle hand te vullen van al het volk dat mij volgt. Maar de koning van Israël antwoordde: het spreekwoord zegt: men moet niet juichen voor men de strijdgordel afdoet. Zodra Ben-Hadad, die juist met de koningen onder een bladerdak zat te drinken, dit antwoord hoorde, gaf hij zijn dienaren het bevel: neem uw stellingen in. En zij namen hun stellingen in tegenover de stad. Toen kwam er een profeet bij koning Achab van Israël en zei: zo spreekt de Heer. Ziet u die geweldige menigte daar? Wel nu, die lever ik vandaag nog aan u uit, dan zult u weten dat ik de Heer ben. Achab vroeg: door wie zal dit gebeuren? De profeet antwoordde: zo spreekt de Heer, door de manschappen van de provinciegouverneurs. En toen vroeg Achab: wie moet de strijd openen? En de profeet antwoordde: u. Toen inspecteerde Achab de manschappen van de provinciegouverneurs. Het waren er 232. Daarna inspecteerde hij het hele leger, al de Israëlieten. Het waren er 7000. Ze trokken de stad uit rond het middaguur, terwijl Ben-Hadad zich onder een bladerdak een roes dronk met de 32 koningen die hem troepen leverden. Toen de manschappen van de provinciegouverneurs als eersten de stad uittrokken, meldden de wachtposten die Ben-Hadad had uitgezet dat een aantal mannen Samaria verlaten had. Hij zei: neem ze levend gevangen, onverschillig of ze komen om vrede te vragen of om te vechten. Intussen waren de manschappen van de provinciegouverneurs de stad uitgetrokken, maar achter hen volgde het leger. Zij versloegen hun tegenstanders. De Arameërs gingen op de vlucht en de Israëlieten zetten de achtervolging in. Maar Ben-Hadad, de koning van Aram, ontkwam te paard met enkele ruiters.
Toen trok de koning van Israël de stad uit, vernietigde paarden en wagens en bracht Aram een grote nederlaag toe. Nu verscheen de profeet weer voor de koning van Israël en zei: zorg voor versterkingen en overleg wat u te doen staat. Want in het begin van het volgend jaar zal de koning van Aram weer tegen u oprukken. De hovelingen van de koning van Aram zeiden tegen hem: de God van de Israëlieten is een berggod. Daarom waren ze sterker dan wij. Als we de strijd met hen aanbinden in de vlakte, zullen wij zeker sterker zijn dan zij. Dit moet u doen. Zet de koningen af en vervang ze door stadhouders. Verder moet u een leger aanwerven dat even groot is als het leger dat u verloren hebt, met evenveel paarden en strijdwagens. Als we dan met de Israëlieten de strijd aanbinden in de vlakte, zullen wij zeker sterker zijn dan zij. Hij luisterde naar hun raad en voerde die uit. Het jaar daarop inspecteerde Ben-Hadad de Arameers en rukte op naar Afek om de strijd aan te binden met de Israëlieten. Ook de Israëlieten werden geïnspecteerd en van levensmiddelen voorzien en ze trokken Ben-Hadad tegemoet. Tegenover de Arameers, die wijd en zijd over het land gelegerd waren, leken de Israëlieten in hun kampementen wel een paar troepjes geiten. Toen verscheen de man van God voor de koning van Israël en zei: zo spreekt de Heer. Omdat de Arameers gezegd hebben dat de Heer een berggod is en niet een god van de vlakte, geef ik u heel deze geweldige menigte. Dan zult u weten dat ik de Heer ben. 7 dagen lang lagen zij tegenover elkaar. Maar op de 7e dag kwam het tot een gevecht en versloegen de Israëlieten de Arameers, 100.000 man voetvolk, op 1 dag. Wat overbleef, vluchtte de stad Afek binnen. Maar de stadsmuur stortte in en bedolf de 27.000 man die overgebleven waren. Ook Ben-Hadad was naar die stad gevlucht en liep van de ene schuilplaats naar de andere. Toen zeiden zijn hovelingen tegen hem: zie toch, wij hebben gehoord dat de koningen van Israël genadige koningen zijn. Laten we dus rouwige waden om onze lendenen doen en een touw om onze hals en zo naar de koning van Israël gaan. Misschien zal hij uw leven sparen. Ze bonden rouwige waden om hun lendenen en deden een touw om hun hals, gingen naar de koning van Israël en zeiden: uw dienaar Ben-Hadad vraagt, spaar toch mijn leven. De koning antwoordde: leeft hij nog? Hij is mijn broeder. De mannen beschouwden dit als een gunstig teken. Ze gingen op dit antwoord in en zeiden: ja, Ben-Hadad is uw broeder. Hij antwoordde: ga hem halen. En toen Ben-Hadad bij hem gekomen was, liet hij hem in zijn eigen wagen stappen. Ben-Hadad zei toen tegen hem: de steden die mijn vader aan uw vader ontnomen heeft, geef ik terug. Ook kunt u in Damascus een eigen markt vestigen, zoals mijn vader in Samaria gedaan heeft. En ik, zei Achab, zal met een verbond afscheid van u nemen. Hij sloot dus een verbond met hem en liet hem gaan. Maar nu zei iemand uit het profetengilde op bevel van de Heer tegen een medebroeder: geef me een klap. Toen de man weigerde hem te slaan, zei hij tegen hem: omdat u niet geluisterd hebt naar het bevel van de Heer, zult u, zodra u hier weg bent, door een leeuw gedood worden. En inderdaad, toen hij vertrokken was, kwam er een leeuw op hem af en doodde hem. Daarna trof de profeet een andere man en zei: geef mij een klap. En een man gaf hem zo'n hevige klap dat hij gewond geraakte.
Toen ging de profeet weg en wachtte de koning op langs de weg. Hij had zich onherkenbaar gemaakt door een band om zijn voorhoofd. Toen de koning langskwam, riep hij hem jammerend toe. Toen uw dienaar zich in het strijdgewoel begeven had, kwam er iemand op mij af met een gevangene en zei: bewaak deze man. Als hij ontsnapt, kost het u uw leven of u betaalt een talent zilver. Maar uw dienaar liet zich afleiden door wat er om hem heen gebeurde en toen was de man opeens verdwenen. De koning van Israël zei tegen hem: u hebt uw eigen vonnis geveld. Nu deed hij vlug de band van zijn hoofd en de koning herkende hem als een profeet. En hij zei tegen de koning: zo spreekt de Heer. Omdat u de man die aan de vernietiging gewijd was hebt vrijgelaten, zult u er met uw leven en met uw volk voor boeten. Toen ging de koning van Israël naar huis, somber gestemd en woedend. En zo kwam hij in Samaria aan.

Het eerste boek Koningen, hoofdstuk 21, versen 1 tot en met 29. Een tijd later gebeurde het volgende. Naboth, de Jezreëliet, bezat een wijngaard in Jezreel, naast het paleis van Achab, de koning van Samaria. Op een dag richtte Achab tot Naboth het verzoek: geef mij uw wijngaard, dan maak ik er een moestuin van, want hij ligt vlak naast mijn paleis. Ik zal er u een betere wijngaard voor in de plaats geven, of als u dat liever hebt, dan zal ik hem voor geld kopen. Maar Naboth zei tegen Achab: de Heer verhoede dat ik het erfdeel van mijn vaderen aan u afsta. Toen ging Achab naar huis, somber gestemd en woedend vanwege het antwoord dat Naboth, de Jezreëliet, hem gegeven had. Ik sta u het erfdeel van mijn vaderen niet af. Hij ging op bed liggen, wendde zijn gezicht af en wilde niets eten. Daarop kwam zijn vrouw Isabel bij hem en vroeg: waarom ben je zo somber gestemd en wil je niets eten? Hij antwoordde: ik heb Naboth, de Jezreëliet, verzocht mij zijn wijngaard te verkopen, of als hij dat liever had, tegen een andere te ruilen. Maar hij heeft mij geantwoord: ik sta u mijn wijngaard niet af. Toen zei zijn vrouw Isabel tegen hem: ben jij nu de man die in Israël de koningsmacht uitoefent? Sta op, eet wat, dan knap je weer op. Ik zal zorgen dat je de wijngaard van Naboth, de Jezreëliet, krijgt. Ze schreef een brief in naam van Achab, verzegelde die met zijn zegel en zond hem aan de oudsten en notabelen die in dezelfde stad woonden als Naboth. In die brief had ze geschreven: kondig een vasten af en zet Naboth bij de vergadering van het volk vooraan. Laat dan een paar gemene kerels tegenover hem plaatsnemen en hem beschuldigen van godslastering en majesteitsschennis. Voer hem dan buiten de stad en stenig hem dood. De medeburgers van Naboth, de oudsten en notabelen die in dezelfde stad wonen als hij, deden wat Isabel hun opgedragen had en wat voorgeschreven stond in de brief die zij hun had gestuurd. Ze kondigden een vasten af en lieten Naboth bij de volksvergadering vooraan plaatsnemen. Toen kwamen er twee gemene kerels die tegenover Naboth gingen zitten en in het bijzijn van heel het volk verklaarden: Naboth heeft God en de koning vervloekt. Ze voerden Naboth buiten de stad en stenigden hem dood. Toen berichtte ze Isabel: Naboth is gestenigd, hij is dood. Zodra Isabel vernam dat Naboth doodgestenigd was, zei ze tegen Achab: sta op, neem de wijngaard van Naboth, de Jezreëliet, die hij je niet wilde verkopen, want Naboth is niet meer in leven, hij is dood. Zodra Achab hoorde dat Naboth dood was, ging hij naar de wijngaard van Naboth, de Jezreëliet, om die in bezit te nemen. Maar nu kwam het woord van de Heer tot Elia, de Tisbiet: ga naar Achab, de koning van Israël, die in Samaria woont. Hij is naar de wijngaard van Naboth gegaan om die in bezit te nemen. Zeg hem: zo spreekt de Heer. Komt u na de moord het erfgoed in bezit nemen? Zeg hem dan: zo spreekt de Heer. Op de plaats waar de honden het bloed van Naboth opgelikt hebben, zullen ze ook uw bloed oplikken. Toen zei Achab tegen Elia: heeft mijn vijand mij weer gevonden? Hij antwoordde: ja, dat heb ik, omdat u zich hebt laten gebruiken voor iets wat de Heer mishaagt. Daarom ga ik ongeluk over u brengen en vaag ik u weg. Alle mannen van het huis van Achab in Israël zal ik van hoog tot laag verdelgen.
Ik zal met uw huis hetzelfde doen als ik met het huis van Jerobeam, de zoon van Nebat, en met het van Baeza, de zoon van Achia, heb gedaan, omdat u mij getergd hebt en de Israëlieten tot zonden hebt verleid. En over Izebel zegt de Heer: de honden zullen Izebel verslinden bij de stadsmuur van Jezreel. Wie van het huis van Achab in de stad sterft, zal door de honden worden verslonden. En wie op het land sterft, zal door de vogels van de hemel worden verslonden. Nog nooit heeft iemand zich zo laten gebruiken om te doen wat de Heer mishaagt als Achab, daartoe verleid door zijn vrouw Izebel. Hij heeft zich schandelijk gedragen door afgoden te dienen, zoals de Amorieten, die de Heer voor de Israëlieten verjaagd heeft, dat gedaan hadden. Toen Achab deze woorden hoorde, scheurde hij zijn kleren, trok een boetekleed aan over zijn blote lichaam en vastte. Hij liep ten neergeslagen rond en ging in het boetekleed slapen. Daarom kwam het woord van de Heer tot Elia de Tisbiet: hebt u gezien hoe Achab zich voor mij vernederd heeft? Omdat hij zich voor mij vernederd heeft, zal ik het onheil niet tijdens zijn leven op zijn huis laten neerkomen, maar tijdens het leven van zijn zoon.

Het eerste boek Koningen, hoofdstuk 22, versen 1 tot en met 54. 3 jaar lang bleef het rustig en er was geen oorlog tussen Aram en Israël. In het derde jaar kwam koning Jozafat van Juda op bezoek bij de koning van Israël. De koning van Israël zei tegen zijn hovelingen: "U weet toch dat Ramot in Gilead van ons is, en wij doen maar niets om het op de koning van Aram te heroveren." En hij stelde Jozafat voor: "Wilt u met mij optrekken tegen Ramot in Gilead?" Jozafat antwoordde de koning van Israël: "Eén lot verbindt u en mij, uw volk en mijn volk, uw paarden en mijn paarden." Maar hij vervolgde: "U moet toch eerst de Heer raadplegen." Toen riep de koning van Israël de profeten bijeen, ongeveer 400 man, en vroeg hun: "Zal ik Ramot in Gilead aanvallen, of moet ik ervan afzien?" Ze antwoordden: "Val aan. De Heer levert het aan de koning over." Maar Jozafat vroeg: "Is hier geen profeet van de Heer door wie wij de Heer kunnen raadplegen?" De koning van Israël antwoordde Jozafat: "Er is nog één man door wie we de Heer kunnen raadplegen, maar ik heb een hekel aan hem, omdat hij me nooit iets goeds voorspelt, alleen maar onheil. Het is Mishajehu, de zoon van Jimla." Maar Jozafat zei: "De koning moet zo niet spreken." Toen riep de koning van Israël een dienaar en zei: "Ga onmiddellijk Mishajehu, de zoon van Jimla, halen." De koning van Israël en Jozafat, de koning van Juda, zaten ieder op een troon in vol ornaat op de dorsvloer bij de ingang van de poort van Samaria, terwijl alle profeten voor hen stonden te profeteren. Sitkia, de zoon van Kinana, had ijzeren horens gemaakt en hij zei: "Zo spreekt de Heer. Hiermee zult u de Arameërs neerstoten en verdelgen." Alle andere profeten profeteerden in dezelfde geest en zeiden: "U moet naar Ramot in Gilead optrekken. Uw veldtocht zal slagen, want de Heer levert het aan de koning uit." De bode die Mishajehu moest halen, zei tegen hem: "De profeten hebben de koning eenstemmig een gunstige voorspelling gedaan. Laat uw woord overeenkomen met het hunne en voorspel iets goeds." Maar Mishajehu antwoordde: "Zo waar de Heer leeft, ik zal slechts zeggen wat de Heer mij opdraagt." Toen hij bij de koning gekomen was, zei de koning tegen hem: "Mishajehu, moeten we Ramot in Gilead aanvallen of moeten we ervan afzien?" Hij antwoordde: "Val aan, uw veldtocht zal slagen. De Heer levert het aan de koning over." Maar de koning viel tegen hem uit: "Hoe vaak moet ik u bezweren me in naam van de Heer niets anders te zeggen dan de waarheid?" Toen zei Mishajehu: "Ik zag heel Israël uitgewaaierd over de bergen als schapen zonder herder. En de Heer sprak: 'Ze hebben geen heer. Laat iedereen in vrede naar huis teruggaan.'" Toen zei de koning van Israël tegen Jozafat: "Heb ik het u niet gezegd? Hij voorspelt over mij nooit iets goeds, altijd maar ongeluk." Mishajehu antwoordde: "Luister dan naar het woord van de Heer. Ik zag de Heer, gezeten op zijn troon, en al de hemelse machten links en rechts om hem heen. De Heer vroeg: 'Wie wil Achab misleiden, zodat hij optrekt naar Ramot in Gilead?'

de Heer heeft tot uw ondergang besloten. Toen kwam Sitkia, de zoon van Kenana, dichterbij. Hij gaf Michaëu een klap in het gezicht en zei: Wat? Zou de geest van de Heer mij verlaten hebben om te spreken tot u? Michaëu antwoordde: Dat zult u wel merken op de dag dat u van de ene schuilplaats naar de andere moet vluchten om u te verbergen. Nu zei de koning van Israël: Neem Michaëu gevangen en stel hem onder toezicht van Amon, de stadscommandant, en van Joas, de zoon van de koning. U moet zeggen: De koning beveelt deze man in gevangenis te zetten, op een karig rantsoen van brood en water, tot ik veilig teruggekomen ben. Toen zei Michaëu: Als u veilig terugkomt, heeft de Heer niet door mij gesproken. Hij is de profeet die gezegd heeft: Luister, volken. De koning van Israël trok dus met Jozafat, de koning van Juda, op tegen Ramoth in Gilead. Maar de koning van Israël zei tegen Jozafat: Ik wil niet als koning gekleed de strijd ingaan, maar houd u uw koninklijke gewaden aan. Hierop verkleedde de koning van Israël zich en begaf zich in de strijd. Nu had de koning van Aram de 32 bevelhebbers van zijn strijdwagens opgedragen: Val niemand anders aan behalve de koning van Israël. Toen de bevelhebbers van de wagens Jozafat zagen, dachten ze: Dat is zeker de koning van Israël. Ze gingen op hem af om hem aan te vallen. Maar Jozafat hief zijn strijdkreet aan en toen de bevelhebbers van de wagens bemerkten dat hij de koning van Israël niet was, zagen ze van de aanval af. Intussen richtte iemand op goed geluk zijn boog en trof de koning van Israël tussen de voegen van zijn pantser. Toen zei de koning tegen zijn wagenmenner: Wend de teugel en haal mij van het slagveld af, want ik ben gewond. Maar juist op dat ogenblik laaide de strijd op en daarom hield men de koning tegenover de Arameërs in zijn wagen overeind. 'S Avonds stierf hij. Het bloed uit de wond was in de bak van de wagen gelopen. Terwijl de zon onderging, klonk over het slagveld de kreet: Ieder naar zijn stad, ieder naar zijn woonplaats. De koning was dus gestorven en men keerde terug naar Samaria en begroef hem daar. Toen men de wagen schoonspoelde bij de vijver van Samaria, waar de hoeren zich wasten, likten honden het bloed op, naar het woord dat de Heer gesproken had. Verdere bijzonderheden over Achab en over zijn daden, over het ivoren paleis dat hij liet bouwen en al de steden die hij versterkt heeft, staan opgetekend in de annalen van de koningen van Israël. Achab ging bij zijn vaderen rusten en zijn zoon Achazia volgde hem op. Jozafat, de zoon van Asa, werd koning van Juda in het vierde regeringsjaar van Achab, de koning van Israël. Jozafat was 35 jaar toen hij koning werd en regeerde 25 jaar lang in Jeruzalem. Zijn moeder heette Azuba en was een dochter van Silchi. Hij volgde in alles het voorbeeld van zijn vader Asa, zonder daarvan af te wijken, en deed wat de Heer behaagt. Maar de heiligdommen op de offerhoogten liet hij voortbestaan. Het volk bleef nog altijd offeren en wierook branden op de offerhoogten. Jozafat stond op goede voet met de koning van Israël. Verdere bijzonderheden over Jozafat, zijn krijgsrichtingen en oorlogen, staan opgetekend in de annalen van de koningen van Juda. De mannen die zich ook na de tijd van zijn vader Asa nog aan ontucht wijden op de offerhoogten, verdreef hij uit het land. In Edom was er geen koning. De stadhouder was koning. Jozafat bouwde 10 Tarsis-schepen die op Ophir moesten varen om

touw te halen. Maar de schepen voeren niet uit. Ze leden schipbreuk bij Esjon Geber. Toen stelde Achazia, de zoon van Achab, aan Jozafat voor: laat onderdanen van mij samen met de uwe de schepen bemannen. Maar Jozafat weigerde. Jozafat ging bij zijn vaderen rusten en werd begraven in de stad van David, zijn vader. Zijn zoon Joram volgde hem op. Achazia, de zoon van Achab, werd koning van Israël in Samaria in het 17e regeringsjaar van Jozafat, de koning van Juda, en regeerde 2 jaar over Israël. Hij deed wat de Heer mishaagt. Hij volgde het voorbeeld van zijn vader en moeder en dat van Jerobeam, de zoon van Nebat, die de Israëlieten tot zonde verleid had. Hij diende Baal, boog zich voor hem neer en tergde de Heer, de God van Israël, zoals zijn vader het gedaan had.

Tweede boek Koningen. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 18. Na de dood van Achab kwam Moab tegen Israël in opstand. Achazia was uit het venster van de bovenkamer van zijn paleis in Samaria gevallen en was ziek. Hij zond bode naar Baal-zebub, de god van Ekron, om te vragen of hij van zijn ziekte zou genezen. Maar de engel van de Heer zei tegen Elia, de Tisbiet, ga de bode van de koning van Samaria tegemoet en zeg tegen hen, is er soms geen god in Israël dat u Baal-zebub, de god van Ekron, gaat raadplegen? Daarom zegt de Heer, u zult niet meer opstaan van het bed waarop u ligt, u zult sterven. En Elia ging heen. Toen de bode bij de koning terugkwamen, vroeg hij, bent u nu al terug? Zij antwoordde, een man kwam ons tegemoet en zei tegen ons, ga terug naar de koning die u gestuurd heeft en zeg hem, zo spreekt de Heer, is er soms geen god in Israël dat u bode stuurt om Baal-zebub, de god van Ekron, te raadplegen? U zult niet meer opstaan van het bed waarop u ligt, u zult sterven. De koning vroeg hen, wat was het voor iemand die u tegemoet kwam en dit gezegd heeft? Zij antwoordde, het was iemand met een haren mantel en met een leren gordel om zijn middel. Toen zei de koning, dan was het Elia, de Tisbit. Nu stuurde hij een bevelhebber van 50 met zijn mannen op Elia af. Deze zat boven op de berg. De bevelhebber klom naar hem toe en sprak, man van God, de koning beveelt u om bij hem te komen. Maar Elia antwoordde de bevelhebber van 50, als ik een man van God ben, mogen er dan vuur uit de hemel neerdalen en u en uw 50 mannen vernietigen. En er kwam vuur uit de hemel dat hem en zijn mannen verteerde. Opnieuw stuurde de koning een bevelhebber van 50 met zijn mannen op Elia af. De bevelhebber nam het woord en sprak, man van God, de koning heeft gezegd dat u onmiddellijk moet komen. Maar Elia antwoordde hem, als ik een man van God ben, laat er dan vuur uit de hemel komen en u en uw mannen verteren. En er kwam vuur uit de hemel dat hem en zijn mannen verteerde. Nu stuurde de koning een derde bevelhebber van 50 met zijn mannen. Maar toen deze met zijn mannen bovengekomen was, viel hij voor Elia op de knieën en smeekte, man van God, spaar mijn leven en dat van mijn mannen, uw dienaren. Want er is een vuur uit de hemel gekomen en dat heeft de twee vorige bevelhebbers van 50 met hun mannen verteerd. Spaar toch mijn leven. Nu sprak de engel van de Heer tot Elia, ga met hem mee en wees niet bang. Daarop stond Elia op en ging met hem mee naar de koning. Hij zei tegen hem, zo spreekt de Heer, omdat u bode hebt gestuurd om Baal-zebub, de god van Ekron, te raadplegen, alsof er in Israël geen god was die u zou kunnen raadplegen, daarom zult u niet meer opstaan van het bed waarop u ligt, u zult sterven. Hij stierf zoals de Heer door Elia geprofiteerd had. Omdat hij geen zoon had, werd hij in het tweede regeringsjaar van Joram, de zoon van Josafat en koning van Juda, opgevolgd door Joram. Verdere bijzonderheden over Achazia en zijn daden staan opgetekend in de annalen van de koningen van Israël.

Het tweede boek, Koningen. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 25. Kort voordat de Heer Elia in een stormwind in de hemel zou opnemen, vertrok deze met Elisa uit Gilgal en zei tegen hem: "Blijf hier, want de Heer zendt mij naar Bethel." Elisa antwoordde: "Zowaar de Heer leeft en zowaar u leeft, ik verlaat u niet." Toen zij Bethel naderde, liepen er mannen van het profetengilde de stad uit. Ze kwamen Elisa tegemoet en vroegen: "Weet u wel dat de Heer vandaag Elia in de hemel zal opnemen?" Hij antwoordde: "Ja, ik weet het, wees maar stil." Nu zei Elia tegen hem: "Elisa, blijf hier, want de Heer zendt mij naar Jericho." Elisa antwoordde: "Zowaar de Heer leeft en zowaar u leeft, ik verlaat u niet." Toen zij Jericho naderde, liepen er mannen van het profetengilde van Jericho de stad uit. Ze kwamen Elisa tegemoet en vroegen: "Weet u dat de Heer Elia vandaag in de hemel zal opnemen?" Hij antwoordde: "Ja, ik weet het, wees maar stil." Weer zei Elia tegen hem: "Blijf hier, want de Heer zendt mij naar de Jordaan." Elisa antwoordde: "Zowaar de Heer leeft en zowaar u leeft, ik verlaat u niet." Toen gingen zij samen verder. 50 leden van het profetengilde volgden hen, maar bleven op enige afstand staan toen zij samen aan de Jordaan stilhielden. Nu nam Elia zijn mantel, rolde hem op en sloeg ermee op het water. Dit verdeelde zich naar links en naar rechts, en beide liepen door de droge bedding naar de overkant. Daar aangekomen zei Elia tegen Elisa: "Doe een laatste verzoek voordat ik van je word weggenomen." Elisa antwoordde: "Ik zou graag een dubbeldeel van uw geest willen." Elia antwoordde: "Je vraagt iets moeilijks, maar als je mij ziet wanneer ik word opgenomen, dan zal je bede verhoord worden. Zie je mij niet, dan wordt je bede niet verhoord." Terwijl zij pratend verder gingen, kwam er opeens een wagen van vuur met paarden van vuur die hen van elkaar scheidde, en in een stormwind werd Elia ten hemel opgenomen. Elisa zag het en riep uit: "Vader, vader, Israëls strijdwagens en zijn ruiterij." Toen hij hem niet meer zag, greep hij zijn kleren en scheurde ze doormidden. Vervolgens raapte hij de mantel op die Elia had laten vallen, keerde terug en bleef staan aan de oever van de Jordaan. Hij nam de mantel van Elia, sloeg ermee op het water en riep uit: "Waar is de Heer, de God van Elia?" Weer sloeg hij op het water en nu verdeelde het zich naar links en naar rechts, zodat Elisa kon oversteken. Toen de leden van het profetengilde in Jericho dat vanuit de verte zagen, zeiden ze: "De geest van Elia rust op Elisa." Ze gingen hem tegemoet, bogen zich voor hem ter aarde en zeiden tegen hem: "Er zijn onder uw dienaren 50 flinke mannen. Laat die uw Heer gaan zoeken. Misschien heeft de geest van de Heer hem opgenomen en hem op een of andere berg of in een of ander dal neergezet." Maar hij antwoordde: "Doe dat niet." Toen zij echter tot het uiterste aandrongen, zei hij: "Stuur ze er maar op uit." Zij stuurde er dus 50 man op uit, die 3 dagen lang zochten, maar Elia niet vonden. Toen ze bij Elisa, die in Jericho verbleef, terugkwamen, zei hij tegen hen: "Ik had u toch gezegd het niet te doen?" De mannen van de stad zeiden tegen Elisa: "De ligging van deze stad is fraai, zoals mijn heer zelf kan zien, maar het water is slecht en het land onvruchtbaar." Hij antwoordde: "Haal een nieuwe schotel en doe er zout in." Toen ze die gehaald hadden, ging hij naar de bron, wierp er het zout in en zei: "Zo spreekt de Heer, ik maak dit water gezond, er zal niet langer dood en onvruchtbaarheid uit voortkomen."
Op het woord van Elisa werd het water gezond en dat is het gebleven tot op de dag van vandaag. Vanuit daar ging hij naar Bethel. Toen hij de weg naar de stad opklom, kwamen er jongens uit de stad die hem spottend toeriepen: "Klimmen maar, kaalkop, klimmen maar, kaalkop." Elisa keerde zich om en toen hij de jongens zag, vervloekte hij ze met de naam van de Heer. Onmiddellijk kwamen er 2 berinnen uit het bos die 42 van die jongens verscheurden. Vanuit daar ging hij naar de berg Karmel en keerde vervolgens naar Samaria terug.

Het tweede boek, Koningen. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 27. In het 18e regeringsjaar van Josafat, de koning van Juda, werd Joram, de zoon van Achab, in Samaria koning over Israël. Hij regeerde 12 jaar. Hij deed wat de Heer mishaagt, maar niet zo erg als zijn vader en moeder, want hij verwijderde de heilige zuilen die zijn vader voor Baal had opgericht. Maar hij bleef vasthouden aan de zonde waartoe Jerobeam, de zoon van Nebat, de Israëlieten verleid had. Hij brak er niet mee. Mesa, de koning van Moab, was schapenfokker. Als schatting moest hij aan de koning van Israël 100.000 lammeren en de wol van 100.000 schapen leveren. Maar toen Achab gestorven was, kwam de koning van Moab tegen de koning van Israël in opstand. Daarom verliet koning Joram in die dagen Samaria en inspecteerde hij heel Israël. Aan Josafat, de koning van Juda, zond hij de volgende boodschap. De koning van Moab is tegen mij in opstand gekomen. Wilt u met mij ten strijde trekken tegen Moab? Josafat antwoordde, ja, één lot verbindt u en mij, uw volk en mijn volk, uw paarden en mijn paarden. Daarop vroeg hij, langs welke weg zullen we gaan? Hij kreeg een antwoord, door de woestijn van Edom. De koning van Israël rukte dus op met de koning van Juda en met de koning van Edom. Toen ze 7 dagreizen onderweg waren, was er geen water meer voor het leger en voor de lastdieren in de legertros. Toen zei de koning van Israël, helaas, de Heer heeft ons, koningen, hierheen geroepen om ons alle 3 aan Moab over te leveren. Maar Josafat vroeg, is hier geen profeet van de Heer, door wie wij de Heer kunnen raadplegen? Een dienaar van de koning van Israël antwoordde, ja, Elisa is hier, de zoon van Safat, die water uitgoot over de handen van Elia. Josafat verzekerde, bij hem is het woord van de Heer. De koning van Israël en Josafat en de koning van Edom gingen dus naar hem toe. Maar Elisa zei tegen de koning van Israël, wat heb ik met u te maken? Ga maar naar de profeten van uw vader en de profeten van uw moeder. De koning van Israël antwoordde, nee, het is de Heer die ons, koningen, hierheen geroepen heeft om ons alle 3 over te leveren aan Moab. Toen zei Elisa, zo waar de Heer van de machten leeft, in wiens dienst ik sta, als het niet was omwille van koning Josafat van Juda, dan keek ik u niet eens aan. Laat nu maar iemand komen die citer kan spelen. Zodra de citerspeler begon te spelen, kwam de hand van de Heer op Elisa. Hij zei, zo spreekt de Heer, graaf in dit dal overal kuilen. Want zo spreekt de Heer, u zult geen wind voelen en geen regen zien, maar toch zal dit dal vol water lopen, zodat u kunt drinken, uzelf, uw vee en uw lastdieren. En dit is de Heer nog niet genoeg. Hij zal bovendien ook Moab aan u overleveren. U zult alle versterkte steden, alle uitgezochte steden verwoesten, alle vruchtbomen vellen, alle bronnen dichtgooien en alle goede akkers met stenen bederven. De volgende ochtend kwam er omstreeks de tijd van het offer een watervloed opzetten uit de richting van Edom die het land overstroomde. Intussen had heel Moab vernomen dat de koningen tegen hen ten strijde waren getrokken. Alle strijdbare mannen en ook de ouderen waren opgeroepen en hadden zich aan de grens opgesteld. In de ochtend, in alle vroegte, toen de zon over het water scheen, zagen de Moabieten uit de verte hoe het water rood was van het bloed. Zij riepen, dat is bloed.
De koningen zijn elkaar te lijf gegaan en hebben elkaar verslagen. Kom, Moabieten, op naar de buit. Maar toen ze bij de legerplaats van de Israëlieten kwamen, gingen die tot de aanval over en versloegen ze de Moabieten. Die vluchtten en de Israëlieten drongen hun gebied binnen en richtten een grote slachting aan onder hen. Ze maakten de steden met de grond gelijk, wierpen alle goede akkers vol stenen, gooiden alle bronnen dicht, velden alle vruchtbomen, totdat men van Kir-Gareset niets anders overgelaten had dan zijn eigen stenen. Toen de slingeraars het omsingelden en beschoten, zag de koning van Moab dat hij de strijd niet meer aankon. Hij koos 700 man uit die het zwaard konden hanteren en probeerde bij de koning van Edom door te breken, maar het lukte niet. Daarom nam hij zijn eerstgeboren zoon, die hem moest opvolgen, en hij offerde hem als brandoffer op de stadsmuur. Toen barstte er een hevige woede los tegen de Israëlieten. Zij braken op en gingen naar hun land terug.

Het tweede boek Koningen. Hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 44. Op een keer deed de vrouw van een profeet een beroep op Elisa en zei: "Uw dienaar, mijn man, is gestorven. U weet dat uw dienaar een godvruchtig man was. Nu is de schuldeiser gekomen om hun twee kinderen als slaven mee te nemen." Elisa vroeg haar: "Wat kan ik voor u doen? Vertel mij eens, wat hebt u in huis?" Zij antwoordde: "Uw dienares heeft niets anders in huis dan een kruik olie." Toen zei hij: "Ga bij uw buren vaten lenen, lege vaten, en vooral niet te weinig. Ga dan naar huis, doe de deur achter u en uw kinderen op slot, giet dan olie in al die vaten en zet de volle opzij." Zij ging weg en deed de deur achter haarzelf en haar kinderen op slot. Die brachten haar de vaten en zij goot er de olie in. Toen alle vaten vol waren, zei ze tegen haar zoon: "Breng me het volgende vat." Maar hij antwoordde: "Er zijn er niet meer." Toen hield de olie op te vloeien. Zij ging het vertellen aan de man van God en hij zei: "Ga de olie verkopen en betaal uw schuldeiser. Van het overschot kunt u met uw kinderen leven." Op een dag kwam Elisa langs Sunem. Daar woonde een welgestelde vrouw die hem met aandrang uitnodigde om bij haar te komen eten. En iedere keer als hij daar in de buurt kwam, ging hij daar eten. Daarom zei de vrouw tegen haar man: "Luister eens, ik heb gemerkt dat de man die altijd bij ons aankomt een heilige man van God is. Laten we op ons huis een kleine kamer voor hem metselen en er een bed, een tafel, een stoel en een lamp inzetten. Als hij dan bij ons aankomt, kan hij daar zijn intrek nemen." Toen Elisa er dus op een dag weer aankwam, kon hij de bovenkamer betrekken en gaan rusten. En hij zei tegen zijn dienaar Gehazi: "Roep de Sunamitische." Hij riep haar en zij kwam. Elisa zei tegen Gehazi: "Zeg tegen de vrouw: u hebt al die moeite voor ons gedaan, wat kunnen wij nu voor u doen? Kunnen wij voor u een goed woord doen bij de koning of bij de legeroverste?" Maar zij antwoordde: "Ik woon ongestoord tussen mijn volk." Hierop vroeg Elisa: "Kunnen we dan werkelijk niets voor haar doen?" Gehazi antwoordde: "Zij heeft helaas geen zoon en haar man is oud." Toen riep hij: "Roep haar." Hij riep haar en zij bleef in de deuropening staan. En Elisa zei: "Volgend jaar om deze tijd zult u een zoon aan uw hart drukken." Zij antwoordde: "Och nee, mijn heer, man van God, u moet uw dienares niets voorspiegelen." Maar de vrouw werd zwanger en baarde het jaar daarop rond dezelfde tijd een zoon, zoals Elisa voorspeld had. Toen de jongen groter was geworden, ging hij op een dag naar zijn vader die bij de maaiers was. Opeens riep hij naar zijn vader: "Mijn hoofd, mijn hoofd." De vader zei tegen een knecht: "Pak hem op en breng hem naar zijn moeder." De knecht nam hem op en bracht hem bij zijn moeder. Tot de middag zat zij met hem op haar schoot. Toen stierf hij. Ze droeg hem naar boven, legde hem op het bed van de man van God, deed de deur achter zich dicht en ging naar buiten. Ze riep haar man en zei: "Wees zo goed om me een van de knechten met een van de ezelinnen te sturen. Ik wil dadelijk naar de man van God, maar ik kom direct weer terug." Hij vroeg: "Waarom wil je vandaag naar hem toe? Het is vandaag toch geen nieuwe maan of sabbat?" Maar zij antwoordde: "Tot straks." Ze zadelde de ezelin en zei tegen haar knecht: "Spoor de ezelin aan en rijd aan één stuk door totdat ik iets zeg." Zo kwam ze bij de man van God op de berg Karmel. Toen de man van God haar in de verte zag aankomen, zei hij tegen zijn knecht Gehazi: "Kijk, daar komt de Sunamitische.
Ga haar vlug tegemoet en vraag haar hoe het met haar gaat. Hoe het gaat met haar man en met haar kind. Zij antwoordde, het gaat goed. Maar toen ze bij de man van God op de berg gekomen was, greep ze zijn voeten vast. Gehazi kwam naderbij om haar weg te duwen, maar de man van God zei, laat haar begaan, want een groot verdriet heeft haar getroffen en de Heer heeft het mij niet laten weten. Toen zei ze, mijn Heer, heb ik u soms om een zoon gevraagd? Heb ik u niet gezegd, u moet me niets voorspiegelen? Toen zei Elisa tegen Gehazi, doe je gordel om, neem mijn stok in je hand en ga er naartoe. Als je iemand tegenkomt, groet hem dan niet, en als iemand jou groet, geef dan geen antwoord. Leg dan mijn stok op de jongen. Maar de moeder van de jongen zei, zowaar de Heer leeft en zowaar u leeft, ik ga niet van u weg. Toen stond hij op en volgde haar. Gehazi was voor hen uitgelopen en had de stok op de jongen gelegd, maar deze had geen teken van leven gegeven. Op de terugweg kwam hij Elisa tegen en zei, de jongen is niet wakker geworden. Elisa trad het huis binnen en vond de jongen dood op zijn bed liggen. Hij ging de kamer in, sloot de deur en bad tot de Heer. Toen ging hij op het kind liggen, met de mond op zijn mond, de ogen op zijn ogen en de handen op zijn handen, en bleef zo over hem heen gebogen tot het lichaam van het kind warm werd. Toen kwam hij overeind, liep een paar keer in de kamer op en neer en boog zich weer over het kind. Toen niesde de jongen 7 keer en deed zijn ogen open. Daarop riep Elisa Gehazi en zei, roep de Sunamitische. Hij riep haar en toen ze bij hem kwam, zei hij tegen haar, u kunt uw zoon weer meenemen. Ze liep op hem af en boog zich op de aarde neer. Daarna nam zij haar zoon op en verliet de kamer. Toen er hongersnood in het land heerste, was Elisa weer in Gilgal. Terwijl de leden van het profetengilde bij hem te gast waren, zei hij tegen zijn knecht, zet de grote pot op en kook moes voor de profeten. Daarom ging iemand het veld in om groente te plukken. Hij vond een wilde slingerplant en plukte daarvan komkommerachtige vruchten zijn mantel vol. Thuisgekomen sneed hij ze en deed ze in de pot met moes zonder te weten wat het was. Men schepte voor de mannen op, maar zodra zij van de moes geproefd hadden, riepen zij uit, man van God, de dood zit in de pot. En zij konden geen hap meer eten. Maar hij zei, haal wat meel. Hij wierp dit in de pot en zei, schep nu op voor de mannen en laat hen ervan eten. En werkelijk, wat in de pot zat, was niet schadelijk meer. Op een dag kwam er iemand uit Baal-Salisa. In zijn tas bracht hij voor de man van God van de eerstelingen van de oogst 20 gerstebroden en wat vers koren mee. Elisa zei, geef de mannen maar te eten. Zijn dienaar antwoordde, hoe kan ik dat nu voorzetten aan 100 man? Maar hij herhaalde, geef het de mannen te eten, want zo spreekt de Heer, zij zullen eten en overhouden. Nu zette hij het de mannen voor. Ze aten en hielden nog over, zoals de Heer gezegd had.

Het tweede boek Koningen. Hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 27. Naaman, de legeroverste van de koning van Aram, was zeer geliefd bij zijn heer en had grote invloed, want door hem had de heer voor Aram redding gebracht. Hij was een groot soldaat, maar de man leed aan een huidziekte. Nu hadden Aramese bende is een strooptocht ondernomen in Israël en daarbij een jong meisje buitgemaakt dat nu in dienst was bij de vrouw van Naaman. Ze zei tegen haar meesteres: "Och, kon mijn heer maar eens naar de profeet gaan die in Samaria woont. Die zou hem wel van zijn ziekte afhelpen." Naaman ging aan zijn heer vertellen wat het meisje uit Israël gezegd had. Toen zei de koning van Aram: "Ga erheen. Ik zal u een brief meegeven voor de koning van Israël." Hij ging op weg, nam 10 talenten zilver, 6000 sikkel goud en 10 feestgewaden mee en meldde zich met de brief bij de koning van Israël. Daarin stond: "Met deze brief stuur ik mijn dienaar Naaman naar u om hem van zijn huidziekte te genezen." Zodra de koning van Israël de brief gelezen had, scheurde hij zijn kleren en zei: "Ben ik soms God met macht over leven en dood, dat hij iemand naar mij toestuurt om hem van zijn huidziekte te genezen? Let maar eens op mijn woorden, hij zoekt ruzie met mij." Toen Elisa, de man van God, hoorde dat de koning van Israël zijn kleren gescheurd had, liet hij de koning vragen: "Waarom hebt u uw kleren gescheurd? Stuur hem naar mij toe. Dan zal hij weten dat er een profeet is in Israël." Toen ging Naaman met zijn paarden en wagen op weg en hield stil voor het huis van Elisa. Deze zond iemand met de boodschap: "Was u 7 maal in de Jordaan, dan zal uw huid weer gezond worden en zult u gereinigd zijn." Toen werd Naaman boos en ging weg. Hij zei: "Ik had gedacht, hij zal naar buiten komen en voor me gaan staan. Dan zal hij de naam van de Heer, zijn God, aanroepen, met zijn hand over de plek strijken en de ziekte wegnemen. Zijn de Abana en de Parpar, de rivieren van Damascus, soms niet beter dan al de wateren van Israël? Kan ik mij niet daarin wassen om gereinigd te worden?" Hij keerde zich om en ging verontwaardigd weg. Maar zijn dienaren gingen naar hem toe en zeiden: "Vader, stel dat de profeet u iets moeilijks opgedragen had, dan had u het toch ook gedaan? Waarom dan deze keer niet, nu hij u zegt dat u zich maar hoeft te wassen om weer rein te worden?" Toen ging hij naar de Jordaan en dompelde zich 7 maal onder, zoals de man van God gezegd had. Zijn huid werd weer als die van een klein kind en hij was gereinigd. Hij keerde met heel zijn gevolg naar de man van God terug, trad het huis binnen, ging voor hem staan en zei: "Nu weet ik dat er alleen in Israël een God is en nergens anders op aarde. Aanvaard daarom een huldeblijk van uw dienaar." Maar Elisa antwoordde: "Zo waar de Heer die ik dien leeft, ik neem niets van u aan." En hoewel Naaman er bij hem op aandrong iets aan te nemen, bleef hij weigeren. Toen zei Naaman: "Geef uw dienaar dan tenminste een last aarde, zoveel als een koppel muildieren dragen kan, want uw dienaar wil aan geen andere goden brand- of slachtoffers meer opdragen dan aan de Heer. 1 ding moet de Heer uw dienaar maar vergeven. Als mijn heer zich naar de tempel begeeft om zich daar voor Rimon neer te buigen, steunt hij altijd op mijn arm, zodat ik mij in de tempel van Rimon wel neerbuigen moet. Dit moet de heer zijn dienaar maar vergeven." En Elisa zei tegen hem: "Ga in vrede." Toen Naaman nog maar even weg was, dacht Gehazi, de dienaar van Elisa, de man van God: "Mijn heer heeft die Arameer Naaman wel erg goedgunstig behandeld door niets aan te nemen van alles wat hij bij zich had. Zowaar de heer leeft, ik ga hem achterna en zie iets van hem los te krijgen."
Toen Naaman hem achter zich aan zag komen, sprong hij van zijn wagen, liep hem tegemoet en zei: "Is alles in orde?" Hij antwoordde: "Ja, maar mijn heer stuurt mij met de boodschap: er zijn zojuist twee jonge mannen van het gebergte van Efraïm bij me gekomen, leden van het profetengilde. Wees zo goed en geef hun een talent zilver en twee feestgewaden." Naaman antwoordde: "Doe me een genoegen en neem twee talenten." En hij drong bij hem aan. Vervolgens liet hij twee talenten zilver in twee buidels doen en gaf die met twee feestgewaden aan twee van zijn knechten die ze voor Gehazi uitdroegen. Toen hij bij de Ofel gekomen was, nam hij ze van hen over, verborg ze ergens in huis en nam afscheid van de mannen. Hij ging naar binnen en diende zich bij zijn heer aan. Maar Elisa vroeg hem: "Waar kom je vandaan, Gehazi?" Hij antwoordde: "Uw dienaar is nergens heen geweest." Maar hij zei tegen hem: "Was mijn geest niet bij jou toen iemand van zijn wagen stapte en je tegemoet liep? Moest je zo aan zilver komen, aan kleren, olijftuinen en wijngaarden, runderen, slaven en slavinnen? Weet dan dat jij en je nakomelingen voor altijd besmet zullen zijn met de ziekte van Naaman." Gehazi ging van hem vandaan en was door de huidziekte wit als sneeuw.